0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaarsjaar.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Weer een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Wow, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
3: De best.

0: De Scion binnentrimt.
1: Nou, je hebt Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseizoen.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.

0: Engeland is het Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij je. Hij brengt hem op de
0: race. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: Wat een street. Ze zitten er bop op.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dotingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Rijn, weer de Rijn.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was dat nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste

0: mee.
1: Oh, de klapper.
2: Ik disse simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesiel?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesiel.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjouw
2: zijn ze. Alle wedstrijddagen.
4: Nee, een stukje Jim Go.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is Good Night, jongens.
3: Die favoriete podcast-app.
4: Ja, verwacht je dat, hè?
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.

0: Het is Hartwessenvier. In oorin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Talve Maas en op de Tuesday jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkte de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer terug naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend ook bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon en het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Blondie. En Call Me, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Wij spelen heel netjes bij de wal wel. Wat we, iedereen hier opraat bij de wal. Nou, we zitten op een meter van de wal. Nog net eens. Maar ja, Ljout die wordt blik maar ondertussen droog. En dat koert dus net.
0: Een onvaring is er bij de SKS in Jennewaard. En huisdokters die komen in actie tegen de Nederlandse zorgautoriteit.
4: We moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid gewoon op zijn smalst eigenlijk. Ja,
0: dat juist dus aan in Friesland van de Moorn. Gewoon even vertel ik nou, zeg ik even goeiemorgen. En dan probeer ik Fijke er bij te helpen in de uitzending. Maar op de ene manier. Niet. Wat zei het nou? We kunnen dit gewoon regelen, hè? Maar, yeah. Ik moet even de tijd volpraten, want die microfoon die zit uit. En dat hebben we nog net vaker mij gewoon, mij maken. Dus wat dat betreft, we houden het enerverend. Maar als het goed is, dan zoek ik nou. Nou, nog even wachtje, bijna.
5: Ja.
0: Het gaat lukken, hè?
5: Ik moet wel even loer erop, man.
0: jongens. Hadden we net een wachtmuziekje? Een Amarijke, zei iets. Ja. Nou, dat doet het gewoon niet. Het is wat. We hebben het eerst met hier, denk ik.
5: Ja.
0: Of ik jouw microfoon, om die van daar, het knikt nou natuurlijk, hè?
5: Ja,
0: even zien. Zullen we liever dat? Fijke dat hij doet zijn koptelefoon aan. En die doet nog zijn best om naar deze microfoon te komen.
6: Ja, goeiemorgen. Via deze microfoon dan maar even. Ja, er zijn minder aanslagen, maar explosieven pleegd in Israël in de eerste helft van dit jaar. En de islamitische burgemeester van New York die wil de Israëlische premier Netanyahu aanhouden.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.

0: waren intussen Bas de Rijn voor het voor de microfoon van Fijke. Hij is nog een koffiehelje, maar ik beloof die, ik is maximaal weer.
1: Op Friesland. Scootsiesiel.
0: Eerst zullen we veromzien op het Scootsiesiel van Juster. En daar valt er wat te bepraten natuurlijk. Die botsing, dat had ze misschien wel mee kregen. Daar zien we toe op het wetter van Jennewaard. Het scootsje van Jennewaard had Juster woen op dat eigen thuiswetter. De tweede keer op Riegen dat Jennewaard het thuisvaardeel maximaal benut. Het laatste kruisraak in de lange sleer. Hier Jennewaard het Riek Alinnig. En daar vertelt verslaggever Andor Faberhoer.
2: Ja, dan klinkt nou het, de slaan op het roefje. Want ze weten, we binnen nou heel dichtbij. Ze gaan nu voorbij om te vjouwen. En dan betekent dat ze nog een heel lied stikje moeten voordat ze de finish komen. Voor de tweede overwinning op Riegen op Jennewaard. Want vliegen hier woensieberen van Ter Wisschijk maar het Jennewaardse scootsje. En dat keusje, dat flikken ze nog eens. Want ze winnen Joert Ek de wedstrijd bij Jennewaard. Voor het thuis. En daar gaat de botsen de lucht in. En is eindelijk de emotie bij de bemanning te zien. Dat de adviseur Wouter en Broen, skipper Sieberen, ook al oproepen. Ja, want dit is een heel mooi resultaat voor het scootsje. Het Jennewaardse scootsje, dat is de wedstrijd winst.
0: Ja, winst dus van Jennewaard. En op het tweede plak eindigen Jereveen. Verslaggever Arjen de Boer, die praat met de skippers van beide scootsjes. Sieberen van Ter Wisscha en Sietse Brouwer.
3: Sieberen. Lokweeske. Ja, als de mensen het nou echt net weten dat Jim dat ze definitief rekken, maar Jennewaard horen, maar dan is het nou vol, hè?
4: Nou ja, dat is de bedoeling. Dat was heel chin.
3: Ja, vertel eventjes, want alles pakte u, zat Jim het graag woon?
4: Ja, zou het graag woon. Ik klik voorop lezen om, maar dat is wat hoors.
3: Nee, goed, maar de Wie en Wal staat en Jim staat naar Stredden. Maar we weten alle hier, ja, ik weet het hoe had je met doggen, maar je bent nog altijd de rapste.
4: Nou ja, dat is de bedoeling, ook de trainer voor, hè? Dus nee, we konden mooi rap omheen en we kregen een beetje oorlap op jou, dus dat wikkel ik kleer.
3: Goed, dan is de hele maand nog van je?
4: Ja, nou ja, even wat afstand creëren met zijn buien. Tenminste, ik heb hem een beetje mijn gang laten gaan en toen op de Sanne Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar winnen we er al voor, dus dat is zo makkelijk weer het haast.
3: Ja. Hey, maar goed, je op Grauw, eindig je als het ware. Dat wie natuurlijk al een geweldige start. Juster op een Veenhoop, start als Tolde, eindig als noemen Vjouwer. Ja, en nou dan die die-oefening. Wat een heerlijke start van het kampioenschip.
4: Ja, beter ken het. En dezelfde punten als vorig jaar volgens mij, dus dat is ook wel weer grappig.
3: Sietse, ja, in goede tieren en in minder tieren, dan zie ik wel die de skippers op. Juste natuurlijk weer een heel hoog verhaal. En Joert, gewoon een kristware plak.
5: Ja, absoluut. We hebben goed shield. We hebben goed shield. Juste hebben dit goed in. Alleen ja, het resultaat, wat ik al zei, dat is net top. Maar Joert weer. En aan Joert hier wat ik gelokjes voor mij is, maar.
3: Want hoe is het voor jou als skipper, van die bemanning? Want ja, voor het publiek is dit toch een beetje het Monaco van het scootsjesiel, hè? En dan geef je mij gewoon soms verdient mij vier scootsjes op een riegen door die oerlekrieten. Ja, voor Jim is het natuurlijk wel spannend. Wij vinden het spectaculair.
5: Ja, nee, ja, het is ook spectaculair, natuurlijk. Snap ik voor het publiek. Maar voor ons is het heel intens, hè? Met constante koppen bij je, constant alle vlaagjes oppakken. Constant keuzes maken op het laatste moment soms. Ja, dus je bent echt heel erg bezig om... om alles maar zo goed mogelijk voorin te letten op zo goed mogelijke manier. En we hebben het eigenlijk denk ik, heel fatsoenlijk opgelost met Chinon. Hè. Je moet ook wat leven letten in zijn wedstrijd. Ja, dat werkt gewoon samen, maar die... Met even gijpen, denk ik. Maar, die, maar dit soort wedstrijden, als je dat dan door, dan kijk je...
3: Ja, we ja. Dus eigenlijk komt de Jirup de Helsiets, we moeten gewoon nog altijd rekken horen maar Jere Vingen.
5: Altijd, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat snap ik wel.
0: Dat zei Sietse Brouwer van het scootsje van Jereveen. En de vijers de windenskipper, Sieberen van Ter Wisscha. Zijn feestvreugde wat voor na de finish aardig verpest. Toch een onvaring met het scootsje van Ljout dat nog midden in de wedstrijd zit.
3: Wat ging er mis?
4: Wij zielen heel netjes bij de waldeel. Wat wordt iedereen hier operaat bij de walblauw. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog niet eens. Maar ja, Ljout die... Die worden blikbaar dan tussen droog en dat koert dus net.
3: Ja, zij zie je natuurlijk nog in de wedstrijd.
4: Ja, wij kunnen hier geen kant op. We moeten maar alles kip mijn rekening houden. Wij moesten verplicht de wal houden. Dan kan hun als wal beschouwen. Dat is wat operaat is met de route dus, ja. Volgens mij...
3: Een volde bovenop.
4: Ja, ik hier wel dacht, Ljout die draait er wel voorlangs, maar hij ging... Hij ging blikbaar terug.
3: Dan is er even paniek, hè?
4: Ja. Gelukkig is iedereen veilig.
0: Ja, het is net de enige onervaring, want ik de hele man en de jouwer die kwam aan waar in botsing. En hetzelfde baarde tussen Drachter en Langwaar. Nou, Joert van Ter Westhield in de SKS bij Ter Henne. Dat is de live volgje hier bij Omroep Friesland.
1: De media van de morgen.
0: Test 1, 2, 3.
6: Ja, daar is het.
0: Hey, hij doet
6: ja,
0: het.
6: Zeker. De microfoon dat er zijn. Go loggen maar. Ja, in de eerste helft van dit jaar ben in Nederland voor het eerst minder aanslagen bij explosieven geregistreerd. En dat meldt de werkgroep Offensief tegen Explosies. En dan denk ik van, nou, dat is goed nice.
0: Ja.
6: Maar had je dan de cijfers er even bij, Helje? In die eerste 6 maanden van 2022 waren er nog 481 explosies. Of het bezitje dat daar bij huizen, bedrijfspan en voertuigen. Ja, het zijn er wel 124 minder als dezelfde periode een jaar eerder. Maar ik schrik daar wel van. Haast 600 oorslagen in een jel IRT'd.
0: Dat is nogal wat.
6: Ik vind, ja, dat vind ik nogal wat. Dus, nou ja, Carole Schouten, de burgemeester van Rotterdam, en die is ik vastzitter van dat offensief, die zei het ik van, ja, Elze oorslag is er één te volle. Maar het is goed om te zien dat het aantal aanslagen landelijk begint af te nemen. Explosies brengen de veiligheid en leefbaarheid in onze straten en wijken in gevaar, hebben grote gevolgen voor slachtoffers en omwonenden. Dit vraagt om blijvende aandacht, gezamenlijke inzet op alle fronten. Er zijn meestal jongeren die het inzet worden. Die worden gewoon inhield, soms zelfs minderjarig. En die worden maar gewoon op een adres afgestuurd. En nou, hing je er maar zo'n explosief aan. He, vaak wordt er zwier vuurwerk en soms ook nog brandstof. Een combinatie ermee wordt dan broekt. En ja, die worden dan ook nog wel eens pakt. Ja, de meesten daarachter, die het al een keer betinken. Ja, dat is een heel oor verhaal. Ja, en zolang dat ze die net pakken, dan zal dit nog wel even verder gaan. Dan geef even naar New York, want de islamitische burgemeester van New York, Soran Mamdani, die heeft het regeer Trump oproepen om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te arresteren als hij in september in New York komt, of naar New York komt, voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, nevens het, ja, het fysiek heeft hij nou dien, want hij moet eerst zelf doen.
0: Ja.
6: Nou, dan heeft hij maar juristen praat, die zijn, ja, maar dat kan toch helemaal net. Dus, en nou heeft hij dus die oproep dien om Trump. Want ja, nevens Mamdani is Netanyahu een oorlogscrimineel. En de architect van een afschuwelijke genocide tegen het Palestijnse volk. Ja, Donald Trump die had al zijn van op Truth Social van ja, het gaat net gebeuren dat wij Netanyahu oppakken. Want ja, hij zei Netanyahu die vocht het juist mij uus tegen Iran. De enigen die gearresteerd zouden moeten worden zijn degenen die Iran in deze ongekende spiraal van dood en verderf hebben gestort. Nou is die burgemeester ik net heel dol van onbesproken gedrag. Tenminste zijn vrouw die het op sociale media Tomkes Joen bij de oorslagen van Hamas in Israël toen, die grote aanval in oktober. Ja, dus het is misschien wat gekleurd.
0: Nou, ik zou zeggen dat in je de oren vregen. Het is op het politieke spectrum, dus ik heb het net door de historie van beide.
6: Mm-hmm.
0: Maar in het politieke spectrum is het natuurlijk alsof Jesse Klaver en Geert Wilders vregen of die...
6: Ja,
0: ja, goed. Ja,
6: precies.
0: Is de faron ongeveer wat uitslag
6: ja,
0: heeft.
6: Precies.
0: Ja,
6: precies. Dus, nou.
0: Nou ja.
1: Zis het maar.
0: Ja, ik zei, kijk wel vaker, Louis, even een koffie halen.
6: Ja.
0: Het is een kwartier voor een mooie koffieplaat. En natuurlijk...
6: Ja, en de
0: aflevering is hier in de werking. Ik dacht, ja, we kunnen natuurlijk dan aanwachten tot er wat moois binnenkomt. Maar hij stuurt toch een plaat in. Dus let we gewoon maar voor een koffieplaat draaien.
6: Nou, boom. Huppakee.
0: En dat er dan orde bij mijn meeste guest. Die is een succes in 0620-4-9-9-1-9-9 af de omroep heb.
6: Er is rond te knag.
0: Er is rond te knag. Maar dit is de keuze van Jitse, van Jilke Joert. Jitse, zei ik al. Nee, dat is een oor.

0: Hard We Dot. En All I Wanna Do Is Make Love To
1: het
0: You.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De huisdokkerspraktiek Kompas in Ljouwt, die Sil Vreet. Vreet Jint 30 juli, dus dat is na een week. Maar het was een onderlondelijke huisdoktersactie. Een budget dat ze de dwarren die daar dicht houden. En alleen ben ik bij van spoed eerst kinderzorg. De onderwering, dat is het standpunt van de Nederlandse zorgautoriteit. Dat een huisdokter 36 uren in de week werkt. Igor Monzon is huisdokter bij Kompas.
3: Ze hebben 30 juni hebben ze gezegd wat ze met de uitspraak van de rechter, van de laatste uitspraak, wat ze daarmee gaan doen. En nou, tot ieders verbazing gebruiken ze eigenlijk het papier van de uitspraak van de rechter eigenlijk een beetje als wc-papier en spoelen het daarna door. Want ze hebben gewoon maar heel weinig van de zaken overgenomen die de rechter had geboden, of dat ze die moesten, daarmee aan de gang moesten gaan.
4: Ja, het is helemaal landelijke estafette actie. Hoe zocht die eruit?
3: Dat overal in het land, praktijken gewoon één dag dichtgaan van de huisartsen die meedoen met deze actie. Dat zijn ze lang niet allemaal, want het is heel onhandig om dit soort dingen in de vakantie te doen. Maar een aantal huisartsen heeft toch gezegd van, nou weet je, we gaan dit vuurtje wel brandende houden, want we gaan niet dit dood laten bloeden. De NZA gaan we niet gelijk laten krijgen hierin. Dit is gewoon belachelijk. En die sluiten dan één dag in de week de deur. Omdat de NZA gewoon simpelweg zegt van, joh, jullie als huisartsen werken gewoon 36 uur per week. En daar is zijn jullie inkomsten op gebaseerd.
4: Ja, maar je draait eigenlijk meer oren.
3: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft, of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van, joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
4: Een argument dat je vaak hebt is, nou ja, een hoesdokter die verzinnen toch ook nog. Kun je die beeldvorming uitlezen of weerlezen?
3: Jazeker. Dat is een hele mooie... Kijk, ten eerste heeft de rechter eigenlijk, want al dat soort getalletjes zijn bij die rechtszaken al voorbij gekomen, de rechter al lang gezegd dat klopt. Dat is niet zo. Hè, jullie hebben het norminkomen wel degelijk langzamerhand uitgekleed. Dus als de NZA dat zegt, zit ze eigenlijk al te liegen. Want de rechter heeft al lang gezegd dat dat niet zo is. Maar ik vergelijk het altijd met Cuba. Dat is een beetje een gekke gedachte. Maar in Cuba verdienen artsen heel weinig. Maar ze verdienen bij door bijvoorbeeld als taxichauffeur of kelner of zo te werken. Daarmee kunnen ze nog een klein beetje inkomen genereren. Dat is in Nederland, is dat natuurlijk niet zo extreem als in Cuba. Maar wij hebben een norminkomen en daar kunnen... Dat kunnen wij al lang niet meer kunnen wij de tent er goed van draaiende houden. Wat doen wij? Wij beunen bij door bijvoorbeeld vaccinaties. Hè, de griepvaccinaties hebben we van de GGD overgenomen. Wij doen uitstrijkjes. Wij doen allerlei extra dingetjes. En daarmee weten we ons inkomen op te plussen. Nou, de NZA die zegt van, nou, wees tevreden. Is toch goed, toch?
4: Ja.
3: Nou, dat kan ik ook tegen een Cubaanse dokter zeggen. Maar joh, wat zit je nou te zeuren, man? Je hebt gewoon een mooi vak en lekker mensen beter maken. En dan ga je gewoon even als taxichauffeur een beetje bijverdienen. Mooi toch?
4: Ja.
3: Nou, kom op zeg. Dat is gewoon de zaak voor de gek houden.
4: Ja,
3: klopt gewoon helemaal niet.
4: Op Jentrich, jullie stuurt hem dus het warm voor I&D. Voor mingevol, als de NZA dan net omliegt, je ging glikjout. Ik net waarom. Kunnen we dan nog meer actie verwachten?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Kijk, we gaan sowieso door met procederen. Maar dan zijn we weer anderhalf jaar verder. En het is eigenlijk toch wel heel duidelijk dat ze gaan ons gewoon geen gelijk geven. Je kunt ook eindeloos procederen voor minder geluid op Schiphol. Maar je gaat je gelijk niet krijgen. Want Den Haag wil dat gewoon niet. Die wil gewoon dat Schiphol gewoon blijft draaien. En dat die vliegtuigen gewoon blijven vliegen. En dat is natuurlijk hier ook zo. En Den Haag wil helemaal geen geld bijleggen. Ze willen wel op een of andere manier een krachtige eerste lijn, maar dat mag niks kosten. Dus gaan ze. Het is eindeloze vertragingsactie, is dit eigenlijk. En in die zin verwacht ik heel weinig van doorprocederen, maar we gaan het zeker doen.
4: Okay.
3: Maar we moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid, gewoon op zijn smalst eigenlijk.
0: En dat zei de huisdokter Monzon van Ljouwt. Het is haast tijd voor het Nijs, toch, Bono?

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Het brengt hem achterin, het BT. Het brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
4: Het is een minuut door Jalverson. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Huisdokterpraktijk Kompas in Ljouwert zal op vrijdag 31 juli meidwaan onder landelijke huisdokteractie. Ze houden de dwaren dicht en binnenlinnig bereikbaar voor spoedeiskinders zwaar. Onleiding is het standpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit dat een huisdokter 36 uur in de week werkt. Igor Monson, huisdokter bij Kompas.
6: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
5: Mijn ongeluk op de skiering bij Struistervingen met Just Jong, twee mensen verwoenen rekken. Slachtoffers binnen het ziekenhuis bracht. Een van de blutsen auto's botste het in een auto die langs de dijk parkeert stier. De auto's rekken scochère, maar ze voortsleept worden. Bij het ongeluk waren ik twee verkeersborden rekken. De dijk had een skoft dichtwest. Om de heide en het bioverskaat in het natuurgebied De Lange Poel bij Appelskeer te behouden, helpt het steeds bosbeheer gewoon bjemsoorten voort, die hier gewoonwijd net voorkomen. Deze en andere maatregels moeten ervoor zorgen dat de natuur weer opknapt. Boswachter Lisander van Ozanen.
7: En we zoeken nu ook de dikkere berken en de lijstbessen, de inlandse eiken zeg maar, die tussen staan, de vuilboom. En die zoek je allemaal op, zodat die eigenlijk weer de ruimte krijgen om mooi dik en groot te worden. En ze kijken een veel opener landschap, waarin zeg maar, de heide op de ondergrond er groeit. En waarin de bomen die er nog staan zeg maar, echt de ruimte krijgen om eruit te kunnen groeien. En dat zijn dus wel de bomen die dus ja, wel van origine hier op dit continent horen te groeien.
5: Het scootje van Jenne Waard had juist er woon op het eigen thuiswetter. Het is de tweede keer op Riegen dat Jenne Waard het thuisvaardiel maximaal benut. De feestvreugde voor de winnende skipper Sybren van Terwischa werd voort na zijn finish aardig verpest door een onervaring met het scootje van Ljouwt dat nog midden in de wedstrijd ziet. Dat klonk zo.
8: Boltjes.
5: Ja, dat wie een beste klapper, skipper van Terwischa, oer wat er misgie.
9: Wij zielen heel netjes bij de wal wel. Iedereen hier operaat bij de walblow. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog net eerst. Maar ja, Ljouwt die. Ja, dat ken je helemaal. Die worden blikbaar naar tussen terug en dat koerde dus net. Ik hield achter Ljouwt, die draait er wel voor langs, maar hij ging blikbaar terug. Gelukkig is iedereen veilig.
5: Het was net een jennige onervaring, want ik de hele mannen en de jouwer kwam mijn man in botsing. En hetzelfde waren tussen Drachten en Langwaar. Publiek moest onder kans springen om de scootjes te ontwikken in een bemanningslid rekken verwoenen. Joert werd er wesheeld op de SKS en dat is dit keer bij Terhenne. Nou, daar is wat meer rondte op het wetter. En kist het al je live volgen bij ons op radio, televisie en online.
4: Live blog?
5: Live blog.
4: Het is tijd voor het waarberucht. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
10: Ja, een hele goeiemorgen, Alger.
4: Hoe zetten we deze dui uiteen?
10: Nou, ik met sissen het nog net zo heel raar. Hier op Jereveen is zelfs wat gatsen zien in de bewolking. Maar ik zie wel op de satelliet en ik weet intussen ik al dat het op oren plakken of het licht rijnt. Ja, die bewolking die neemt al ta. En ja, de volgende Joert het al wel zo nou en dan is even wat lichte rijnwetten. Nou, ik zet u het aan met het Ameland. Daar is uit een waarnemer al, ja, hoera, het rijnt. En het is net alleen nog maar stoorrijn. Het is ik wel wat lichte rijn. Dus ja, het dreint dus in het noorden van de provincie al. De temperatuur daar is 16,3 graden. Nou, het dwaim het 16,2. Dan wordt is het dan 15,3 graden. 14,8 in Akrum. Laaksum dan werden we een paar graden heger. 16,4. En 14,4 wordt meten op Bakkeveen, Frieske Pjeln en de zuidwesten. Of Siegerswaard moet ik zeggen. Dan, we zetten de dij dus gries uiteindelijk op grond. Plakken in het zuiden alleen nog een heel licht glimpje zinnen. Maar ik daar neemt de bewolking aan ta. En dan hebben we vanuit het noorden waar je snoon dan eens even wat stoorrein of wat lichte rein. Maar daar ben ik zeker wel droeger iets. Nou, de wien nou zwak ontmatig en vrij krachtig in het kustgebied. Nou, die zal ik wat meer onhellen. Dan hebben we een matig ontkrachtige wien uit het noordwesten waar die ik boppelan, waar we behoorlijk vlegerig wijzen kan. Nou, tussen de buiken strog hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 18 graden. Wat dat wel wat fris voor het tiert van het ier is. En zeker maar die wien erbij, viel het ik echt zo. Maar als het dan rijnt, dan is het echt wel een paar graden frisser. Dus ja, het is goed even een dijk waar we terug heen matten. Maar nou ja, daar ben ik zeker wel droeger rietjes. Dus het is net alleen nog maar rijnwetter. En verder, jong, dan hebben we nog de laatste drippingen rijn. En wordt het op de meeste plakken staardig droeg. De wien die houdt hem boppelaan, in elk geval del in het kustgebied, zult er nog voor gutse pasteen bloeien, maar dan wel in trogsneedmatig hond vrij krachtig wezen. En ja, er is dan wel aardig wat bewolking aanwezig, dus dat zorgt ervoor dat we de temperatuur hebben vannacht van zo'n 15 graden.
4: En dus voor eerst hadden we even het rijnwetter honden dan. Betekent dat we morgen het echt hoeven te verwachten?
10: Nou, nee, ik verwacht je morgen dat het op de meeste plakken droeg bloed. Een licht dripke rijnwetter, dat sluit ik nog net heel dal uit. Op gewoon plakken kent de bewolking nog krekt even tjokken nog wezen. Maar ja, mij eigenlijk je naam hebben. Echt wie het, weet je er net van. En verder, de bewolking is eerst nog wel aardig tjok. Maar de wien, die begint ik al wat aan te zakken. En in een beetje ken ik al eens even een glimp zinnen verwacht je. Dus nee, morgen, dan hebben we echt zo'n dag dat we zeggen dat het waarbeeld stadig onverbeterd is. In de media nog een zwak ontmatige wien uit

0: En rijstig waar is. Nou, dat zeggen we dan benamelijk op vreed. Er is dan de wolle wat bewolking alwezig, maar de zinnen die litten ik al geregeld zijn. Verder liet het aardig droeg te bloeien. En maar die zuidwestelijke wien hebben dan zo'n 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Nou, op sneeuw wordt er nog even een skepke bob opsmieten. Dan verwacht ik zo'n 24 graden als maximum temperatuur, maar ik dan nog aardig wat rondte voor de zinnen. Wol neemt in de rin van de dij de bewolking ta. We zullen ik merken dat de wien dan al wat onloopt, want in de joentiet en in de nacht naar snijden hebben we wat te krijgen, maar een steuring. Dat wordt veroorzaakt door een lege drukke bier dat door Scandinavië heen loopt en een front wat er omheen draait zit, dat neemt u nog even mee en dat zullen we dan op snijden merken, want dan rijdt het geregeld. En dan is die wien ik weer even weer om in een wat westhoeken en het jouwt dus dan ik liek weer een temperatuur van zo'n jochentje rond 20 graden.
1: Nou, dat dan dus. Eerst maar een geniertje van Joort.
0: Ja, zeker. Dat zul ik zeker wel slagje. Ja.

0: Matthias, Pieter, Maaike en de kast van Zels en Simmert, wat duizend.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Ja, nou, waarom naar Simmert 2026? Maar we hebben contact met Janine Spanjer. Het is de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen. En het is traditioneel bekend als de dij van de roze waanzin, mag ik ook zeggen. Dat is toch wel een thema dat er vaak voor omkomt. Janine, ik ben heel benieuwd. Hoe gaat het juist eigenlijk mij maken? Want dat mag eerst maar eens op waarom, Jan.
2: Nou ja, juist er heel prima mee maken. De start weer wat traag, maar verder heb ik gewoon heerlijk groen. Ja, goed, zonder problemen. De sfeer weer goed, Elsen niet op het best. Het deels weer bevolkt. Op een gegeven moment kwam het sensie wat rood, toen was het een beetje warm. Maar ja, goed, hier met ik altijd wat zeuren horen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar het is, ik heb me vorige week nog ingesteld op 30 graden. Want ze zijn al van tussen de 20 en de 24. Nou, ik denk, dat heb ik nog nooit meemaken. Dus ik denk dat dat zullen net gebeurd, het is wel warmer weer, maar ja, het weer is er gewoon echt heel lekker.
0: Nou,
2: dus,
0: dat gaat best genoeg. Ben ik ook wel benijd, want juist hebben we nog even een liedje opropje die eigenlijk, hè, van de andere Friese band die kant op gaan.
2: Ja.
0: Ik ben wel benijd, ben je nog best Friese zin gaan?
2: Ik zag wel Friese inderdaad. Ik spreek wel Friese. Ik ben net op afstand onsprutsen of wat, en ik maak dat net. Maar onder andere die jongen die voor skiesjes rent, die ben ik zien komen met zijn man, daar heb ik nou een praatje mee maken. Ja, goed, dat is wat praatjes dat mensen niet zeggen, hey, nou ja, Friesland, hoe zit dat? Of een poetsje op een recht van een wandelwolf van, hey, maar is dat dan van Friske skiep? Of uw man die komt uit Friesland, die is, nou ja, goed, neem het maar. Dus dan doe je eigenlijk qua topografie een beetje rond je Friesland.
0: Associaties, iedereen, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja,
2: ja, zeker.
0: En de dij van Joert, want dat is van een man met die het weer uiteindzet. Hoe laat begint het altijd eigenlijk? Of hoe betekent het met elkaar kregen?
2: Ik probeer je om 4 woorden, of tenminste voor de start van 4 woorden te wijzen. Ik ben net in je niet om jou vier van of kwartier of jou al in Nijmegen is om dan als eerste door de streep te gaan. Als ik rond 4 van de ben, dan is mijn best genoeg. En Joert wiek voor 4 van Weker. Dus jij is van 10 van 4 van. En nou, ik ben wat vlotter door de start heen deze keer, dus ik heb een goed jelle oren wachten. Maar misschien 24 minuten, maar prima.
0: Hetzelfde verhaal.
2: Dus, ja.
0: De kan je het over trot in, dat het er een beetje voorbij is.
2: Ja, inderdaad. Ja, goed. Dus ik ben nu Nijmegen bijna uit. We zijn wel aardig trok, maar als je dan wel wat smellere stressjes op een gegeven moment, ja, dan is het een beetje of op een stoep of een beetje ertussen kan trok en dan stagneert het wel eens een beetje. Maar dat is ik net heel erg spannend. Dat, er is uiteindelijk iedereen ziek het zien rond. En nou ja, als je wat minder snel kan, nou ja, dan doe je maar wat rustiger. Dat is ik zo.
0: En dat is vanzelfs te herkennen onder oren het gele shirt van de hele deeltop van de Alzheimer Stichting.
2: Ja, klopt.
0: Het is roze waasje, les ik bij de collega's van Omroep Gelderloon. Ik zag al wat green voorbij komen, als een militair niet onderwijs binnen. Als dat die klinig afstemt op de dij van Joert, of is het weer als vertrouwd giel, zodat mensen weten wat het is?
2: Giel pet, misschien dat vanmiddag de roze marathon pet opzet, ook naar Nijmegen inkomt, dat zo kennen. Maar verder houden, ik kan maar mijn giel petje op mijn giel shirt. Ik heb wel een peer regenboogvlaggen op mijn herkenbare noemer geplakt. Ik heb mijn regenboogstickers aan het uitdeelen. Want ja, goed, ik onder bij mensen met Alzheimer of dementie is het gewoon best wel een groot probleem natuurlijk. Dat ze ja, seksueel oorsgeaard binnen. Want ja, mensen gaan op een gegeven moment een beetje verom. En ja, dan komt juist een generatie contractie nog van, hey, je komt op een gegeven moment uit de kast. En dan kun je inderdaad hier en hier en maar leven dat het alleen goed is. Maar dan kom je weer in dezelfde onwisselschiet. Waarom die ze insuline maar maken. Hè? En dat is gewoon wel heel schrijnend natuurlijk.
0: Dus ja, en, de pine die er jij weer, die komt er ook waarom dus?
2: Die komt er ook bij waarom, ja. En daarbij lees ik laatst een artikeltje dat bij instellingen soms het eens bekend is dat iemand een partner heeft die van hetzelfde geslacht is. En dat er vregen werd van, goh, heb je ook een man? Nee, ik heb geen man. Maar dat er net vregen werd van, heb je een partner? En ja, als er dan wel iets gebeurt, dat dan familie ineens zegt, maar goh, weet partner eigenlijk wel dat er iets aan de hand is? Partner, hoe dan? En dan kan het dus wijzen dat iemand hier als een soort boezemvriendin op bezoek geweest is en dat mensen het net in de gaten houden, hè, dat eigenlijk de relatie van diegene weer.
0: Hey,
2: het is natuurlijk, dat is heel verdrietig.
0: Vregen ze zelfs omdenken voor de Alzheimer Stichting. Is er ook een manier waarop mensen die vierder volgen kunnen, boeten de uitsturing om hoe ze die stiepje kennen?
2: Ja, ik zet sowieso geregeld even een berichtje op Facebook van Janine Spanjer dan. En ik ren de vierdaagse sponsorloop. En dan onder Janine Kuipers Spanjer waarschijnlijk. Maar in afval had mijn actie heet Ik Vergeet Wel Eens Wat. En daar kan ze mij ondervinden. En dan kan ze ik geld doneren. En ik heb bij u in het Warp bij de bakker en bakkerij locaties. Daarvan heb ik een flyer tegen je mijn QR-code dan. En ja, goed. Daar mag je mensen kunnen op doneren. Heel graag zelfs.
0: Nou, dat is een mooie oproep bij deze. En wij hebben zelfs mooi weer even contact met jou.
2: Nou, fantastisch. Helemaal goed.
0: En heel veel succes.
2: Ja, en je hebt een fijne dag en goede uitsturing.
0: Komt goed. Janine, dankjewel.
2: Doei.

0: Nancy Sinatra en Sugartown.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En het is nou zomerminuten voor zon. En we zullen het hebben over Museum Belvedere. Bekend plak van Vijkenwoude. Ik ben er ook bezig, dus ik zal niks vregen. Museum Belvedere, zei ik al. Want er is een nieuw schilderij in Broeklin bij dat museum in Oranjewoud. Die het om het werk van schilder Jan Mankes, het jongetje Viertje. En dat er een schilderij van Mankes op doet, dat is bijzonder, vertelt directeur Han Steenbruggen. Verslaggever Geke Leenstra, Diggy bij Abdel.
2: We staan hier in Museum Belvedere in Oranjewoud. Wat zien we hier naast u?
3: We zien hier een heel klein schilderijtje van de beroemde meester Jan Mankes. En dat is wel een bijzonder schilderijtje, omdat het een aanwinst is. Het is nu een bruikleen. Maar degene die het ons in bruikleen hebben gegeven, die hebben beloofd dat het uiteindelijk hier definitief terechtkomt. Dus ja, wij zijn nu heel blij met dit kleinood. En het is geschilderd door Jan Mankes in 1914. En het is in het leven van Mankes wel een belangrijk jaartal. Hij woonde toen hier op 2 worpen afstand van dit museum, hè, in de Kniepen. En dat is de periode dat hij net kennis maakt met de brieven van Vincent van Gogh, die dan worden uitgegeven in 1914. Die leest hij. En hij was al een bewonderaar van Van Gogh. Maar dan springt dat helemaal open. En dan begint hij toch een beetje in de stijl van Vincent van Gogh te experimenteren. Nou, dat doet hij in korte periode. In de periode dat hij dat doet, stamt dit schilderij ook uit. En dit is een van de mooiste resultaten van die periode. Dat is de periode die dat toch ietsje, je zou het bijna niet zeggen hier, maar toch ietsje losser begint te schilderen. Maar ook elementen in dat schilderijtje gaat opnemen die ja, toch min of meer een citaat zijn uit beroemde schilderijen van Van Gogh. Denk maar aan dat bloeiende boompje. Nou, dat is hier vertaald in een bloeiend perenboompje. Dus elementen die eigenlijk verwijzen naar de kunstenaar die op dat moment zo bewondert. Nou, dat is een van de dingen dat het schilderijtje zo bijzonder maakt.
2: Ja, want wat zien we precies op het schilderijtje?
3: We zien een geitje met de rug naar ons toe. We zien een bloeiend boompje. En we zien daar in het midden hier water, dus een moerasgebied. Met op de achtergrond nog net een bomenrij die het beeldvlak toch als het ware afsluit. En het is ontleend ook weer aan de omgeving hier. Jan Mankes woont in de Kniepen. Iets verder heb je Terband. En dat is een plek, een omgeving waar die regelmatig rondstruinde. Daar was ook veel water. Een moerasachtige omgeving met berkenbomen, et cetera. Waar die veel getekend heeft. En veel van die tekeningen van de omgeving, van het landschap daar, nam hij mee naar huis. En waren meestal aanleiding voor schilderijen. Nou, zo heeft hij hier ook bijna als een soort collage, hè, landschap heeft hij genomen. Nou, dat geitje, daar had hij verschillende tekeningen van. Die geit met de rug naar ons toe, die zie je ook op andere schilderijen van Mankes. Dus daar had hij getekende voorbeelden van. En dan was er dat boompje wat achter in de tuin stond bij de familie Mankes. Dus die elementen heeft hij hier gekoppeld in dit, of verbonden, samengebracht in dit schilderijtje. En dat is een heel aardige wetenschap.
2: Hoe bijzonder is het dat dit schilderijtje hier nu hangt?
3: Nou ja, het is toch nog vrij bijzonder dat schilderijen van Jan Mankes opduiken. Er zijn 3 musea die heel veel hebben. Museum Moor in Gorssel, Museum Arnhem in Arnhem en dit museum. Wij hebben de grote Mankes-collecties. En wij hebben prachtige schilderijen van Jan Mankes hier. En zo af en toe duikt er nog wat op. En dit schilderijtje, dat is bekend van een fotootje. We wisten dat het er ergens was. Maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen. En niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
0: Ja, nou, dat hing er dus daar mooi te bezien in Museum Belvedere.
1: De media van de morgen.
0: Feken.
4: Maar het is al goed zien trouwens. Het is in ieder geval zijn liedste werken.
0: Liedskilderij.
4: Ja, het hele. Ik wil iets van 1 minuut 100 zien bij 15 centimeter.
0: Ja.
4: Dus dan mag het al even goed erom denken. En goed op de details letten.
0: Klein maar fijn.
4: Zeker. Dus ik kom ook direct naar je binnen trouwens, Riet. De Het Justioen had er een deerlijk shit-incident geweest in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. En er is nou een man onholden als vertochte voor mogelijke belutsen hierbij. De politie die zei het wel van, we zien net een link tussen de shitpartij en de feesten zelf.
0: Oké.
4: Okay. Want de Nijmeegse Vierdaagse, dat zit altijd bekend als een groot volksfeest.
0: Ja,
4: zelfs.
0: Zo drokte.
4: Ik zeg, Aron, daar kan wel toch wel wat filmpjes voorbij komen. Dat er toch wel, ik wil wat slaanderij wie. Maar ja, het algemeen is er toch wel een positieve sfeer daar in Nijmegen. Nou, positieve sfeer, ik op de Wenningmerk. Want ja, de prijs van een bestaande keerwenning lijkt in juni gemiddeld 4% hoger als in het jaar ervoor. Dat melden het kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus ja, huizen die hier een piek in 2022. Daarna gingen de prijzen wat naar onderen. Maar sinds juni 2023 is de trend weer opwaarts. Dus ja, de gemiddelde verkeerprijs van de bestaande woning kwam uit op 496.000 euro.
0: Zo.
4: Ja, dus haast 4 ton gemiddeld voor een keerwenning. Dan, of het toch moet jongere huizen, hè. Er staat in de Eerstenrijkse dorp Braunau am Inn een huis dat meer dan 20 miljoen euro kostte het.
0: Oh.
4: Ja, en het is een bijzonder huis, maar het is het bettenhuis van Adolf Hitler.
0: Hmm.
4: Ja. Er is een heel soort om te dwaan geweest. Het had dat 2000 zandje weer privé-eigendom. En toen is de bewenster is onteigenen naar een wettelijk geschil. Ze kregen wel 8 ton als skeervergoeding. En het huis is nu voor 20 miljoen renoveerd. En
0: oh, ja, dat is ja, niet zeker. Dus.
4: De wie een commissie die hier zijn van, ja, eens moet het slopen en zet er maar museum del. En dat maakt zo onherkenbaar mogelijk met het worden. Want ja, er kwamen alle keer extreem rechtse figuren die kwamen op dat bettenhoes. Die zijn dat was een soort bedevaartsoord. Maar de autoriteiten hadden wat ervan. Ze hadden er een politiebureau van maken.
0: Ja, dat ken ik nog.
4: Dus verdachte individuen kunnen dan onmiddellijk ter plekke worden gecontroleerd.
0: Ja, dat ken ik natuurlijk.
4: Nou, zak Esther, ik mag in.
1: Wat een street. Ze zitten de boep op.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer in onder
6: de wal. Bij wie is het dan?
1: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
1: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pol in.
1: Simmer in Friesland.
8: Wij willen erbij.
7: Ik voor de Scootsjepoel.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Marnix Ampers met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
10: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de, nou, op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
9: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse Feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
11: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
9: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast het invriezen van de morgen, dan gaan we het door de druk op de huisdokter Zwarg. Er komt een staking onder, toch? Ik Friske huisdokters al mij. En muziek komt er al van Billy Joel.
12: All the humor, we'll have to make your
5: share of mistakes.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Friesland van de Moor.
18: My ear is

0: Billy Joel with that and You're Only Human.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: We moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid gewoon op zijn smalst eigenlijk.
0: En dat zei een huisdokter in Ljouwt. Het nog mij om de estafette staking van huisdokters in de Nederlandse zorgautoriteit. En het scootje van Janne Ward won op het thuiswetter, maar kwam naar de finish in onervaring met het scootje van Ljouwt.
4: Wij zien heel netjes bij de wal wel wat met iedereen hier opraat bij de wal blowen. Nou, we zitten op een meter van de wal en nog net eens. Maar ja, Ljouwt die... Die worden blikbaar naar tussen droog en dat koer dus net.
0: Nou, dat zal je gebeuren, koer. Dat jij haast in Friesland van de Moorn. Feike, overigens, dat hebben we over politiek. Gemeentepolitiek. Politiek.
5: Ja, dan moeten we het even wel hè. Belangrijk voor zelfs. 16 gemeenten, waaronder Fjouwer Frieske, gaan nog geen nieuw college. Dat meldt Binnenlands Bestuur. Maar er zijn wat kanttekeningen bij te plaatsen. Dat doet zo dadelijk. En Nederland wil drugscrimineel Bolle Jas onthouden. Maar helft van diplomatie.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst tijd voor het Waalbrugd in het kwad. Mijn tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, je dochter Simmer even een stapje te bek. De bewolking oerheerst het. Er komt een matig ontkrachtige noordwesten te steen. En er valt nou en dan wat lichte rein. Het is echt geregeld droeg, maar dan is het fris, maar maximaal 18 graden. Jong wordt het droeg, zakt de wien in de nacht boppelaan aan en is het een gratis 15. Morgen knapt het waar stadig gewoon op, maar in de meetje soms een glimp zinnen. Bij de maak zwak ontmatige noordwesten wien wordt het dan maximaal 18 graden.
3: Ze hebben 30.
0: Nee, dat was grappig, dat zit tussen, maar die betekenen we er even bij. Kompas huisdokterspraktiek in Ljouwt, daar gaan we door. Die zil op vreed 31 juli, nijweken dus, meidwaan onderlandelijke huisdoktersactie. Met zit dat ze de dwarren dicht houden en alleen de bereikbaar binnen voor een spoedeerskinderzorg. Onderling, dat is het standpunt van de Nederlandse zorgautoriteit, dat een huisdokter 36 uren in de wieken werkt. Dat klopt het net, nevens Igor Monzon. Die is zelfs dus huisdokter bij Kompas en hij vertelt oer de reden voor de actie.
3: Ze hebben 30 juni hebben ze gezegd wat ze met de uitspraak van de rechter, van de laatste uitspraak, wat ze daarmee gaan doen. En nou, tot ieders verbazing gebruiken ze eigenlijk het papier van de uitspraak van de rechter eigenlijk een beetje als wc-papier en spoelen het daarna door. Want ze hebben gewoon maar heel weinig van de zaken overgenomen die de rechter had geboden, of dat ze die moesten daarmee aan de gang moesten gaan.
7: Ja, het is helemaal landelijke estafette actie. Hoe zocht die eruit?
3: Dat overal in het land, praktijken gewoon één dag dicht gaan. Van de huisartsen die meedoen met deze actie. Dat zijn ze lang niet allemaal, want het is heel onhandig om dit soort dingen in de vakantie te doen. Maar een aantal huisartsen heeft toch gezegd van, nou weet je, we gaan dit vuurtje wel brandende houden, want we gaan niet dit dood laten bloeden. De NZA gaan we niet gelijk laten krijgen hierin. Dit is gewoon belachelijk. En die sluiten dan één dag in de week de deur. Omdat de NZA gewoon simpelweg zegt van, joh, jullie als huisartsen werken gewoon 36 uur per week. En daar is zijn jullie inkomsten op gebaseerd.
7: Ja, maar je draait eigenlijk meer roeren.
3: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft, of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van, joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
7: Een argument dat je vaak hebt is, nou ja, een hoesdokter die verzinnen toch ook nog. Kun je die beeldvorming uitlezen of weer lezen?
3: Jazeker. Dat is een hele mooie... Kijk, ten eerste heeft de rechter eigenlijk, want al dat soort getalletjes zijn bij die rechtszaken al voorbij gekomen, de rechter al lang gezegd dat klopt. Dat is niet zo. Jullie hebben het norm inkomen wel degelijk langzamerhand uitgekleed. Dus als de NZA dat zegt, zit ze eigenlijk al te liegen. Want de rechter heeft al lang gezegd dat dat niet zo is. Maar ik vergelijk het altijd met Cuba. Dat is een beetje een gekke gedachte. Maar in Cuba verdienen artsen heel weinig. Maar ze verdienen bij door bijvoorbeeld als taxichauffeur of kelner of zo te werken. Daarmee kunnen ze nog een klein beetje inkomen genereren. Dat is in Nederland is dat natuurlijk niet zo extreem als in Cuba. Maar wij hebben een norminkomen en daar kunnen we... Dat kunnen wij al lang niet meer kunnen wij de tent er goed van draaiende houden. Wat doen wij? Wij beunen bij door bijvoorbeeld vaccinaties. De griepvaccinaties hebben we van de GGD overgenomen. Wij doen uitstrijkjes, wij doen allerlei extra dingetjes. En daarmee weten we ons inkomen op te plussen. Nou, de NZA die zegt van, nou, wees tevreden. Is het goed, toch?
7: Ja.
3: Dat kan ik ook tegen een Cubaanse dokter zeggen. Maar joh, wat zit je nou te zeuren, man? Hè, ja. je hebt gewoon een mooi vak en lekker mensen beter maken. En dan ga je gewoon even als taxichauffeur een beetje bijverdienen. Mooi, toch?
7: Ja.
3: Nou, kom op, zeg. Dat is gewoon de zaak voor de gek houden.
7: Ja,
3: klopt gewoon helemaal niet.
7: Op Jent zeggen jullie, stuurt hem dus het warm voor ien dij. Vermingenvol, en ze staat dan net om liggit, je hem glikjout. Ik net waarom. Kunnen we dan nog meer actie verwachten?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Kijk, we gaan sowieso door met procederen. Maar dan zijn we weer anderhalf jaar verder. En het is eigenlijk toch wel heel duidelijk dat ze gaan ons gewoon geen gelijk geven. Je kunt ook eindeloos procederen voor minder geluid op Schiphol. Maar je gaat je gelijk niet krijgen. Want Den Haag wil dat gewoon niet. Die wil gewoon dat Schiphol gewoon blijft draaien. En dat die vliegtuigen gewoon blijven vliegen. En dat is natuurlijk hier ook zo. En Den Haag wil helemaal geen geld bijleggen. Ze willen wel op een of andere manier een krachtige eerste lijn, maar dat mag niks kosten. Het is eindeloze vertragingsactie is dit eigenlijk. En in die zin verwacht ik heel weinig van doorprocederen, maar we gaan het zeker doen.
7: Okay.
3: Maar we moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid gewoon op zijn smalst eigenlijk.
1: De media van de morgen.
0: Feiken, de orenmedia.
5: Ja, 16 gemeenten binnen 150 dagen nog net klaar met de formatie van hun college. En daarmee gaat de gemiddelde formatie duur naar 90 dagen. Dat schroot Binnenlands Bestuur. Onder die 16 worden fjouwer Friese gemeenten neemt. Achtkarspelen, Tamelaan, Schiermonzeer en Tietje Extra Deal. Alleen er zijn wel wat kanttekeningen te meiden. Als we even naar Tietje Extra Deal joggen.
0: Ja.
5: Er is nou al wel een college. Het heeft alleen nog vertraging oproem. Want Trienke Wiebinga wordt nou de nieuwe wethouder uit namen van de VVD. En zij komt in plak van Dineke Wagenaar. Die lust haar waarom. Die wie-kandidaat. Er is nou een oplossing voor. Dus er is een nieuw college. Het moet alleen nog officieel beneemd worden. Maar er is al wel een college. Nou, Schiermonzeer had een college. Moet ik nog beneemd worden. Achtkarspelen het nog geen nijinstalleerd college. Daar ben ze nog dwaande met de formatie. Het Amelaan, ja, daar ben ze ik nog dwaande. En daar ben ze zelfs nog op ziek. Nee, een burgemeester. De 16 personen hebben solliciteerd naar het burgemeesterschap van Tamelaan. Het zie je maar alie, zij is voor alie. Dus die maakt heel dol een frisse start.
0: Ja, daar ben ze nog wel even bezig.
5: Daar ben ze nog wel even bezig, inderdaad. Ja, nadat een geheime operatie om drugsbaron Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, op volle zee om te houden, op het laatste moment afblaast water door Nederland, kiest justitieminister David van Wil nou voor een orenwij diplomatie. Met Ghana praat om een coalitie te smeden van West-Afrikaanse landen om de druk op Sierra Leone, waar het Bolle Jos onder doek zit, op te vieren. En ik op Sierra Leone zelfs weer de druk hield hij verder opviert. Het is zelfs zo dat de justitieminister van Sierra Leone, die wil nou mij van Wil om tafel. We willen de landen in de regio bewust maken van het gevaar dat deze man vormt, zei Van Wil. Hij viel dus nou bij Sierra Leone de bereidheid om te praten, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
0: Juist.
5: Misschien dat Bolle Jos nogal dik is, maar
0: dik, leuk.
5: Ja, ja. Maar de dochter van de president van Sierra Leone.
0: Oh,
5: ja.
0: Dat zullen we maar krijgen.
5: Dat zullen we maar. En het een heel soort geld. En daar ben ik ook gevoelig voor natuurlijk.
0: Vanzelfs. Wij zullen daar eens houden over de SKS. Ter Henne, dat zit duurt op de planning. Ik zorg even waarom. En dat toch een nautische zaken, hè? Dit is Sam Vender.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.
1: Onder op Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Het scootje van Jenne Waard had juist ervoor op het eigen thuiswetter. Het is de tweede keer op Rieger dat Jenne Waard het thuisvaardel maximaal benut. De feestvreugde die wat voor het na de wedstrijd wel aardig verpest. Troch een omvaring met het scootje van Ljout dat nog midden in de wedstrijd ziet. Wat ging er mis?
3: Wij zielen heel netjes bij de waldeel. Wat werd iedereen hier operaat bij de walbloon. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog niet eens. Maar ja, Ljout die... Die worden blikbaar nog tussen droog en dat koer dus net.
0: Ja, zij zien het natuurlijk nog in de wedstrijd.
3: Ja, wij kunnen hier geen kant op. We moeten maar alles kip mijn rekening houden. Ik ken, wij moesten verplicht de wal houden. Dan kan hun als wal beschouwen. Dat is wat operaat is met de route. Dus ja. Volgens mij...
0: Het weer een folder bovenop.
3: Ja, ik hier wel dacht, Leo, die draait er wel voor langs. Maar hij ging blikbaar terug.
0: Dan is er even paniek, hè?
3: Ja. Gelukkig is iedereen veilig.
0: Ja, gelukkig al. Het was net de enige ervaring. Want de hele mannen en de jouwen die kwamen mij nu in botsing. Hetzelfde waren tussen Drachten en Langwar. Goed, de winst die we dus van Jenne Waard. Op het tweede plak eindigen Heerenveen. Verslagjouwer Arjen de Boer. Die praten mij de skippers van beide scootjes. Sieber van te Wisscha en Sietse Brouwer.
4: Ja, dat klinkt nou het, de slaan op het roefke. Want ze weten, we binnen nou heel dichtbij. Ze gaan nou op voorbij om te vjouwen. En dan betekent dat ze nog een heel niet stikje moeten voordat ze de finish komen. Voor de tweede overwinning op Riegen op Jenne Waard. Want vliegen hier woensieberen van ter Wisscheik bij het Jenne Waardse scootje. En dat keusje, dat flikken ze nog eens. Want ze winnen Joert Ek de wedstrijd bij Jenne Waard. Van het thuispubliek. En derde de botsen erop. Er is eindelijk de emotie bij de bemanning te zien. Dat de adviseur Wouter en broer skipper Sieberen ook al roepen. Ja, want dit is een heel mooi resultaat van het scootje. Het Jenne Waardse scootje dat deze wedstrijd wint.
0: Ja, het scootje van Jenne Waard woont dus de wedstrijd. En ja, we moeten verder houden. Ja, we moeten... Hoe die winst dus van Jenne Waard op het wetter. Hier zijn, we zullen nog even praten met de skippers van de beide scootjes. Sieber van ter Wisscha en Sietse Brouwer. Die eerst ik nog.
5: Sieberen, lokweeske. Ja, als de meesten het nou net weten dat Jim dat ze definitief rekken maar Jenne Waard horen, maar dan is het nou vol, hè?
3: Nou ja, dat is de bedoeling. Dat is heel zin.
5: Ja, vertel eventjes, want alles pakte uit, zat je met graag woen?
3: Zou het graag horen. Ik hier glik voor oplezen om, maar dat is wat de hoogste.
5: Nee, goed, maar de wie een wal staat en Jim staat naar stredden. Maar we weten alle hier, ja, ik weet het hoe als je moet doggen, maar je bent nog altijd de rapste.
3: Nou ja, dat is de bedoeling ook, de trainer voor, hè? Dus nee, we konden mooi rap omheen en we kregen een beetje oorlap op jou, dus dat wiegelijk kleer.
5: Dat goed, dan is de hele maan nog van Jim.
3: Ja, nou, even wat afstand creëren met zijn buien. Tenminste, ik hem even een beetje mijn gang litten gaan en toen... Op de Sanne Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar weer er al voor, dus dat is zo makkelijk weer het hast.
5: Ja. Nee, maar goed, je op grauw, eindig je met z'n dat weer natuurlijk al een geweldige start. Juster op een veenhoop. Start als tolde, eindig als noemen vjouwer. Ja, en nou dan die die-oefening. Wat een heerlijke start van het kampioenschap.
3: Ja, beter ken het. En dezelfde punten als vorig hier volgens mij, dus dat is ook wel weer grappig.
5: Sietse, ja, in goede tieren en in minder tieren, dan zie ik wel die de skippers op. Juster natuurlijk weer een heel hoog verhaal. En Joert, gewoon een kristwaarde plak.
6: Ja, absoluut. We hebben goed shield. We hebben goed shield. Juster hebben we niet een goed in. Alleen ja, het resultaat, wat ik al zei, dat is net, net top. Maar Joert weer. En Joert hier met de gelokjes voor meisjes maar.
5: Want hoe is het voor jou als skipper, van die bemanning? Want ja, voor het publiek is dit toch een beetje het Monaco van het scootjeshield, hè? En dan ga je mij gewoon soms verdienen mij vier scootjes op een riegen door die oerlekrieten. Ja, voor Jim is het natuurlijk wel spannend. Wij vinden het spectaculair.
6: Ja, nou ja, het is ook spectaculair, natuurlijk. Snap ik voor het publiek. Maar voor u is het heel intens, hè? Je moet constant de koppen bij je, constant alle vlaagjes oppakken. Constant keuzes maken op het laatste moment soms. Ja, dus je bent echt heel erg bezig om... om alles maar zo goed mogelijk voorin te letten op zo goed mogelijk manier. En we hebben het eigenlijk denk ik, heel fatsoenlijk oplost. Misschien al, nee, je moet ook wat leven letten in zijn wedstrijd. Ja, dat werkt gewoon samen maar die, met even gijpen denk ik. Maar, die, maar dit soort wedstrijden, als je dat dan door, dan kun je...
5: We nooit wel. Ja. Dus eigenlijk komt het Jerem Dels iets. We moeten gewoon nog altijd rekken horen maar Jerem Veen.
6: Altijd, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat snapste ik wel.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
7: Dat is One
5: van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is 12 minuten nu, Jelwe achten.
15: Friesland van de Moor.
16: Erit Science. Zemmer in Friesland.
17: En Vijkenwouden, die zit klaar voor het Friese Nijs.
18: Een goeiemorgen. De brandweer en de politie zijn vannacht Utrecht naar het inbraakalarm van tankstation De Vonken langs de A-Zombie ter Wispel activeren wie. Net het alarm al hier waar het pan vol reek zet. Dit maakt ervoor zorg dat inbrekers niet meer joggen. Nadat de brandweer het gebouw ventileert hier, had de politie en de eigenaar van tankstation onderzoek dien. Er binnen geen sporen van een inbraak ontroffen. Waarom het alarm al hier is net bekend. Huisdokterpraktiek Kompas in Ljouwert zal op vrijdag 31 juli meedoen om de landelijke huisdokteractie. Ze houden de dwaren dicht en binnen linnig bereikbaar voor spoedeerstkinders zwaar. Onleiding is het standpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit dat een huisdokter 36 uren in de week werkt. Igor Monson, huisdokter bij Kompas.
19: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
18: Bij een ongeluk op de skiering bij Struistervingen ben Just de Jong twee mensen verwoenen rekken. Slachtoffers binnen naar het ziekenhuis bracht. Een van de belutsen auto's botste in een auto die langs de dijk parkeerd stond. De auto's rekken kansjeren, was een voortsleep worden. Bij het ongeluk waren ik twee verkeersborden rekken. De dijk had een skof dicht west. Het scootje van Jennewaard had juster woen op het eigen thuiswetter. De feestvreugde voor de winnende skipper Siberen van Terwischa waard voort naar zijn finish aardig verpest door een onvaring met scootje van Ljouwert dat nog midden in de wedstrijd ziet. En dat klonk zo. Ja, dat wie een beste klapper. Skipper van Terwischa oer wat er nou krijgt misgieën.
20: Wij schielen heel netjes bij de wal wel. Wat met iedereen hier opraat bij de wal blauwen. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog net eerst. Maar ja, Ljouwert die. Die worden blikbaar nog tussen terug en dat koer dus net. Ik hield achter Ljouwert die draait er wel voor langs, maar hij ging blikbaar terug. Gelukkig is iedereen veilig.
18: Ja, het was net de enige ervaring, want ik de hele mannen en de jouwer kwamen met elkaar in botsing. En hetzelfde waren tussen Drachten en Langwaar. Publiek moest onder kant springen om de scootjes te ontwijken. Een bemanningslid rekken verwoenen. Joert werd er wesseld op in de SKS. En dat is op het wetterbied Terherne. Daar is wat meer rond als bij Jenne Waard. Dus mogelijk wat minder ervaringen en ik. Kist het al je live volgen bij ons op radio, televisie en online.
17: En dat denk ik... Die podcast heet Oh, wat een klapper.
18: Ja, dat maakt het zien namen wel weer.
17: Nou, ik zou zeggen, ja, dat maakt het zien namen zeker weer. Het is tijd voor het Waberjocht. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
7: Ja, een hele goeie morgen al een keer.
17: Van de morgen, ik heb een paar spatten rein op het vaarhuis van de auto.
7: Ja, dat ken. Ja.
17: En bij een paar spatten bleun ik? Of in de plakking werd toch wel wat meer vallen is?
7: Ja, nou, er valt eigenlijk net echt meer beredelslag. Het gaat echt om wat stoorrijden en wat lichterrijden. Daarna is ik wel even een skof droeg. En dat is eigenlijk het waarbeeld wat we Joert verwachten kennen. Ik heb nou hier, een oerelien, hè, Jereveen, hier even een glimpje zinnen. Maar de wien is intussen taan om de bewolking is aardig tegenlutsen. En voor zover ik het nou schenken, rijdt het nou ik even heel licht. Dat hebben we al een keer te danken aan een steuring die over Scandinavië heen loopt. En er zit een front omheen en draait. En daar hebben wij een lichte variant van. De temperaturen vannacht, die binnen net zo vier zakken als de nacht ervoor. Op de eilanden is het correct heel even onder de 15 graden zakken. 15,2 hier laagzaam als minimumtemperatuur. In Grauw is het 14,3 worden. 14,1 in Fryske Pjeln. En de leegste temperatuur is midden in Boerum. Daar is het kwik even onder de 14 graden. Maar 13,8. We hebben Joert dus te krijgen maar een hele zwakke steuring. En wat we daarvan verwachten kennen is dat het vaak droeg is. Er wel een stevige wind komt te staan. Matig ontkrachtig. Windkracht 6 in het kustgebied. En die is wordt hield iets vlegeriger. Zeker in de midden wel even. En de scootse noem dan is even wat lichte rijn oer. Ja, en deze combinatie met de rijnwetter en die wien. Ja, dat zwaart ervoor dat de temperatuur echt onder lege kant is. Zeker altijd dan even rijn. Tussen trog hebben ik een maximum temperatuur van zo'n zontje of 18 graden. Dus het is wat aan de frisse kant, Joert. De droege rietjes die binnen de zeker en dat zil jong ik van krutse patsen wijzen. Nog een laatste drip rein is mogelijk, maar het stelt al je net een heel soort voor. Dan Boppelaan, Zilde Wienem, stadig om wel wat delja, maar in het kustgebied zilde nog wel vlegerig bloeien. En er is nog wel een heel soort bewolking en dat zwaart ervoor dat we vannacht een minimumtemperatuur

0: bij de duim. Dan hebben we een beetje eigenlijk, ik wil wel eens even een glimpse in te pakken. Nou, die wind die is maas nog aardig, matig ontvrij krachtig, maar die wordt in een beetje, ik wil wel wat zwakker, zwak ontmatig. Ja, en dan als die zin er even bij komt, dan kan het, ik wil wel eens een jochtje graden als maximum temperatuur verwachten. Dus morgen dan, ja, dan verbetert het hem eigenlijk alweer.
1: Een verbetering morgen dus. En kunnen we dat ook noteren voor de dagen daarna en benam het weekend, Nick?
0: Ja, nou zeker. Vreet en sneeuw, dat worden twee knappe dagen. Ik de temperatuur giet weer wat verder omheen. Nou, dat komt omdat de wind wat meer uit het zuidwesten dan wij waait. Vreet echt een hele kalme dag. Dan bevinden we ons eigenlijk tussen alle jaar drukke bierden in. Werd er op bij ons eigenlijk een heel kalm waarbeeld ontstiert. Wol een zuidwestelijke streming, dus 22 graden met wolken en zinnen. Nou, datzelfde waarbeeld halen we ik op sneeuw. Alleen in de rin van sneeuw, dan zullen we de bewolking wel wat aannemen. Dat komt er nog een steuring waar we in de nacht benamen mij te krijgen hebben en op snijen zelfs. Maar op sneeuw dus nog een maximum temperatuur van zo'n 24 graden. En dan op snijen, ja, dan hebben we dus alweer een steuring te pakken. Maar daar zit wel even wat meer rijnwetter in als wat we jood verwachtje kennen. Dus dat liep het dan wel even, wel goed te wijzen voor de natuur en voor de landerijen, want dan kunnen we wel even wat millimeters verwachtje. En dan ik een temperatuur van zo'n yoghurtje rond 21 graden terug, dus omdat de wind dan weer wat meer naar het westen wordt. Dus het giet wat op een del, joet een beetje wiert en dan daarna weer even een paar knappere dagen en dan op snijen weer een steuring. Dus dat is een beetje de simmer op dit stuit.
1: Jetske, dankjewel.
0: Hey, onta, letter.

hem hoes voorbij. Dan zie je het in een lakens, wie stapel gek op die. Is een bloeske on my knokers. 15 knokers, lits en blauw. Die eerste, ja dat wie zijn.

sa. Die foto is de mooiste, daar komt voort naar een ontdekt. Is een bloeske on my knokkes. 15 knokkes, lits en blauw.

0: Sabrina Carpenter en Manchild.
1: Friesland van de Moor.
0: Een nice schilderij in Brooklyn bij Museum Belvedere in Oranjewoord. Dat gaat om het werk van schilder Jan Mankes, Njochtje Fietjen. Dat er een schilderij van Mankes opduikt, dat is op zichzelf al bijzonder, vertelt directeur Han Steenbruggen. Verslaghouder Geke Leestra, die ik hier bij hem deel.
2: We staan hier in Museum Belvedere in Oranjewoord. Wat zien we hier naast u?
3: We zien hier een heel klein schilderijtje van de beroemde meester Jan Mankes. En dat is wel een bijzonder schilderijtje, omdat het een aanwinst is. Het is nu een bruikleen. Maar degene die het ons in bruikleen hebben gegeven, die hebben beloofd dat het uiteindelijk hier definitief terechtkomt. Dus wij zijn nu heel blij met dit kleinood. En het is geschilderd door Jan Mankes in 1914. En het is in het leven van Mankes wel een belangrijk jaartal. Hij woonde toen hier op 2 worpen afstand van dit museum, hè, in de Kniepen. En dat is de periode dat hij net kennis maakt met de brieven van Vincent van Gogh, die dan worden uitgegeven in 1914. Die leest hij. En hij was al een bewonderaar van Van Gogh. Maar dan springt dat helemaal open. En dan begint hij toch een beetje in de stijl van Vincent van Gogh te experimenteren. Nou, dat doet hij in korte periode. En de periode dat hij dat doet, stamt dit schilderij ook uit. En dit is een van de mooiste resultaten van die periode. Dat is de periode die dat toch ietsje, je zou bijna niet zeggen hier, maar toch ietsje losser begint te schilderen. Maar ook elementen in dat schilderijtje gaat opnemen die toch min of meer een citaat zijn uit beroemde schilderijen van Van Gogh. Denk maar aan dat bloeiende boompje. Nou, dat is hier vertaald in een bloeiend perenboompje. Dus elementen die eigenlijk verwijzen naar de kunstenaar die op dat moment zo bewondert. Nou, dat is een van de dingen dat het schilderijtje zo bijzonder maakt.
2: Ja, want wat zien we precies op het schilderijtje?
3: We zien een geitje met de rug naar ons toe. We zien een bloeiend boompje. En we zien daar in het midden hier water, dus een moerasgebied. Met op de achtergrond nog net een bomenrij die het beeldvlak toch als het ware afsluit. En het is ontleend ook weer aan de omgeving hier. Jan Mankes woont in de Kniepen. Iets verder heb je Terband. En dat is een plek, een omgeving waar hij regelmatig rondstruinde. Daar was ook veel water. Een moerasachtige omgeving met berkenbomen, et cetera. Waar hij veel getekend heeft. En veel van die tekeningen van de omgeving, van het landschap daar, nam hij mee naar huis. En waren meestal aanleiding voor schilderijen. Nou, zo heeft hij hier ook bijna als een soort collage, hè, landschap heeft hij genomen. Nou, dat geitje, daar had hij verschillende tekeningen van. Die geit met de rug naar ons toe, die zie je ook op andere schilderijen van Mankes. Dus daar had hij getekende voorbeelden van. En dan was er dat boompje wat achter in de tuin stond bij de familie Mankes. Dus die elementen heeft hij hier gekoppeld in dit, of verbonden, samengebracht in dit schilderijtje. En dat is een heel aardige wetenschap.
2: Hoe bijzonder is het dat dit schilderijtje hier nu hangt?
3: Nou ja, het is toch nog vrij bijzonder dat schilderijen van Jan Mankes opduiken. Er zijn 3 musea die heel veel hebben. Museum Moor in Gorssel, Museum Arnhem in Arnhem en dit museum. Wij hebben de grote Mankes-collecties. En wij hebben prachtige schilderijen van Jan Mankes hier. En zo af en toe duikt er nog wat op. En dit schilderijtje, dat is bekend van een fotootje. We wisten dat het er ergens was. Maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen. En niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk.

0: Fleetwood Mac.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Holland.
0: Fleetwood Mac, wie dat en Big Love. En dan maar krik bekam van de ballonfeesten, maak het de jouwere mute op voor de zondagste editie van de Boerenbrulloft. Het was op het gisteren 2 juni voor de 10 bij het evenement dat alle jaren houden wordt op de 4e waarsje van juli. Een feestelijke dag in het teken van de Friese cultuur en tradities. En daar praat ik over met Anneke Boersma, de voorzitter van de Boerenbrulloft. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Als je dan zondag edities hoorn, is het dan net een keer, begint het dan op een gegeven moment net saai te worden?
3: Nee, denk ik net. Zelf ben ik natuurlijk net zandig hierbij, maar nee, elke keer weer naar je peren, naar je meesten erbij, naar je families. Dat is elke keer wel weer roos.
0: Wat is
3: het? Hetzelfde ding.
0: Is dan de truc om het herkenbaar te houden, dus om ze volle mogelijk hetzelfde te litten? Of is het juist leuk om krek een beetje dingen oors te doen?
3: Nee, we houden het wel vast aan ons feeste ding, aan onze traditie die bij u is, zeg maar.
0: En wat ben nou de elementen die zo'n boerenbrulloft, echte boerenbrulloft, meidje?
3: De optocht, de defilé, aasen, trojouwen, moet zien en horen, machinaal, waar de hinders in optocht, naar het park, Heerenstaten, en waar de trouwplechtigheid plak vindt, en de bruidsmaaltijd in het park, in de tenten, machinaal. En vanmee de gedraafwedstrijd en het ringstrekken. En dat zijn wel de hoofdpunten.
0: Dat zijn de belangrijkste zaken. En natuurlijk de bruloft zelfs natuurlijk.
3: Ja.
0: Hoe vind je eigenlijk dat peer alle keren?
3: Disney heeft zichzelf al aan held vlindier. En dat gebeurt. Ik wel eens. Meestal zelf al aanmelden aan. Dan hebben we vast een PS, zeg maar. En dan,
0: maar je hebt net bijvoorbeeld een wachtlist of zo van mensen die zeggen van nou.
3: Nee, dat nog net.
0: Nee.
3: Dat komt elke keer, krijg wat uit. Maar de PS, zeg maar, we hoeden net heel veel om te zieken.
0: Nee, en dat houdelijk, is dat echt een houdelijk of is het een voor de
3: dit
0: show?
3: Dit is een echt houdelijk.
0: Oh.
3: Ja. Ja. Heel bijzonder.
0: Ja, ik zou zeggen, dan heb je voor de trouwlocatie, voor de foto's, dan zit je voor het goed.
3: Prachtig, ja.
0: Ja. Ja. En de zondagste keer. Dus binnen er ook een meisje die het alle keer mij maken hebben, weet je dat?
3: Nou, zondag, ja. Wel haast. Vol 61. Jawel. Ja, die ben er wel.
0: Oh, ja, die spoeling wordt heel diep minder natuurlijk. Maar nou, het is bijzonder dat je dat zondag keer mij maken natuurlijk.
3: Jazeker, ja.
0: Ja. En binnen nog vanwege de zondagste keer, het is toch een ronkentaal. Binnen er nog speciale activiteiten vanwege dat jubileum?
3: We hebben wel extra prijzen bij drinkstekken van media. Al die lemmers die strijden om een prijs. Dus het is net alleen de bovenste, maar alle keer. Dat is eigenlijk onze hoofdpunt. Goed.
0: Extra prijzen dus voor de zondagste keer. En sowieso ook mooi om erbij te wezen bij zo'n mooi ronkentaal.
3: Ja.
0: Dat is extra.
3: Zeker. Ja. Oh, en de commissaris.
0: De commissaris, ik erbij.
3: Komt ik, ja.
0: Nou, dat
3: belooft burgemeester.
0: Een groot feest te worden.
3: Ja, zeker.
0: Anneke Boersma van de organisatie van de Boerenbrulloft, de voorzitter. Tige dank en een heel soort willen daar.
3: Ja, dank u wel. Graag gedaan. Jen.
4: De media van de morgen.
0: Feike, de Orenmedia.
5: De Volkskrant heeft een verhaal voorop staan. Verzet tegen AZC's vastgelegd in akkoorden. Zeker 21 gemeenten hebben in hun coalitieakkoord opnam dat ze geen asielzoekers willen. Daardoor blijken dus uit onderzoek van de kranten. Zijn 70 orencoalities die smieten obstakels op in de spreidingswet. Wij pakken de regie terug. Zo klinkt het strijdbaar in Noordwijk. Gemeente bij de presentatie van de coalitieplan binnen instien kaartjes. En die ben altijd nieuwsgierig, want ja, wat is dan de Friese situatie? Verzet in de spreidingswet, dat is in Opsterloon, is dan te zien. Dan binnen de gemeenten Vlieland, Haas, die Tjeksterdiel en Smelingeloon, die hebben geen plan maar wat de spreidingswet onbelangt. Dantemediel is vromhoudend en die het betinksten. Ze binnen toch aardig wat. Wat gemeenten, Friese gemeenten, die dus of lichtelijk in verzet, of ja, er net echt onwollen met die spreidingswet. Dan heb ik nog een oorkaartje, de opvangcapaciteit asielzoekers per gemeente. Ja, en dan is te zien dat Smellingenlaan en die Tjerkstra Diel en Waardhoeken, die hebben genoeg opvang van asielziekers. Frieske Maarten, ik trouwens. Dan zul je toch een heel oor beeld dan weer opdoeken.
0: Ja.
5: Maar verzet dus. De spreidingswet. Dan gaan we ik nog even naar Amsterdam trouwens. En dat heeft niks met de spreidingswet te maken. Maar daar is nice. Daar wil je toch wel een beetje lilken om. Wie een incident bij het Eiplein in Amsterdam-Noord. Dat die Aurona Satri is een vrouw van 60 hier. Die soer dus het pont op fietsen naar het Centraal Station. Kwam te vallen, mijn fiets. Rekken uit het tiert. En deze politieman die leidt even uit wat er doe gebeurde.
2: Een laffe daad. Een 60-jarige vrouw is hier zaterdagavond op het Eiplein bij de pont als ze ten val komt en buiten bewustzijn raakt. Als ze hulpeloos op de grond ligt, wordt ze ook nog eens beroofd van een fiets en een rugtas.
5: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan lijst dus bliedend en utetierd op een groen. Dan komt ze bij en het is van, hé, waar is mijn god, waar is mijn fiets?
0: En dan is er nog iemand die daar weer van denkt te profiteren.
5: Ja, nou ja. In plaats van dat je dus zijn vrouw helpt bieren, maakt je er misbruik van.
0: Dat is natuurlijk een trieste zaak.
5: Nou.
0: Ja. Fijke, dank u wel. Het is intussen haast 8 uur. En het budget dat het tijd is voor het nieuws van de NOS, dat komt er haast om.
6: In Engeland hebben ze Wimbledon.
7: In Frankrijk de Tour de France.
8: Wij hadden PC.
9: Hij brengt hem achterin, het BT. Hij brengt hem op de BT.
6: Waar is die 29 juli? In Frentje.
9: Ja, eindelijk.
7: Omroep Friesland is erbij.
6: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
7: Simmerie Friesland.
10: Wij willen erbij.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
12: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
11: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
13: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
14: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
11: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesen van de Moon. Dan gaat het vanzelf voor het scootje, Siel. Een nieuwe dag in de SKS. De eerste haast meer hoor. Muziek komt er gewoon van de Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.

0: is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages on het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan huis.
1: Wat lezen we die docht? Dat lidiraadje zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
2: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
3: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Friesland van de Moor.
6: My Erie

0: Dexys Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Aasnavontoeren, de organisatie van de Snitswieken, die was gewoon het voor oplichting mij stomplakken en docht onjefte. Goed dat verhaal krijgt zit, dat jest aasen in Friesland van de Moorn. En het scootje van Jennewoord woon juster op het thuiswetter, maar kwam na de finish in omvaring met het scootje van Ljout.
3: Wij zielen heel netjes bij de waldeel. Wat werd iedereen hier operaat bij de walblow. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog net eens. Maar ja, Ljout die... Die worden blikbaar naar tussen droog en dat koert dus net.
0: Nee. Nou, we suffen zelfs ik vooruit op de nieuwe wedstrijd van de SKS van Joort. En Feike, de Oremedia, wat is daar in te vinden?
4: Ja, een bizar ongeluk op het Griekse eiland Sakintos. Dat twee Nederlandse toeristen bij hadden kwart een ravijn in doekelje. En recordbedragen bij transfers in de voetbalvrouwt.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is niet voor het waarberucht in kwad. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
5: En goeiemorgen. Nou, je dacht er simmer even een stapje te bek. De bewolking oerheerskert. Er komt een matig ontkrachtige noordwesten te steen. En er valt nou en dan wat lichte rein. Het is ook geregeld droeg, maar dan is het fris maar maximaal 18 graden. Jong wordt het droeg, zakt de wien in de nacht boppelaan aan en is het een gratis 15. Morgen knapt het waar stadig gewoon op, maar in de meentje soms een glimp zinnen. Bij de maak zwak ontmatige noordwestenwien wordt het dan maximaal
0: de organisatie van de Snitswieken waarschuwt het ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In de beruchten worden plakken voor stoornhouders onderbeen van yield, maar in werkelijkheid binnen die plakken al verzijn. Verskaat ondernemers die zo'n de Pierre wijzen. Dat particulierde mijn directeur Sander ten Bos van Stichting Sneekweek. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoe zien die mailtjes en nep-advertenties, hoe zien die eruit?
6: Nou, het is een bericht wat op Facebook stond. Gisteravond om 11 uur is het er afgehaald door Meta. Wij hebben contact gezocht met Facebook om de advertentie te laten verwijderen. Zij bieden aan markten en op de markt- en braderieagenda worden standhouders voor Snake Week Festival 2026 gevraagd. En daar kun je op reageren en dan kun je aanklikken wat je allemaal zou willen verkopen. En ze geven daarin wat voorbeelden van eten en drank, mode en accessoires, handgemaakte ambachtelijke producten en van al dit soort dingen. Daar geven ze voorbeelden van wat dan allemaal zou kunnen. En vervolgens, als je daar dan op reageert, dan krijg je een formulier waar je kan invullen of je stroom nodig hebt en al dat soort dingen. En er wordt gesuggereerd dat jij 7 dagen midden in Sneek op het Sneekweek Festival kan gaan staan.
0: En wat dacht u toen u die advertentie voor het eerst zag? Toen u voor het eerst die berichten binnenkreeg? Wat was uw reactie toen?
6: Wij weten dat het niet kan, omdat het vergunningstechnisch niet is aangevraagd, ook niet geregeld is. En je wil het als organisatie ook niet, hè, want je wil niet een patatzaak die in het centrum van Sneek zit, daar wil je niet een andere patatzaak voor hebben staan in al die dagen. Want weet je, we doen het samen met de ondernemers en de mensen uit Sneek om dat festival hartstikke leuk te maken. Dus dat wil je niet. Dus ik las het en dan denk je van, hey, wat gebeurt hier? Dat kan helemaal niet. Wat je ziet is dat ons KVK-nummer wordt gebruikt. Ze doen alsof ze ons zijn. En vervolgens als je verder gaat en je voor vult het formulier in, dan krijg je een factuur. En dat is nou een bankrekeningnummer wat niet met de Stichting Sneekweek te maken heeft.
0: Het klinkt best geraffineerd allemaal. Als u het heeft over een KVK-nummer dat gewoon klopt. En überhaupt al dat jullie naam gebruikt wordt. Klinkt best wel ver uitgewerkt.
6: Ja, we hebben inmiddels wat ervaring. Hè. Vorig jaar hadden we een ambulance die zorg verleende. Dus inmiddels, je beleeft altijd wel wat in de Snake Week, laat ik zo maar zeggen. Dus er gebeuren tegenwoordig vreemde dingen, maar het is natuurlijk heel erg oneerlijk. En wij weten natuurlijk niet wie er... Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend. Want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Ja. Nu geeft u al aan, er is contact met Meta geweest, met Facebook. De advertentie die is verwijderd. Nu is het natuurlijk ook zo, en dat is een voorbeeld bij jullie in de buurt. De supermarkt in Sneek, de Poys, heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken dat er echt regelmatig pagina's op optuiken met kopieën. Die lijken op die van de Poys. En dat is één keer in de zoveel tijd. Dus dat is een soort kat-en-muisspel op Facebook aan het worden. Is het op jullie ook een beetje de angst nu? Moeten jullie hier verder iets mee, behalve dan deze advertentie?
6: Wij staan er volledig buiten. Het gebeurt buiten ons om. Wij kunnen er helemaal niks mee, behalve dan zodra wij er kennis van hebben genomen, gelijk ageren en zorgen dat we proberen die advertentie weg te krijgen. Dat duurt altijd eventjes. Maar vervolgens is die advertentie niet weg. Meer kunnen wij niet doen. En het is heel vervelend voor deze mensen, maar het is iets wat buiten ons om geregeld wordt.
0: Ja.
6: Wel natuurlijk gewoon een slechte naam oplevert. Ja, weet je, mensen raken teleurgesteld. Dat is altijd hartstikke vervelend.
0: Ja. En mensen die dat formulier ingevuld hebben, mensen die twijfelen, of ze misschien iets aangeklikt hebben wat ze niet aangeklikt zouden moeten hebben. Wat is het advies daarvoor? Kunnen zij aangifte doen bijvoorbeeld?
6: Ja, zij moeten in dit geval ook aangifte gaan doen bij de politie. Ik hoop dat die er een zaak van maken en dat uiteindelijk degene die dit heeft veroorzaakt of geplaatst heeft, dat die uiteindelijk in elk geval het geld terug gaat betalen.
0: Laten we hopen in elk geval dat het stopt en dat jullie je vooral kunnen richten op de Sneekweek zelf. Want dat is toch een beetje de bedoeling volgens mij.
6: Ja, daar hebben we heel veel zin in. We zijn er klaar voor. Gisteren echt een hele drukke dag. Alle ondernemers nog van de horeca nog gesproken. En we hebben er enorm veel zin in. Prachtig mooi programma. Dus we gaan er een fantastische week van maken.
0: Sander ten Bos, de directeur van Stichting Sneekweek. Hartelijk dank.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Feike met Nijs uit de Oormedia.
4: Ja, twee jonge vrouwen uit Nederland die hebben op het Griekse eiland Sakintos een nachtmerrie terugmaken. Doet ze maar hun quad 20 meter naar onderen vallen. Ze rekken van de diekaar terug nog onbekende oorzaak. En 20 meter dus naar onderen stwaart naar een van die vrouwen die rekken verwoenen. De twarde die wist haar zelfs te bevrijden. En die kon ik de helpdiensten alarmeren. De verwoende vrouwke die moest maar een reddingsteam uit haar benarde positie helpen worden. En ze is naar het ziekenhuis gebracht. En uiteindelijk, met de verwoenings voel het gelukkige ta. Ja, het is net uniek op het eiland, ongelokken, my quads. Ik moet zeggen, we zijn er zelf, heel schoffelien, ik best. En de zusters inderdaad, die dingen, die worden daar omraak verhierd. Om mensen die er net mee omgaan kennen. Want het rieden op zo'n quad is echt wel heel bijzonder.
0: Ja.
4: Maar het is echt met stuwen en alles, ik heb wel eens op zo'n ding rieden. En dat is echt compleet os. En ja, wij hadden toen een auto hier en dan riep toen dat eiland en de just her en der in de berm leidde mij een kwad op een kop en meestal mijn bloed onder hol of weet ik volle. Die zitten er dan naast, helemaal verbijsterd om me heen te zien. Wat is hier nou gebeurd? Dus misschien even een kwarte cursus voor jou.
0: Kwarte cursus, echt mooi.
4: Ja.
0: Goed.
4: Ja. Maar goed. Dat zou een heel soort ongelukken schelen op dat eiland daar. Ja, en dan willen al je records brutsen op de transfermerken met voetbal in Engeland. Nou is weer de Engelse international Morgan Rodgers. Die is naar Chelsea gegaan. Komt oer van Aston Villa voor een bedrag van 130 miljoen euro. Ja, we zijn er even stil van.
0: Nou, dat is nogal wat, ja.
4: Ja, dus jij er al dit jaar waar zijn collega international Elliot Anderson. Die gingen naar Manchester City voor 134 miljoen euro. Dat zijn enorme bedragen. Nou, Rodgers is dus voor eerst de duurste Engelse speler eer. En dat Aston Villa, daar moet ze dus flink voor betalen. Chelsea, die had het ik op een heupen. Want die had ik al behoorlijk wat omgekeerd dienen. Even 150 miljoen euro voor Marco Palestra. Giovanni Quenza 50 miljoen. En Danner 10 miljoen. Dus dat ben ik toch wel vrij grutte bedragen. Aston Villa maar trouwens een deal van die grutte transfersom wat ze terugsturen naar Middlesbrough. En dat wie de vorige club van Rodgers. Die had bij een winterse oerstap in 2024 een terugverkeerclausule van 20% van de winst bij een mogelijk volgende transfer hebben ze bedongen. Dus die ken ik aardig wat yield biscrowen. Hoe ze niks worden gedaan.
0: Oh.
4: Ik gebeurt hier ook wel, hè? Jere Veen had er ik al een peker van profiteerd. Dan hier is een speler die letter heel duur waard.
0: Ja.
4: Ja, en dan kregen ze daar ik weer een deal van.
0: Nou ja.
4: Ja.
0: Een deeltje.
4: Een deeltje.
0: Aanstaande hebben we door de SKS. We zullen even waarom op Juster van Zels. want daar valt nog wat over te vertellen, denk ik. En we zorgen vooruit op het wetter van Joert. En eerst is het iets van muziek van Bruno Mars, want die had voor het eerst zo'n 10 jaar weer een nieuw album uitgebracht. Ja, 10 jaar had die fans er wat matten en dan komt de ene naar de andere single van dat album. Komt uit. En dit is een van de nieuwsten, On My Soul heet er.

0: On My Soul, wie dat van Bruno Mars.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsie Siel.
0: Het scootsje van Jenna Wout had Juster Woen op het eigen thuiswetter. Het is de 12 keer op Riegen dat Jenna Wout het thuisvaardel maximaal benut. De feestvreugde, mag ik zeggen, die door maar kwart voor de windskipper Sibra van der Weerscha, misschien bewanning, toch een onvaring met het scootsje van Ljout, wat nog midden in de wedstrijd ziet.
3: Wij zien heel netjes bij de wal wel, wat we iedereen hier opraat bij de wal blowen. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog niet eens. Maar ja, Ljout die... Die wordt blikbaar naar tussen terug en dat koer dus net. Ik hield achter Ljout, die draait er wel voor langs, maar hij ging blikbaar terug. Gelukkig is iedereen veilig.
0: Ja, dat was net de enige onvaring, want de hele mannen en de jouwen die kwamen mij nu in botsing. Hetzelfde baden tussen Drachten en Langwaar. Verslagjouwer Ander Faber, die wie juist erbij de wedstrijd. Goedemorgen. Dat proberen we nog een keer. Het goed is, hebben we nog wel contact. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja.
4: Goedemorgen.
0: Het ligt juist, als wel botsauto's er op dat wetter. Hoe kan het nou dat zou misgaan?
4: Ja, en dat wie als er net eerst een hele hurde winst die, hè, dat wie nog wel het meeste verrassende. Maar ja, het had puur te krijgen met het wedstrijdwetter bij Jenne Wout. En in dit geval de lange sleet, waar de scootjes starten, maar ik finishen moesten. Dat is een heel smel wetter. En die scootjes die moesten nog een heel eind die lange sleet op om een tonne heen. En dan weer waarom naar haar eigen startpositie, haar eigen startnoemer. Dus ik kist wel neiging dat er, in totaal 14, maar dat er een hele soort scootjes tagelijk in zo'n smelle lange sleet hield hij hin wegvaren om de slagjes met de meidje naar de zijkanten van dat wetter. Ja, dan is de kans in dit geval dus grut dat je kort inkomen. Nou, wie dat maar Ljouwert en Jerde Woord was ook correct verteld, dus dat wie over een beetje vierde. Maar die situaties met de hele mannen en de jouwer die het echt nog een stijgerke ramden, werd de meesten voortvluchten moesten, dat rond alleen maar kijk goed hoor. Dat wie wol in die lange sleet en datzelfde wie voor de situatie met Drachten en Langwaar. Waarbij er bij Drachten nog een bemanningslid voor Woenerek is. Maar van zover wij dat Schenkoeren voelt dat daar de lijn op het vaardek waar je een inswachtelen voert. Dat hier slimmer kent om het samen te sissen. Maar ja, het feit dat er in voor Woenerek, dat is al, dat zei ik al wat van zelfs.
0: En hoe gaat dat, hoe zal dat nou vierde keer? Want de discussies ben ik wel scansjarelijk op mij, hè?
4: Ja, nou, het scootje van Jenne Wout dat onkop giet in het klassement, voor zover we daar al van praten kennen, het rijwedstrijd. Dat het juster. Ja, dus voortdurend na de wedstrijd is het van reparatie naar een oorplak gien. Gewoon wel is het de scootjes die het op het podium eindigen met de Friese vlagen in top. Nou ja, dat koef voor Jenne Wout pas letter op de Joen. Want ik begreep dat, kijk naar jou wat zie je, juster Joen, de reparatie kleer wie je. Want er zit toch wel een god wol in het stik van het scootje wat Boppe Wetter uitkomt. Maar daar zit wel een god in. Daarna is hij de opstekker. Wie ik net hier onder goed meer. Dus ja, dat scootje moest wel echt gerepareerd worden. En dat wie dus pas na je al wat zien kleer. Ik had net duidelijk dat er ik nog skeer west had bij oren scootjes. Maar Jenne Wout liek wel het grootste slachtoffer.
0: Ja, het is met een gevaarlijke situatie op voor het publiek. Hè. Je hebt nog dat scootje dat leidt dicht bij de kont. Dat wie de bedoeling ik. Dat Rob, misschien ik wel de vraag op. Maar dat er ook veiligheidsmaatregels een biglies naam worden?
4: Nou, dit zal denk ik komende winter wel onderwerp van peteer worden bij de skippersvergaderings. Het is wel zo dat de SKS juster heel duidelijk waskoor gehad voor de wedstrijd. Richting het publiek. Van nou ja, pas op, de scootjes komen heel dichtbij. Dat kan ik wezen dat de geek voor een deel hoe stijgerkes heen geeft of voor een deel hoe de wal heen geeft. Dus mensen, pas heel goed op. Nou ja, dat is wat je er aan de voorkant van kennen. Dit zal wel evalueren worden. Want ja, mat je nog wel, maar die viertje scootjes, zo'n smel wetter in, dat ze echt nog om een tonnen matten, dus dan echt weer waarom matten, waar je ook kort in komen. Is dat nog wel veilig, altijd met deze lichte waarsomstandigheden, want het wie een week krijgt, drie of jouw juster, als het dan al een aantal keer misgeert, ja, mat je dat dan nog wel dwan? Dus ik gok wel dat dit op de agenda komt van de SKS komende winter.
0: Nou, eerst maar eens even de blik vooruit, want Jordan zit er henne natuurlijk op de planning. Wat verwacht je toch van Jordan?
4: Ja, het wordt weer een hele oren dij. De biscoetjeskippers die het sinds nul begint het kampioenskip pas echt. Noten we de Lietse smelle wedstrijdwetters verlitten en het Gruttewetter op gaan. Joert bij de Snitsen, maar morgen bij de Langwaarde Wion. En Sneun op de IJsselmaar bij Starum. Dus ja, dat is in ieder geval al heel bot oors. Dat we nou dus hele Grutte wedstrijdwetters hebben. Die we de baan en de scootjes mooi oesjeng kennen. Maar wat Joert ook een factor is. En dat hij hem al... jaren lid, en dat zullen we aanstekend nog jaren, is Jan Jonkman, uw zwaarman, die toch wel voor zei dat er een Wien van Wienkracht Fjouwer A4 komen zullen. Maar uitschitters dik in de Wienkracht 6. Ja, dat betekent wel dat de scootjes flink om de bak in. Hè, want ja, op dat snitsen. Maar hij je natuurlijk wat meer last van de Wien als bij Jenne Ward. We rieten een heel soort Bjerwen Eklons het wedstrijd werd te steen. Dus ja, dit binnen uw dag in omstandigheden, Joert. Ek omdat er nog wat buien in zitten. Nou, dan helpt de Wien ek vaker om. Zeggen we sneu en ek ben grauw. Dus ja, het belooft vol een hele orenwedstrijd te worden als de orende dagen. Dus ja, dat is wat dat onbelangrijk voor het kampioenschap. Vonden we heel mooi. En hele mooie zeelomstandigheden. Ja, volle meer keer we in ieder geval nodig naar het sissen.
0: Je wordt vanzelf te volgen hier bij Omroep Friesland op de radio en via zijn website en app. En wat ik er even bij zeggen, de discussiepool was zelfs ik wichtig. Want als dat ding te weten waar het Joet wint, dan zoek ik dat even trots horen. Dat kan tussen tolven en in oren in de Omroep app. En dan maak ik het komen op een mooi t-shirt of een keihinger.
1: Oh, de klapper!
2: Kijk, deze simmer binnen ze er weer.
5: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper!
6: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
7: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootsjoen.
8: Net een serieuze podcast. Dus de
2: kerstjoen. Alle wedstrijddagen.
6: Een stukje Jimgo.
2: Te vinden op Spotify.
6: Dit is Good Night, jongens.
5: Mijn favoriete podcast app.
6: Je verwacht je dat.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper!
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2
0: FM. Het is Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen. De brandwacht en de politie zijn vannacht Utrecht naar het inbraakalarm van tankstation De Vonken langs de A7 bij Ter Wispel activeren wie. Naar dit alarm ook hier, waar het pan vol reek zet. Dit maakt ervoor zwaar dat inbrekers net niet meer sjoggen. Naar de brandwacht het gebouw ventileert hier, had de politie en de eigenaar van tankstation onderzoek dien. Er binnen geen sporen van een inbraak ontroffen. Waarom het alarm dan ook hier is net bekend. Museum Belvedere in Oranjewoud had een nice schilderij van Jan Mankes in Brooklyn gekregen. Het ging om Geitje bij Bloeiende Boom uit 1914. Dat er een schilderij van Mankes opdoekt is bijzonder, zei directeur Hans Steenbruggen.
20: We wisten dat het er ergens was, maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen en niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
19: Het schilderij is de hele simmer te bewonderen in Museum Belvedere. Tennisser Sander Arends uit Ljouwert is met zijn dubbelmaat David Pell terug naar de tweede ronde van het ATP 250 toernooi in Estoril. Het Nederlands duo, dat als derde geplaatst is, won juster op het Portugese gravel in 3 sets van de Britten Stevenson en Willis. De kwartfinale voor Arends en Pell stiert voor morgen op het programma. Na 52 jaar trouwe dienst, waarvan 41 jaar in zijn rol als stadionspeaker, komt er een eind aan het tiertrek van Rijn de Vries bij SC Cambuur. De Vries joeg hem Perelin al aan dat hij op termijn ophouden wou, maar de directie vond dat het pas koe na het nieuwe stadion in gebruik nam wie. De Vries, hoe zijn mooiste moment?
7: Natuurlijk altijd aan je winnen, hè? Dat zijn de mooiste momenten.
19: Ja.
7: We hebben natuurlijk ook vaker verloren. We zijn een aantal keren degradeerd. We zijn ook 9 jaar Eredivisie. We zitten ook weer in de Eredivisie. En dat zijn natuurlijk toch de mooiste jaren. Ondanks het feit dat toen we in de Eredivisie zaten, natuurlijk vaker verloren dan toen we in de Eerste Divisie zaten.
19: Ja, dat is een logica van. Ja, als je me vaker nog degraderen, dan promoveer je ik wel weer.
0: Dat promoveer je heel vaak.
19: Zeker.
0: Dat elk nadeel heeft zijn voordeel.
19: Ja. Zo.

0: kop ervoor.
1: Wil stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Science.
5: En mij dadelijk Marcel Smit en Graceland. Maar eerst het waarberucht met Tjitske Wiebenga. Tenminste, als we ook contact hebben met Tjitske Wiebenga. Dat zou toch wel mooi wezen. Dus even zien hoe dat komt. Ja, vanzelfs, dat slag het. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Ja, een hele goeiemorgen al een keer.
5: Van de morgen, ik heb een paar spatten rein op het, ja, op het vaarhuis van de auto.
6: Ja. Dat ken, ja.
5: En bij een paar spatten bleun ik of in de plakking werd toch wel wat meer vallen is?
6: Ja, nou, er valt eigenlijk net echt meer beredelslag. Het gaat echt om wat stoorrijden en wat lichterrijden. Daarna is ik wel even een skof droeg. En dat is eigenlijk het waarbeeld wat we juist verwachten kennen. Ik heb nou hier, nou ja, een oerelien, hè, Jereveen, hier even een glimpje zinnen. Maar de wien is intussen taan aan de bewolking, is aardig tegenlutsen. En nou, voor zover ik het nou schenken, rijdt het nou ik even heel licht. Ja, dat hebben we al een keer te danken aan een steuring die het over Scandinavië heen loopt. En er zit een front omheen draait. En daar hebben wij een lichte variant van. Nou, de temperaturen vannacht, nou, die binnen net zo vier zakken als de nacht ervoor. Op de eilanden is het correct heel even onder de 15 graden zakken. 15,2 hier laagzaam als minimumtemperatuur. Nou, in Grauw is het 14,3 worden. 14,1 in Fryske Pjeln. En de leegste temperatuur is midden in Boerum. Daar is het kwik even onder de 14 met 13,8. Nou, we hebben juist dus te krijgen maar een hele zwakke steuring. En nou, wat we daarvan verwachten kennen is dat het vaak droeg is. Er wel een stevige wind komt te staan. Matig ontkrachtig. Windkracht 6 in het kustgebied. En die is wordt hield iets vlegeriger. Zeker in de midden wel even. En ja, de scootse noem dan is even wat lichte rijn oer. Ja, en deze combinatie met de rijnwetter en die wien, ja, dat zwaart ervoor dat de temperatuur echt onder lege kant is. Zeker altijd dan even rijnt. Maar ja, tussen trog hebben ik een maximum temperatuur van zo'n zontje of 18 graden. Dus het is wat aan de frisse kant, Juwet. Nou, de droege rietjes die binnen er zeker. En dat zil jong ik van Krutse Patsa wijzen. Nog een laatste drip rein is mogelijk, maar het stelt al je net een heel soort voor. Dan Boppelan, Zilde Wienem, staat gewoon wel wat del, ja, maar in het kustgebied zilde nog wel vlegerig bloeien. En ja, er is nog wel een heel soort bewolking. En dat zwaart ervoor dat we vannacht een minimumtemperatuur hebben van zo'n 15 graden.
5: En dat was Johan en Mon, hoe ik het dan?
6: Nou, morgen dan, ja, hebben we eigenlijk een beetje dat het wat omdraait. Hè. We beginnen de dij met een heel soort bewolking. Ja, lokaal een lichtdrip rijnwetter zo nog mogelijk wezen. Matten, maar ik denk dat het op de meeste plakken droeg bloed. Maar goed, het is wel een gries waarbeeld. Maar dat verbetert hem naar Sangeerne waar je de dijm. Dan hebben we in een beetje eigenlijk, ik wil weer eens even een glimp zinnen te pakken. Nou, die wien die is maas nog aardig. Matig ontvrij krachtig, maar die wordt in een beetje, ik wil weer wat zwakker. Zwak ontmatig. Ja, en dan als die zinnen er even bij komt, dan ken het. Ik wil weer eens een jochtje graden als maximum temperatuur verwachten. Dus morgen dan, ja, dan verbetert het hem eigenlijk alweer.
5: Een verbetering morgen dus. En kunnen we dat ook noteren voor de dagen daarna en benam het weekend, Nick?
6: Ja, nou zeker. Vreet en sneur, dat worden twee knappe dagen. Ik de temperatuur giet weer wat verder omheen. Nou, dat komt omdat de wind wat meer uit het zuidwesten dan wij waait. Vreet echt een hele kalme dij. Dan bevinden we ons eigenlijk tussen alle jaar drukke bierden in. Werd er op bij ons eigenlijk een heel kalm waarbeeld ontstiert. Wol een zuidwestelijke streming, dus 22 graden met wolken en zinnen. Nou, datzelfde waarbeeld halen we ik op sneur. Alleen in de rin van sneur, dan zullen we de bewolking wel wat aan nemen. Dat komt er nog een steuring waar we in de nacht benamen mij te krijgen hebben en op snijen zelfs. Maar op sneeuw dus nog een maximum temperatuur van zo'n 24 graden. En dan op snijen, ja, dan hebben we dus alweer een steuring te pakken. Maar daar zit wel even wat meer rijnwetter in als wat we doen.

0: Marcel Smit, wie dat? En Graceland.
1: Fien, de Fiskerspet.
0: Ja. Het is tijd van Fien de Fiskerspet. En de namen die zei het al, daarmee kist ook zo'n mooie blauwe Omroep Friesland Fiskerspet winnen. Die leidt al van die kleer. Nou, dat is goed nice. We slinnen in witte wetten leidt. Dat is de uitdaging. En daarvoor jouw we alle oren op radio een onwijzing. En daar is het nou tijd voor.
2: Onwijzing?
3: Ian.
0: Dat het spoor de klei efterlit en de woorden begroet het, mastiekje. Doe het nog een keer. Kies mij scrollen. Dat het spoor de klei efterlit en de woorden begroet het, der mastiekje. Nou, wel leidt die Fiskerspet. Heeft zo'n idee, dan dat goed nijs op mezelf al. En oors, dan komt er de komende oren weer een nieuwe onwijzing voorbij. Wacht je door het dus net lang. Maar natuurlijk was ze, hoe langer als wachtest, hoe meer concurrenten al erbij komen. Die trik je naar die Fiskerspet. In die Fiskerspet, die laat dus echt op die locatie. Daar zit een kaartje. En als het noemer bellen, dat op het kaartje staat, ja, dan in die pet van die. En dan maken ze het echt nog eens kans op een extra prijs. En wat dat dan al hier is, ja, dat is de vraag natuurlijk. Nou, doe er je voordeel mee.
1: Fien, de Fiskerspet.

0: Spice Girls vindt dat. En stap. Huisdokterspraktijk Kompas in Leeuwarden. Zil, tak om ik vreed, mij dan onderlondelijke huisdoktersactie. Dat betekent dat ze de dwarren die daar dicht houden. En alleen dat ik me binnen voor spoedeerskinderzorg. Onderleding, dat is het standpunt van de Nederlandse zorgautoriteit. Dat een huisdokter 36 woorden in de week werkt. Igor Monzon is huisdokter bij Kompas en die vertelt hoe die actie.
1: Dat overal in het land, praktijken gewoon één dag dicht gaan. Van de huisartsen die meedoen met deze actie. Dat zijn ze lang niet allemaal, want het is heel onhandig om dit soort dingen in de vakantie te doen. Maar een aantal huisartsen heeft toch gezegd van, nou weet je, we gaan dit vuurtje wel brandende houden, want we gaan niet dit dood laten bloeden. De NZA gaan we niet gelijk laten krijgen hierin. Dit is gewoon belachelijk. En die sluiten dan één dag in de week de deur. Omdat de NZA gewoon simpelweg zegt van, joh, jullie als huisartsen werken gewoon 36 uur per week. En daar is zijn jullie inkomsten op gebaseerd.
2: Ja, maar je draait eigenlijk meer roeren.
1: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van, joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
0: En dat zei Igor Monzon, hij is huisdokter in Leeuwarden. Oornijs, een ijsschilderij in Broekelien bij Museum Belvedere in Oranjewoud. Dat gaat om het werk van schilder Jan Mankes. Dat schilderij komt uit 1914, vertelt de directeur Han Steenbrugge.
3: En dat is de periode dat hij net kennis maakt met de brieven van Vincent van Gogh. Die dan worden uitgegeven in 1914, die leest hij. En hij was al een bewonderaar van Van Gogh. Maar dan springt dat helemaal open. En dan begint hij toch een beetje in de stijl van Vincent van Gogh te experimenteren. Nou, dat doet hij in korte periode. In de periode dat hij dat doet, stamt dit schilderij ook uit. En dit is een van de mooiste resultaten van die periode.
4: Hoe bijzonder is het dat dit schilderijtje hier nu hangt?
3: Nou ja, het is toch nog vrij bijzonder dat schilderijen van Jan Mankes opduiken. Er zijn drie musea die heel veel hebben. Museum Moor in Gorssel, Museum Arnhem in Arnhem en dit museum. Wij hebben de grote Mankes-collecties. En wij hebben prachtige schilderijen van Jan Mankes hier. En zo af en toe duikt er nog wat op. En dit schilderijtje, dat is bekend van een fotootje. We wisten dat het er ergens was. Maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder de radar verdwenen. En niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
5: Wat is dit van de radio?
6: Waar is dit van?
7: Friesland van de Moon.
8: Ik vind het geweldig.

0: Coldplay. En Higher Power.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Feike mij het Nijs Utoren Media.
2: Ja, het is een redelijk goed vlinderier. Dat schroot het Fries Dijblad. Ze hebben er een prachtige foto bij Mike Wallace.
0: Van een vlinder, denk ik al net.
2: Ja, van een vlinder, ja. Nou. Het Icarusblauwtje op een ralklaver. Prachtig mooie foto. Zo, ik zie hem die even zien litten.
0: Nou, ja, het is een mooie vlinder.
2: Mooi vlinder, ja. Ja. Dus, nou, gelukkig maar dat het goed gaat met de vlinders. Want dat is wel heel belangrijk voor zelfs. Dan gaat de prijs van Fries Keephuis relatief hut omheeg. In het tweede kwartaal van 2026 waren bestaande koopwoningen in Friesland 5,3% duurder dan een jaar eerder. En de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Friesland ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. Ik heb trouwens wel van mensen om je heen dat er valt wel weer wat te onderhandelen.
0: Oh.
2: Ja, dan moest echt wel fors boppen de vraagprijs bieden. Maar er valt zien weer wat te onderhandelen. Kennelijk worden de vraagprijzen wat de hichten in dreun.
0: Ja.
2: En dan kan er altijd nog een beetje van houden. En dan kan je toch nog een beetje onderhandelen. Dat is wel weer noffelijk, vanzelfs. Dus, ook het aantal woningtransacties is in Friesland relatief meer toegenomen. Dus er wordt een soort verkocht. Hier. Dan voor op de Leeuwarder kranten zie ik een foto van de chaotische finish bij scootsjewedstrijd in Jennewaard. Ja, te zien is dat publiek op een stegers futdoeken maat voor het scootsje de halve maan en het scootsje van de Jouwer. In de laatste 10 minuten verloren de SKS-wedstrijd in een chaos. Juster, nou ja, we hebben er genoeg hoe jet verzels. Uze verslagjouwer Arjen de Boer, die weer er letterlijk het sjoegen van. Die stiep bij Jennewaard achterop en doet het misgier. Dus dat is een beste klapper inderdaad. Dan ik nog voor op de kranten het Nijs. President Zelensky ontslaat na ophef nu ook zijn legerleider. Ja, de eerste minister van Defensie had hij al, Dien Jong. En die was vrij populair, of die is vrij populair. Het is een jonge vent. En ja. Die had mij, vooral met die drones, daar is hij heel goed in. Hij heeft een soort successen boekt.
0: Die week kan het zo lang ongesteld, toch?
2: Hij werd nog net heel lang ongesteld. Maar daar ontstierde een heel soort protest in Oekraïne. Tegen dat ontslag. En nou had hij dus ik de legerleider had hij Dien Jong. Maar ja, dat shot er net. Zo goed dat je de hele leering van Defensie vervangen.
0: Het rommelt.
2: Het rommelt. Ja, het rommelt eerst al tussen die minister die dus al futstuurd is. En ik deze legerleider. Dus hoop je dat er in ieder geval wat rest waarom komt. Even zien dan. Een viening van de brandwacht van Kuinre. Dat is wel, die had een natte stoplijn. Hebben ze ontwikkeld, je natuurbrand.
0: Natte stoplijn.
2: Een natte stoplijn, dat mag vast even uitlezen.
0: Ja, zeker. Dat hoeft uitlezen.
2: Ja. Dat is een koppelen slang van 400 meter lang, maar sproeikoppen. En die kan een gebied van 30 meter breed, kan ze wie het houden. Dus die meidje, als het ware, een gedien van wetter, sproei je die. Zodat het vuur net langer hem verspreiden kan. En ze kennen het dus ik chin houden. En het mooie is, het maakt mij de hoorn. Uitrollen worden. Dus hoe net maar zwier materieel het natuurgebied in dat in de brand stiert. En dan heb ik minder, dat met zo'n zwier de brandwachtauto kist ik een soort vernielen natuurlijk. Dus dat hoeft net langer. Het is een viening van onder oren, Harco Bergman, die is brandwachtman, maar hij is ook boswachter. En die kwam op het idee dat hij bezite bracht om een trof een natuurgebied. Ja, en hij zegt dus wat voor skeer brandwachtauto's veroorzaken. Dus we hebben trouwens een keer in Zuid-Frankrijk op een camping staan. Hier is al je pjelden eromheen om een sproeikappen. Een hele grote tanks met wetter. Ja, die kon niks aan gediend, zeg maar, van wetter op de camping heen. Want doe ik 70 aan de andere kant van de dijk. Daar wie alles zwart blakend. Maar de camping, die we hier nog hier op.
0: Nou, wat techniek.
2: Ja, prachtig.
0: Arjen Overmaat, die zit klaar voor. Nou, ervoor.
3: Maar de natte stoplijn.
0: De natte stoplijn.
3: Nee, maar wel wat noffelijke muziek met de koffie.
0: Ja.
3: En we gaan weer kampioen, zie ik je, de oorkampioen. Al Matisse kampioen nog makker weer op de paardendagen bij Driesen Boterswat. En ja, een nieuwe hint van Fiende Fiskerspet. Dus aasen, maak je koffie erbij en puzzel je maar.
0: Dat aasen dus. Dit wie Friesland van de morgen. We zijn er morgen vanzelfs weer bij. Ontam, hoi.
4: De Sion binnen trillen.
5: Kleine tipje vaker bij, jongens.
6: De Swutten Smart.
7: Ja, dan is het gewoon een genot.
8: De manning ziet op scherp.
9: Ik zit elke dag bij zijn bek.
10: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
11: En Omroep Friesland is erbij.
12: Ja, dat is echt fantastisch.
10: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
13: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
12: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Marnik Sampers met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
18: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
17: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u wel. Nodig voor Omroep Friesland. Hassan, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood en David Bowie. Put on your red shoes and dance the blues. Hoor een minuut.
2: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sale. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
3: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, Eviever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
4: Touwen een nieuwe uitdaging? Je ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
6: Noder voor.
7: My Arjen Overmaat.

0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt hij mij in de dag.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
0: Ja, wees.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Arjen.
0: Als je ooit het origineel wel eens hebt, echt, dat snijdt echt door die hinnen van Nina Simone. Heel goed.

Ja, echt ziekje me zucht. Dit is echt een prachtig mooie uitviering. Heel oors, maar de disco-vleren die strim vol in Jotje Zoonzaal. Toch droeg de Santa Esmeralda uitviering. Maar Nina Simone dus al volle jaren in Jetter in de jaren 60. David Bowie hier voor Let's Dance. Beste harkers van de Broads. En die appen. Goed, Jere, Arjen, dan yes, Stevie Ray Vaughan op de gitaar speel je het wit hast net in. Ik op China Girl speelde mij. Herkent hij zijn stijl voor vandaag? Dat appt Bert. Dank u wel, mooiste harkers van de wereld. Die brengen dat gewoon even via de app van Omroep Friesland. Aston Big Mountain, baby, I love your way. En dit komt uit de film Taylor Swift, I knew you.

bij Omroep Friesland. Baby, I love your way. Kan ik u de film trouwens? Een hele minder Ben Stiller regieproduct film. Net Ian weet nog dat Reality Bites Me. Maar die hit die daaruit kwam, Big Mountain. Ja, die bloot elke keer nog bij, want die draaien we nog altijd. En daarvoor dus ik uit de film Toy Story 5. Wie had Taylor Swift? I knew it, I knew you. Tijd voor Frieske Rock. Wietse de Haan, Gerard van Klaveren, Haaien Vreeswijk, Sip Visser en Fokke Fokke, maar dat is het. De man van Staag. Ja, als er nou en dan komen ze wel eens voorbij, je nodig voor. Maar dit leuke liedje, Verkoosje.

0: Wes en alleen nodig voor Simmer in Friesland. Al is het ja, op de radio is het Simmers, maar op de boeten nog net helemaal. Maar Fijk had haast een nek het waar. In het Frieske Nijs is het juist oer paar minuutjes.
1: Het is haast Wes of vier. In onrin naar de 103e zondagse PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneller 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
2: PC Café.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Jouw plezier is het. En dan zijn we hier op trallie Bart in Friesland, Frieske Reis, Fijke Wouda, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. De organisatie van de Snitswieken waarschuwt ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In die berichten worden plakken voor standhouders onbeheer voor yield, maar in werkelijkheid ben alle standplakken al versijn. Verschillende ondernemers ben al dupeerd. Directeur Sander ten Bos van de Stichting Sneekweek over de fraude.
8: Het is natuurlijk heel erg oneerlijk. Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend, want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
7: Museum Belvedere in Oranjewoud had een nice schilderij van Jan Mankes in Broeklin gekregen. Het gaat om Geitje bij Bloeiende Boom uit 1914. Dat er een schilderij van Mankes opdoekt is bijzonder, vertelt directeur Hans Steenbruggen.
9: We wisten dat het er ergens was, maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen en niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
7: Het schilderij is de hele zomer te bewonderen in Museum Belvedere. Daarna gaat het waarom naar de eigenaars, het echtpaar Veldman Marsman uit De Beeld. Die hebben woord zijn dat naar haar verstaan het schilderij definitief naar het museum gaat. SC Heerenveen verhiert boetenspeler Ezer Gurbuz het komend seizoen aan Willem II. De club uit Tilburg speelde dit hier in de Eredivisie omdat ze de play-offs wonen. Gurbuz maakte in februari 2024 zijn debuut in het eerste halftal van Heerenveen. In Aurone Orlier is de 19-jarige aanvaller vaak inval, maar hij kon geen vers basisplak uitdwingen. Tennisser Sander Arends uit Ljouwert is met zijn dubbelmaat David Pell terug naar de tweede ronde van het ATP 250 toernooi in Estoril. Nederlandse duo, dat als derde plaats is, woont juster op het Portugese gravel in drie sets van de Britten Stevenson en Willis. De kwartfinale voor Arends en Pell stiert voor morgen op het programma. Ja, Arjen Hitler, even hoe het waar. Ja, dat houdt dus al hier in de besnijing. Joert bewolkt mij kans op Rijn. De noordwestenwind is matig, ontkrachtig. Het viel fris om. Maar zijn 18 graden. Jong droeg. De wind zakken het aan. En dan werd het een graad als 15.
6: Dank u wel, Fijke. Haast de nieuwe onwijzing voor Fien de Fiskerspet. Eer in de provincie laat die Fiskerspet verstoppen. En haast een Fien staat in de verdij. Haast een nieuwe hint, want ja, na Ian is het nogal een beetje dreef. Dus aast de twaar en de muziek van Waarom, maar ik de drie J's.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

Ricky Martin en Meja bij Omroep Friesland en de Private Emotions. Ik vind het altijd mooi om een beetje u te vinden hoe dat dan krijgt erin zou vesken. Want het origineel is van de Hoeders. Dat komt al in Jotje Draai en Jotje.

0: En Eric Brazilian van de Hooters, die heel grutskop dit lied. En die liet dat Jerre aan Desmond Child, dat wie een grutte muziekproducer. En die Jerre dit en die dacht, wauw, dit is misschien ook wel wat voor Robbie Williams. Dus on Robbie Williams voorstelt van, hey, is het wat voor die? Nou, dat woedde eigenlijk wel. Uiteindelijk in de gearworking tussen Desmond Child en Robbie Williams op Neert Udron. Dus dat Veske dat lijn nog in laat. En letter werken Desmond Child op het nieuwe album van Ricky Martin. En Jair, daar wie er uiteindelijk toch nog een hit worden.
1: Fien, de Viskerspet.
0: Ja, ergens in de provincie leidt de Simmering Friesland Gadget die mooie blauwe Viskerspet. Versiede lijn, maar ja, waar? Dat is de vraag. Elke oren krijgt een hint op de radio, dat willen we 6 weken lang. In de simmer. En de eerste die haast krijgt een oren lignet bij Eriet. Dert het spoor, de klaai achterlid. En de woorden begroet het. Mast ziekje. Ja, dat is wel zelfs een hele brede omschrijving. Dus
2: Onwiezing.
3: Twa.
0: Net 4 van het Fienplak. Kist een baltje oer het net slaan. Dus net 4 van het Fienplak kist een baltje oer het net slaan. Hast al een idee, werd een Viskerspet lissekin. Ja, riet er dan gauw hinnen, dan in die pet voor die. En als het noemer op het kaartje dat erbij zit, als dat bellest, dan maakt het aan de eind van de simmer nog kans op een hele mooie orengruttepries. Dus wacht je net te lang, want elke nieuw zie ik het nou.
1: Fien. De Viskerspet.
0: En oeren, dan werden.

na je onwiesing. Dus zie ik je mooi. Mai. Fiende Fiskerspet, Janine Provencia Leiter. Golden Earring Us in Another 45 Miles. En dit is waarom zielerswaar.

0: Boudering, another 45 miles. Noffelijke muziek bij de koffie, nou, dat is dit wel, toch? Ja. Aanstaande tijd zien, luister eens bij de koffie. Dan hebben wij, ja, die visgespit, die leidt wel ergens voor Siedelijn in Friesland, maar hij zit gewoon in het prijzenpakket, Aasen. De zinnenbril, de plaktattoo, waar koekjes, de koffiemok voor nodig voor, al je prijzen en ik nog op deze dag. Eigenlijk maar, weet, is net een drokmaatje, een beetje tuiken onderwan, want het is goed. Hing matte dai. Zeg ik oorlog een dai bij Foen. En wij hadden dan weer Veskes bij Foen, die dan wel passen in de leukste kus bij de koffie als net zien. Kwalificatiefragment is. Waar jongt dit? Een beetje rustig hoor, man. Easy.
1: I'm easy like Sunday morning.
0: Nou, maar van de groep. Dus net van de jonger, maar van de groep. De jonger die kist ik wel, maar ik wil graag de naam van de groep weten wat er in zit. En dan aasen lekker easy naar de leukste quiz bij de koffie naar het zien oeren. Maar kon zo'n mooie prijs. Dus app het goede antwoord terug via de app van de Omroep of via de WhatsApp van mij. De Beatles aasen, get back. En dit is Eagle Eye Cherry. Save tonight in Oude Vorm.

0: 92.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij?
1: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
2: B. Waar is die 29 juli? In Friesland.
3: Yes,
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Personeel tekort. Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
8: Ja, mijn kwartingen ontzettend procent op meubelen, bedden en accessoires.
7: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mooi, dankjewel. Dit is Omroep Friesland, Node voor en Aasen. De leukste quiz bij de koffie. Jetter of letteren door alle dagen. Mijn komen ze op leuke prijzen. We hadden in de simmer nog de extra. De viskerspet en de zinnenbril van de Omroep erbij. En 40 koekjes en mokken en weet ik het al hier. Volgens mij speel je worst. Dit is het kwalificatiefragment. We dochten een beetje rustig hoor, Joet. Het is hingmattendag. Ja. Het is lekker easy in die hingmatten.
14: I'm easy like Sunday morning.
13: Wat is de naam van deze groep? Ja, de jongen die kist, denk ik. Maar het gaat om de naam van de groep dat er in Zetterstad wist. Jouw troeg via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Namen van deze groep. App het of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 9 en nog mij om de leukste quiz bij de koffie zag.
15: Node ervoor.
16: My Arjen Overmaat.
17: Het is
13: week nog op de list. Tell a Lefty in Boston. En dit is Ronan Keating. Love and Stay.

0: Stella Lefty, Boston en van Boston naar de Lemmer.
1: Jedder of Letter?
0: Nou ja, net helemaal, maar het is wel thuisplak van Harry Jacobs. Goedemorgen, Harry.
2: Goedemorgen.
0: Maar nou ergens op Lietse Bindiekjes ontkrassen.
2: Ja, ik zit even tussen. Ik krijg weer bij Offenkavier en ik zal even naar Jensen ta.
0: Ja, de vraag is vanzelf waarom? Wat doe je?
2: Ja, ik moet even naar een klantje van mij. Ik ben voor het werk bezig, dus dan moet ik even een bezoek, zeg maar.
0: Oh dus, ja. En wat voor werk doe je? Ik ben altijd heel nieuwsgierig, heer. Dus,
2: Ja, nee, maak het net. Ik ben vertegenwoordiger accountmanager bij een technische wethandel in slangen en koppelingen.
0: Ah, ja. En dan moet ik denken om een grote industriële slang? Of ik ken techniekse?
2: Ja, eigenlijk van alles wel. Wetterslangen, olieslangen, luchtslangjes, voedingsmiddelen slangen. Neem het eigenlijk allemaal op. En alle koppelinkjes wat erbij. Dus, ja.
0: Nou, nieuwsgierig. Ik leer ik alle dagen wel wat. Weet ik dus dat er weer een specialistische branche in is. En wist dat in het Wurgstouw dan weer. Dat, nou, leuk. Ja, ik had de muziek wat van Zimburg gehoord. In de leukste kus bij de koffie. Jedder of Letter. En we hebben toch een beetje rustig gewoon, Joert Harry. Want het is hing matte die. Hast u zo'n ding?
2: Ja, zeker heb ik zo'n ding.
0: Nou,
2: en
0: een lijst te willen zien?
2: Ja, zo'n dan.
0: Ja,
2: zo'n dan.
0: Nou, een lekker rustig gewoon dan. Lekker in de hingmotel is, maar het is easy ballade van. Dat is de vraag.
2: Dat is de Commodores.
0: Ja, helemaal goed. En easy. Daarmee officieel nou in de quiz. Nou begint het Jedder of Letterpad. Vaart de mok bij vraag 1. En nou draai die krijgt dat we vaart zien nog. De Beatles en Get Back. Dat komt in Jochtje Njoch aan de 60. Misschien haast het biljet.
2: Ja. Nee, ik heb een mooie app, maar ik hier ze gewoon niet in de gaten dat ik in de uitsturing kom akkoord. Dus.
0: Gelukkig zit ik het eertal erbij. Nou is het tondij om dan Jedder of Letter van te maken, want de Commodores en Easy, is dat verske dan Jedder of Letter als die van de Beatles? Dat is de vraag.
2: Ja, dat is wel even Letter.
0: Het wie zeker even Letter een Josje zo ontzantig kan het, Commodores.
2: Oké.
0: Mooi, daarmee. De mok in dien bezit. Wij spelen voor de koekjes bij vraag 2. En dan, die hing ik op die tropische eilanden.

0: ik denk dat ze ooral wel hing je daarin op die eiland. Kokomo weer in van de Beach Boys, maar is dit een jetter of letter als die van de Commodores?
1: Ik denk letter. Ja, letter 81 wie dat volgens mij.
0: Helemaal goed. Ja, ik nog een letter hier, een tachtiger. Njochtje Njogger, een tachtig, wie dit.
1: Okay.
0: Ja, mooi zo. De koekjes in Taske, nou voor de koffie of theelepel. Wat best mee, koffie of een thee, man?
1: Ik ben wel een koffie, man. Dus ja. Koffielepeltje.
0: Ja, door het koffielepeltje erin, net theelepeltje. En de viskerspet en de zinnebril. En de Omroep Friesland tattoo. Kist ik winnen?
1: Oh, dat is wel heel mooi, ja.
0: Dat is een goed is. Herkennen het bloed van Bonnie M.

0: zelfs. En Sunny, maar is dit jedder of letter als de Beach Boys?
1: Dit wie voor de Beach Boys, dus het is jedder.
0: Als het goed is, dan sturen we alle prijzen naar het Lemmerta. Is het jedder? Ja, wist, is het jedder. Ja, zeker. Jochtje, size is
1: zeker mooi.
0: Mooi, sa. Nou, leuk weesje met al deze prijzen op hingmatten daar. Ja, Roma is er nog een wat slang, verkeerpje en wat koppelinkjes, maar... hè? Misschien vermid je...
1: Ja,
0: misschien vermid je in de hingmatten.
1: Nou, hey, super. Bedankt. En grote succes met de uitvoering.

Sting en de Cowboy Song. Nou, dat past mooi bij de paardendagen. De paardenmarathon. Haast contact bij Dries en wat is wat. Want hoe stuurt nou een hinder en een wijze hut mogelijk toch een hindernis? Zonder dat het een grote gaas wordt. Nou, daar gaan we het aan snoeien. Ik nodig voor de orenkampioen. Door alle dagen in december, dus 12 weken met het koetsjesiel. Ja, dan zie ik je wel orenkampioen. Ja, dit mag nog een kampioen worden. Maar haast maar even jaren hoe dat in elkaar steekt. Ek een nije hint voor Fiende Fiskerspet. En het Frieske Nijs bij Fijke Woudenhaas. Je jest in eigen taal, Omroep Friesland. Maar de Wiegels weer komen zien.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in onderwal.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Krijgt even van Jelle Wolven. Derde Fijkenwouda, Maait Friskenijs, Fijken, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. De organisatie van de Snitswieken waarschuwt ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In die berichten worden plakken voor standhouders onbeheer voor geld, maar in werkelijkheid zijn al die plakken al versijn. Verskaat ondernemers zijn al dupeerd. Directeur Sander ten Bos van de stichting Sneekweek over die fraude.
10: Het is natuurlijk heel erg oneerlijk. Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend, want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
9: De resultaten van zuivelbedrijf Friesland Campina in het Ouduna Jellier sterk onder druk. Door een grutter onbod van Malken werd de zuivelprijs naar onderen gingen. Neffens topman Jan-Derk van Karnebeek bleef de vraag naar boeter, tsiers en hardware Malken efter bij de onvier van Malken. Daardoor kelderde de netto-winst in het eerste jellier maar 40% rond 138 miljoen euro. De omzet daalde licht naar 6,8 miljard euro. Naar eten en drinken mijn soort eiwitten is wel een soort vraag. Museum Belvedere in Oranjewoord had een schilderij van Jan Mankes in Broeklingen gekregen. Het gaat om Geitje bij Bloeiende Boom uit Njontje Fietjen. Dat er een schilderij van Mankes opdoekt is bijzonder, zei directeur Hans Steenbruggen.
11: We wisten dat het er ergens was, maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen en niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
9: Het schilderij is de hele simmer te zien in Museum Belvedere. Daarna giet het waarom naar de eigenaars, het echtpeer Veldman Marsman uit De Beeld. Die wil zijn dat naar haar versterken het schilderij definitief naar het museum gaat. De eerste deel van de nieuwe trochfietsroute tussen het Jereveen, de Jouwer en Snits is klaar. Het traject tussen Haskewanne en Oude Haske is deze week in gebruik genomen. Het bestaande fietspad is breder maken en het asfalt is vervangen door betonplaten. Begin september is het fietspad tussen Oude en Nieuwe Haske onderbeurt. In oktober het deel tussen de Jouwer en Snits. Maar de fietsroute wil gemeente de Friese Maarden een comfortabele verbinding voor langere afstanden creëren. Dit streepje past binnen provinciaal beleid voor trochfietsroutes. Zien dat het mooi waar is om te fietsen? Nou, het is goed bewolkt met kans op rein, dus even een jasje mij. De noordwestenwind is matig, ontkrachtig. Het viel fris, zo'n 18 graden. Joen droeg, de wind zakt al en het wordt zo'n 15 graden.
8: Oké, dank u wel, Fijke Oren-Oeren dan. Jevri Wer, als een nieuwe omwijzing voor Fien de Fiskerspet. En even mij, jongen. My the new kids on the block. Tonight, tot 12 minuten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: Rod Stewart van Frisland en Jas Hartenveld. En het ritme van mijn hand.
1: Fien, de Fiskerspet.
0: Ergens in de provincie Leiter. Die blauwe mooie Fiskerspet van Omroep Frisland. Maar ja, waar? Elk oor krijgt een hint op de radio. We hadden er al 12 hoorn. Ik zal ze nog een keer opnemen. Maiskroen, handig. Onwezig in je wie, dert het spoor, de klaai Efterlid en de woorden begroet het, mast ziekje. Een oerlin, wie onwezig twaalf jaren. Net vier van het fienplak, kist een baltje oer het net slaan. En oh!
2: Onwezig?
3: Traaien.
0: Hier hebben Jertiets meesken van stoon en onzin haar een thuishoorn. Dus hier hebben Jertiets meesken van stoon en onzin haar een thuishoorn. Nou, als je een idee hast, werk in dat ding lezen. Vlieg erinnen en dan is die Fiskerspet voorbij. Als je hem voor hast, bel je het noemer dat erbij zit. En de maaitje om de ei van de simmer. Kons op nog een prachtige prijs. En als het nog wat te dreig is, oeren, dan hebben we weer een nieuwe hint.
1: Fien, de Fiskerspet.

0: Bonnie M en Sunny.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Een kampioenskip hoeft voor zelfs net altijd om voetbal of om kidsen te gaan. Freed zit er in Dries en Waterswaard, een heel oor kampioenskip centraal. Het Even Fries kampioenskip paardenmarathon, want ja, de paardendagen die zetten we eruit in. Voorzitter Saakje van der Valken zo'n telefoon. Saakje, goeiemorgen.
3: Ja,
0: goeiemorgen. Ja, we zijn al haast 40, maar het is Freed voor zelfs al die grote kampioenswedstrijd. Wij zie je dus in Node voor alle dagen hebben wij een orensoort kampioenskip. Ja, en dit is eigenlijk echt een kampioenskip, Debbie Jimmen.
3: Absoluut, jazeker. De top van Nederland komt hierheen.
0: Nou, daarom. Ja, je denkt haast, het is alleen een feest, maar dat is het net. Want je draait het eigenlijk om, toch? De echte paardenmarathon.
3: Nou, dat zijn precies goed inderdaad. Het evenement is een groot feest. Maar het evenement is het net zonder deze paardenmarathon. Dus dat is absoluut het hoogtepunt van het weekend.
0: Ja, en voor de meesten die denken, ja, het is al jaren en jaren vanzelf. Maar hoe werkt het eigenlijk weer? Wat is de paardenmarathon?
3: De paardenmarathon binnen al de hindernissen terug de dwarf beginnen. Terug Riesenwaterswater, dan die maar wat. Elk hindernis maakt toch de mengcombinatie zo snel mogelijk rieden worden. Er zijn zo'n verschillende categorieën ontspanningen. Ja, dat gaat van enkelspan hinder, enkelspan pony, dubbelspan, vjouwspan en tandem van beide categorieën. Daar wordt de strijd in uitmaken, steeds maar. En waar het snelst de route valt, je kind, die is de winnaar.
0: Ja, nou, ik vind het een spektakel. Ik vind het altijd, ik denk, je moet wel echt stuurmanskunsten hebben, wil je dit al een beetje tang goed inbrengen. Want het is een vleerende trohine voor zelfs.
3: En het is een absolute teamsport,
0: nou,
3: inderdaad.
0: Ja, zeker. En wat echt mooi is, die hindernissen best dood aan hoe hast. Nou, daar is echt een bulte work in stutsen, hè?
3: Absoluut, ja. We zijn de aarde aan een week al druk geweest om de hindernissen weer deel te zetten. Dat is echt iets wat de marathon uniek maakt. Dus je is nergens anders bij een marathon dat er zulke hindernissen binnen. En dat maakt het dat het voor het publiek echt heel aantrekkelijk is om langs te komen. Wat voor de riders dan wel leuk is, dat er zoveel publiek aanwezig is. Dus het is echt een combinatie van alles, maar elkaar.
0: Ja, en die hindernissen, dat is echt mooi. Want daar wordt echt tijd, toch elke keer, haast in dwarp, wordt er wel tijd in stutsen. Nevens mij. Want het zijn echt vrijwilligers die hier oren en oren en oren in steken.
3: Ja, we zijn de aan de sidesweeken weer aan het bouwen. De voorbereidingen zijn al veel langer bezig natuurlijk. Maar inderdaad, het is alleen maar vrijwilligerswerk. Mensen uit het dwarp, mensen van buiten het dwarp zelfs ook wel. Komen op een joentje naar Dries en Waterswaarta om die hindernissen voor te bereiden. Om er zo'n mooi mogelijk plaatje van te maken. En ja, zonder die vrijwilligers zijn we nergens natuurlijk.
0: Nou, Freed is het, Safi, hoe let maar we aan de kant van de dik steen?
3: Nou, er is de hele duivel te plak. We beginnen maar aan jou wat zien. We verwachten dat er een 4 woorden de lijsten van start BSL. Tussen die momenten steeds maar is het een drokte van je welste op een wegen in Dries en Waterswaard.
0: Ja, en dan hebben we dus echt die kampioen nu. Dus hij stond in verschillende klassen. Maar het gaat puur om de snelheid, dus water het snelst erin de kind. Dat is de kampioen.
3: Precies, ja, dat is het inderdaad. Maar dan ook wel foutloos natuurlijk.
0: Ja, oké, okay, ja.
3: Als er een poort van de verkeerde kant riest of door iets een baltje draait, krijgt alleen maar strafpunten. En dat helpt natuurlijk net mij in de einduitslag.
0: Nee, nou Freed, de marathon, daarna je nog een heel weekend feest?
3: Ja, dat klopt inderdaad. We beginnen eigenlijk op Tongensdal. Dan beginnen we met de Nacht van de Paardendagen. Dan hebben we al die lokale artiesten die het feest brengen. Dan vreet het dus de paardenmarathon. En dat is vervolgens toch een Bixie-wedstrijd. Een stoelendans, een flagrace en een barrelrace. En wat onze marathon dan nog wel uniek maakt, is dat er daarna een ereronde rieden voor de kampioenen van elke categorie. Nou, dan haal je de kampioen nog even alles uit de boezemwijs, maar om gentleman wat ze kennen in de hoofdring. En dat, dat vinden de ridders zelf ook een hoogtepunt van de marathon.
0: Dus Tongstje, Freed en Sneun mag in de Riesem en Waterswaard wezen. Dat is zo simpel is het.
3: Sneun hebben we nog een boerendij inderdaad. Ja. En dan is er van alles te beleven. En we sluiten de 34e editie aan met een hele mooie lasershow.
0: Nou, Wees erbij daar in Driesem en wat is wat bij de paardendagen.

Jimmy Cliff en Reggae Nights. Zeg ik nog drie vier, maar ja, dat past er wel bij toch, nu de paar dagen. Frieskinder. Aster de Oven, druk op de jukebox. Hoe is het met die linker of rechterhand? Of hoe sta ik met drukke worst? Dat maakt al in uit, net uit. Hij zit hier in de hoeken. En daar bist dan eigenlijk naai overlevende baas. Hoe de spielist van nodig voor. Want er zit al je leuke muziek in. Vier keer maar eens drukken. Drie keer maar eens of ja. Maar de vierde die wordt het sowieso. Dus als het onder was. Aster de Oven, druk op de jukebox. App dan jukebox terug via de app van Omroep Friesland. Maar het maak ik via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op de
0: PC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
6: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. En die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noder voor
1: my Arjen Overmaat.
9: Yes, razend drukken op de jukebox. Als ik drukken was. Jukebox appen via de app van Omroep Friesland. Komt het goed.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie.
1: Dan druk ze op een knopje en dan gaat het volgende nummer.
0: Noden voor Jukebox. Nou, er zit genoeg in de jukebox. Maar ja, druk het er maar eens uit. Jilke Posma van de Brekkenpolder, de Ridder. Jilke, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Leuk dat je even op de jukebox drukken was.
2: Ah, dat dacht ik.
0: Ja, maar de oude ziel, hè, weten we nou.
2: De oude ziel, dat ben ik.
0: Ja, dat was een oude ziel, maar voor de oude muziek, want verder ben je nog zo jong en op tijd als wat.
2: Nou ja.
0: Ja toch, hoe oud wist ik alweer, Jilke?
2: 22.
0: Nou precies, maar de hast echt van die muziek uit het verliezen, hè?
2: Ah, dat klopt.
0: Dus we hebben hopen stop, wat er nou haast uit de jukebox, jukebox komt.
2: Pink Floyd of zo, of The Scorpions, ja, of zo.
0: Ja, dit is echt oude ziel muziek, hè? Vind ik mooi. Ja. Nou, ik haf jou de kwartjes. Zullen wij gewoon zien wat eruit roegelt?
2: Nou, let maar wat je.
0: Dit is de eerste.
3: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen.
0: Nou, echt mooi dit.
3: Waarom loop je zo verlegen, Sammy, daar steken, ja. Sammy van de stad.
0: Oh, Sammy. Sammy, Ramse Shaffi en Sammy, ja. Nou, wat zei de oude ziel?
2: Met nou maar een kwartje.
0: Met nou maar even een kwartje, best. Komt er. Dit is Bryan Adams. En Cuts Like a Knife. Nou.
2: Nou man, kwaad.
0: Het is ook best altijd wel fan van Bryan Adams.
2: Dat klopt.
0: Ja, maar you hoort net.
2: You hoort net.
0: Oké, okay, nou ja, ben bereid. Wat wat we dan krijgen? Ja, dan krijg je dit vanzelfs. Guillermo en Tropical Danny en Toppertje. Nou?
2: Oh, nou al een kwartje.
0: Ja, dit is de laatste, hè, Jilke. Dan ben de kwartjes op. Dus dan wordt dit hem, hè?
2: Nou, zelfs, ja. Nou. Wat een mooie plaat.
0: Ja, haast de hele jukebox uit te spelen. Dit is het laatste kwartje. De give-up.
2: Mooi
0: plaat. Ja, mooi. Hè? Gelukkig komt er toch nog wat goeds uitrogelen in. Tom Petty en de Heartbreakers en Free Fallen. Dank je wel, Jilke.
2: Prachtige plaat.
0: Geniet je ervan, hè?
2: Heel bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.

de rockers uit Tjom, nou in het Holland. Ja, daar heb je misschien wel een grutter brik. Meer succes mogelijk, je weet het net. Wel leuk hier op het platteland vol gas. En daarvoor uit de jukebox drukt troch Jilke. Toch Tom Perry en Free Fallen. Morgen weer een nieuwe jukebox, want er weer een hele soort insturingen. Dus morgen, nieuwe editie, nieuwe ronde van de muzikale jukebox. Hier in Oude Voor. Het friske ijs in Razenhek. Een mooie klassieker van Earth and Fire. Maar eerst is Douwe Bob er.

0: Design in Bureau de Vries.
1: In 2019 houdt Oeble Brouwer op als officier van justitie.
2: Wie kijk op dit voort? Drie weken later we Dirk Weersen vermoorden.
1: Hij was dwargemaster.
2: U stapt ergens in, wees geen idee eens wat het is. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik ga naar deze partij. En toen las ik die advertentie. Toen dacht ik, goh, ja, waarom ik net? Maar het politieke proces, de binnengewoon, die vinden dat geweldig. En ik denk soms, jongen, verdomme, neem nou een beslissing. Ik ben blij dat ik daar wat van aan ben.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: Zwaanjoegedug.2FM.
9: Direct even naar Jelve Tolven en de Frieske Nijs, Fijke Wouda. Goedemorgen.
10: Een goedemorgen. Taxi Doornbos uit Assen neemt per 1 augustus het WMO-vervier in de gemeente Smellingeland oer van het failliete taxibedrijf Kort uit Drachten. Dat had de gemeente van de morgen bekendmaken. Nevens de gemeente zilde voor de broekers van het WMO-vervier neer verorien. De betingsten bloed zelden en er hoeft net een nieuwe aanvraag inzien te worden. De organisatie van de Snitswieken waarschuwt ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In die berichten worden plakken voor standhouders onbeheer voor yield, maar in werkelijkheid binnen alle plakken al versijn. Verskaat ondernemers binnen al dupeerd. Directeur Sander ten Bos van Stichting Sneekweek oer die fraude.
11: Het is natuurlijk heel erg oneerlijk. Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend, want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
10: De resultaten van zuivelbedrijf Friesland Campina stien het ouderen jellier sterk onder druk. Door een grutter onbod van molken werd door de zuivelprijzen naar onderen gingen. Neffens topman Jan Derk van Karnebeek bleur de vraag naar boeter, tsiers en hardbare molken echter bij de onvier van molken. Daardoor kelderde de netto winst in het eerste jellier maar 40% naar €138 miljoen. De omzet daalde licht naar €6,8 miljard. Naar eten en drinken, mijn soort eiwitten, is wel een soort vraag. Het eerste deel van de nieuwe trogfietsroute tussen het Jerveen, de Jouwer en Snits is clear. Traject tussen Haskewane en Oude Haske is deze week in gebruiknaam. Het bestaande fietspaard is breder maken en het asfalt is vervangen door betonplaten. Begin september is het fietspaard tussen Oude en Nije Haske aan de beurt. In oktober het deel tussen de Jouwer en Snits. Met de fietsroute wil gemeente de Frieske Maarden een comfortabele verbinding voor langere afstanden creëren. Dit streepje past binnen provinciaal beleid voor trogfietsroutes. En de SKS-wedstrijd bij Terhenne begint van de middag een oere letter. De wien is aan het begin van de middag maar krijgt zijs de hut voor de scootjes. Heel bij de middag gaat de wien lezen. Daarom is besloten de start die het te verplaatsen van 2 naar 3 uur. Nou, hier nog iets voor Scotje Nam. Het waar, juurt bewolkt met kans op rein. Noordwestenwind is matig en krachtig. Het viel fris om bij zo'n 18 graden. Jong droeg, de wind zakt het aan en het wordt zo'n 15 graden.
9: Dank u wel, Fijke. Meer Varenijs in onze app of op de website omroepfrieslo.nl. Hasten eens even hier wat vriezen biedt Einha en er is muziek van Wham.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Nodervoor.

0: Een graft die net voor de sier online waard, is hier nog altijd te zien. Dus een graft die net voor de sier online waard, is hier nog altijd te zien. Waar leidt de fiskerspet? Vleen erin en dan is die pet verdij. Mooie blauwe koele omroep Friesland, simmer in Friesland fiskerspet. En onder eind van de simmer maakt ze nog kans op een prachtige mooie extra prijs als de fiskerspet vingst. Roeren hebben we weer een nieuwe onwijzing.
1: De Fiskerspet.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goeie.
0: Wat ga je bied aan?
1: Ik ben een vakantie aan het plannen.
0: Nou, dat ben leuke putjes.
1: Ja.
0: Ja, en ha je al een idee wat het voor een zil?
1: Ja, het werd uiteindelijk bouillon. Dat leidt op de grens van België met Frankrijk. In de buurt van Luxemburg.
0: Ja, en had ze dat bouillonblokje ook uitvond toevallig?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, oké. En ben je daar wel eens vaker geweest?
1: Ja, meerdere keren.

0: En waarom vind je dat nou zo mooi?
1: Uw zoon had een huis, een vakantiehuis. Dus ja. We werden uitnodigd en dan gaan we erin.
0: Nou, dat snap ik dan ook wel. Ja, dat is mooi. En voor de mensen die net weten hoe er om jou eruit zocht, kun je het een beetje omskrouwen?
1: Bojan, het leidt ergens vrij diep in de Ardennen, in de diepte, zou ik maar zeggen, bij een rivier. En om dat te komen, dan maak je van heug naar leeg. En dan ga je terug een soort dal. En op zijn kant hebben we dan een helling. En Bobbe, ergens heel bij die helling, stil het huis van je zoon. Zo zocht het eruit.
0: Ja, nou, liep het mij mooi. Ja, ja. En ben je dan ook een actieve, ja, actieve persoon die daar de natuur in doet? Of ben je een van die gewoon daar in het huis bleef?
1: Nou, we zijn daar uitnodigd, dus we zitten er 3 dagen. Dus, dan geven we er eerst heen in een pier stappen. Zit maar hier daar even over nachtje. En waarom? Dan geven we richting Voorburg. En dan ben ik met familie.
0: Ja, dus jou combineert de hele vakantie eigenlijk met bezites.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hoeveel weken ben je, of hoeveel dagen ben je dan voort in totaal?
1: Nou, totaal 12 weken.
0: Nou, mooi vooruit, joh.
1: Ja. Oh. Daar horen we vast en dan even eruit.
0: Vind je het echt leuk om dat te plannen, zulke ding?
1: Nou, het maat, hè.
0: Oh, ja.
1: Via de computer wat proberen en dan zien we wanneer het op iets post. Maar ik ben met pensioen, dus ik hoef er wat dat betreft net specifiek in een bepaalde tijd.
0: Nee, jouw harde wilde tijd om het te doen, ek, om het, ja, te plannen.
1: Ja.
0: Nou ja, in elk geval liet het mij een mooie vooruitzicht daar.
1: Oké, prima. Ja?
0: Nou, en goeie vakantie dan, Weeske.
1: Ja, dank u wel.
0: Doei.
1: Een fijne uitzending. Hoi.

0: Ja, Brieke Beck en de Van Koonsje Blues. Als de tolvoeren lid wel vast even een fruitje naar Nou in Friesland. Jacob Stelwagen zit hier. Jacob, goeiemorgen.
1: En goeiemorgen.
0: Als het programma zat.
1: De SKS-wedstrijd bij Ter Henne, dat is nogal bekend, is mijn oer uitsteld vanwege de Hudde Wien. En we zullen ook even ronden nog op de Dijverjuster. In Dij mij een spannende finish. Maar ik wat incidenten na aanleiding van die finish, onvallings.
0: Een soort klappers.
1: Ja, echte klappers inderdaad. Oh, wat een klappersoenje zei ze. En de broccoli-risping is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Marne leidt uit hoe het seizoen van broccoli eruit zocht. En werd hij dan zijn oor in. Vindt het waar met Jitske, Nijs uit Oren Media. En de eerste muziek is uit van Swing Out Sister.
0: Mooi. Broccoli seizoen, je kiedde net van toch, maar ja, je gewoon bij Omroep Friesland.
1: Ja,
0: dat is kerig.
1: Dan maar je maar lustrie.
0: Zij zit er op per minuut al. Maar Jacob Stelwagen, Willem Breusma, die had ze bevonden, die jitjes. En hij zet dat er heel wat jitje binnen. Kobe Mol bijvoorbeeld, dus de accordeoniste van de kermisklanten. De Crazy Accordions, dat wie die hitte. Ja, 82 hier is geworden. Marije Mathieu is 80 hier. Don Henley, nou, de kipper van de Eagles, 79. Mick Pointer, drummer van Marillion, is zantig hier. Peter van der Ploeg van de Kast, zo'n 60 hier. DJ Boozy Woozy, ja, van de Clubheads, Jin 60 hier. En Pat Badger van Extreme, 59 hier. En Katrien Verbeek, die kiffen beter als Kate Ryan. En Elise had ik nog, 44 hier. Die zit vroeger nog in Kinderen voor Kinderen. Waar gaat nog meer, Sienjitje? Even zien, nou, William Calhoun. Oh, die is van Living Color. 62 hier, dat is leuk. Die doen we. Aanzienlijk nog Portico the Man en Feel It Still. Maar eerst deze dus. Van Living Color en de Glamour Boys. Lekker eten en graag een monier. Njoggen horen voor een nijen. No de voort. The

0: www.12enjoghurt.12fm.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij?
1: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op.
2: Waar is die 29 juli? In Frensje.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noe in Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: trije.
1: Goeie argumenten om al te stemmen op
0: Omroep Friesland.
2: Maar weet je wat er in Friesland gaande is? Houden we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: Dus praat er mooi.
1: Alles wat er speelt.

0: Swing Out Sister, wie dat. En Breakout, de eerste Milk Youth in Noe in Friesland.
1: Van Tolvo, Ierenoren, Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met een editie van Waasi 22 juli. De SKS-wedstrijd bij Ter Henne is mijn oor uitsteld vanwege de Hurde Wien. En de broccoli-rispingen is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Moire, die luidt uit hoe dat rispingenzoen van broccoli druutjocht en werd er zijn oor in. En dan is het waarbericht in het kwad bij Tjitske Wiebega. Een goedemiddag.
2: Ja, een goeie middje. Nou, qua waar zitten we hier even zien en dipke. Er is een soort bewolking en er stiet een frisse, matige ontkrachtigen wat westenwind. Vaak is het droeg en maximaal 18 graden, maar er schoot soms ook een lichte bui oer. Jong werd het dan oeral droeg, zakken de wind in de nacht poppelaan aan en is het dan maar minimaal een graad als 15. Morgen knapt het waar starig gewoon op, maar in de middje minder wind en droeg waar. Het wordt dan maximaal 19 graden bij de zwak ontmatige noordwestenwind.
1: Nijs, sport, ware muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
0: Nee, een spectaculaire finish juster bij Jennewaard. Zieltes Goedse vloot hier bij Ter Henne. Wedstrijdleider Saskia Westerhof hier bij de routebespreking. De mededeling voor de skippers dat we net om 12 uur, maar om 3 uur starten.
4: De wind schijnt tussen 1 en 2 toch behoorlijk aan te halen en pittig te zijn in de vlagen. En ik denk dat we met elkaar besloten hebben om dat het verstandig zou zijn om dat even af te wachten. En om niet iedereen meteen een uur op het water te laten wachten, hebben we besloten om dat zo te doen. Ja.
5: In hoeverre had dat wat er verleden hier gebeurd is, daar een rol bij spelen?
4: Voor mij niet, nee. Ik ga er nog steeds vanuit dat verleden jaar een toeval was.
5: Ja, bij de wedstrijdleiding speelt het net. Had je nog een idee dat het bij de bemanning en bij de scootjes nog wel speelt?
4: Dat hoop ik niet. Ik denk dat iedere wedstrijd gewoon weer vers kan starten. En ja, er zijn natuurlijk gisteren ook al een aantal dingen gebeurd. Dus ik had zoiets van, dan zal het vandaag wel meevallen.
5: Litten we dat hoopje. Wat kiest je over de baan?
4: De baan. Nou, we hebben sowieso een vrij kort kruisrak, omdat er niet meer lengte in het meer zit met deze windrichting. Dus ja, daar hebben we mee te dealen. Ja. Overweging is om toch ook het publiek zoveel mogelijk te bedienen. En dus ja, gaan we kijken of we de gatebaan kunnen doen. Ja,
5: ja dat kan met deze omstandigheden wol. Of is dat nog even de vraag dat je hem op het water binnen van de midden?
4: Ik ga op het water in elk geval even kijken. En ze moeten sowieso kijken naar wat voor letter of cijfer of vlag we tonen. Op het moment dat we daar een beslissing over nemen. Ja.
5: Clear voor?
4: Ik ben er klaar voor. Jullie ook?
5: Zeker.
4: Super. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier.
0: Dat zei wedstrijdleider Saskia Westerhof. Verslaggever Arjen de Boer, die is ek in Ter Henne. Arjen, een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, u stelt voor een oren dus. En ja, wat is het dan? Hoop je dat de wien hem een beetje deljout?
6: Ja, eigenlijk komt het er wel op del. Dat zou je niet krijgen. Saskia Westerhof natuurlijk ook. Het is Noosa die de hele dikke vlagen van Kraft Seuss. Ja, het is de verwachting dat die drazen net meer binnen. En ja, we weten, ze zijn niet gekregen, wel van ja, die hele, wat er vorig jaar gebeurd is, dat speelt voor mij geen enkele rol meer. Maar ik denk in de achterhollen misschien wel, want bij die hurde wien, Jirpen Snitsen maar, wil je natuurlijk net dat er nog een heel soort ongelokken gebeuren. Het is echt zwierwaar voor de bemanningsleden. En dat je dan een urenlang wachtje maakt, omdat het dan uitsteld wordt. Ja, daar zit natuurlijk je niet op te wachten. Dus hij zei van, we hopen dat die dikke vliegen eraan nu gaan om 3 uren. En dan beginnen we gewoon een urenletter.
0: Ja, het is de eerste dag op het rommelwetter. Vinden ze dat de skippers daar een beetje ontap in? Want de wet zal zijn, een scootje zoals dat van de Jereveen, is op dat rommelwetter volle betters op die smellenwetters.
6: Ja, nou ja, goed. Het jet er gewoon bij. Let dat op voorop stellen. De wedstrijden bij de Veenhoop en Jennewoord. Een goede skipper. Kan op alle Friese wetters goed uit de votten. Maar ja, vooral de skippers die het onnota een beetje echt lezenlitten hebben. En dan heb ik het bijvoorbeeld oer Snits. Maar Jappie Visser, ja, dat is gewoon net goed onnota. Ja, die ben echt daar onder het grutte wetter. Want je hebt het hele smelle wetter. En dan bij Grauwie snits nog achtste. Maar bij de Veenhoop tretjende, juster tolfde. Nou, ik kan me echt intinken. Jappie Visser die snakt naar het romme wetter. Dan heb ik nog op een snitsen. Maar het wetter dat hij echt helemaal goed kent. Ja, die is daar echt ontdaan. Maar als je bijgelijk zoekt naar een Grauw met Douwe Visser. Die praat ik van de morgen. Ja, als je de goed erheen roegelie, maar die smelle wetters, ja, dan maakt het eigenlijk net zo volle uit. Natuurlijk het Douwe Visser van Grauw Eck zin om het grutte wetter. Ja, die shot er wel oostje in, maar een oerwinning op Grauw. Een tweede plak op een Veenhoop en een vierde plak bij Jenne Woord. Ja, die gemoedstaston van Douwe Visser is totaal oost als die van Jappie Visser.
0: Ja, maar ik heb het een soort oorlogskoetsjes voor de onverwachts, hè?
6: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat snits echt gebrand is. En ik denk van de Lemmer kunnen we ook wel wat verwachten. Maar ja, nou, omdat we natuurlijk nou net een maar die lotting zitten. Ja, nou is het volle meer een lotterij. En nou zullen we echt zien dat Jereveen en Jouren, daar verwacht ik echt wel wat van. En wat te denken van Ljouwen, die had natuurlijk ook wel wat recht te zetten naar wat er juist al hier gebeurd is. Nee, dat denk ik echt. Maar ja, en Jappie Visser, want vorig jaar. Ja, had hij het kampioenschap net oormaken kind. Vanwege die enorme onvaring met Huzem. Hij koe net verder. Had ik nog fjouwe ribben brutsen. Nee, ik denk dat hij voor hem een heel speciaal moment was. Zeel om nou weer Sjent te litten. Hier op een snitsen maar. Weet hij in staat is.
0: Ja, dan is de vraag nog even. Denk je het een beetje on? Als de familie bij de winnaar om boord stapt.
6: Dat zie ik zeker van. Nou, we hebben zelfs het landelijke Nijshel. Hè? Want ik zeg, juist een nieuwsuur. Eerst een item over de Oekraïne. Toen een item over de boerenprotesten. Toen kwam die enorme botsing met Arie de Boer. En daarna nog een item over de straat van Hormuz. Nee, dan weet je gelijk waar je in Tuzjeren.
0: Nou, dat is wat succes met Arie de Boer. Vanuit Ter Henne Tigertank. En dan meld ik hem nog tot het schoetsen van drie uur dus te volgen is bij Omroep Friesland op radio, televisie en uw eigen website. Ja, Juste Wierde dus zelfs nee, de finish nog het nedige gedoog. Mijn onvaring zijn verwoorden bemorgens in bedrag en protesten. Maar ik kwam de scooters heel dicht bij het publiek deel. Skipper Rinus de Jong van het Jouwse scooter vertelt hoe hij dat Juster belibbe.
7: We hebben Juster wel even naar de tijd even zitten van... Hé, hey, wat is er al gebeurd in de laatste 10 minuten? Dat is hartstikke spannend. Maar gelukkig is het al goed bedeerd. We hebben dan net volgens keer gescoord, lang te handen, vaak gescoord. En dan kwam eigenlijk Trojim.
0: Trojus?
7: Ja, Trojim scherm, wat er op het ding sting. Daar moest de loeren heel gauw uit. Daar zit hele scherm op de hele lijn. Wie krijgt op tier? Met een blauwe scoort aan zo'n pjeltje van de stijver. En toen weer een hele bende vind je.
8: Ja, dus dan en heeft die situatie inderdaad met die stijger en die meesken die het voordeel in de matten. Haast ik nog skiën. Wat wie de opinie nou erin bij de bemanning?
7: Nou, ben ik in skiën. Ja, pikrassen op het zwart en een liedstukje in de kap. Dat valt reuze mooi. Alleen nog, het is gewoon levensgevaarlijk wat er gebeurde. En we hebben almachtig dingen te schreeuwen en te razen naar dat publiek. En de laaie mannen op een stijger, die lagen gewoon te schotjes en bang weer. Dat ken ik gewoon niet. Dat met oren hier echt over. En die mensen moeten gewoon net op een stijger komen. Dat is gewoon, god, had er wat gebeurd, jong. Wat hebben we gedaan? Dus we zijn blij dat alles goed beteerd is en dat er niemand gewond raakt. Bij jezelf ik net. En een beetje skiën en een scootje, nou, dat komen we weer. Dat komt wel weer goed.
8: Ja, je bent natuurlijk net de jinnigen die het belutsen wie bij die situatie. Die wie nog wat in de lange leert, maar onder andere snits, lang waard, drachten. Nog een onvaring met Ljouwert, Jenne Woord. Wie het eind wordt vertrouwd om in die lange sleert, met zelfvolle scootjes, naar om een tonnen te gaan en om noemen te finishen?
7: Nou, dat moet ze zeker ter discussie stellen. Ik denk, vroeger finish nog altijd verder tot de Eldel, ging er de andere kant om. Ik geloof dat wat moeilijk is, maar het nieuwe bewenen is daar van de helling. Maar ik, in mijn opinie, hadden ze nou beter gewoon de nummers op de kop gooien en aan de andere kant langs leert wat je dat iedereen finished is. Want dit is wel gevaarlijk, hè? Vooral omdat het zo rucht in de wind of hier. Om dan de keuze te maken als je dan bak wordt of stuur wordt om die boeien in te gaan. Ja, dat is moeilijk. He, wij hier in een schifting, we zielen nog bakboord. En dan krijgen we samen in een schifting, we zielen nog stuurboord, staat er ook. He, en die is stuurboord. Dus dat is wel gevaarlijk, ja, omdat staat het waan.
0: Ja, het is skipper Rinus de Jong van het scootje van de Jouwer. Onder de telefoon is René Nagelhout van de SGS. Een goeiemiddag.
9: Goeiemiddag.
0: Ja, juist in de vlakbij doet dit badden. Wie het verantwoorden?
9: De westelijke baan is op deze manier uitzet door de commissie. De commissie heeft daar een hele duidelijke keuze maken van tevoren dat ik bepraat met de skippers. Dus men wist wat er eigenlijk gebeurde zo. Tagelijkers ik was gewoon geen vuur SKS. Oh, je moet via alle kanaal richting het publiek van dat tinker om. Dan komen staan scootjes om. Grutte zwieren bakken. Dan komen geeken hoor, et cetera, et cetera. Dus hard en rekken mooi. Dus zorg dat ze net op plakken stiefst waar ze dichtbij komen. Nou, dat gebeurt dus dan wel. Ja, dat is zeker iets voor de evaluatie. Wat ik dit al heb bezeerd. Het verhaal van mijn vrienden is een keer. En dat ik zoveel van dichtbij. Ja, de meeste mensen net op zijn stijgen zitten. Dat ken ik gewoon net.
0: Nee, eigenlijk zijn mensen van het publiek hier er eigenlijk helemaal in zitten, matten.
9: Op dat plak wie dat link, ja. Dat klopt zeker. Dat je daar om die ton heen draaien en in de betiering komen. Ja, dat is link. Absoluut. Ja. En daar leer je van. Dit is een omstandigheid, een noordwestenwien. Ik heb een dikke noordwestenwien. Ja, dat is pal op die sleert. Dat is ingewikkeld. Van tevoren bepraten, van tevoren keuzes in maken. Ja, sure dat dat op een bepaalde manier uitpakt. En daarmee wat mooi.
0: Ja, nou, in principe is het heel simpel. Spannen lint en het komt er net voorbij. Maar ik begrijp wel dat je wat in dit maat ook meer roos.
9: Wij zullen ze dit zeker mooi nemen in besprekingen met de wedstrijdcommissies die wij hebben. En daar heeft uiteraard ik de commissie aan woord bij. Ik ken ze goed genoeg, ze zijn binnen zeer professioneel. Zullen hier ik absoluut hun conclusies uitloeken. En wat dat is, weet ik net, maar dat zullen we in de evaluatie maar kunnen praten.
0: Prima. Dank u wel voor de uitnodiging.
9: Graag gedaan.
0: René Nagel houdt u dat van de SKS.
1: Nooi Friesland Media Oersjoch.
0: Fijke Woudaan, goeiemidje.
10: Ja, goeiemidje.
0: Wat is er voor nu in Noorden Media?
10: Mag ik je de Leute Kranten nog weer even mijn naam? Wat is die wel een scherig verhaal in over The Odyssey? Dat is de kaskraker van dit moment. De film van Christopher Nolan. Kaskraker The Odyssey drijft op Urkerboten van Klaas Post. Dat is een mooi verhaal. We want the guys from Holland with the orange ribs. En die ribs, dat zijn die hele snelle boten. Met die opblaasbare zietkanten. En die hebben motoren van 400 pk. Nou, Klaas Post van Urk. Die is met zijn zoon en fjouwe meiwerkers. Het hij dus meiwerken op de set. Ja, van een van de grootste Hollywood producties. 250 miljoen euro budget. Nou, dat is gigantisch verzels.
0: Ja.
10: Is die een fjouwer helikopters kleer bezetten. Die kon meestal overal hinder vliegen en alles. Maar ja, die Odyssey speelt hem ook op zee. Hoor, en dan heeft bootjes nodig. Die bootjes, ja, die hingen geen motoren, weet ik volle. Dus die acteurs die moesten van en naar die bootjes gebracht worden. Die bootjes moesten sleept worden. En daar hingen ze dus Klaas Post voor nodig. Nou, die had een fantastische tijd. Het weer wel heel zwier. Want we gaan maas betiert en we gingen trots wat jongens let. Maar ik hier het net missen wilt. Onder oren, hij had onder oren Matt Damon, de haatrolspeler, had hij onboord gewoon. Hij zei, dat ben echt hele, ja, gewoon noffelijke meesten om mij om te gaan. En ja, voor hem wie het huzarenstikje, zo neemt hij het, een grote draaikolk. Die is in die film te zien. Ja, en tegenwoordig wordt alles digitaal, wordt dan maken en alles. Hij zei, in dit geval, wij zijn oren met uw boten. Maar die motoren van 400 pk hebben we rondjes zo'n draaien west om die draaikolk te creëren. Ja, dat is echt. Die is dus echt die draaikolk. 500 pk per boot, 1000 liter benzine voor een paar seconden films. Film. Een aantal jongens werd er misselijk van. Maar het ziet er waanzinnig uit. Nou, dat geeft op die film op, toch?
0: Ja, dat geeft op het eindresultaat.
10: Ja, daarom.
0: Dus, ja, absoluut.
10: Ja, die heeft mooi tier gehad. Ja. Prachtige foto's ik erbij. Dus ik moet nog even meenemen. Ja, dan meestal die op station Grains, treinstation, de trein wollen. Die zullen nog even de treppen der broeken maten. Want er is een roltrap op station Grains. Maar die is al rond de Keningsnacht vernield. Er zijn meesten die hebben daar een heegwerker van die roltrap al donderjelitten. Of ja, al treun. Ja, daar kan zo'n roltrap net over zelfs. Want zo'n heegwerker, dat weegt wel wat. Dus de ding is, Saaboot Scansiera rekken dat hij boeten bedroog stelt. Nou, toch is eerst van Aatsel. Wel even, nou, we hebben ding samen ontrollen. Maar de schade is enorm. Naast het repareren van de onderdelen die door de hoogwerker van 1000 kilo beschadigd zijn, moet de complete aandrijving van de roltrap vervangen worden. Nou, dat moet al je speciaal makker worden. Wordt in elk geval nog 26 weken. En de reparaties erbij. Betekent dat het best haast 30 weken verder voordat dus die roltrap weer in gebruik naam worden kan. Dus dan best wel even mij de waande. Kosten die binnen een 250.000 Ja, ze weet net, want er waren geen beelden van waar die dieren binnen. Dus die kan ze net verhelden. Dus ProRail zal er zelf voor opdraaien, Matten.
0: Ja.
10: Voor de kosten.
0: Of hoor je even dan?
10: Dat hebben ze niet. Maar ja, als je het longje heeft gedaan, maar als je een beelden hebt, dan
0: wordt het dreig. Dat zal net die versie die zei, sorry, ik weet het.
10: Ik weet het, nee, precies. Dus,
0: nee, dat was net.
10: Nee. Hebben we nog tier van kwart niet in Jacob?
0: Ja, dat
10: wel. Heeft hij een lunch al op? Of, nee. Mag nog?
0: Oh. Oh, ja. wat gebeurt er nog met de wolp, hè?
10: Nou ja, de eigenaar van Twastjeda restaurant in Zuid-Korea... die riskeert een feestenstraf van een ier... omdat hij mieren broekte als garnering op een sorbet dessert. Ja, nevens het ministerie heeft hij daarmee de wet uitreden... want mieren jaren net ta insectensoorten... die officieel talitten binnen voor menselijke consumptie. Nou, dat is toch wel heel mooi omskreun.
0: Soms gaat het niet opkomen.
10: Het spelen al jaren trouwens. En er zijn in totaal meer dan 12.000 desserts met mieren serveerd. En dat is goed van 49.000 mieren. Die hellen die droegen en al uit de Verenigde Staten en Thailand. Dus nou ja, dit weer een hele de zaak die kwam ontluchten nadat inspecteurs online foto's en recensies zagen van die gerjochten mij dus mieren. Ja, toen dachten ze nog maar eens even de hennen om te zien. Dus, nou ja, ik weet het. Als gek bist op mieren of net, maar...
0: Ik heb het nooit bezocht.
10: Nee.
0: En ik viel in het verleden om het te bezieken eigenlijk.
10: Oké, nou, dan hoeft het net naar Zuid-Korea. En ik denk net dat ze het hier in de bedrijfskantine serveren.
0: Ik vertrouw nou niks meer. Oké, Fijke Wouda, dank u wel.
10: Graag gedaan.
0: Mooi zo. Het is op dit tijd 9 minuten voor die LWM. De broccoli-risping is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Warren leidt uit hoe dat rispingen-seizoen van broccoli eruit zocht en werd er tjinoor in. Weer het, neem de muziek van Magic.

0: Muziek van Magic, wie dat? En dan noemen we het Root. Het is 4 minuten voor Jalve in. De broccoli-rispingen is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Marne runt de Jeremijs in Heist, een bouwwerkerij dat de directe familie van de bloemkool verbouwd werd. Hij leidt uit hoe het rispingenseizoen van broccoli eruit zocht en werd er tjinoor in.
1: Ja, we zijn 4 weken in, ben we begonnen. En we hadden nu een 30 hectare al ongeveer. En dat gaat tot eind november hier terug. Tot middel november ongeveer.
2: Ja, maar hoeveel mensen ben je in je dwaande?
1: Ik ben met 12 snijers en er staat er één op een wijn. En dan rijdt die in de volle wijn op een deel.
2: En hoe zit dit proces eruit? Hoe maak je dat vaststellen? Hoe gaat dat?
1: Nou, we beginnen in het perceel. Ja, het eerste aan de maat ben, zo'n 18 centimeter. Dan halen we de eerste eruit. En dan maken we er dan om het 2-3 dagen maken we er wet erin. En dan 3 keer erin en dan is het hele perceel leeg.
2: Dus het is net jouw het al jaren in gekleed?
1: Nee, vaak net. Vaak maak je er 2-3 keer erin.
2: En hoeveel hectare hebben we hier om broccoli, Fjon?
1: Dit is 16,5 hectare ongeveer.
2: En hoeveel heerst ik al in totaal?
1: Ja, 155 en 160 hectare in.
2: En weten we nou al iets meer te zeggen over de oogst? Is het wat slaggen?
1: Ik is er dan net heel volle verzezen. Het begint weer moeilijk, totdat ze warm weer. Nou, het gaat nu wel goed, en er is genoeg aanzet en de temperaturen zijn nu ook wat gunstiger. Maar ja, ik is er eigenlijk nog net heel volle verzezen.
2: En dan zei ze de temperatuur en het weer te warm. Wat had die warmte dan mij te krijgen?
1: Nou, met extreme warmte en dan groeit het net mooi. En dus dan krijg je net heel mooie kwaliteit. Plus dat de mensen dan vaak geen broccoli eten. En dan je ze liever barbecue en wat anders eten.
2: Dus ik neem al wat je goed in de onkomende weken, Rick Utschucht, met de oogst.
1: Ja, klopt. Dat is maar krijg wat gebeurt er. Het had natuurlijk ook met de buurlanden en de export uit de steen, hoe de kwaliteit daar is en hoe het daar voortgroeit. Daar hing het uiteindelijk ook van af. Dat je heel goed gaat, dat wil net zeggen dat het op mooie plekken goed gaat.
2: Je oogst hier de broccoli, maar waar gaat die uiteindelijk heen?
1: Het gaat hier al in product naar de Nederlandse supermarkt. En het gaat een deel ervan, wat er oer is, 26% van het areaal ongeveer, die gaat op export naar de buurlanden. En wat maar vraag is, het ware.
2: En dan zei ze, kijk al, het is net altijd hier slecht gaat, dat het ergens oors goed gaat. Had dat dan ik te krijgen, hoeveel een export gaat?
1: Ja, dat is zeker. Dat het in bijvoorbeeld Engeland, dat daar heel droog is, of daar versoept een gedeelte, dat kan voor ons wel eens positief uitpakken. En dat daar de vraag groot is en dat wij al even kunnen naar de buurland daar meer.
2: En dan toch ik nog even, hoe is het om in deze periode boer te wijzen? Je krijgt misschien wel een soort kritiek.
1: Ja. Ik weet net, onze aannemer die rent wel een beetje voorop, maar er werd een regelgeving. En daar trok je er wel heel snel. En dan ben wij al een beetje voorbereid om het samen te zeggen, op wat er komen gaat. Ja, tuurlijk, het wordt die wel lastiger maken, hè, met bepaalde bestrijdingsmiddelen die eruit gaat. En dat eigenlijk hele mooie middelen winnen in onze beleving. En nou ja, een stukje droogte en er nou bij, en wat het lastig maakt. Maar ja. Natuurlijk, het is net zat het wie. En het werd wel moeilijker.
0: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF. Dadelijk in Nou in Friesland. Het is Astiel Wien, het regionale Nijs in het kwart. Met Jan Druk de Haan.
3: Het is hartstikke. In Orin naar de 123ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou even naar Jalwien. Het regionale nieuws van dit moment met Jan Druk de Haan. Een goeiemiddag.
16: Ja, goeiemiddag. Op Diauwer is van de morgen voor de 60ste keer de traditionele boerenbruloft houden. Daar hebben binnen Sjoerd Wierda en Jalina Hazenberg trouwd, net in een trouwjurk of pak, maar in traditionele Friese kleren. Bij de bruloft komen verschillende Friese broeken voorbij. De bregenman die krijgt bijgelijks een versierde piep die het symbool steert voor het houdelijk. En ik word traditioneel eten serveerd. Dan kies teenkom brandewien met resin. Op dit tijd is er een traditioneel bruloftsmiel. En van de middag is er ook nog een historische hutdraverij en daar is ik ringrieden. Taxi Doornbos uit Assen neemt per 1 augustus het WMO-vervier in de gemeente Smellingeloon oor. Van het failliete taxibedrijf Kort uit Drachten had de gemeente van de Moon bekendmaken. Nefst de gemeente zal er voor de gebroekers van het WMO-vervier net volop verhoren. De betingsten bleven hetzelfde en er hoefde ik net een nieuwe onvraag in zinnen te worden. Om de Domela Nieuwenhuisweg, dat is op het Jarreveen, is van de morgen een beetje naar Alven een auto in een BM botst. In een witte bocht, want ja, het weer wat vochtig, terug het ruim werd er verleerde bestuurder de macht door het stuur. De bestuurder is verwond geraakt en wordt de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Die auto die raakte flinks conciërge en is voortsleept. Het eerste deel van de nieuwe trochfietsroute tussen het Jarreveen, de Jouwer en Snits is klaar. Het traject tussen Haskeruan en Oudehuske is deze week in gebruik naam. Het bestaande fietspad is breder maken en het asfalt is vervangen door betonplaten. Begin september is het fietspad tussen Oude en Nijenhuske aan de beurt. In oktober het deel tussen de Jouwer en Snits. Maar deze fietsroute wil de gemeente de Friese Marne een comfortabele verbinding van langere afstanden creëren. Dat streepje past binnen provinciaal beleid voor trochfietsroutes.
0: Jan Druk de Haan, wie dat? Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Dadelijk het waar met Jitske over oordeel minuut hier in Nooie Friesland.
17: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
18: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jarreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
20: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
22: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
23: Het is weer maar.
1: No in Friesland.
2: Jacob Stelwagen.
8: Semmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Het pompinstallatiebedrijf van Hek uit Natwaarden komt net al in actie bij Oostreemings, brengt bij Droegte. Hoe, waar en waarom, dat is de aanstier in Nou in Friesland. Nou, het waarbedrocht. Tjitske Wiebenga, een goeie middje.
23: Een goeie middje, hoor
0: ik, hè? Ja, nou, volgens mij is het juist er aardig bij de Droegte Eind. Die is het, nou, man, die is het eigenlijk al bij de Droegte Eind. De dip zo op waar ze komen en er is hij.
23: Ja, de dip. Ja, een heel liets simmers dipke. Dat betekent dat we Joert echt wel van een groot pad te krijgen hebben met bewolking. Toch is het geregeld droeg, maar er valt ze nou dan een keer even een dripke rijnwetter. En die wind die is stevig, matig ontkrachtig en die is van een beetje vlegerig. En ja, dat hele complete plaatje, dat liet het voor het gevoel dan ik nog echt wel een stukje frisser onvielen. Ik verschil niet in temperatuur en dat komt omdat ja, op die ene plak scoot even een buikverdel. Biegelijk snel op Skielge. Daar leidt het kwik op 15,6 graden. Wielst het in Kwaaim dan met 20,8 graden is. De pijn het 18,2 op de thermometer. In Isbrechtum is het zelfs haast 19 graden. Laaksem het dat al hellen, 19,1. Daar schijnt op dit stuit heel even de zinnetrode bewolking heen. En Friske Pjeln, ja, daar is het nou 20,6 graden. En qua millimeters moet ik zissen. Ja, hele millimeters heb ik nog net jong. Maar de pijn, Big Leaks, daar is toch al 0,8 mm van. En ik in Friske Pjeln 0,4. Wielst in Isbrechtum 0,1 van is op dit stuit. Dus ja, het zet geen soort noorden die ik altijd om de droogte geert. Maar ja, de schoten ze nou wel eens even een buik oer. Maar de zinnen die prikt ik ze nou dan eens even door die bewolking heen. Nou, dat zelf van een beetje ik zou wezen. Een enkele bui, vaaks droeg, mij een glimp zinnen. En de maximum temperatuur die zal ik van een beetje op zo'n 18 graden zitten in trogsneed. Nou ja, in zijn buiken dus voor zelfs even wat frisser, maar dat is maar tijdelijk. Nou, en die wind die zal ik steenbloeien, bloed ik vlegerig boppelaan en in het kustgebied. En ja, die zil pas in de rin van de Joentiet wat minder worden. Zeker Boppelaan. In het kustgebied de bloed is noordwestelijk matig, want vrij krachtig. Maar Boppelaan werd te zwak. En ja, vannacht hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. En dan is het ik eigenlijk oeral wel even droeg.
0: Ja, nou, als dit de dip is, kan het morgen in mijn bed te worden.
23: Ja, en dat zal ik heel stadig gewoon gaan. We merken dat we morgen hier echt nog wel een soort bewolking hebben. En die bewolking die begint zich eerder waar de dij wat op te loeken. En maar hier en daar is even een lachte plak erin. En misschien ik nog wel even een knipoog van de zinnen. Nou, verder liek het eigenlijk wel oeral droeg te bloeien. En ja, mij een wind die dan ik nog eens aanzakert in de midden al best zwak ontmatig is. Hebben we morgen dan een temperatuur van zo'n 18 graden. En dat komt ik omdat die wind morgen, ik dan nog hield dit uit die noordwesthoeken bijwaait.
0: Ja, en de dagen daarna wordt het dan nog beter?
23: Ja, het knapt wel wat verder op. En dat had ik te krijgen met de wien. Die komt uit de zuidwesthoeken waar je dan. Viert dus ik wat warmere lucht op uw aan. En dat zien we dan ik om die temperatuur. 22 graden op vreed. Sneun 24 graden. Daarbij hebben we een mix van wolken en zinnen. En bij name vreed, dat wordt echt wel zo'n ongename simmer. Het zet heel kalm uiteindelijk mogelijk maar zo'n mooi mistbankje boven de landerijen. Nou ja, het is in elk geval wat kalmer. En het waarbeeld wordt wat vriendelijker. Maar dat is maar tijdelijk, want op snijden hebben we weer te krijgen met een steuring. Begin van de dag nog een zuidwestelijke wind. En aan het eind van de dag weer een noordwestelijke wind. En dan zit er dat het goed is. Wel weer een paar millimeters in de Rijnbekers. Want dan liep het wel wat de Rijnwetter van budgetting te vallen. En de temperatuur, ja, maar die Rijnwetter en die ja, eigenlijk omheegeende wind. Hebben we dan zo'n 21 graden nog als maximum temperatuur.
0: Ja, wat is eigenlijk normaal voor deze tijd van hier? Want ik heb hier dan net echt een simmer in Friesland gevoel bij het. Is de temperatuur niet?
23: Nee, nou en ik moet, ja, dat is een goede vraag. Want normaal, wij hebben ik een 21, 22 graden als maximum temperatuur. En is het in de nacht een graad of 12. Nou, daar zit de minimum temperatuur echt de komende dagen. Voor wat bij in de buurt vaakste krijgt even boppen. Dus wat dat onbelangt, qua temperatuur is het heel en al normaal voor de tijd van het jaar. Nou ja, letter in de weken dus en snijden ik. Maar ja, die 18 graden en nou ik maar 15, 16 graden in zijn buien. Ja, dat is toch wel wat aan de frisse kant, ja.
0: Ja, dat idee ik al. Tjitske, dankjewel en een lovige middag verder.
23: Ja, hetzelfde, dankjewel.
1: Fien, de Fiskerspet.
0: Ja, hier in Friesland is een Fiskerspet verstoppen. Mooie blauwe omroep Friesland Fiskerspet. Hiermee er alweer nee op ziek. Daar hebben we al 4 hints west. De eerste wie dat het spoor de Klaai, Efteling en de Woorden begroet het mastiekje. In twee wie net vier van het vienplak kerst een bolt.

0: zelfs, maar bij het verhaal der oer. Dus het antwoord let net bij het gebouw zelfs, maar bij het verhaal der oer. Nou, dinsdag werd die fixpet leid. Er zit een kaartje bij, er zit een telefoonnummer op. Bel ik dat vooral en die fixpet die mij dan verzels hoorde. Dus hint 5, het antwoord let net bij het gebouw zelfs, maar bij het verhaal der oer. Soort succes, want de concurrenten die haak je verzels mij.
1: Van Tolve ont Inroeren
2: bij Omroep Friesland.
3: Noi Friesland.

0: Ja, al het waren we docht, dan maar een zieke bedan. Simmer in Vistol, Johannes Riepma en Greidebrars. Het pompinstallatiebedrijf Van Hek uit Natwarden komt net al in connectie bij Oestremings, maar ook bij Droegte. Het bedrijf pompt op dit soort wetter van het Amsterdam Rijnkanaal, de Kromme Rijn in, een rivier bij Utrecht. Onder telefoon is Imars Veenstra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het lijkt heel simpel, water van de ene plek naar de andere plek pompen, maar is het ook zo simpel?
1: Nou ja, dat hangt net van de locatie af natuurlijk. Het heeft altijd te maken met de hoeveelheid water en hoe hoog dat water

0: gepompt moet worden. In deze gevallen is dat, valt dat relatief mee. Verpompen van dat Rijnkanaal in de Kromme Rijn. Dat zal een paar meter zijn, dus dat is hier niet ingewikkeld. Nee.
1: Nee. Waarom is het nodig?
0: Nou, we hebben op dit moment een feitelijk watertekort in Nederland. Dat betekent dat de rivieren vanuit het buitenland te weinig water krijgen. Daardoor zijn de waterpeilen in de rivieren erg laag. En de hoger gelegen gebieden waar het water normaal instroomt, daar ontbreekt nu die toestroom. En daarbij moeten waterschappen beoordelen of er meer capaciteit nodig is om die hoger gelegen gebieden van water te voorzien.
1: Ja, en ik begrijp ook, het waterpeil in het Kromme Rijngebied naar een extreem laag niveau gezakt is. En daardoor kan zout water uit zee eigenlijk heel ver komen en weer landbouwgewassen bijvoorbeeld aantasten.
0: Nou, het is inderdaad zo dat de Kromme Rijn die stroomt uiteindelijk naar het westen van Nederland. En als de waterstanden laag staan, dan komt het zoute water uit zee natuurlijk vrij hoog het land in. En om de zoetwateraanvoer op peil te houden, moet er dus extra water worden verpompt. Dus dat is ook onder andere daarvoor bedoeld. Ja.
1: Ja. Jullie werken vaak aan unieke projecten, zoals het helpen leveren van voldoende drinkwater in Oekraïne of een reddingsoperatie in Thailand.
0: Ja.
1: Het lijkt me geen saaie baan.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is echt geen dag hier hetzelfde bij ons. Wij werken over heel de wereld bij grote baggerprojecten, in de grondweg en waterbouw, in de offshore en dus ook voor waterschappen. Dus het is echt van gigantische kunstmatige eilanden aanleggen waarbij wij het retourwater verpompen tot aan een lokale stuw overnemen met een hevelinstallatie. Het is echt elke dag anders bij ons. Dus dat maakt het echt wel uniek om bij ons aan de slag te gaan.
1: Ja, maar je moet dan ook al die expertise maar in huis hebben.
0: Ja, nou, daar hebben we 60 jaar ervaring hebben we er natuurlijk in. En wij zijn ook continu bezig om op peil te blijven qua ontwikkelingen. We hebben bijvoorbeeld pompen, elektrische pompen die tot 12.000 kuub per uur kunnen verpompen. Dus dat zijn geen kleine jongens. Wij zitten niet stil, zeker niet.
1: Nee, dat begrijp ik. En dan zijn jullie ook bezig, ja, misschien blijkt het al uit het vorige antwoord over die pompen. Maar zijn jullie ook bezig al met het feit dat het weer steeds extremer wordt?
0: Nou ja, je moet natuurlijk wel kijken naar wat er nodig is. En we zijn in dit geval sterk aan het investeren in nieuwe elektrische pompen. Die ook geschikt zijn in Nederland. Maar kijk, in natte periodes heb je vaak een wateroverschot. Dus echt heel veel water. En nu hebben we dus een watertekort. En daar moet je natuurlijk wel je pompvloot op aanpassen. Dus dat doen we zeker, ja.
1: Ja, want jullie werken ook over de hele wereld natuurlijk. Ik kan me het verleden wel herinneren dat jullie in Engeland waren omdat daar veel wateroverlast was. Dus ze weten vanuit de hele wereld Noordwolde te vinden.
0: Ja, dat is maar goed ook.
1: Ja, maar ook bijzonder.
0: Ja, zeker. Nee, het is inderdaad, we zijn een uniek bedrijf. We zijn op dit moment sterk aan het groeien. We hebben grote plannen. En daarbij komt ook inderdaad dat wij over de hele wereld worden gevraagd voor allerlei grote mooie klussen. Dus dat is echt mooi dat een Fries bedrijf dat zo groot is in de wereld. Dus echt van Saudi-Arabië, Australië tot aan Engeland, zoals je al zegt. Dus het is echt overal ter wereld. Maar ook heel veel in Nederland en Duitsland. Dus dat is echt, dat is wel mooi. Ja.
1: Ja, heel mooi. Dank u wel voor de toelichting.
0: Ja, graag gedaan.
1: Iemand Veenstra en wie dat van het pompinstallatiebedrijf van Hek uit Nwartwolde.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: You Got It van Roy Orbison. Intussen ben de keizers in Nijmegen alweer een heel aantal oren los met de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Toen mensen die beschikken weer voor vier woorden binnen te komen in de stad. Verslaggever Ben de Jager, of Otto Smit van Kolmenswerg, juster op de Waalbrug bij Nijmegen, staan 2 kilometer voor de finish.
1: Haast de eerste 50 kilometer erop zetten. Hoe is het?
2: We gaan 50 kilometer weer door. Dus, ja, het gaat goed. Weer mooi waar. Weer net te heet. Het wordt nog wat warmer. Het wordt nog eigenlijk wat te warm. Maar voor de rest gaat het heel mooi. Weer een mooie route. Als ik het vorige keer. Maar voor de rest prachtig mooi, ja. Vriendelijke meisjes, vrolijke meisjes. Wat was dan meer?
1: Ja, wat maakt dit, zeg maar, dat Otto denkt van... Nou, let mij eens meidoen. Of let mij nog een keer meidoen. Let mij weer meidoen.
2: Nou, het staat bij mij op het bucketlist en ik denk, nou, ik word een keer douan. En als de eerste keer die in haast, dan denk ik van, nou, zo de tweede keer, dan ben ik net zo leuk bij, zo de eerste keer. En dan wordt het een beetje een verslaving, hoor. Het is mijn vierde keer nou. Dus ja, 4 keer wil ik sowieso eigenlijk proberen te halen. Maar eerst de vierde keer maar eens
1: even. En qua training, hoe gaat dat?
2: Nou, eigenlijk train je de hele winter wel lichtelijk droog. En dan begin je van het eerder om eerst erop te bouwen. Maar langere afstand, een paar keer probeer je een paar keer 50 kilometer te rennen. En 30 kilometer, 40 kilometer. En de langere afstand wat te trainen, zo moet zeggen.
1: En hoe gaat dat dan? Je moet naar zijn duim qua bleren, qua nou ja, spierpienen. Je kan je wel intinken, 50 kilometer best nijn.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, ik hoop geen beleren natuurlijk. Het viert al hier aardig goed, maar dat ze wel aanzien dat we bij de caravan zijn en we de zakken nu doen. Goed dan lekker. Spierpijn zit ik dan wel wat aan, maar ik doe dan eerst even in de rust en ik smaad even wat spullen op. En dan eerst even wat in de rust en dan loopt dat wel bij. Maar de beleren hoop ik eigenlijk niet dat ik ze haal, want ik maak nog 3 dagen. Of ik maak nog 3 dagen.
1: Ja, wat is het geheim om dit rennen te kennen, zeg maar? Want ja, Otto zei al van je trainen daar een beetje heen, maar het is echt wel een mentaal iets, denk ik.
2: Ja, zeker 50 kilometer een heel oorstaande. En dan mag die knap natuurlijk wel omzetten. En de eerste kilometer die vlug of maar vooral dat laatste stukje is natuurlijk wel pittig. En ja, daar mag hij wel even hoe heen zetten. Maar het publiek scoort hij er toch heen. De meeste mensen vriendelijk als wat. Ook is mooi wat met de meesten maar in de militairen en alle andere meesten. Alle Friesen die is mij die treft onderwijs. Hartstikke leuk en gezellig.
1: Het is heel gezellig. Let eens even zien richting de finish.
2: Ja, zeg het laatste eentje aan, meisje.
1: Ja, dat doen
2: we. We gaan best in vorm. Een beetje aan
1: hem. Ja, ik ken dit nog wel maar in.
2: Oké, dat is gewoon nog zo'n 300 meter, dacht ik.
1: Het kaartje zit de plak. Ja, ja, ja, ja. De eerste 50 kilometer is west.
2: Ja, klopt.
1: Hoe wie dit?
2: Ja, een geweldige ervaring, jongen. Hartstikke mooi waar erbij. Dus het wordt nog wat hitter, maar voor de rest, de meeste zijn fantastisch. De sfeer weer goed, het drank goed. Ondanks mijn verstoekte tenen, ik nog rond goed. Dus daar ben ik heel blij om. En heel tevreden. Dus ja, nee, ook nog op naar die 2. Hè. Dus dan zullen we zien hoe het komt.
1: Maar verstoekte tenen en dan toch 50 kilometer rennen, dan zit er dus, zit het mentaal echt goed.
2: Ja, zeker. Je moet hier naar werken. Hè? En Maas naar Starst en dan best vol energie. En de eerste kilometer die vloot er in. Maar het laatste stukje. En dan heb ik alles zeer te doen. Ik vind de poortje nou ook wel inderdaad. Klopt. Maar dan gaan we om naar de caravan en de forten even in een beetje soda. Hè? Even een biotex. En de poortjes wat insmaren en dan komt dat goed, ja.
0: Oeh, dat is weer reclame. Een bijdrage weer dat van Ben de Jager.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
4: Ja, dat is voor piepenmatten, hè? Hey.
0: Ja, maar...
4: Daar zit die piepknop.
0: Weet die zit?
4: Die zit... Haast hem, hè? Ja, nee, dat wie ik...
0: Weet die piepknop zit?
4: Ja.
0: Tjer.
4: Hey Jacob, goeie.
0: Met je.
4: Ja, dadelijk vanzelf. Het goed Cecile, hè? Maar ja, we gaan wat letter van start.
0: Ja, we gaan letter van start.
4: Dat had je al jaren kent. Wij gaan dadelijk van start in elk geval met een vakantieverhaal. Een heel mooi vakantieverhaal. En dat vakantieverhaal is van Afina Hedder. Die komt per ongeluk op een nudistencamping te lonen.
0: Per ongeluk?
4: Ja, dat had... Oh. Nou ja, ze waren op zoek naar een camping. Niks meer te bezetten. En de enige die naar vrij wie de nudistencamping. Ja, en dan moet de caravan op het juiste plak zet worden. En dan gaat ook nog die mover, hè? Dat kerstje wil gaan gaan moveren, kerst die caravan hoeft net meer achteruit te steken, maar de auto dan kerst maar zijn elektrisch ding, kerst dat ding op het plak zetten, zeg maar. Ja. Kerst weer besturen. Alleen de accu weer daarvan leeg, dus er kwamen al je meisjes en ik man vooral in de bleerten. Die kwam helpen. Dus ja, dat vakantieverhaal is echt nieuwsgierig. En daar plaat bij betinken. Dat kan eigenlijk gaan over de camping of vakantie. Nou, ik nu dit niet, zodat ik plaat bij betinkt.
0: Geen idee.
4: Idee, hè? Ja.
0: Vast wel.
4: De Naked True, Coldenering. Ja. Van een album. Dat is een album. Ik ken het. Ja. Nee. Nou, ja, ik ben benieuwd. Dus harkens komen op mijn linkplaten. Ik ken het.
0: Ja, je bent wel creatief.
4: WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of Domer op app. Zet die linkplaten even in.
0: Oké, dankjewel. Soort Willem.
4: Ja, vier man.
0: Dit is Noe Friesland met editie van deze woensdag 22 juli 2026. Dit programma is de weg. Mon om te woorden. Voor nu een noffelijke midi verder. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: Twa en yoghurt op punt. Twa FM.
3: Simmer in Friesland.
6: In Engeland hebben ze Wimbledon.
3: In Frankrijk de Tour de France.
6: Wij?
3: Wij hadden PC.
7: Hij brengt hem achterin bij je. Hij brengt hem op de
6: TV. Waar is die 29 juli? In Friesland.
7: Ja, eindelijk.
3: Omroep Friesland is erbij.
6: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
3: Simmer in Friesland.
8: Wij willen erbij.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One. Van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
19: Laat meer zien.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost 250.000 euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is een goeie beetje bij Omroep Friesland, maar Joert vanzelf de SKS-wedstrijd bij Ter Henne. En die is uitsteld naar het 10 minuten Noordrijn. Vanzelf zitten wij op het wetter om derde ontwikkeling te volgen. Ja, dadelijk is het vakantieverhaal van Afina Herder, die per ongeluk op een nudistencamping te lonen kwam. Ja, daar plaat bij betinken. Oer de camping en ja, tinkers breed mij. Vetsje zei, ja, feest op de nudistencamping. Mijn oma Henk.
8: Op de camping. Met z'n allen bij elkaar.
4: Ja, ik ben bereid. Wat kersto betinken? Graag die linkplaat. WhatsApp 0620 Fjouw en Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Of broek de omroep app.
21: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier. Maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
22: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
23: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
24: Doe goeie. Wat dus doe de eerste tonsje van september?
25: Net zo volle. Wat dan?
24: Poh, we kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
26: Wat lezen we die docht? Het lidiraadje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Wat waard leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees offensief.frl.
27: Goeiemiddag.
28: Maar Johan Terpstra.

0: Goodbye. We zwaaien nog even naar je Raccoon en Nicole voor Goodbye.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja, goedemiddag.
3: Buiten is het
0: zandje graden.
3: En binnen zit Johan aan de suikerbolen.
0: Ja, en je moet hingen de slingers ik op, hè. In de wat te vieren, jou het nood droog, mijn berucht in de omroep heb. Het SKS Koetsensielen ter henne op de Snitsenbar start uitsteld. Ja, dat had te krijgen bij de Heudewien. Na een oeren letter, zien hoe treien van zelfs contact met Andor Faber en zaakkundige Reinhard Ritsma op het wedstrijdwetter. Haast om een vraag hoe het Koetsensielen. Jou hem nood droog en maakt je kans op de Omroep Friesland boordvlaggen. Hoe kerst dat waan? Via WhatsApp 0620 Fjouw en Jochen. Jochen. Dadelijk het vakantieverhaal van Afina die per ongeluk op een nudiste camping te lonen kan. Platen die Ted mij te krijgen hebben, ja, die hebben we binnenkrijgen. Het kent hoe kamperen game, maar ik hoor nudisten. Nou, ik denk dit wordt een dregen, Joert.
2: Tink en Link.
0: Ah, via het maar, hé. Hey. Oi. Iersbrand, Ineke, Cor en Louis, die komen bij Super Sister. En echt wat zei het, ja, buiscorees van Queen. Clip mij de nekende vrouw erin, Johan. Henny, hahaha, per ongeluk op de nudiste camping te lonen komen. Ik klink Boniem. Carla, kom met skinny dipping van de Fingerboys en Axe uit. Hoi Johan. Dat postelijk lied voor de nudiste camping. Mooi werk bij In de Blote Kont. En Alberto, ja, ik denk aan Herman Berkien.
4: Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Hij moet hier op de camping staan als die van Belinde.
0: En Sean, die komt bij Giving It All Away van Roger Daltrey. Ja, als het alle kleren dan niet lukken mag. Lieuwe, als dat voorkomen worst, zal nudiste camping een keer beter pakt worden als radiopiraat. En komt 12 weken in de feestnis.
4: Met

0: droogje.
1: Ja, en kerst de kleren aanhouden vanzelfs. Ja, en wat wordt het dan? Al die linkplaten komen in de speciale Tinkeling computer. Hey, Home en Sietse, je hem te pakken. Ze komen bij Joe Cocker. You can leave your head on.

0: Ja. Linked, hè? Joe Cocker, you can leave your head on.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, dat verhaal van, vakantieverhaal van Afina. Ja, nog mij denken op een mooie dag naar Callantsoog. Simmers kwaad, man naar het stroon. En het smoor drok zelf bij mij makken. En als je het is, oh, tussen die beesten al hier. Hè. Het is, hey, verderop, ongeveer een kilometer in, naar links. Daar weer het dan rechtig. Ik zei, daar gaan we heen, een kilometer door het zon rennen. En ja, daar zit er een biotje bij. Het negenstroon, hè. Ja, hetzelfde verhaal had Afina een beetje, maar dan wel oors. Soms tieren bedarrest in een situatie die volslijn, ja, die dan volslijn net onkomens joost.
3: Wij moesten eerst naar een camping over het overnachten. En toen gingen we naar een camping, daar hebben we wel jaren tieren heen. En die helemaal vol. Dus er waren maar nog 5 mensen voortgestuurd. Dus toen je me nog een keer bellen en vol, alles weer vol. Dus Arjen die bellen naar hier en zo, daar is plak. Dus wij erin. En we rieden erin en die man die zei, bed hek binnen mij mijn belly, want dan doe ik het doorriepen. Maar dan vallen wie hij daar, dus hij door het doorriepen en wij rieden het terrein op. Nou, en dat enige wat we daar zeggen, wie een bleer piemeltjes en beter leerde plassetjes. En ik zei het naar de just over het ik, joh, ja, zei Dario, maar dit viel heel ongemakkelijk. Ik zit in mijn vriendennacht, dus wij de auto aan de kant, de caravan eruit. En toen had hij maar de mover, sorry, door de caravan te plakken aan. En toen weer de accu leeg. Dus toen ging er in een blitte mandje zitten. In leren poepetjes die had hij hem hoofd, maar die caravan. Nou ja, ik wist ze wat in de broek, dat snapst. Dan zei die man, tjena, nou kerel, hij staat, ik zou zeggen, mijn gouden broek uit. En hij zei, daar denk ik nog even over na. Nou jongen, ik meer is zo wat in mijn broek, hè. Nou, toen heb ik maar even uitgelegd dat dit is net de bedoeling wie dat wie je kwam. Nou, die meisjes snapten het wel. Die moesten ik verschrikkelijk om genieten. Ja, we hebben van morgen wel uitgewerkt, er gaan je blerde poepetjes. Dus, nou, dat wie een belevenis die jaren niet gewoon had. Nou, oh,
0: fantastisch. Aan Vira Tiegeltijk voor het deal. Hè. Ja, dat is toch prachtig. Was mij maar eens op vakantie. Haast toch extra leuke anekdote of een verhaal over een vakantie. Wordt dat bij ons dealen? Ja, mail dan nou naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. We zitten echt te springen op mooie verhalen. En die bidden gedag dat juist wel. Hier is Rock Around en Simmerske Dagen.

0: Cracked, Rock Around, Simmske Dagen en dit weer Marianne Rosenberg. En ik bin wie du. Ik krijg dan een bericht van Brambo Johan. Als ik op de Nudeste camping belanden zou, dan zou ik I'm Sexy and I Know It zou ik draaien. Haha. De groeten van Brambo en Marleen bij de boord in Grauw op het stuit. Dadelijk het Nijs uit Friesland. Jacob, wat haast u in Nijs?
1: Nou, ik vreem eigenlijk al, ik bin wie du. Is dat Wotsk? Doe?
0: Kom ze erop. Ja, ik heb geen idee. Nou, hebben hier een woordpieker in die dat even...
1: Dat is een hoge productie. Maar de vliegensnijd, nee, ik zal het even serieus houden. Er is een club in Portugal die had een bod uitgebracht op een speler van SC Heerenveen.
2: Oh, de klapper.
3: Ik disse simmer binnen ze er weer.
4: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
5: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesiel?
6: Tuurlijk.
3: Bij het SKS Scootjesiel.
7: Net een serieuze podcast. Dus het kerstmiddag
3: zijn ze. Wedstrijddagen.
5: Een stukje Jim Go.
3: Te vinden op Spotify.
5: Dit is Good Nice, jongens.
4: Mijn favoriete podcast app.
5: Je verwacht je dat.
3: En Omroep Friesland.nl.
5: Oh, de klapper.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches are looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Jouw Twaan. En daar zit Friesland. Jacob, die praat dus bij.
1: Absoluut.
0: Het scootje Sjil is uitsteld, hè? Dat kan ik er nog wel even bij vertellen. Voor mensen die kijken de radio.
1: Het 10:03, wat is er weer?
0: Het zit nu op 10 minuten 03, dat we losgaan. Dat had te krijgen met de Wien.
1: Oké. Nou,
0: maar we blauwen opgenomen het wetter om alles mee te krijgen wat de Bart ontwikkelt.
1: Nou, zorg ik nog even om op de situatie van Juste Beren Woord. Want die lip is gevaarlijk. Dat zei het Rinus de Jong van het scootje van de Jouwers. Die skip kwam zat dicht bij het publiek del. En dat Matakomier echt oorsvinter.
16: We hebben almachtig dingen te schreeuwen en te raden naar dat publiek. En de laaie mannen op een stijger, die lagen gewoon te schootje in zijn bank weer. Dat kan gewoon niet. Dat met oren hier echt over. En die meisje moet gewoon naar op een stijger komen. Dat denk ik gewoon, god, had er wat gebeurd, jong. Wat hebben we dan?
1: SC Braga haalt op een einde bod uitgebracht op SC Heerenveen middenvelder Marcus Lindé. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. Het zou gaan om een bod van 6 miljoen euro, inclusief bonussen. Lindé zou onder clubleiding Heerenveen wittelen. Nou, wat er graag de oerstad naar Portugal meidje wil. Braga zou je er al een bod van 4 miljoen euro dienen hebben op de zweet. Otto Smit van Kolom en Zwijg rent voor de vierde keer de Nijmeegse Vierdaagse. Verslaggever Ben de Jager trof hem op de Waalbrug bij Nijmegen, Juster. Staan 12 kilometer voor de finish.
17: Ja, ik hoop geen beleren natuurlijk. Het viert al hier aardig goed, maar dat ze waanzien. We hebben de kerf en ben over de zak nu door. Goed dan lijkt het. Spierpijn is ik dan wel wat haal, maar ik dan eerst even in de rust. Ik smaad er even wat spullen op en dan eerst even wat in de rust. En dan loopt dat wel bij.
1: Om de Domela Nieuwenhuis weg op het Jereveen is van de Moon, een beetje naar Alvoeren, een autootje in een been botst. In een witte bocht verleerde de bestuurder de macht door het stuur. De bestuurder verwoende rekken en is mij de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De autorekken flink schorseren en is voortsleept. Ja, Joost, het is met vier foto's. Er is een soort bewolking en nou dan valt er licht erin. Toch, tussen die buien bloedt het echt nog wel fris. Met zonnetje of 18 graden. Morgen dan zakken de wien wat. Bloedt voor een gutpaard droeg uit de zin. Maar onder even een beetje echt nog dan cent. Is dan 18 of 19 graden. Vrede sneur is het kalm warm. Maar bewolking, zinnen en meest droeg. De matige wien wordt zuidwestelijk. En net als het 14 graden of 22. En wordt het maximaal 24 graden op sneur. Nou. Nou, doe maar.
2: Ik heb de goede kant op, hè? Ja. Tegen dank, Jacob. Oeren, oeren. Dan Jesten bij mij. Nice. En vanzelfs ik het waar wat voorbij komt. Want dat horen we heel goed in de gaten. Ik vooral bij de scootje-wedstrijd op de Snitsermar. Dadelijk, ja, de wedstrijd van Juster. Dan maakt je de winnaar van de scootje-pool bekend. En muziek komt er dadelijk aan van Tietjin. Getty Gaspers stuurde mij de band Teaching als eerste deelnemer op het Eurovisie-podium in Stockholm. Dat wie een jontje 24. Trouwen letter hier in zijn 152 punten en de winst. Mij dingen dan. Ze komen er dadelijk aan. Teaching.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
21: Goeiemiddag.
22: Maar Johan de

0: Jan Smit. Ja, het is al wat een ouder noemer, maar hij sjunkte een protte bij optredens. En ja, een protte streams daar trog ik, als je bij me bent.
1: Bij de Slingershow!
0: Vanzelfs doen we dat alle dagen in Goeiemiddag, Diaal en ik. En ik joe het de oproep weer even, want ja, is er bij die thuis wat om grutskop te wezen? Misschien best vier wie je trouwt, houdt een houdelijk. Had een collega het al tol van heel hier, maar je volhon in de fabriek. Als die naar Fabio wie is helle, maar ik liet zo winnings mij vier worden vanzelfs. Judy Lokweensk, alvast gebrucht in via de Omroep app. En waar wit komt die brug dadelijk op radio. En misschien sturen we die ik de unieke Omroep Friesland Slingers sta.
2: De
0: Fiskerspet. Ja, in Simmer in Friesland. 6 weken lang alle waarsjes bij Omroep Friesland in de Simmer. Fien de Fiskerspet. En dat zei het al. Daarmee kerst dan de mooie, blauwe, coole Omroep Friesland Fiskerspet winnen. Ja, die van Aron de Wieke, die is uiteindelijk wel... ergens aan het eind van de dij, op de dij erop, Voentrot Jeffrey. In Sleert, leidt die Vlinde Wieke. Ja, van Juwet, hij is nog net Voen. Dat ga ik nog even terugkriegen, want we zitten hier bij de telefoon te waarschijnlijk op dat telefoontje. Ja, hij leidt misschien wel voor dijkleren. Maar alleen nog even uitvinden waar als hem fine kist. Maar daarvoor jouw alle woorden een onwijzing op de radio. Bij jou is even nog alle jaar, de hintjes die binnenkomen binnen. Van de moment bij wel uiteindelijk zegt mij, sjoch net naar de zee, maar naar het land dat er veroveren waard. De twarre tussen de dieken reist de zee in zijn akkers. De tredde dat een kunstner zijn kunstwerk nog net koe. Vierde hartstikke ojet, dit plak weer de start van een leefdesverhaal. En ik kreeg dus Tolwenien. De kaai is net een schilder, maar degene die het zien namen voor altijd bij haar dragen, Sil.
3: Onwijzing?
4: Sijs.
0: Die komt er nou bij, hè? Een trouwdij maakt een Liedsdorp bekend. Oeh, waar lijkt die Fiskerspet? Hast toch een idee? Daarhinnen zoek zitten. Finem. En bel je mij het noemen dat op het kaartje zit, dat er in die pet zit. En maakt je de eind van december ik nog eens kans op een prachtige extra prijs. Nou, ik kom er nou nog net uit. Oer en oeren hebben we weer een nieuwe onweerzien. Maar wacht ik net al lang, hè? Want die concurrenten zie ik je vanzelf ik maai. Het is kwartier voor 12 uur. Ingoeien met je bij Omroep Friesland. Je bent Chris Norman en Suzy Quattro. Hallo.

0: Chris Norman, Suzy Quattro en Stambelin in wie dat.
1: Omroep Friesland, Simmeri Friesland,
2: Scotsie Sjoel.
0: De wedstrijd uitsteld, aast een contact met Ter Henne. Hoe komt dat in elk geval? Zit er nou de tiert op 10 minuten uit treien? Want anders maar eens even een hifje hoe het der is in Ter Henne. We zoeken nog even waarom op de tredde wedstrijd van de SKS in Jennewoord, juster, werd het smelle wetter de nedige uitdagingsjoeg.
3: Het is volle focus. Als daar het startschot klinkt. Oh. En dan gaan de fucking geloft in.
4: Ik zag dat nou de hele mannen, die had de fucking op ijs in. Hier gaan ze de in wedden.
3: Ja, dat is bij Huizen. Ja, dat kost een hele hoop die.
4: Ja, Jenne Watson is aan het bord uiteenzetten. Ja, die had de been broekt en die had een goede start. Al die skippen, die lissen natuurlijk hier in de lange sleer. Die pakken alle wind van al die
3: daar komt de fok trouwens. Ja, oh, en dat gaat haast onder het efterdek van de Snits. De grutzeil van de Zuidwesthoeken.
4: Jouw Rienes, die vat ik als een speer, dit hier op dit moment. Jereveen en Drachen, Deun Jongelkoort.
3: Lodewijk Meter, hij leidt dus om kop. Maar Deun derefter het scootje van Jenne Wort. Dat had dus een plak boem in vergelijking met de stad. Betjut dat de jouwe naar treien gaat.
4: Ja, het is hier echt een droogpartij. Het is hier al je smarige winnen, ben je al je bjemmen. Dus ja, hier is wat grauw, het rijdt in droogen. Ja, die ben droog warm. Die hadden puts, gaan ze hier erin lezen. Varro bij Snits, is al je jongens. Rustig gewoon. Geen 40 huts is hier.
3: Farien is Jennewoord voorbij gingen onder de hele mannen. Het betekent dat Sieberen van Terwischa onder leiding gaat. En het Susanna kennen, dat er nog vjochten worden had om dat tweede plak. Want de hele mannen die vielt de hitte azem in de nekken van het Jereveen. De meesten hier op de wal applaudisseren. Ze zeggen dat de fok haast onder haar. En hier gaat Jennewoord, Farren, Tuschmumik. En daar gaat de botsen er nog in. En is eindelijk de emotie bij de bemanning te zien. Met de adviseur Wouter en Bloem, skipper Sieberen, ook al roepen.
5: We konden mooi rap omheen. En we kregen een beetje oorlap op jou, dus dat wil ik leer. Dat
3: goed, dan is de hele maan nog van je.
5: Ja, nou, even wat afstand creëren met zijn buien. Tenminste, ik hem een beetje mijn gang lid again. En toen op de Sanne Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar ben je er al voor. Dus dat is zo makkelijk weer het ja, bij de kennet. En hetzelfde punt als vader hier voor mij. Dus dat ik wel weer grappig.
2: Omroep Friesland.
1: De scootsjepoel.
0: Ja, daar hing het de scootsjepoel vanzelfs om vast. Onder de goeie fascistes van de nummer 1 had Eke Schouwstra het Omroep Friesland beste stuurlust in een wall t-shirt. En de droekkaai hing er woon. We hadden even contact gehad. Zit u te schroeven, hartstikke mooi. Het komt er aan, Eke. Ja, Jenne Wort voorspelt vanzelfs dat die winnaars voor zijn. Mocht ik zo'n mooi t-shirt winnen, doch dan mij aan de scootsjepoel. Sjoch dan rugsboppen in de Omroep app bij App Uurs en Fascis de nummer 1. En denk erom dat kennelinnig morgen van de wedstrijd op Langewaard. Tussen Tolven en Ian Viesendam in de Omroep app. Ah, die Omroep app had vanzelfs op de telefoon. Rugsboppen, App Uurs, daar komt hij dan in te steken. Hier is Aldi Barts en Who's Johnny?

0: Aldi Bart. Who's Johnny?
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ja, die hingen we Juwet op van Frank Agricola. Had zijn jeetje Juwet en het jeelt ik van Janet Visser. En een klein appje van Geertje de Slingersmeijer Juwet omheeg voor uw boorvrouw Tineke. Ze werd 64 hier. Een hele mooie dij daar wenske. Groeten uit Dronriep. Pieter zei mijn maat Arin. Had Juwet zijn jeetje. Hebben je een 30 lokbeestje jongen. Maakt er een mooie dij van. En Anja, graag een noemeke voor uw mem Janny. Die werd Juwet zantig hier. Binnen hartstikke grutskopaar van de band en Bands Band. Ja, en dus ik wil nieuwsgierig. Hoi Johan, we lezen mij 40 man op de Klassina uit Heeg van Piet Hettinga op een snitsenmar van het scootsiegelm. Zo nou, dan krijgen we een snotterige rijnbuiken. We gaan ook de scootsiepool aan boord invult en de meningen binnen verdeeld. Ja, Dero Sprutsen, dadelijk snij, 2 uur contact met Andor Faber en zaakkundige Joert Reinoud Ritsma bij Ter Henne. De wedstrijd uitstelt na het 10 minuten nu treien. Hoe is de situatie daar? Dat je dadelijk snij, 2 uur. Je bent Akda de Munk. Munnik, morgen wordt fantastisch.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
4: Touwen een nieuwe uitdaging? Wie ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
5: Als grootste haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjesillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Druisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
6: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
2: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
7: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
8: Net zo volle. Wat dan?
7: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wow, telk niet aan de cocktail, on een cocktail tink bij de hit van Teaspoon is het drankje neer expliciet in de tekst neemt. In wat jij er al hoorde, de nudistencamping, het vakantieverhaal van Afina. Het is echt van die, hè. Teaspoon komt er dadelijk aan.
0: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
1: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
0: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
1: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
15: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
16: Wat aan een fabriek, dan moet je reuze rijden te krijgen.
15: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
16: Vanuit Friesland?
15: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
1: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet.
0: Zit gemaakt op een jouwer, des is goed.
17: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
5: Als Grutske haatsponsors van de karakteristieke Friske sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friske Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
18: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's, is de voor Elsen hier.
19: Friesland, law van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij bij ons. Troch generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nou en voor letter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
20: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog, wonenaanwater.nl.
21: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
22: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet.
1: Omroep Friesland, Simmery Friesland,
2: Scootsiesiel.
0: Ja, begin naar het westen werd Goeiemidje Andor en Reinoud Ritsma.
3: Goeiemidje. Goeiemidje.
0: Ja. Ja, Fritsje, en op de SKS-wedstrijd van Juurt. Ja, even, ik pak de pool er even bij, de scootsiepool. 58% van de stemmers in de scootsiepool denkt dat Jereveen het Juurt wint. Hey.
3: Ja, ik weet dus hoe ik dat ken, Johan. Want ja, Reinoud is Juurt net alleen nog eens analist voor de radio. Maar ik op social media had hij een versissing dien. En ja, die versissing zit al even online. En sis maar, Reinoud, wat wie die versissing?
4: Ja, ik zei inderdaad, Jereveen wint het Juurt. Grauw op 2 en Jenne wordt op 3.
3: Ja. Dus dat Hedy Meesken die had dat jet en toen heeft de scootsiepool invuld.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Kan het missen.
0: Dat zullen we. Ik vind het wel nieuwsgierig, ja, want Leo zei het bij Geleaks, hè, bij het stemmen nog even, kerst dat ik bijzetten. Ja, hij zei het van ja, we beginnen nou het Grutte Wet erop en dan komt de Germen van Manen echt lekker in de wedstrijd. Jereveen had hij op inzet. Gebroeders Brouwer zitten er nog bij. Ja, dat zou ik een reden wijze kennen. Maar ja, eerst maar even hoe die wedstrijd, hè. Gewoon wij om te zien hoe het waan uiteenzetten. Dat is toch ja, de Huddewien, dat is de reden dat hij nog net het is.
3: Nee, dat klopt. Er wierden tussen 1 en 12 uur een aantal buikers voor zijn. En in die buikers zouden wien wat onhellig, zouden wat wien wat vlagerig worden. Zouden de poesters wat extra worden. En daar toch had de wedstrijdleiding zijn. Dan is het verstandiger om de scootjes kijk wat letter het wetter op gien te litten. Dus die binnen nou, het had kreeg 12 uur west van zelfs het wetter op gien. Binnen het Isielen werd er een mooie zicht op. En dat is de reden dat we nou dus een uren letter uiteind zetten. En ja, Reinoud, wij 10 jaar op het wetten natuurlijk, op uw memmeskip, op de redbad. We hebben het wat oesjoen en een verstandige beslissing, denk ik, hè?
4: Zeker, ik denk het absoluut. En de baan leidt dan ook direct in, dus daar ben ik een beetje lettermooi. En dat had natuurlijk inderdaad kraaien met dat we een oerletter beginnen. Het is windkracht Fjouwer op dit stuit. En inderdaad, mijn poesters van Sijs af en toe. Dus ja, dan is het wel een verstandige beslissing om een oerletter te beginnen.
3: Ja, dus we beginnen vanuit dat we gewoon om 3 uur het 10 minuten scot hasillen. En dan om 10 uur treien dus los kunnen. Maar een aardige baan, een gate, altijd jit. Wat inhoudt dat de scootjes tussen 2 ton kiezen kennen. Bakboord en stuurboord. We trooien ook wat meer street vaak in zo'n wedstrijd, joh, hè?
4: Ja, zeker. En wat grappig is dat we bij de spreader die hebben stuurboord die hebben erom hinnen. En dat houdt in dat ze gijpen met die hoed. En dat maakt het ook wel weer extra spannend.
3: Absoluut. Dus het is... Ja, alle ingrediënten binnen gewoon weg. Ja, we kennen neer van Sissen.
0: Mooi, mooi. Nou, goed om te jetten. Mooie schilderij op de Snitsemar. En we kunnen er dan vanuit dat zien hoe draaien. Dat stiert der losgeert op de Snitsemar. We gaan een harkensvraag binnenkrijgen van Otto Hoekstra. Ben je er klaar voor, jongens? Daar komt hij, hè? Scootsievraag. Waarom peilen ze als ze midden op een mar varen nog heel tiet? Dat had toch helemaal geen doel?
3: Nou, zullen wij dus even vertellen dat dat wol doel had. Dat eerst ja, wol op de Snitsen, maar morgen op de Langwaardewiel. Misschien bij Starum op de Isel, maar een beetje minder. Maar Reinoud, waarom had je hier ook op de Snitsen, maar op zo'n grut, maar wol peilen?
4: Nou, op de Snitsenmaar zitten dus op sommige plakken midden op het maar ik nog wel ontjipt is. Wat dat onbelangrijk lijkt het wel een beetje op de Waadzee. Dus ja, dan moet je dus wel peilen. En als er wat ontjipt is binnen, dan moet dat zwut toch krijgt even omheen om toch die gong erin te houden. Dus dat is de reden dat ze ik peilen midden op de Snitsenmaar.
3: En dat zullen morgen op de Langwaardewiel dus ik baren, want ik daar ga je die ontjipters?
4: Ja, nou iets minder, want het is uitbaggeren. Hè. Vier verliezen weer super ontjipt er altijd, maar dat is nog wat beter. Maar ik daar hield hetzelfde aan, ja.
3: Dus we zullen ze gewoon zien. De pijlers dus die in de gangboorden zitten. En die pijlstokken zo vier mogelijke wetter indrukken. Ek Juurt dus gewoon bij de Snitse Maap bij te rennen.
0: Goed. Nou ja, goede vraag van Otto. We sturen dat boordvlagje van Omroep Friesland. Die komt er gewoon, Otto. Jongens, dan maar even een bakje koffie. En dan aasten je hem op, meidje. Hè? Het boordje in dan, hè?
3: Ja, we gaan zien hoe de Gerben van Manen van het Jereveen kijk lanceren waard van het volkskip. Dat die mij hartstel tonen. Nou ja, zo zullen wij aan dat boordje kie stappen, denk ik.
0: Reinoud kennende, nee.
4: Oh. Nou, Johan, hè?

0: in Friesland maken. Ja, dat werd wel eens via een pepermint. Adrie de Boer, die dat. Frans Galder voor Ella Ella. Het red. Ja, we moeten even draaien van een van de zijspeltjes. Wat werd het, Joert? Waar betinkt de titel? Het is een televisietune. Omstekeerd. Ja, een stukje van een verske achterstevoren. Riet werd die stiert. Dat is uw stertsomropper. Harm. Omskroot dan een plak in Friesland. Waar zei dit? De eerste stem van de verneemde Vries. En vier win mij het begin. En dan heb ik nog Wargel Sietse. Nou, Christ, vertel het maar.
1: Ja, maar ik weer draaien.
0: Ja, ja.
1: Nou, dan gaan we.
0: Slingeren. Slinger hier, slinger.
1: Dus even Shannon, even Shannon. De Gitty, het is een ferme slinger. Maar wat komt eruit? Waar zei dit?
0: Ah, de Jeste, dadelijk naar jou, trein op, Jeste. Een stem van een verneemde Fries. Ja, stel voor als het dan wist, wat smiet het dan op? De Omroep Friesland Fiskespet, de Omroep Friesland Plaktatoe, de Zinnebril en de Omroep Friesland Worsum Hamman Doek. Zit op het spul, haast naar jouw trein. Maak er stel de kans op. Hier is Frankie Valli en Angry's.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: TV. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmery Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
4: Het is jouw vertrein. Het Nijs in Friesland. Jacob, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. De resultaten van zuivelbedrijf Friesland Campina stien het Arnold sterk onder druk door een gruttere ombod van Malken, waardoor de zuivelprijs naar onderen gingen. De verstapman Jan-Dirk van Karnebeek bleurde vaak naar boetertjes en houdt de Malken echter bij de onvier van Malken. En daardoor kelderde de netto-winst in het eerste jaar met 40% naar 128 miljoen euro. De situatie bij de Sielerij in Jerewoord, Juster, wie lippensgevaarlijk. Dat ze drie is de jong voor het scootje van de Jouwer. Sinskip kwam zat dicht bij het publiek deel. En dat maakt ook hem hier echt oorsvinter.
6: We hebben almachtig dingen te schreeuwen en draaien naar het publiek. En de laaie mannen op een stijger, die lagen gewoon te scootje in zijn bank weer. Dat ken ik gewoon niet. Dat met oren hier echt oors. En die mensen moeten gewoon op een stijger komen. Dat is gewoon, god, had er wat gebeurd, jong. Wat hebben we gedaan?
5: Taxi Doornbos uit Assen in per 1 augustus het WMO vervieren in de gemeente Smenningen hoor van het vierde taxibedrijf Kort uit Drachten. Dat had de gemeente Van der Mol bekendmaken. Neffens de gemeente zult er voor de gebroekers van het WMO vervieren niet verorien. De betrekkingen bleven hetzelfde en roept net een nieuwe onvraag in China te worden. De broccoli-rispingen is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Marre runt Meisjeheid en zijn bedrijf en vertelt dat het waar heel wittig is voor zowel het groeien van de broccoli als de verkeer.
7: Ja, maar extreme warmte en dan groeit het net mooi. En dus dan krijg je net hele mooie kwaliteit. Plus dat de mensen dan vaak geen broccoli eten. En dan is hij liever barbecue en wat oors eten.
5: Nou, het is ook geen barbecue waar in elk geval. Nu hoort ik het de Simmer 4 voor. Het is een soort bewolking en nou dan valt het lichte rein tussen de buien trog. Bloed het fris. Met zonnetje of 18 graden. Mooi zakken die vien wat. Bloed voor een paar droeger en te zinnen. Om het eind van de middag ook nou dan zien. Het is dan 18 of 19 graden. Vrede sneun is het kalm warm met bewolking zinnen en meest droeg. De matige wind wordt zuidwestelijk en dertig is het vreed. Een graad of 22. En wordt het maximaal 24 graden op sneun. Dus dan begint het weer op de likje.
8: Ja, ik zit even naar die stavering te zien van broccoli. Ik kan nooit zien,
5: nou, ik vind het goed is, maar dat jij dat de meeste toen aan het staan hebt.
8: Ja, ik zie je eerst. Ja, B-R-O-K-K-O-L, Grieks zei.
5: Ik vind het even goed is.
8: Oh, dit dacht ik.
5: Ja, maar dat maakt er toch niks uit.
8: Ik vind het mooi, ja. Ja, we horen het gewoon in broccoli. Zo is dat, hè. In de sim van Jontje 4 van Jontje, ja, even weer omtellen. Jen, 30 hier, verraste Bert Herink. Bekend als de rockstem van Vandenburg. Elke nieuw mei, Julie July. Is het nog het waar broekt in de reclamecampagne voor een biermerk, een grote hit? Jesse Dalix, zonder skoemkraag.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen gijpen!
2: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je het even zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
5: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland witte wij waar wij binnen. Wij hoegen u net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl. Want hier doen wij de dingen op uw manier.
6: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
8: Wat lezen maar die docht? Het lid hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Wat waard leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjoch of Frieslees offensiefput FRL.
9: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
10: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
7: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
11: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
12: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto is de voor Elsenie.
13: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
14: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
15: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
16: Venema Energy. Vanzelfsprek jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
17: Stinstra Casino zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
18: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
19: Check ik op stinstra.nl.
20: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Sielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
21: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
22: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. De sjocht de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
21: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
23: Goeie Liddy.
24: Maar Johan Terfst.

0: Tering, Juli, Juli.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Daar komt op je toon. Ja, waar zei dit? De stem van een verneemde Fries.
3: Dat binnen natuurlijk tot de mooiste jaren onder het feit dat toen we in de Eredivisie zaten natuurlijk vaker verloren dan toen we in de Eerste Divisie zaten.
0: Maar waar had dit zijn? Nou, wie is er grunt in het nijs, hè? Als het een idee, pak hem er even bij. De Omroep-app, WhatsApp om 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, Meitje, Kans op de Omroep Friesland, Fiskespet, de Plak Tattoo, de Cinebril en de Omroep Friesland, Bossem Hammondoek. Benny Menelo, hier is de Koopakkeba.

0: Copacabana. Dat is wat warmer was dan hier in de Zijdeloon. Barry Manilow.
1: Waar zei dit?
2: Dat binnen natuurlijk tot de mooiste jaren. Ondanks het feit dat toen we in de Eredivisie zaten, natuurlijk vaker verloren dan toen we in de Eerste Divisie zaten.
0: Ja, ja, ja. Jan, wees te zwerg. Daar bel je even in, hè. Jan, goeiemiddag. Ja.
3: Hey, goeiedag, Johan.
0: Nou, vertel het maar, hé. Hey. Wat is het goede antwoord?
3: Ja, alleen de Vries, hè, dit.
0: Dat is hem, Jan. Ja,
3: ja, de speaker van Cambuur, hè.
0: De speaker van Cambuur. Nou, het smietij prijzen op, hé.
3: Hey. Nou, prima, dank u wel.
0: Ja, de mooie fiskespet van Omroep Friesland. Ik de plak tattoo web is mee plakken, Jan.
3: Nou, als je fout wordt, maar kan je zien al.
0: Ja, het is gewoon plak tattoo, hè. Dan kan je hem op je arm dan bij gelijks, hè.
3: Oh, standing. Oh, ja, nou, dat weet ik nog niet. Dat ga ik door.
0: Van Holle ken ik.
3: Dat ken ik nog, ja. Nou, dat ik zo wel even zien, ja.
0: Simpel. Nee, prima. En we doen er een mooie, ja, hamandoek krijgt er nog bij, cadeau.
3: Zo, nou, geweldig.
0: Zij is dat, hè. Nou, ik wens je daar een hele mooie scootsiestrie dadelijk om.
3: Ja, ik wil aan even zien, ja. Het is spannend met Simpel weg. Ja.
0: Oeh, het zien we dit nog draaien, hè, los.
3: Ja, ik ga het zoomen, of yes, ja. Ja.
0: We sturen de priesten op de beest.
3: Nee, ik hou dit omroep aan zijn jas, hè. Dus,
0: ja, mooi. Dag Jan, hoi.
3: Ja, best, bedankt.

0: China is de 9 to 5.
1: Omroep Friesland.
0: Live.
1: Op het wetter.
0: Ja. Er komt nog een extra harkensvraag binnen. En die is specifiek voor Reinoud van Jitske. Ja, Reinoud is bij de band Vangrail. En met al die aanvaringen op het wetter, juiste bejennen wordt. Om het publiek te beschermen. Is een vangrail langs het wetter bij de Steigerik een optie?
2: Dat zou natuurlijk wel een optie wijzen kennen. Ik weet het al, dat het er heel mooi uitzocht. Maar het zou een goede optie wijzen kennen.
0: Nou, wist je er nog een mooie visjes spet
2: op? Nog beter is om dat ik geen ervaring meer krijg. Dat is nog beter.
0: He? Ja, ik heb hem los dadelijk. Ja, ik heb hem dadelijk los om 10 minuten trein.
2: Ik ging er vanuit van vol.
3: Ja, zeker. Alle rone betingsten binnen onwijzig om los te gaan. De ton lissen erin. De scootjes binnen op dit stuit doen het insielen op de snitsen. Maar we hebben de orende oeren. Dus nog wat buikershoorn. Dat wie de reden dat de start even uitsteld is. Omdat in die buikers de wien wat vlagerig waat. Er een paar wienpoesters bij zitten. En dat vond de wedstrijd leading. Nou ja, beter om de scootjes dan nog even onder kant te houden. Nu is het dus wol gelukkig op het wetten. En dit budget natuurlijk, Reinoud, wel wat voor de scootjes en voor de zeilen die de scootjes erin hebben. Want ja, deze omstandigheden die binnen heel anders als wat we de volgende dagen houden.
2: Ja, zeker. Dit binnen hele andere omstandigheden. En we staan natuurlijk, we varen nu midden op een snitsenmaat. Daar is natuurlijk altijd wel een soort wien. Maar nu mooi winkel 4 uitzicht van winkel 6, zocht ik dat eigenlijk alle scootjes wel een rif in het ziel hebben. Een rif, dat is dan kiezen het grutzeil, kiezen wat lietsenmaatje aan de onderkant van het onderlijk van het ziel. Dan kiezen al je touwtjes, kiezen dan vers knappen, rol je het ziel een beetje op. Maatjes ze dus het grutzeil wat lietsen. De meeste scootjes traaien fokken, een gewone fok, een meerwaarfok en een stormvak. En ik zocht ik dat een heel soort scootjes de minwaarvakken nou opzet. Dat is de middelste vak. Die ze er nou opzet. Omdat het natuurlijk best wel hut waait. Dus ja, volgens mij wordt het echt een heel spannende wedstrijd. Maar dit is wien.
3: Ja, absoluut. Ik spreek van de Mol Marinus de Jong, de skipper van de Oeral Thuis van de Jouwer. Die zei dat ze een natuurje, een grutzeil, dat alleen nog Joert net op was zoeren. Omdat de omstandigheden dusdanig binnen. Je gaat ze nog net vaak mee traint. Dus hij zei, ja, dat vertrouwen we die zeilen gewoon nog net. Dan zetten we het orde spul er nog op. Dat ben keuzes weet je dan voor steren met dit soort waarsomstandigheden dus.
2: Ja, dat denk ik. Ik hier zelf zijn van, als je natuur hebt, dan zet je maar op.
3: Ja, maar had je er nog net veilig maar vielen natuurlijk. Ja. Dus zeg je voor het heegste resultaat, Hion Dol, Rinus de Jong. Want ja, laten we eerlijk zijn, dit is wel wat Rinus de Jong waar. En dit is voor het scootje van de Jouwer binnen dit mooie omstandigheden. Die zul je wat zien laten wollen. Want de start van het kampioenskip van de eerste 2 dagen benam, dat hoort nog net heel bot oer. Just er een tredde plak. Dus ze binnen op de wijverom hebben we zien wat Rinus de Jong, de Jouwer. En die oren tretje scootjes van zelfs Aasen. Sien litten hier op de snitsen maar bij te hennen.
0: Ja, de 4e wedstrijd van de SKS. We beginnen op naar het 10 minuten schot. Dat is om 12 uur. En daarom juist dadelijk het nice. Krijgt 12 minuten. Ja, dan kunnen we dat nog mooi even meenemen.

0: Fryslân.
1: Simmer in Fryslân.
2: 600 jaar Sint-Antoni-gasthuis in Ljouwert.
3: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zei ik, want toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
2: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Fryslân Dok. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
4: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's, is de voor Else.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Fryslân. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Fryslân. Dat is lekker fris.
6: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we onze zonsje en naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
7: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
9: Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bleut is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Oude Fryske Tjerk.
7: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
10: Dit is Omroep Fryslân.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is haast trije oeren en dat budget dadelijk. Ja, dat 10 minuten schot eraan komt. Leidt het een beetje op schema daar?
0: Ja, dat Silvano binnen een paar seconden jaren dat goed is. Dan geven wij vol van nu de scootjes. Ja, de Wietskot. Twaskoten. Giele tonsjes omheen. Dat betekent dat het 10 minuten Scott West had. Dat de startprocedure in gang zet is. En dat we dus om 10 uur treien losgeven. En wij de start van de wedstrijd op de snitsen. Maar dat een behoorlijke wiestje. En dat de scootjes nou staan gewoon het startskip en de startline beginnen op de ziekje. Nog een liedje 10 minuten dus. Om te start van deze wedstrijd bij de snitsen. Maar.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
14: Shoppen?
15: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
14: Oké, dit is wel next level.
16: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
17: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
16: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
18: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
19: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
20: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
19: Mattie, uw klasse meubels ha. Geen dan naar Itzinga.
18: Itzingameubelen.nl.
21: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
22: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: Ach, hè, als er de zinnen zakjes sjoch op de Stitse Mark van de Jong. Ja, dat liek het er net echt op. Simmerit van Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scoetsiesiel.
0: Ja, nog een lietse minuut, dan gaat het los op de Stitse Mark.
3: Nog een hele minuut, maar de omstandigheden, jongens, komen je flinke buien over de Stitse Mark. En die nemen een bult wie mij. En dan komt die hele vloot op die startlijn al. En Reinhard Neffens, mij is Drachner al haast doorhinnen. Ik leeuw het, liek het er nou hinnen te gaan. En we hadden nog 10, ik krijg wat meer dan 10 seconden. Leeuw het draait nog voort. Grauw komt bij Gong. En hieronder in Sjuggen de Zuidwesthoeken. We Sjuggen dat hier een hele mooie stad van Akkerpieter Pieter. Maar dit koelen we zijn algehele terugroep weer. Of wordt het een individuele terugroep? Want de binnenscootjes
4: stond. De reerde balkje omheeg.
3: En het is een algehele valse start. Algehele terugroep. Ja, dat wie wel wat te verwachten. Drachten wie er als eerste overhinnen. Grauw volgen. En er lijkt nog meer scootjes. Niet al die stadlinen passeert binnen. Een logisch besluit dus om deze wedstrijd algeheel de start oor te blazen. Een nieuwe startprocedure in te gaan, want ja, die omstandigheden, Reinhard, wij doet weer je kamer, maar dat zie je minuten Scott. Wie het nog rustig, maar je sjoggen die bij je omkomt en die wien, die helpt als sabot on.
4: Ja, die wien die helpt enorm on. En we zeggen ik dat Drachten en ze krijgt al Pieter Meter, die kon ik maar een goal aanzetten, dat die haast een indringer, maar ja, dan is het gewoon zo, als die snel niet haast, dan kist aan en zit net weer om. Hè. En aan de ene kant zo zes, als dan Tjin de Wien niet staat, dan drukt die wien dat scootje weer om, maar dat, ja, dan is toch Sangon, dan kist het ons, dan krijgt het een algehele valse start. En dat is dus nou wat er gebeurt. Dus we gaan het hele circus nog een keer opnieuw installeren. En dan is het weer dat het straks moet. Dat zou wel mooi zijn, want man, je zoekt steeds, het is de omstandigheden. Het is vreselijk, het is warm, het dikke witte koppen op de golf en het is prachtig. Maar ja.
3: Als bemanning en hier dan dat je weet wat je vliegen hier gebeurd is. Bij die staat doet het zo gigantisch misgier. Ja. Waar meerdere mensen, waaronder Snits, Skipper, Jabi Visser, zwier verwoenen rekken is. Ja, had je dat zit grip nog in die achterholen van die scootjeskippers.
4: Maar
3: dat,
4: dat is wie dat zit in die effe, maar dat we wel vergeten. Want we zien hier nou een viertje scootjes. We zien nou Pieter die van de week al zei, wat billenknijper. Nou, nevens mij is dit billenknijper.
3: Absoluut, dit is de omstandigheden binnen dat. Nou ja, algeheel vals dus. Dat we haasten weer een nieuwe startprocedure in hier zullen. En dat we dan zes zullen. Want misschien dat die bui weer wat oorwaaid is. Dat de wien weer een beetje lissen geeft. Een beetje meer lissen geeft. Want die stevige wien in minimaal fjouwer bluwte wol. Dat ze wel wachtje matten. Een feit is dat de stad dus net zo mooi is als die plant wie om te zien moet rijden. Net ook geeft.
0: Goed, dan hebben we even tijd om nog de Fiskus Pet actie even goed deel te zetten.
5: De Fiskerspet.
0: Ja, want ik weet net hoe ik dat hangen heb. Maar Fien de Fiskerspet, hè, in de Simmery Friesland doen we dat op basis. Een kerstkoersmaatje op die mooie blauwe koele omer op Friesland Fiskerspet. Maar ze maar alleen nog Fiene, hij leidt al van die kleur. Maar ze alleen nog even Utfiene West en Fiene Kerst. En jouw onderwijzingen voor. Maar ik heb vooral ook al onderwijzingen van Nije Wieken, jongens. Ja, de binnen al meesten die denken, hey, Nije Wieken, dan haken we, krijgen we wat reactie. Ik zet ze nog even goed op een rietje bij dat je het om geert. Nou, de hint is Hasteljet van vanmorgen al. De eerste weer dat het spoor de klaai Efteling en de woorden begroet het. Dat was ziekje. De tweede weer net vier van het vienplak kist een baltje over het net slaan. De derde hier hebben we Jet die het meisje van Stone en Onsjen haar thuis hoorn. Dan de vierde, een graaf die het net van de sier online waard, is hier nog altijd te zien. Het antwoord leidt net bij het gebouw zelfs, maar bij het verhaal erover, dat wie de vijfde.
5: Onlezing.
6: Sijs.
0: Ja, die is er dan nog net kregen. Je hoort het antwoord leidt dichtbij en plakt dat vrienden nog in het verliezen nog alle dagen verteld werd. Dat het verliezen nog alle dagen verteld werd. Ja, en dadelijk nog dan ik zoon en achtiest van u is te goede haast. Nou, waar leidt die Fiskerspet? Haast een idee. Finum, belly mij het noemen dat op het kaartje zit dat in die pet, on die pet zit. En meisje Rijn van de Simmerik nog eens kans op een prachtige extra prijs. Komt ze net uit? Hormoon. Haast krijgt er weer een nieuwe onderwijzing. Maar wacht ik net al lang, hè? Want de concurrentie, die zie ik mij vanzelfs. Hier is

0: Power and Love and Understanding.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scootsiesiel.
0: Ja, de krekt de start. Oosketten heb ik hier voor de tweede keer. Binnen de scootsies er al clear voor?
3: Absoluut, absoluut. Het is dringend hier bij het stadskip. Net nou een woord zei, maar gong richting de line gaat. Maar je efter jou het hier dan mis. En Akrum kind er voor deel. Jou het ja, leidt er dan in de uitschieten Wien. De fok leidt er te klepperen. Ja, die binnen let. Aan de andere kant zeg ik dat woord zijn. Drachten zit er echt wel heel goed bij. Drachten liet het goed te staan. Ik kies wel voor de stad. Aan de andere kant van de stadline. Reinoud. Je voorzicht al wat zijn. Akrum liet het er goed voor te werken. Ja. Altijd wacht je op het stadskot.
4: Peter liet het goed voor te werken. En die Japanen die gingen erin. Ja, de stad is nu aan de gang. En degene die nog vals is, die mag straks nog een geboet noemen. Want die op mij staat omdat de rest maar dan trof waren. Het geeft je mal. Het geeft je hartstikke mooi.
3: Akrum is vals. Akrum is vals. Ja. Hier inderdaad. Ja. Inderdaad. Ljouwert en Grauw die ook al hast oorrijdt je. Ljouwert draait voor en dadelijk zo om.
4: Ja, maar Akrum leidt er heel goed bij. Drachten leidt er ook heel goed bij.
3: Ja, maar Akrum is vals, Krijnau.
4: Oh, nee, meer is net.
3: We hebben een verwonder op. Tuurlijk. Ian, en dat is Akrum. Akrum mag dus boetenom op een ijs starten.
4: Maar Drachten leidt er wel heel goed bij.
3: Drachten leidt er mooi bij. Jouw het kiest trouwens voor de dadelijks. Efterus voor de slag. De orenkant van de snitsen maar. Op de slag richting Ter Hennis is maar. Wilst het merendeel van de vloot nou eerst richting Snitskit. Drachten in die je heel mooi vond. Een goede start van Hatem Hoekstra. Silrie van gevoelens aan naar Juste.
4: Ja.
3: En Akrum dus het grootste slachtoffer van die draaien ook. En die op een ei starten. Ex Snits inderdaad, zei ze toch.
4: Ja, die leidt er heel goed bij. Dat is hartstikke mooi.
3: Wordt zijn hier in de midden, denk ik echt.
4: Ja. Ja, en Rinus, weet ik goed.
3: Rinus de Jong van de Jouwer leidt krijgt voorbij om Snits. Kijk, echter Snits, wat ik zeg.
4: Ja, en Jere Veer die is nou een. Zoals is dat een onvoldoende gong. Hij get nou echt wel, die get ik als een speer.
3: Ja, de Efter leidt Huzem nog. Dat is een beetje de scootjes die in het verlengde liggen van Drachten, Snits en de Jouwer. Maar ja, Drachten leidt heel heeg. En Kip perfect, denk ik.
4: En lang waar zak het wat voort, liek het.
3: Die in Oostag liek het wel. Al zitten we aan zijn wol. Maar het moment dat er natuurlijk het moment dat Drachten aan zijn Oostag get. Dan wat ze al hier. Want ze zitten zo deun op Drachten, liek het haast wel. De hiel aan die andere kant. In de richting van Snits. Wilst Ljouwert en ik de Lemmer hier nou kiezen voor de slag richting Ter Henne. En Akrum, Pieter Meter, op een ei hoe de stadline hier is. Ja, hij is dus.
4: Huzem, get nou ik, draait. Ja.
3: Akrum is dus in die zin het grootste slachtoffer van deze tweede stad. Want hij wie de jinnige die het vals kwier. En dan is het een noffelijke conclusie. We mij het net weer overvliegen hier gaan van zelfs.
4: Nee.
3: Maar het is een noffelijke conclusie dat we alweer goed voortbinnen zonder problemen. Wilst er toch sprake is van uitdagende omstandigheden. En dat is in ieder geval mooi. Varus, Reinoud, joggen we. De oranje tonnen met de gele pet en daar gaan we op al.
4: Daar gaan we op al. Dat is de spreader en dan komt de tweede tonnen, daar gaan ze ik omheen. En dan gaan ze weer op naar de gate en dan maken ze kiezen welke tonnen ze hebben. Dus en het zit een lekkere bien. Het is toch, dit ben toch wel de echte omstandigheden die je hebben van het scootsiel op Snitsmarkt.
3: Absoluut, absoluut. En het is een prachtig gezicht. Die scootjes, die zeilen, die straks staan. Waar het de oude dagen nog wel eens even klapperen woord. Omdat de wien, dat hoort natuurlijk wel eens Drachten nood door de wien gaat.
4: Ja. En dan met Aasen elke nier.
3: Nou met Aasen elke nier, want Drachten zit inderdaad bij de denkbeeldige wol.
4: Ja, denkbeeldige
3: de rollen van het wedstrijdwetten. Dus zijn mat draaien. En dan kies er om te voor de wolfreefje, hè?
4: Zeker. Ja, het meeste die denken misschien als een keer de hele Marbroeken. Maar er is echt een wedstrijdfield tussen Uitlijmen, al je giele boeikers die Jos in het wetten lezen. En dat is dan de denkbeeldige bal. Dus Drachten die is krijgt Oestag in. Dus die zult dan een soort van roemte van de wolfreefje. Maar we zorgen nou toch dat die orenskippen, die lissen dan krijgt nog wat heger. Dus die kind dan weer vast. En van Delsielen. Dus dat dit nou gebeurt. We zullen nou Drachten weer achteruit komen. En ze gaan nou op ziek naar de eerste tonnen. Maar de gele pet. Oh, die laat je. Ja, dan moet ze nog best wel een ziel om daar te komen. Dus het is best ook gek dat Drachten ook kreeg die slag maken heeft. Want die kind nooit die tonnen nog niet keer heeft.
3: Nee, alleen zie je dat denk ik onder andere van het wedstrijdwetten. Ja. Dus moesten wel. Het betekent wel dat ze als nog een slagmeisje kennen. Snits, de Jouwer, Jere Veen en Woord zijn. Die zilverziekje om die tonnen hier in één keer om te zielen. Altijd slag het. Dat zullen we al wachten, Matten. Maar we winnen in ieder geval goed voort. En die scootje die de krek neemde, die liet je onnota de beste papieren te hebben.
4: Sorry van Akrum.

0: Alex Warren en Fever Dream. Wie dat begint, we waarom naar het wedstrijdwetter.
1: We zijn bij die spreader en Reinoud. Wat zeggen we daar? Een magnifieke actie van Jenne Wort.
2: Magnifieke actie van Jenne Wort. Jenne Wort is, die kan een goal honden hier oerlaat op Blauwet. Ja, en die mochten, die kregen dus de rondte om die boeite rond. Maar daar zit Jere Veen nog van jonker. Dus Wang Blauwet, die tikte krek toch even Jere Veen hoor. En ook is opwaaien naar de twaalfde boei. Hier op een snitsen maar. En al die scootjes kinderen achterom. En als dat mij vregen staan, dan gaat Jenne Wort op dit tijd nog al de leading. Ja, en dat is een prachtig gezicht. En hier de Zuidwesthoeken, daarachter Huizen, Drachten, Gittenwijk. En de hele mannen, die zitten daar weer achter.
1: Grauwsjur ondertussen een protestvlagen. Dat ja, Soer dan weer zijn kinderen vanwege die situatie met Ljouwert niet krijgt. Met Ljouwert nog Troddewien, Gier, Alkaam Ljouwert, Wol, Bakboord, Oorn. Dus hier nevens mij het rocht. Maar we weten dus net zeker of dat Wol grauw is. Grauw, ja, die stenen op het voordek. Kind die tonnen wil helje. Want het scootje weer in elkaar. Ljouwert geeft weer Troddewien. En dat scootje weer gevaarlijk in elkaar, Reinoud.
2: Ja, ja, zeker, dat is ik zo. Even grauw die tonnen. Ja, grauw in de tonnen helje, zeker. Ja.
1: Maar dan ze rond te krijgen van de Zuidwesthoeken.
2: Ja, dat werd dezelfde situatie als in Jenne Wort liggen het hart. Gisteren kreeg ik een rondte van Auken, maar nu al. Dus.
1: En nu zullen we de hele mannen, maar even de hele voordeel. De lemmer beziek het dan het godsje te vinden. Kind die daar dan nog tussen droog. Kind die oorsluiten, ja, dat liep het te kin.
2: Ja.
1: En dan Hielndal Efterien had Akrum, Pieter Meter, Langwaar alweer inhellen. Langwaar, Andries Brouwer zitten dus wennen te goed bij. Akrum, naar die valske start, had alweer een scootje inhellen. En dan is dat de F-terrein. Ek Drachten, ze lieken dus perfect voor te wijzen. Maar Bim misschien te betier door de wingong. Maar ja, ziet mij die zijkant van het wedstrijd werden. Dus hier die kaart. Nee. Die hebben we het even verschieten. Want er is een hoop plaktolven.
2: Ja, er is een hoop plaktolven. Ze gaan ook gijpen hier bij deze spreader. En gaan op weg op wijn naar de gate. En ze zetten de fakkeloer er al in. Dus ik gaan het wordt nou een vaderwienstraak op wijn naar de gate. En ik denk dat ze al oh nee, wat er nooit zorgen is dat Jenne Wort die kiest van de in. Van de ene boei en Jerven, Jouren en nevens mij Snitsik, die keert van de orenboei. Dus ja, dat is maar correct hoe dat aan zijn uitkomt en waar dan het eerst is. Hè?
1: Ja, want voor de duurlijkheid, een gate, dan kun je kiezen tussen een 12 ton.
2: Ja, ik kies dus een 12 ton.
1: Bets om hinder matten. Nou ja, Dessil al wacht je, wat nou de goede kar is. Het liep het in ieder geval duidelijk te wijzen. Hokkerscootjes voor de stuurboordtonnen gingen en hokker voor de bakboordtonnen. We binnen onderwijs. Nee, de gate, maar dus een goede start van Jenne Wort, van Grauw, Ljouwert en ik Wort zijn. En Jere Veen zit er goed bij.
3: In Engeland is er Wimbledon.
4: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij
4: hadden PC.
5: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
3: WC. Waar is die 29 juli? In Friendship.
5: Ja, yes, eindelijk.
4: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
4: Simmery Friesland.
6: Wij willen erbij.
7: Bist erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
8: Stinstra Casino zie je dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.
11: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
12: Je boot verzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
14: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en stenen met beide vatten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
7: watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
6: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
15: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is jouw of jouw nummer. En dat budget bij het Friesland. Jacob, die praat eens bij.
16: De politie doet onderzoek naar een brandstichting bij Hoezen op de kruising van de Zevenhuisterweg en het Marijkenpaard in Noord-Burgum. Dat liep nu een 8 juli om 20 voor treien in de nacht. De politie ziet het zoeken en vreeg het meest niet wat Sjoen Wethaven om haar te melden. Otto Smit van Kolmersweg rent voor de vierde keer de Nijmeegse Vierdaagse. We troffen hem op de Waalbrug bij Nijmegen, zo'n 2 kilometer voor de finish.
17: Ja, ik hoop geen beleren natuurlijk. Het viert al hier aardig goed, maar dat ze waanzien dat we bij de kerf en bijna over de zak nu doen. Goed dan leek het. Spierpijnen zit ik dan wel wat aan, maar ik doe eerst even in de rust. Ik smaad er even wat spullen op en dan eerst even wat in de rust en dan loopt dat wel wat bij.
16: Een fjordkoor in Ter Idzet had brand veroorzaken. Omdat Stroflingfjord een houten aanschering moet de baan. Omstanders was kogel een brandwacht, maar de bewenner koort viel zelfs met een toeslang blussen. De brandwacht kwam nog wel naar Ter Idzet om te controleren of het vuur wel echt uitwier. De broccoli, BROKKOLY, voor de mensen die graag in het vocabulaire willen, is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Marre runt Meisjeheid een bedrijf en vertelt waar heel wistig is voor zowel het groeien van de broccoli als de verkeer.
18: Ja, maar extreme warmte, dan groeit het net mooi. En dus dan krijg je net hele mooie kwaliteit. Plus dat de mensen dan vaak geen broccoli eten. En dan is je liever barbecue of wat anders eten.
16: Die maar. Je hoort lekker de sim in 4 voet. Er is een soort bewolking en dan valt er lichter eind. Tussen de buien trog bloedt het fris met zonnetje of 18 graden. Morgen nog zakken we niet verder al. Bloedt het voor een goed pad droeg en het is zinnemek. Onder een van de midden nog een sim. Het is dan 8 of 19 graden. Vreten sneuren is het kom waar met bewolking, zinnen en mist droeg. De matige wind wordt zuidwestelijk en netto is het vreten een graad of 22. En voor het maximaal 24 graden op sneeuw.
0: Jacob die getanken beginnen uit wedstrijd werd er binnen de scootje derel uit die gateway. Reinoud en Andor.
1: Absoluut. Jochen, scootjes die kezen voor de stuurboordtunnel. We zien ze aan de kant van Snits en 4 scootjes voor de tunnel aan de kant van Ter Henne. Onder die scootjes Snits, Jerve en Wat zijn de Jouwer en de hele mannen. De oren Jochen scootjes kezen dus voor die orenkant. Ja, de vraag is wat de beste kar is. Reinoud, ja. Ze komen aasen, die scootjes die krijgt voor de bakboordtunnel kezen. Die komen aasen en bakboord oren op de oren scootjes. Dat kun je wel eens in het vaardiel wezen.
2: Dat kun je in het vaardiel wezen. Maar ik denk dat op dit stuit Jereveen een hele goede slagslijn had. En die leidt lekker heeg, leidt hij erin. Is maar ten opzichte van de rest van de scootjes, die is nog lang net aan de andere kant. Maar die hoeft aan nog maar één slagje te maken. En dan is hij alweer bij die spreader waar we het ze krijgt toe gingen. Dus ik denk dat Jereveen hier hele goede zaken doet. Snits, zullen we hier ook nog varen. Die docht ik goede zaken. En Jereveen die maakt aan ze nog een slagje maken. Maar die vaart natuurlijk nou op bakboord, die gaat straks oer op stuurboord. Ja, en Jere Veen en de jouw lissen bleuwer dan nog even lissen op bakboord, denk ik. Dus ja, die lissen op wat op het veld onbelangrijk, lissen zijn heel erg goed.
0: Vanzelfs blauwe erbij, daar op de Snitser maar.

0: Bietenkop ervoor.
1: Wil stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen kijpen!
2: Dus zit ik lekker warm en droeg. Nog kun je stofjes zien van KKFA op het Jerevin. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
5: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima. Service en auto's is er van Elsing.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
7: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
8: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, mijn kwattingen ontzettend procent op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
7: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
10: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensystemen.

0: Maroon 5 en This Love hier dat. Nevens mij dat snits goede zaken net op een snitse maar.
1: Absoluut, absoluut. Rint er al een aardig eindje uit. En dat is mooi, sis, van Jappie Visser. Die tot nota een net al te best kampioenskip had. Hij leidt nu dus voor. Maar voor het zijn op 12, Jereveen op 3. Reinhard West zie het nou. Ja, die goeie slag van Snits hem krijgt die.
2: Nou, Snits die keerst ervoor ze krijgt om de bakboordtonnen bij de gate te pakken. Die had hij rond en had hij betocht om zo heeg mogelijk, wat sinds ik. Ja, zo heeg mogelijk in het veld te zielen en de rest hier zo leeg mogelijk. Maar doordat hij zo heeg mogelijk zielde, koe hij de gele tonnen, maar die petkoe die als eerste eindse ronde. En kreeg hij echt volledig de vrijwin. En ja, hij ronde als eerste die tonnen en hij zielde al prachtig varon. Daarachter hebben we wat zijn en daarachter zullen we Jereveen. Grauw toch tegen goede zaken. De Lemmer en Drachten beziekert om daar nog een beetje bij te komen. En ja. Ik denk dat Jappie heel gelukkig is.
1: Ja, absoluut. Dat is hem gunt. Nee, varg hier. Verder zorgen we slachtoffers van Sofia. Daar hoe praten kinderen slachtoffers in de wedstrijd. Gaan we het dan hoor. Dat ben vooral, denk ik, Jenne Woord en de jouwe. Want die lijnen krijgt bij de gate heel mooi bij. Alleen die kwam in de bakboord-stuurboord situaties met onder oren Woord zijn en Jereveen. Die moesten eigenlijk heel bot rond te Jan.
2: Ja, wat zijn die ik een monsterslag, want die kwam op stuurboord om. Die kwam over bakboord en daar trouwens moest eens de hele vloot uitwieken. En er weer nog een peerskoetsje die hem volgde en Sakura, hij zag prachtig mooi die tonnen ronden. En dan zeggen we dus ik dat wat zijn die monsterslag, dat hij dus op 12 zielt.
1: Ja, absoluut. Dat is knap van Klaas van der Meulen. Savisa, een goed kampioenskip op nota. Mijn noterings benammen in het linker riechtje. En dat wielst wat zijn de ornieren toch meestal een klant wie van Jip 4 onder in het rechterrichtje. Goed kampioenskip dus op nota van hem. Jereveen zit er dus heel mooi bij. Bij Grauw zit ik te sjen. Sjoch, ik neem volgens mij die protestvlagen net meer. Al zit hij misschien ook nog krekt after het tuur. Dat zullen we aansen even kunnen naar sjen. Feit is dat alles en elke nier nog de wien op wijkje het werd naar de gate. En dat Jappie Visser denkt, never change a winning team.
2: Ja,
1: never change a winning tonnen. Nee. Dus die gaat weer voor diezelfde tonnen. En die zil dan denk ik weer, krijgt zoals ze krijgt, zo volle mogelijk het stroom van te hennen op ziekje.
0: Goed, dan geven wij nog even naar uw actie.
3: Fien, de Fiskerspet.
0: Het zei het al, hè? Kerst die mooie blauwe koele omer op Friesland Fiskerspet bij winnen. En luid over die kleer. Krijgt de Jodij haast de omwezingen kriegen. En ja, er komen nog omwezingen bij. Ja, ik neem het nog even erop. Bij Leiter. Makkers Koons net al in op die mooie Fiskerspet.

grijft niet net voor de sier online waard is hier nog altijd te zien? Het antwoord leidt net bij het gebouw zelfs, maar bij het verhaal erover. Het antwoord leidt dicht bij een plak dat het verliezen nog alle dagen verteld wordt. En daar komen ze om. Nije objecten, nije hints. Op het rest, op het rustige Ierse stiet het antwoord. En je komt meer te weten door een statig onderkomen dat op een goeie vreet in vlam opgiert. Wel uit die visgespet, hast een idee? Finem! Belly mij het nummer dat op een kaartje stiet. En dan maak ik nog eens kans op die extra prachtige prijs. Komst er, ja, ik zoek ze in Belly en dan jaren wij als het voen is vanzelfs. Ben benijd.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dij te min.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de verdrogging.

0: Anne-Marie. Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy.
1: Scootsiesiel.
0: Ja, benijd ben we mij snel naar de stand van zaken op de Snitse Mar. Andor.
2: Ja, dan komt er eens een dikke wiempoester. Sjorno, dat ziet ze brouwen aan het helhout. Hing het zo wat om de ton om te gaan. Hij docht dat in tredde positie. We kunnen de ballons even op, meidje. Hoe het er krijgt bij lei. Snits op 1, voort zijn op 2. Het Jereveen treien, fjouwer grauw. 4 de Lemmer, 6 Drachten, Zoon Leeuwet, 8 Hele Mannen, Njochen de Jouwer, 10 Jennewaard, Overlang Waar, 12 Huzem, 13 de Akrum en 14 de Zuidwesthoeken. We kunnen ondertussen melden dat de protestvlagen eruit is bij Grauw. We hebben op dit stuit dus geen protestvlagen. En dit wordt nice keren, Reinoud, want we zorgen voor ons. Grauw, de Lemmer, Drachten, die te kennen de tonnen helje. Maar zorg eens achter ons, daar komt Jennewaard aan. Bakboord, daar komt de hele man aan, daar komt de jouwer aan, die kan hem net besielen. Daar komt ook Zuidwesthoeken nog aan met Akrum. Ja, dit wordt drok hier razen bij deze tonnen, maar die gele kop.
3: Ja, zeker. Het is hartstikke. Het is drok, het wordt drok. Maar we zorgen wel dat deze jongens, zoals Grauw, Lemmer en Drachen, die hebben wel echt in de macht. Die kunnen deze spreader heel makkelijk onzielen. Die zielen ze nu naar de tweede tonnen van de spreader en die gaan dan weer op naar de gate. Jennewaard, die komt er nog aan en het lijkt toch aan dat Jennewaard is een tonnen wel bezielijke.
2: En dat betekent dat Jennewaard naar plak zo'n gaan zoeken. Wil ze kijkt op plak 10 leiden. Docht Sieberen van der Wis gaat dus goede zaken. Leeuwet die zil dan zijn achtste hier om de tonnen heen. Ja, dat docht Sieberen van der Wis gaat goed. En dan wordt het hier met de hele mannen en de jouwer die het haste jonkere koor lezen. Wordt dat wel even gespannen omdat ik Leeuwet daar nog leid. Maar goed, deze scootjes komen bakboord aan. Ja. En dus met Leeuwet rond te gaan.
3: Zeker. En ik zeg nog wel dat Jouren bezocht nog een beetje oorlap te krijgen. Maar dat slag het net. Dus die maat er nou achter deel. Die maat nou achter de hele mannendeel. Huzem komt er nou ook op aan. Die tot ik op zich wel hele goede zaken. Auke de Groot die vat haast oer ons heen. Dus ik ken hem haast de hooi aan. En hier is Pieter. Die had hartstikke mooi docht.
2: En dan is het even gesjemd, ja. Want dat is het er vol drok. Ja, en hoe dat komt dit bij de Zuidwesthoeken en bij Huzem?
3: Nou, eens even, ja.
2: Oeh, hij komt in tommel, haast.
3: Ja,
2: hij helpt hem krijgt.
3: Hij helpt hem krijgt. En ik denk dat Lang Waar.
2: Die komt stuurboord door, nou.
3: Dat is toch wel degene die echt achteraan in het veld loopt.
2: Ja, maar kijk je dat de Zuidwesthoeken, Lang Waar over. Maar Lang Waar keer ze zien van de weinige scootjes ervoor om de slag, nou ja, de mar op de meidjes is. Maar richting het stadeiloon. We hebben bij die eerste keer naar de Gatels, jongen, dat net de slag weer. En dat lid Lang Waar dus nou share, want die zakje van Olven en Fietje. En die moet een flink inleveren. En dan is de storm van zaken dus dat Snits een aardige voorsprong te pakken had op Wort Zijn. En op het Jereveen. Dat Jappie Visser toch wel een beetje revanche held, sportieve revanche held. Want zijn beste resultaat op nota wie een achtste plak. Nou, hij leidt nu op kop op het eigen thuiswetten van de Snitsen. Maar al is de wedstrijd, je hoort officieel organiseren terug de wedstrijdcommissie van het Jereveen. Het is voor zelfs een thuiswetten van Snits en van Jappie Visser. En dit is een hele mooie start in ieder geval van hem. We zorgen dat ik dus wat zijn in het Jereveen het goed doggen. En in dat laatste kruis raak ik Jennewaard. Dat dus de eerste treien plakken wist te pakken. Het Leeuwen. Dat waard ter slachtoffer, want dat zeg ik onder oren. De jouwer en de hele mannen nog onder druk komen. En dus zal Willem Slager ook onder bakmatten om weer een plan te betinken. We beginnen weer van de wien op bij naar de gate. En ik hiet wel wit Reinoud als ik kiezen moest. De bakbordtonnen.
3: De bakbordtonnen, zeker.
0: Ja, het programma zit erop. Jan Dirks is er al een beetje in.
4: Ja, zeker. Ja. We hebben een heleboel programma zoals. Hè, omdat die start dus uitsteld is vanwege de hurde wien. Daarop de Snitse Mar. Ik mag goed, denk ik. Hè. Als het zei juist, de stenige liet stevige wegen daar.
0: Zo.
4: Ligt het haast wel op de zee.
0: Wat haast weer het programma daar?
4: Maar dadelijk in onderwijs onderorden dus om te denken voor het SKS Koetsiesiel. Maar ik die orensimmersport. En dat is wel opmerkelijk. De laatste jaren, eigenlijk zag zond in 2020, ging het minder. Maar het aantal beziekers bij de Vreulenpartij. Maar het is aan het kentering. Ze moeten zelfs zitplakken bijbouwen. Hoe dat zit, juist thuis in onderwijs.
0: Dadelijk, mij Jan Dirk de Haan. Dit weer goeie midje. Ja, en de haast hem nog te goede. De mooie spreek voor uw virtuele scorekalender van Age Veldboom.
5: Wat eerst in de roef komt, had kans van plak. In het Nederlands, wie het eerst haalt, die het eerst maalt. In de roef op het scootje wennen de hele skippersfamilie. En de roef is maar een lietse romte. Dus wil je op plak ha, nou, dan moet je er op tijd wijzen. Want wat eerst in de roef komt, had kans van plak.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland. De saaien binnen Trint.
2: Daar heb je een tipje vaker bij, jongens.
3: De Swuttensmart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag in de bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
4: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
4: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
6: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
7: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
8: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
9: Nou goeie, wat dus doe de eerste tongetje van september?
10: Net zo volle, wat dan?
9: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
8: Matthieu Klasse Meubels ha, ga dan naar Itzinga.
7: Itzingameubelen.nl.
11: Shoppen?
12: Dit is geen winkel, dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze, persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
11: Oké, dit is wel next level.
13: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
14: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
15: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
16: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
1: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Om de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is het nu 3 minuten over jou. Het scootstation bij Ter Henne is jouw een oere letter begonnen in verband met de Huddewien. En dus zitten we midden in de street daar op de Snitsenmaar. Ander Faber en Reinoud Ritsma.
5: Een riante vastsprong vaart de snekerpan. Jappie Visser, wat is het hem gunt. Maar de rechter zeggen wij een prachtig duel hier bij de spreader. Tussen het Jereveen, dat Treddelei en tussen wordt zijn dat Twaddelei. Reinoud, wie dit nou de invloed van Roelof Bouwmeester?
10: Dat de denk ik wel.
5: Dat van dit succes van deze actie.
10: Dat denk ik wel. Dat kind haast net ons. We zeggen, Sietse, die kwam hartstikke mooi aan. En die zegt natuurlijk, Wout Cent op een kont aankomen. Maar hij toch wist wat. Ik loef een beetje op, ik stuur een beetje op. En dat die krek binnen die traaie scapeslengtes bij die tonnen. 30 koers ziet ze prachtig die tonnen om. Daar bij die spreader. En hij leidt nou heerlijk op een twarde plak.
0: En dadelijk juist volle meer over de finish, die er misschien over een oren is, bij het SKS Concession.
21: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: EasySit.nl, dan zit je al goed.
23: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat winnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van din hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
24: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom noem het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
25: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
26: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
27: We beginnen gijpen!
26: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
28: Kunststofken zien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
29: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, old klassiek.
8: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
30: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
31: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rij te krijgen.
30: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaaien wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
31: Vanuit Friesland?
30: Ja, vanuit Jesterhore. Van Doorn.
8: Mattie, uw klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga.
0: Itzingameubelen.nl
1: Onderwijs.
32: Maar Jan Durk de Haan.

0: goede omstandigheden, maar tenminste ik perfect voor Fairground Attraction.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is 10 minuten voor jou, goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze woensdag 22 juli de dag dat de start van het SKS-Sillen bij Terhenne uitsteld werd. Vanwege de hurde wien en we dus nog heel dit wachtje op de finish. Sterker nog, het is nog volop ondergang. De wedstrijd Liering nam het besluit van morgen betiert al.
3: Om niet iedereen meteen een uur op het water te laten wachten, hebben we besloten om dat zo te doen.
0: Het is ik de dag dat skipper Rinus de Jong van de Jouwer zijn zwargen uitspreekt hoe de gevaarlijke situatie juster in Jenne woont. Het publiek zit er vlakbij het wetter en dus ik vlak bij de scootjes.
4: We hebben al machtig dingen te schreeuwen en dragen naar dat publiek. En de laaie mannen op een steiger, die lagen rond de scootjes en bang weer. Dat kennen we net.
0: Net is ik de dag dat Friesen de Sikjek de tweede dag van de Kuierfjouwerdaagse van Nijmegen daar een goed eind brengen.
5: Spierpinnen zit daar wel wat aan, maar ik ga eerst even in de rust en ik smaad er even wat wat spul op en dan eerst even wat in de rust en dan lukt dat wel bij.
0: En op deze dag bevindt er maar onderwijs van Fjouwer ons huis, maar muziek Nijs en Eftegron. Dadelijk onder horen het vervolg van die SKS-sielerij op de Snitsermar bij Terhenne. Waar wint er Joet? Snits had goede papieren, maar ja, het ken ik zijn bij Ferrari verzeld. En een omslag in Wommels na jaren van krimp, nou weer uitbreiding van de tribunes bij de Vreulen. Dat hebben we dus eigenlijk notiet voor het waar in het kwart. Maart Sjetke Wibinga, goeiemiddag.
6: Een hele goeie middag. Nou, er staat een stevige mate rond het krachtige noordwesten. Hierbij is het een gratis 18. De bewolking had nog hield hij de oerhaan en wisselen droege rieters en lichte buikers in maar aan. Jong in het zuidwesten, mogelijk nog een drip rein. Op orenplakken bloed te droeg. Via de Joute Wienen Boppelan wat del en is het op zijn kortst een gratis 15. Morgen knapt het waar stadig wat op. Maar maas nog een soort wolken en in de middag mogelijk een knipeeg van de zinnen. En mij dan een zwak ontmatige noordwestenwien wordt het dan maximaal jochentje.
1: Omroep Friesland.
2: Live.
1: Op het wetter.
0: Snits van Ongen, Riant van Kop. Ja, de krijgt ze een troche Andor Faberus verslagjouwer. Wat zijn er achter Ongen? En Jere vind je dat weer de laatste stoom van zaken. Op het wedstrijdwetter op de Snitsen. Maar wedstrijd van de Ut Terhenne die ter organiseren wordt. Maar hoe is de situatie intussen? Is er nog wat verloren? En wat baat er verder in de achterhand? Jere het weer van Andor Faber en Reinoud Ritsma.
7: Nou, er is zeker wel weer wat verloren, want dan komt er weer zo'n buiken, die snitse Maru. Dan hellet die wien weer alle machtigste oren. En dan is het nijskerig om te zien dat we niet eens kijken bij de gate. Zeggen dat Jere Veen, de nummer 2, een onvalslag bezocht te dwan op het scootje van Snits. Want Reinoud, ze keer ze van een orenkoers.
8: Ja, ze keer ze van de stuurboordboei in de gate, de jochterboei. En ziet ze Brouwer tocht, of Snits tocht van, als ik nou die boei pak, dan geven we dat. Dan geven we dat oors onvlien en Jere Veen de gang der in mei. En uiteindelijk toch ziet ze van, nou misschien ziet ze Brouwer toch, misschien kan ik hem pakken, maar het slagen hem toch krekt net. Dus ja, hij leidt nog steeds op een tweede plak en Snits leidt op een eerste plak. En die, nou, ik denk dat Snits wel haast een sans scapeslengtes van Jere Veen op een Snitse maar leidt.
7: Ja, en dat wie als de kerk hier bij die spreader erop lieken dat Jere Veen dichterbij kwam.
8: Ja.
7: Maar dan sjoerst dat Snits één keer voor de wien fort is, dat ze dan echt dadelijk de gong te pakken had. Wat zijn nog altijd op dat derde plak. En we sjoegen daarachter dat de Lemmer een plak woen had ten koste van Grauw. Grauw dus nou op het vijfde plak. Wielst de Grauw aas een bakboord hier onder bij die spreader hoorn commercieel. Dan had ze dus al het rug. Ze had ik al rond, want de scootjes die de stuurboord in de vierde hoorn komen, die matten nog een stikje.
8: Ja, en ja. Wat nastierig is nou is dat Dracht inderdaad, sorry de andere, dat ik daar onderbrek, maar Drachten die dit is inderdaad dit naar Oostdag en die komt nou ik die zit op stuurboord zit hij nou en die, ja ze komen hier elke stuurboord om Grauw gaat je nou de tonnen om Andor.
7: Dat betekent dat Grauw in die de nummer 4 is. Ja, Drachten oersielt hem net volgens mij een beetje. Maar had dan wel de gong. En neemt misschien ook wel wat wien uit de cel van de scootjes die er achter liggen. Dat zal Jenne Waard wezen, denk ik. En de hele mannen die door naar binnenkant leidt. Dus dan had het al mee al een goede kawest van Hattem Hoekstra. Had hij daar voor Delkin. Maar dat wordt even gespannen. Kinney voor het Jerne Woorddel, Kinney voor de hele Moddendel. Ik denk, Reinoud, ja. Ik denk het wel.
8: Ja, dit gaat heel goed. Drachten dat je dikke monsters slagen. Wat is dit een orenwedstrijd als juster? Werd ze elke nieuw muziekje naar de wien. Hier is genoeg wien. En hier is het linnen muziekje naar de goede lijn om de goede lijn te zien. En dat docht Drachten fantastisch. Dit gaat je om die spreader heen. We zoeken je Jerne Woord. Ja, die maakt roemte aan. Onrinus de Jong van de Jouwer. En dat gaat ik prachtig mooi. Het is een plaatje.
7: Absoluut. En dat op deze wedstrijd, we hebben dus zorgen dat Snits nog altijd onder leiding gaat. Dat het Jereveen het wil besieken, maar nog net echt dichterbij liek het te komen. Spanning, zowel voorin als achterin bij deze wedstrijd op de Snitser maar.
0: Want het ziel is nog net voorbij, dus kinderen nog van alles voor Ori. En meer juist dus dadelijk in dit onderwijs. En dadelijk hebben we het ook hoor een van die oren simmersporten. Het keert ze niet wommels. Ik daar verhoor het wat. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Wat is het een mooie plaat. Rain Me In.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: De Fruilenpartij in Wommels die braaide dit hier de tribunes uit. Er komen haast 80 zitplakken bij. Daarmee kan er 2300 leefhebbers een zitplak vinden. Er komen dan nog eens 2200 steenplakken bij. De uitbreiding van de capaciteit is opmerkelijk. Na de eeuwweksel wie er juist sprake van krimp. Maar nog 2 weken te gaan is nu 90% van de kaarten al uitverkocht. En ik bel hier maar voorzitter Tjeer Dijkstra van het Fruilenbestuur. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Waarom heb je me besloten om de tribunes uit te breiden?
3: Nou, we hebben sinds zeg maar, 2020 zien we dat er een groeiende belangstelling is voor de Fruilenpartij. En we hebben een periode hebben wij ook al een uitbreiding van een tribune dient, mooi ongeveer 40 zitplakken. En vorig jaar constateerden we dat we 10 uur op het dag zelfs alle zitplakken al uitverkocht zijn. En dat die voor de Fruilenpartij dat best wel een unicum. En we hebben na de tijd ik schenk en dat er 500 loonkaarten meer verkocht zijn als daar rondieren. En zodoende kon je snel tot de conclusie van dat we een uitbreiding hebben gehad van de tribune en van een aantal banken. Zodat we inderdaad mooi zo'n 80 zitplakken capaciteit uitbreiden kennen.
0: Ja, Josse, van dat is eigenlijk zo'n 2020 eigenlijk een ire size nog gaande. Extra belangstelling eigenlijk dus weer voor het keersen, voor het vrolijk keersen. Wat is daar nou een verklaring voor?
3: Ja, dat hebben wij u zelf ook al afregen. Het is de laatste jaar in Wolsa dat de Fruilenpartij is een hele open wedstrijd maar een soort koershavers. Dat geldt ik weer voor dit jaar. Ik denk dat er wel wat zien partijen binnen die het kans hebben op het felbegeerde gouden klokje en de zilveren villa als wisselprijs. En we denken gewoon dat ik Sean daar de hitte en de brand in het zuiden van Europa, dat er toch meer mensen simmers in Friesland of in Nederland blijven en meer in het varier en het nooit hier naar oren plakken reizen. En ja, omdat ze toch in Friesland binnen, dan ik graag naar de evenementen willen die dus provincie Sarik ben.
0: Ja, wat je zegt eigenlijk, ik bij die orengrutte partij, de PC, daar neemt de belangstelling eigenlijk ik voor daar. En daar kun je toch net zeggen dat het een open wedstrijd is.
3: Nee, dat zou heel raar wezen naar tolle overwinnings van het favoriete partour. Maar dat ik geen open wedstrijd, maar het is inderdaad, meestal willen graag naar de evenementen. En dat is, nou ja, dat is de PC, dat had ik een periode ergens tussen 2010 en 2020 dat toen ik wat minder ging, maar dat is de laatste jaren ik weer gigantisch in opmars. Dat is een partij die binnen een paar uren werd de zitplak niet verkocht binnen. Nou, dat is bij de Fruilenpartij nooit zo geweest. Maar vorig jaar weer dat toch ik wel een unicum dat we om 10 uur al uitverkocht in maar de zitplakken. Ja. En natuurlijk ben er altijd rond genomen voor verloren kaarten. Dus,
0: nee, dat vraag ik me nogal aan. Van hoe vier keer dat gaan litten? Want je maakt rek maken dat mensen naar de wc kennen, dat ze koffie en thee krijgen en zo. Maakt dat dan ook al eruit draaien worden?
3: Nou, het is. We hebben best wel een heel rond veld in Wommels. We hebben het haardveld. Met nou in alle keerspartijen nog verkeerd worden. Maar van Jochen tot Ian worden de partijen op drie velden keerd. Daar zit de Vreulijk wel onbekend. Je kent wat rennen. Die hebben rond. Het is een soort motie mekoor. En mekoor even bijpraten, even zitten, even naar de horeca daar, die er ook in Wommels is. Of in cateringtenten die we zelf op het veld hebben. Dus er is genoeg rondte. En wat dat betreft, dan misschien met ze even wat langer in de rij staan voor de wc of voor een bakje koffie of een bakje sap. Maar wij hebben gewoon hartstikke mooi en een hoe moet ik zeggen, gewoon goed keertsvolk. En die ben geduldig, die ben ordelijk en daar hebben we eigenlijk nooit geen problemen mee.
0: En hoe 2 weken, dan is het weer Safir. Dan kinder keertsuren er bij de Vreulen en binnen dus extra zitplakken. Dank u wel voor de bijdrage. Tjeer Dijkstra is voorzitter van het Vreulenbestuur. Dadelijk weer naar de SKS, naar het wedstrijdwetter op de snitser. Maar hoe is de stand van zaken daar? Maar eerst is hier James Blunt in onderwijs. Stay the night. Hey.

0: 3 minuten voor jou bevieren. Wat het met James Blunt en Stay the Night. Het wedstrijdwetter van de SKS is juist op de Snitsermarkt van Uterhenne wordt de wedstrijd organiseren. Laatste beruchten winnen snits op kop voor het Heerenveen. Wat is de stand van zaken op dit tijd weer het van Andor Faber en Reinoud Ritsma?
1: Ja, die is exact hetzelfde als wij op dit moment zitten te schennen. Nu zo afvragen, hoe kan het nou toch dat het dan misgaat bij Drachten? Want Hattem Hoekstra, hij kan de tonnen net heel je besiekt het mijn opschitteken. Maar zit dan op de tonnen en zil dus de tonnen nog eens rondematten. En dat wielst het er heel net zo druk wie mijn scootjes. Dus dit hier best oorskennen, dat zit het net. En dat kost het Hattem Hoekstra en Drachten een heel soort plakken. Farien, zorgen we in die snitsen. Gewoon kop het Jereveen op 2 en wordt zijn op 3. Maar Reinoud, de lem. En Jasper Visser, die bezochten het he, om wat zijn oor te vallen.
2: Ja, dat bezochten ze wel. Maar toch, Koer wat zijn, dat slagje krijgt nog even heel goed onschieden. Omdat bij die spreader toch die tonnen krijgt nog even wat jaren te ronden. En daar toch leidt Lemmer nog steeds op nummer...
1: Fjouwer,
2: ja, dat is nummer ja. Fjouwer. En wat zijn op nummer traaien. Dus ja, het is een prachtige strijd om te zien. En Jirik nou weer krijgt dat dracht. En dan krijgt die tonnen even ontikt. We zoeken hier nou de hele mannen. We zoeken je lang waar. En ja, Drachten die moest nog even een rondje maken. Dus die gaat nou nog een keer om die tonnen heen. Ja, en daarmee komen zij, denk ik, op nummer... tof te lezen, denk ik.
1: Het kost een heel soort plakken. Wat het goed dier had, is onderhoor een Akkerman en de Jouwer die het niet kijkt naar een aantal plakken. Woenha. Dat bad al hier in de subtop van deze spannende en spectaculaire wedstrijd op de Snitsermaar.
0: Er binnen Boetenlanders die het wat ontschappen binnen bij de Jereveen-spielers. Hoe dat zit, dat jaren bij dadelijk in het regionale Nijs met Jacob Stijlwagen.
3: In Engeland is ze Wimbledon.
4: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij.
4: Wij hadden PC.
5: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
3: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
5: Yes, eindelijk.
4: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
4: Simmery Friesland.
6: Wij willen erbij.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is nou jouw bevieven. Tiet voor het Frieske Nijs, maar Jacob Stijlwagen, maar Sportnijs, maar ik hoor de zaken. Goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. De waterrinners die op snijn Sontje en Maaien toch helpverlieners redden willen moesten van het water bij het Ameland, hierna neffens de provincie Friesland geen vergunning. Daarnaast ziet de groep te min water in gidsen. De FUMO maakte juist al bekend dat de waterrinners de regels oetreden hierna, maar zijn er net bij hokkerregels. Een groep van 28 waterrinners en vier gidsen kan venster zitten op een zandbank. Meerdere reddingsboten, een helikopter en particuliere boten waren nu zetten om de groep te redden. SC Braga had op een hei een bod uitgebracht op SCRV-middenvelder Marcus Linde. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. Het zoek in om een bod van 6 miljoen euro, inclusief bonussen. Linde, zo om de clubleiding van SCRV-Wittelitten hebben, dat er graag de oerstap naar Portugal maakt. Braga zou je er al een bod in hebben van 4 miljoen euro op de Zweed. De politie docht onderzoek naar een brandstichting bij Hoezen op de kruising van de Zevenhuisterweg en het Marijkenpaard in Noordburgen. Dat liep sneun 8 juli, bij de nacht van... Ja, vreed op sneun. Zal ik meteen even zeggen?
0: Om 20 uur... Ja, dat is een trick ja, je soundrekening, ja. Het biedt 20 vertraaien in de nacht, ja.
7: Ja, het, ja inderdaad, ja. In het, dat niet meer volgende zin om tijd te verdrijven in de nacht. Van vreed op z'n dus. De politie is zeker tjoegen en vreeg het meestal niet wat Sjoen en Wethaven om haar te melden. En een vuurkoer in Ter Itzet had brand veroorzaken omdat toch vleenvuur een houten aanskiering moet de baan. Omstanders was kogen de brandwacht, maar de bewender koer viel zelfs met een tuinslang blussen. De brandwacht kwam nog wel naar Ter Itzet om te controleren of het viel wel echt uit hier.
0: Steener is brandwacht, man. Is het uit?
7: Volgens mij ja, maat net meer.
0: Ja. Nou goed, dank voor de bijdrage het regionale Nijs. Dadelijk het waarbrugt hier met Sjitske Wiebinga. Zo een paar minuten.
8: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
9: Hallo, lekker slecht.
10: De

0: Findema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
1: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelfs ook. Als leest, just meer van de verhaal. Want waard leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslezenoffensief.frl.
2: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Wergeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwergeer.nl.
3: Stinstra Casino zieke Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
7: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
10: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
11: We beginnen kijpen!
10: Dus zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je het even zien. Van KKFA op het Jerevin. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
12: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo'n hoffelijk.
13: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
14: Wat aan een fabriek naar mijn reuze rijden krijgen?
13: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
14: Vanuit Friesland?
13: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
17: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met FrieslandLease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van FrieslandLease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
16: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
18: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij er bij ons? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steun Stichting Oude Friese Tjerken.
19: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
20: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die wijen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
6: Voor een nieuwe show. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.

0: is nou zomer dit nieuwe jaar bevieven. Een versierde piep, brandewien met resine en een bruloft smiel neffens oude Friese tradities op de Jouwer, waar het goed voor de zantigste keer de boerenbruloft viert. Maar het levensverhaal van het breidspeer begon gewoon op een dating-app. Dadelijk eerst er meer hoor. En het SKS Koetsiesilm bij de Hennenverzeld. We jaren dadelijk het lijst stond van zaken van Ander Faber en Reinoud Ritsma. Maar eerst naar het waar, mooi Sitske Wiebinga. Goeiemiddag.
1: Ja, een goeiemiddag.
0: Ja, van de middag zal nou en dan wel een buiken, maar de droogte is er maar zeker net voorbij, hè?
1: Nee. Want die droogte, dat is al echt al een paar weken echt geende. En ja, qua millimeters wat we hier kregen hebben, nee, daar is het zeker net mee oplost. Ik heb wel wat staan ja, op Skielge, daar is 0,3 millimeter van. Laaks om 0,4 en de Lemmerik 1,3 daar in de Rijnbeker. En werd het aanronde jelloeren toch wel echt nog wel even, nou ja, stevig trorijnd het, voor zover dat het koor joert. Dat is grauw. En dat had ik alles te krijgen met de buikers die dus nou oer de provincie heen loeken. Daar is nou 4 millimeter van. Nou, dat telt dan wel leuk op. Maar het had net oer dat het giert om de droogte. En verder, ja, het waarbeeld. Ik met zussen, de wie en ik wil gewoon momenten mij bij dat het me eigenlijk wel wat taf voel. En dan heb ik het echt door de momenten dat de zinnen er even bij kwam. En ja, ik kreeg even op paard dus even boeten door. En het viel eigenlijk ik wat nuven, want wilste wollen echt een kaart en wat westerwien stiert, maar toch gewoon krachtig. Wie het op dat moment, had de zinnen er dan even bij kwam, ja, dan viel je wel gelijk dat het, oh ja, het ben de hoensdagen, want het warme ik vurt op en het viel de zuiver ik gelijk brotsig aan. Dus ja, het weer wat nuven waar en ik kan me voorstellen dat, nou, de zinnen er dan echt even wat langer bij, wie dat dan de jas bij wie spreken, ik wil wel los of misschien wel uitkoer. Dus ja, laagje zwaar. Ik neem het al eens vaker. En de temperaturen litten dat dan ik zie. Want ik hier echt een maximum steen van 18 graden. En ik dacht, nou, dat wordt een dreig verhaal zonder zinnen. Maar Skielge, 19 graden helle. Laaksem, ik 20 graden. 19 graden, ik in Eekmeriep. En dan wat. Kwaaiem, daar wie het sakrekt even zegt je een hele graad. Maar daar had het ik 16,8 graden west. En Sigis wat, hier ik 19,2 als maximum temperatuur. Sis ik er gelijk even bij. En ja, ik zeg nou wel dat in het eerstelijke pad van de provincie dat daar nou wat rijnwetroer in de scoop. Want ik zeg nou in Frieske Pjel en Biggeliks dat de temperatuur daar maar zo'n 15 graden is. Ja. Dus daar rijnt het nou op dit stuit even. Maar ja, een beetje een vreemd waarbeeld, Joert.
0: Ja, Dermo heeft een deel van mijn vragen eigenlijk al beantwoord. Mijn vraag wie namelijk van, ben we nou van die buien nou? Maar het antwoord is dus...
1: Nee, nou, voor eerst nog net. Maar ik moet wel zissen in de joentiet. En dat is het ik eigenlijk al heel vlug. Dan is het uit voor Grutse paard wol droeg. Echt alleen nog de zuidwesthoeken. Mak het nog even. Kans op een dripkerijn des kampen. Eigenlijk de laatste buikers bidel. Want in de rest van het land, daar rijdt het joen nog vol. Maar wij binden dan voor eerst van nou. De wien, die houdt hem. Ik zeg in de wij de joen en de nacht wat del. Zeker in het binnenland. En dan, ja, mij wol nog hield het een soort bewolking. En de noordwestelijke streaming die het er nog hield het is. Hebben dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden.
0: Dan hebben we de dag vanmorgen, de tongsdag, hoe liep het dat? Is het dan weer wat meer simmer?
1: Ja, dat kan ik er wel bij sissen. En waarom sis ik ja? Is omdat het eigenlijk voor de grootste pad wel droog bloedt. En de temperatuur die zal uitkomen op zijn 18 of 19 graden. De zinnen die zullen zo uit en trog in de rin van de dij. Ik voorzichtig om wat Sjen litten. We zetten de dij nog wel uiteindelijk met een heel soort bewolking. Maar we merken dus, zagende wij de dij, dat het waar wat opknapt. Het wordt wat luchter. Er vallen hier en daar al wat lachte plakken in de bewolking. En dan zat ze in het einde van de dij. Dus hoe de zinnen er al eens even weer erheen prikken kennen. Dus ja, er zit wel een waarsverbetering in Jan Durk, ja.
0: Ja, en dan Freed en het weekend. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk dat het weekend 2 gezichten krijgt en dat we Freed en Sneun eigenlijk heel mooi Hollandse zimmerwaar hebben. Ja, die wind die draait weer naar het zuidwesten. Dat betekent dus dat warmere lucht uit het zuiden van Europa is weer wat makkelijker berikken kan. Dat levert dus op Freed al 22 graden op als maximum temperatuur. Misschien zelfs al de 23. En dan op Sneun 24, misschien wel 24 graden. Daarbij hebben we een mix van wolken en zinnen. Liek het eigenlijk hoe dijs nou wel voor het grootste paar droogte bloeien. Maar wat we wel merken zullen op de Sneun inrein van de midden en in de jongtijd tanimmende bewolking. Terug een steuring waar we dan op snijn wel echt maar te krijgen hebben. En dat bedoel ik dus met dat dubbele gezichten van het weekend. Want snijn, dat zit er dan wel weer oorzuurd. Geregeld rijnwetter, temperaturen van zo'n 20 graden. En de wind die dan, ik weer om het einde van de dag gewoon weer uit het noordwesten bij. Dus die zuidwestelijke streming, dat is echt even tijdelijk. En ik een opleving van die temperatuur. Maar ja, laten we er maar van genieten. Want van nou aan wordt het de eerste komende dagen gewoon weer even beter.
0: Dank u wel, Tjitske, van die Waarbrug. En nog een noffelijke midi en noffelijke jongverzeld.
1: Hey, graag die en hetzelfde.
2: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: Keuzestress, dat is wat er nog aan is op de Snitsermaar bij Terhenne. Wat voor tonnen kies je, wat doe je in de gate, wat voor kant ga je om en wat voor resultaat had dat? Snits had ontnota goede keuzes maken, live voor on.

0: Zullen dat het Jereveen op plak 12 leidt, ja, dat zullen ze gewoon wij ook net meer voort, Jan. En maar opvallen op Snits, dat is er eigenlijk net meer bij. Dus we kennen wel Sisse Reinoud, ja. Dat Snits, maar Jappie Visser, het is de wedstrijd winnen, Sil.
1: Zeker. En wat mij onbelangrijk is, dat Jappie heel erg wint.
0: Nou, sinds dat doel. Ja, we wonnen het net zo vaak over Hoffeline hier. Hoe dat verschrikkelijke ongeluk wat hier op de snitsen maar bij te hennen op die stadline baden. We trok Jappie Visser in het ziekenhuis bedarren. Der wekenlang terugbracht. Maar uiteindelijk een ier naar wat er toen gebeurde, wint hij de wedstrijd nou. En dat is wel heel, heel, heel bijzonder. Wij varen nou even, dus ik denk dat zij over een seconde als het zien hoe die finishlijn hier zullen. Er wordt nog net op het roefkeslijn. Er wordt heel rustig nog door de adviseurs zitten. Jappie Visser, hij squat het een keer bij de holle. Rekken je maar dat hij altijd zal nochteren, Jappie Visser. Nog wel even rondtinken, Sil. Ik zeg een glimp waar hij de fucking nist. Ze sjoggen maar een hinnen. Ik sjog een heel soort meer glimken. Er is blierdskip. En oh, oh, oh, wat is dit een mooie en bijzondere overwinning van het scootje van Snits. Op de Snitsermaar. Op de Snitsermaar klinkt daar het startschot. En Jappie Visser, hij bloedt heel rustig onder het helmhout. Hij bloedt heel rustig sturen. Applaudisseren. Klap nou in zijn handen. En dit, ja, nou, ja, het bloedt de stuur, maar het bloedt de skip. Hij sjokt om hem heen, want we hadden zelfs juster nog een akkefietsje sjoen met het winnende scootje. Dat uiteindelijk nog in opvaring kan bij Ljouwert. Dus er is nog complete controle, complete focus bij Jappie Visser. Maar hij sjoert nou dat de scootjes, de efterste scootjes voorbij binnen. Dus kan nou even rustig ziek helden. Daar klinkt het scot van Jereveen dat twadden we het. Een heel creëze wedstrijd sealed had. En we sjoegen dat Wards Eind nou op wij is naar je tredde. Plak de Lemmer beziekert het nog wel. Maar wat zijn kind die finish als ze niet gewoon zielen. En zullen dan het tredde plak helden. En ik dat is een hele creëze prestatie. Wij beziek je Arjen de Boer aan te zetten op het scootje op de snekerpan. Alleen ze zullen nog even een keer door de wie. Nee, ze helden het zeil het tuur naar onder. Zodat het de gong er wat uitgeert. En Arjen haast niet allereerst een interview dranken met Jappie Visser. Ja, nou sjog ik de glimp op zijn gezicht. De high five bij de bemanning. En nou is er ruimte om even dat feestje te vieren voor Jappie Visser. Ja, Tomke, nou ja, Arjen, nou mij die om boord komen. Nou is het veilig, nou kin het. En dan zullen wij aasen het verhaal jaren van de skipper van Snits. Die dus on nota als beste resultaat in dit kampioenschap een achtste plak noteren hier. En nou, in de vierde wedstrijd, wint hij op de snitsen. Maar wil stek het Scott van Wort zijn klonken had. Dat is dus de noemer treien. De lokweesken. Nou, on het adres van Jappie Visser. En ja, het feest op het voordek. Er binnen kroepen, er binnen lokweensken. En ja, het handje van Jappie Visser. Nee, het scootje van het Jereveen. De lokweensken van het Jereveen on het adres van Snits. En dan wachten wij nog even op het moment dat het interview plak via de kens. Sjoeg ik nog even naar wat de vierde bad. Nou klinkt ik het Scott voor de Lemmer. Dat is dus de noemer Fjouwer. Ondertussen Fjortje Grauw en de Jouwer. Nog een heel vermakelijke striertuut voor het vijfde plak. En dan zal dat die striertuut wezen. Waarbij ik denk dat Grauw krijgt in het vaardeel is. Maar dat zullen we aasen op die finishline. Schermatten. En ik begreep dat we naar Arjen Tak kennen voor een interview met Jappie Visser, de skipper van de snekerpan, die het nou clear zit. Ze liet de fok nog een liedsbietje steen. De fok die bleef er nog een liedsbietje op steen. Hij zit er clear voor en Jappie Visser zit er clear voor. Arjen, het is een dij. Jappie. Beziek je die gevoelens te omschrouwen?
2: Ja.
0: Jappie, beziek je die gevoelens te omschrouwen?
2: Dat is heel dubbel, alle keer. Hartstikke hard werken, joh. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt. Vorig jaar raak me je eruit. Nou weer de eerste. Dus dat is wel van tien naar het oren, hè?
0: Ja. Het is 180 graden noos.
2: Ja, dit is 360 graden in de ronde. En dan nog een keer 180. En dan heb je ongeveer het goede gevoel. Ja.
0: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijd, een keer 8, een keer 13, een keer 12. Ja. We tochten al hier van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zitten als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit die eerste wedstrijd.
2: Nee, die...

0: Ik rouwde, hebben het zelf geschieten. Ja, in die oude wedstrijden van op Bernabout. En ja. De binnenbij die kent dat heel goed. Die maakt zijn eigen geluk daar. En wij zitten er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, op in jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader vaart hier erbij. He?
1: Ja. Maar had er één skipper wie die echt verlangen naar de Rutte Wetter dan wie de stoot?
0: Ja, zeker. Meer dan. Ja, meer dan. Ja.
1: En stoot dan van de morgen is het gevoel van en nu begint het kampioenschap pas echt voor u?
0: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem. Het was al even hut zat. He? Dat is eerst in de stad. Ik woon. Dan kwam die nog lekker naar buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging morgen nog al een keer. En dat ging al een keer goed volgens mij. Ik heb niks shirt, niks jet of vernaam.
1: Nee, ging gekke dingen, gelukkig. Nee,
0: gelukkig, dat is mooi. Ja, maar dat moet je toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in je beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat ben je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk stil waar hoor. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus ja, we zijn drukker nog.
1: Ja, zeker, want Jim Wien, want de orenskoetsen, die wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbesetonnen wielen toch wel hield hij het als eerste. Hij is wel in de gaten dat Jerry in Staden gewoon stiekem een beetje dichterbij kan?
0: Ja, nou, uit de stad waar leek het bus echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, dat roem van geen meter. Jouw, die ging ik hut. Die kon weer stik naar de baas. En het is vrij, omdat de wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij waren hier van de onderste, volgens mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die schepen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom maar niks gewoon nu bakbord aan. Hè. En ik heb zo'n, ik ben eigen punt, dat hij mensen heel keurig deed. Want mensen draaien van bakbord naar stuurboot, nou, dat hij zich Oosman kent volgens mij. Voor mij weet ook, of zo, weet ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste pijl opende we super saai, want het was steeds hetzelfde rondje. En letter wist ik er niet wat. En toen hadden we een interessante, toen kwam Heerenveen ik dichterbij. Ik bleek Sam. Hij die ging hutter, hè? Vreselijk.
1: Hij is Steven Ecke, hè?
0: Ja, ja. En het zit in die klakjes, hè? We zijn toch een oorlog bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is een eigen wedstrijd.
1: Ja, zij moeten wel even trokken hier.
0: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hutter, hè? Eerlijk is eerlijk.
1: Ik vraag nog van Hest nog wel eens tocht om wat er voor het Tirolier gebeurd is op dit wetter?
0: Ja, dat denk ik, nou ja, dagelijks.
1: Nee, maar
0: Je hoort net meer. Nee. Nee, je hoeft net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brugge. Was dat wel? Absoluut ja, net.
1: Wat een totaal oorgevoel, hè?
0: Ja, super. Prachtig.
1: Welkom eens.
0: Dank je wel.

Wij hebben vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart Jan.

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrije met zo'n Friese trin als Mem. Waar komt

komt dat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die Hazzestreuper Gaatse.

0: dat komt dat vast niet goed.
1: De stem en het onmiskenbare lood van de instrumentatie van Doe de Veeman. Dit weer Bart Jan.
2: Omroep Friesland, Scott Cecil.
1: Snits wint dus op de Snitsermarkt, een soort van thuiswetter, zoals ze het nemen kunnen. Daarachteraan het Jereveen treden wat zijn, maar hoe zegt de rest van de uitslag eruit? Dat kunnen we vragen, Jon. Uw man op het wetter, dat is Andor Faber. Andor, hoe is die rest van de uitslag?
3: De Lemmer op het vierde plak. Ze binnen trouwens alweer finish, dus we kennen die volslijn uitslag, Jan. Grauw op plak 4. Doch dus ook weer prima zaken voor het klassement, Hyundai. Omdat de concurrent Jenne Ward een stuk legereinder is. Die aast. Eerst door op plak 6, dat is de Jouwer. Op Zorn, heel knap, want hij wie vals, hè? Pieter Meter van Akrum, hij leidde dus als laatste. Maar wordt uiteindelijk zonder Joert. Dus had Sons koetsjes inhellen. Heel knap. Op plak 8 de Zuidwesthoeken. Op plak 9, daar is Jenne Ward. Die wierden ont Joert. De klasse mensen hier dat Jeremij Grauw. Maar ja, die verliezen Joert dus in vergelijking met Douwe Visser en die. Dus uiteindelijk is Grauw nou de klasse mensen hier. Is Jenne Ward te noemen 2. Dat klassement is Juwelette. Nee, eerst geven we vierde met de dijuitslag. Ljouwert eindigt op plak 10. De hele mannen op Olven, Drachten op Tolven, Huzem op Tretjen en Langwaar op Vietjen. Dat binnen Vietjen scootjes, dat we een heel bijzonder moment nieuws krijgt. Doet we voortvoeren bij het scootje van Snits, de snekerpan van skipper Jappie Visser. Want zijn vrouw waard aanzet om boord. Die hier hele vochtige egen. Die joeg hem een dikke tuut. Want voor Jappie had het joerd net door de holle spielen. Maar voor de vrouw van Jappie, voor de familie van Jappie, zie je het absoluut nog wel in hollen. Dat wat de vliene hier, Bart, is op de startline. Maar gelukkig rekent hij. En hier letter daarmee al. En wint hij dus joerd die wedstrijd op de Snitse Maar.
1: In de Servento-hal moeten 50 asielziekers opvangen worden. Maar net elke nien is Rusterveen is der bleed mij. Juni is er een protestgeerkomst. Ja, wat zullen de bewenners der nou krijgt dwan? Wat zit hun dwes? Dat vraag ik aansten om een van de organisatoren van die protestgeerkomsten. Aansten in onderwijs naar Olivier.

0: Oh, de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesjoen?
4: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
5: Net een serieuze podcast. Dus de
3: kerstjouw
1: zijn ze. Wedstrijddagen.
3: Weer een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
3: Dit is Good Nice, jongens.
2: Die favoriete podcast app.
3: Je verwacht je dat, hè?
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.
6: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
7: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
8: Stinstra Casino zie je dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.
11: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
12: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
13: Venema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
11: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
14: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
15: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
16: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jonkhazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
17: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmakkersvief op het Jerrenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is het nog 3 minuten over 5. En dit is ons huis voor het onderwijs. Mondroon om te denken voor het SK Scootsie-Sion. Snits wint de 4e wedstrijd van het SK Scootsie-Sion. Op de Snitse Marhas krijgt Jere kinskipper Jappie Visser. Die had me al. Maar een beetje in het skaat van de winst van het Jereveen. Die wat zijn, joert hele goede zaken. Dadelijk onderhoorden in onderwijs de reactie van de skipper van wat zijn. Dat is Klaas van der Muiden.
4: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit je goed.
22: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
23: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
24: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 50e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, je sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze zaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
25: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
26: We beginnen gijpen!
25: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of kazien van KKV op het Jereveen. Verdikke me dat hier ik wat minder kind.
27: Kunst of kazien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn offelijk.
28: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FBO Oranjewoord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootsiesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootsje. Maar dit is een sportieve prestatie.
29: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
30: Onderwijs.
31: Maar Jan Durk de Haan.

0: Olivia George. Toen hier ze daarna. Nou, geen dikke hit, maar best een leuk plaatje. Lekkere Simmerse muziek. Girly, girly dus.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: 9 minuten om 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze wijs. Die 22 juli 2026, de dag dat er een omslag is in Wommels. Na jaren van krimp is er nou weer een uitbreiding van de tribunes bij de Vreulen. En de voorzitter denkt dat het komen kan doordat er zo'n soort koorshappers binnen.
3: Ik denk dat er wel wat sympathoeën binnen die de koers hebben op het felbegeerde gouden klokje en de zilveren villa.
0: Het is ik de dag dat Sjoerd en Tjallina elkaar het tabuurt jouwen op de zandigste boerenbruloft op de jouwer.
4: En wie nog een periode mij, met uw eigen kinders, met Develede, Eerdamjaans en met Dringrieden. En nou, dat ik u zo mooi mezelf een keer onderdeel van te wijzen als bruidspaar. Dus,
0: En het museum Belvedere in Oranjewoud had een nice schilderij van Jan Mankus in Broeklin gekregen. Get om geitje bij een bloeiende boom. Uit Njontje Fjetje.
5: Ja, was onder radar verdwenen en niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuis horen. Maar muziek, nijs en achtergrond dadelijk onder oren. Ja, vreed bekendmaken. Man die al inruchtte de snelheid dat de neetopvang in Schruisterveen maar regel is. Zit bij een groep bewenners in het verkeerde kielskat. En dus is er jong een protestgeerkomst. De zandigste boerenbruloft op een jouwer. Een ouderwetse dag. Maar het stijl dat elkaar het tabuut joegen. Hier juist een hele moderne wijze van elkaar kennen leren. Via een soort van chat. Of in elk geval via internet. Internetdating. En we komen waarom op de vierde wedstrijd van de SKS. Maar wees dus voor snits. Maar ik goeie zaken voor een van de orenscootjes, namelijk van Watson. Dat eigenlijk al hier nog eerst tijd voor het buibrucht in het kwad met Sjitske Wiebinga. Ja, goeie middie.
6: Een hele goeie middie. Nou, er staat een stevige mate rond krijftigen wat westeren. Hierbij is het een gratis 18. De bewolking had nog hield hij de oer aan en wisselen droege rieters en lichte buikers in waar aan. Jong in het zuidwesten, mogelijk nog een drip rein. Op orenplakken bloed te droeg. Via de Joute Wienen Boppelan wat del en is het op zijn kortst een gratis 15. Morgen knapt het waar stadig wat op, maar maas nog een soort wolken en in de middie mogelijk een knipeeg van de zinnen. En mij dan een zwak ontmatige noordwestenwind, wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: Bij de Servento-hal in Schruisterveen begint aanstaande om jouw wachten een protestgeerkomst van bewoners die het net eens binnen maar de komst van de neetopvang van 50 asielzoekers in die sporthal. De komst van de neetopvang waard vreed bekendmaken, man die ik al voortendadelijk inruchte. Een proton bewoners viel haar daar terug oefen. De organisatie van de geerkomsten van aanstaande is in handen van Us Leefbaar Acht Kaspelen. En die organisatie vindt dat Acht Kaspelen beslissingen neemt zonder goed naar de bewoners te harken. Ik bel hier maar een van de initiatiefnemers, dat is Anneke Kanninga-Alma. Goeiemiddie.
7: Goeiemiddie.
0: Ja, ik krijg nog in Peteerwest bij de gemeente. Hoe hebben ze daar eigenlijk gereageerd op deze manifestatie?
7: Ja, nou, hartstikke goed. Vierde jaar, ik bedoel, we gaan alles terug. Nou, ze werken gewoon mee. Het gaat echt, we willen gewoon een vreedzame demonstratie gaan. He, dat is dat het goed verint, dat de signalen duidelijk aan zijn worden van Janne richting de gemeente. En daar gaat het eigenlijk om.
0: En wat is dat signaal? Wat voor signaal wil jou opbrengen?
7: Nou ja, zodat de gemeente eindelijk eens een keer luistert naar wat de inwoners ik willen. Want die zeggen ik, we willen nooit van tevoren de bibelutsen. Dat is altijd een achterhoor. En dat is net de bedoeling. De gemeente die doet dit vaker en op een moment dan is de maat even vol.
0: Ja, wat had de gemeente Acht Kaspelen in jouw eigen nog vaker misdienen als het gaat om communicatie?
7: Nou, voorordening besluiten en dan na die tijd pas de inwoners erin te belukken. Dus ja, en het maakt alles om. Eerst de inwoners erbij belukken en dan dingen beslissen. Maar ja, zie je werk je krijgt wat oors. En ja, dat is net de manier waarop het gaat.
0: Ja, kun je heel kwaad een voorbeeld nemen wat dan bij jou in het zin zit?
7: Nou, zoals nou dit besluit, dat is helemaal de bewoners door de straat heen en daalt. En ja, dat is net de manier. De bewoners die wisten het nog niet eens. Toen wie het al in de media. De omwonenden wisten het nog niet eens. Die kregen de metjes pas bericht. Maar het wie al volop in de media. Nou, zag je het dan net met de meesten om.
0: Hoe is dat een opvang voor optie meest? Maximaal 50 meesten. Het is alleen nog voor de nacht. Het is alleen nog bij Neet. Als er in Ter Apel en Nije Pekela echt geen plak meer is. Dus alleen nog jongens van zien horen, maar zo'n horen. Hij is ik nog niet eens in gebroeknaam. Je zou niks zeggen kennen van ja, wat is daar nou op het zin?
7: Ja, nou ja, wat is er op zin? Zo de manier waarop dit al hier gegaan is. En ten tweede is het ik, nou ja, wat je zorgen die meesten daar in Ter Apel. Nou ja, er is correct ik weer een steekpartij in de West. Nou, dat wil wie net in deze gemeente ha. En waar zei dat het je die bloed?
0: Wat verwacht je eigenlijk? Hoeveel mensen komen er? Wat denk je?
7: Ik heb geen idee. Wie let het op uw oor komen en wie zal het zien?
0: En wat kunnen we verwachten? Hadden we nooit programma's zeggen?
7: Nou ja, we gaan zelf eerst inspreken. Dan hebben we Jover de gemeente. Ik een brief richting gemeente stuurd. Dat die ik van harte welkom ben om in te spreken. Nou, dat binnen sowieso die twee die er reageert hagen. Dus die kregen dan de kans om 4 minuten te spreken. En dan Jover ik de meesten, de inwoners, de gelegenheid om daarop te reageren. Nou ja, en dan maar we zien hoe alles gaat. En we hopen gewoon dat alles vreedzaam verrent en dat de gemeente dit signaal duidelijk meekrijgt van ja, op deze manier zag je je net te werk, zag je net mijn wandroom. En dat is ik de manier waarom we de beweging begonnen binnen. Dat de gemeente iedere keer op deze manier te werk gaat. Ja, dat het hoort een keer op en dan ben je eigenlijk een beetje verplicht om dit te doen, want anders dringt het misschien ik nooit terug.
0: Jon, om jouw wagen dus in Sterusterveen bij de sporthal. Anneke Kanninga, Alma, dank u wel voor jouw bijdrage.
7: Nou, graag dingen.
0: Kwartier over vijven. Wij letten de temperaturen hier in de studio een beetje zakje. Dat doen we maar Foreigner. Hier is Cold as Ice.

0: Fernando nam de quadriot wel een jas bij, maar Marcine erbij. Die zwaarvrouw die zei het al, dan koer de jas toch al wel weer aan. En dus is Foreigner net oerbodige luxe. My cold as ice.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Op een jouwer is van de man voor de 60ste keer de traditionele boerenbruiloft houden. Daarbij binnen Sjoerd Wierda en Jalina Hazenberg trouwt. Net in een trouwjurk, net in een trouwpak, maar in traditionele Friese klingen. Ze leren al kort senior link kennen via een dating-app.
3: Ja, we hebben elkaar via Alexa ontmoet, zeg maar. En ja, dat wie gelijk raak, hè. Steeds naar elkaar appen en bellen. En,
4: ja.
3: Dat klikt eigenlijk, ja.
4: Ja, dat weer liefde op het eerste gezicht. Alleen de eerste dategang wat mis.
3: Ja, ja, ja, maar dat stuur ik op internet wel. Maar...
4: Ja. Ik kan hem nog één keer vertellen hoe dat ging.
5: Ja, we zullen al praten bij de Aldi in Drachten. Voor restaurant binnen. En, maar er bleken twee Aldi's in Drachten te werken. De shoots bij de verkeerde Aldi. Toen kwam er een man om bij dezelfde auto
3: ik
5: die
3: wist
5: ik
3: dat een blauwe VW Lupo hier is, maar die zei ik destijds. En ik denk, ik denk daar is ze. Maar ja. Ik ging ernaast in mijn auto, zit een oud kerel in. Ik denk, verdorie, daar hadden ze een naptek, maar heb je net zo.
5: Nee, maar nou, sindsdien hebben we gewoon net wel loslitten. Dus nou ben je wat zien hier verder. En,
3: een jubileum, je wordt direct bij de boerenbruiloft, dus dat is, komt ooit zo.
5: Ja.
6: En wanneer tocht hij hem, we willen een boerenbruiloft?
5: Nou, wie
3: voor hier eigenlijk, hè?
5: Ja, vorig hier. En wie doet een periode in mei, met uw eigen kinders, met Dave Lee, Eerdamjaans en met Dringrieden. En nou, dat ik u zo mooi om mezelf een keer onderdeel van te wijzen als bruidspaar. Dus
3: ja.
5: Prachtig.
3: En is dat een... niet voor je vrede?
5: Ja.
6: Hoe krijgt ze inderdaad?
5: Ja, ja. Ik net af ouderwets, maar...
3: Nee, net echt ouderwets, nee, maar ja.
6: Ja, doe haast hem vrede.
5: Ja, ja. Ja. Ja. Op aanraden van de burgemeester, die zei hem kan wel trouwen. Nou, ik zei hem maar dat trok in.
3: Ja, zij is gay, ja.
5: Ja.
6: Het is een heel modern koppel eigenlijk.
3: Eigenlijk mooi, ja. Je hoort in een oud jasje. Ja.
6: Hartstikke mooi. Ja. Wat vind je hem dan zo mooi aan zo'n boerenbruiloft?
5: Nou, de traditie, de mooie kleren die erbij heren, de hinders.
3: De hinders inderdaad, ja.
5: Dus, en al die mensen die er om mij doggen, dat je dat mij mijn koor ooit zou doggen. De
3: hele sfeer, hè?
5: Dat
3: is wel. Dit wat oors zoals.
5: Ja.
3: Het is net gewoon een standaard bruiloft, dat vind ik heel mooi.
6: En hoe bijzonder is het om dat inderdaad met je eigen hinders te doen?
5: Dat is heel bijzonder. We zijn actief in de tuigsport met onze hinders, dus we gaan een soort op concours. En ja, die hinderdeel ben echt onderdeel van ons leven. Daar zijn we alle dagen mee bezig. En ze zijn heel speciaal voor u. Daar hebben we echt een band mee. Dus het is heel mooi dat we hier met onze eigen hinders rijden kunnen.
6: En wens Jochie en Joet het meeste naar u?
3: Nee, de ceremonie en de ring, ja, natuurlijk om elkaar, hè?
5: Ja.
3: Ja, ja,
5: ja. Ja, ja, dat is het allermooiste.
3: Dat is het allermooiste, ja.
5: Ja.
6: En komt er ook nog een huwelijksreis?
3: Weten we net helemaal, maar we even zien.
5: Ja, we krijgen eerst nog een concours met de hinders, dus eerst nog net, maar
3: is
5: misschien
3: eerst niet
5: nog wel even.
3: Ja, ja, we gaan net direct jongen op huwelijksreis, maar er komt misschien wel wat.
5: Ja.
6: Nou, ik wens je hier een hele noffelijke dag.
3: Ja, dank
6: je
3: wel.
5: Kom goed. We zijn er zelf bij, dus dat wordt prachtig.
3: Ja, mooi van.
6: Anneke Boersma van Stichting Boerenbruiloft. Het is weer Safier.
7: Ja, klopt. Het is weer de vierde wijze in juli en dan hebben we de boerenbruiloft op jou.
6: Het is de 60ste editie. Wat binnen nou een beetje de hechtepunten west van de Aroene edities?
7: We horen eigenlijk feest en onze feest tradities, onze feest gebruiken die we hebben met de bruiloft, de defilé, nou, de optocht, de ceremonie, de bruidsmaaltijd in de tenten, het raam, het ringstek. Dat zijn eigenlijk onze feeste onderdelen die we eigenlijk altijd erin horen. Ja.
6: En dit hier hebben we een echt stijl.
7: Ja.
6: Dat zie ik wel eens oors. Is dat nou een groot verschil?
7: Het heeft al iets meer. Nou ja, nee. Nou ja, net als nu, maar het heeft al iets meer dat ze echt trouwen. Ja, dat is leuk. Ja. Ja.
6: Maar wat is er nou zo mooi aan zo'n boerenbruiloft?
7: Persoonlijk vind ik het maar de hinders, het oude, het authentieke, de kostuums. De chaisen vind ik zelf heel mooi. En nou ja, die binnen soort deelnemers, binnen soort mensen die mij aan willen, ik met drinkstekken en zo. Ik vind het mooi. Ja.
6: Dus je hebt een soort hinders, kostuums, karren, van alles. Hoe krijg je het van elkaar om het elke keer zo weer op te zetten?
7: Nou, er zijn al een soort mensen die we mooi aan willen. En dus Rieders ben ik lid van het Friese Tuurginder. En daar krijg je uitnodiging als ze Marie de Wolle keer zijn ropje aan. Dat ze mooi willen. Of op uitnodiging van Bruidspeer, dat ken ik nog.
6: Dus het slaagt het elke keer wel om het allebei bij je na te krijgen?
7: Jawel, ja, geht goed, ja.
6: Dus de zondigste is nog net de laatste keer?
7: Nee, daar ging ik net vanuit. Nee, we gingen mooi terug.
0: Ja. Nee, dat mag toch net de bedoeling wijzen. Doutzen van Gossen gaan maken. Het is een bijdrage van RTV Spannenburg. Dadelijk waarom naar het SKS Goedstation. Een van de reacties. Maar eerst Harry Styles. En dit is As It Was.

0: Harry Styles en As It Was.
1: Omroep Friesland, Scootsiesiel.
0: Scootsiesiel, Jort, hier wat een bijzondere start. Letterlijk in de zin van dat het een oerletter weer is. Dat eigenlijk de bedoeling weer dus net om 12 uur het 10 minuten schat, maar om 3 uur pas. Toen volgde ik nog een valse start, maar uiteindelijk is er wel een uitslag uitkomen. Dat we om ongeveer 20 minuten voor 4 een kwartier voor 4 beginnen. En toen wisten we dat Snits de eerste wie Jereveen en Waard waren. En opmerkelijk, Waard zijn Waard treden op het wedstrijdwetter bij de Snitser. Maar het is een hele mooie opstekker van skipper Klaas van der Meulen, want het is alweer een Scotse ling dat Waard zijn. Het zag goed hier.
2: Ja, we hebben binnen mijn naaie meisje met erbij komen. We hebben Hielke is achterop bij mij komen als adviseur. Wander is voorop adviseur. Joert het Willem, de broer van Wander, had ik nog maar op middendek. Nou, ben nog wat meer naaien binnenkomen, maar we zijn meer ik maar jezelf, ja, als team zijnde. En dat is,
3: Je bent meer traind? In de oren?
2: We zijn meer peken binnen net rookiend. Maar we hebben natuurlijk minder wedstrijden eigenlijk nog hand. Dus qua zieloer, we hebben wat meer om snijden. Dan pak snijden te morgen zal wat meer oer, maar het zal nog net volle meer zijn. Maar wat meer, puur, maar de ploeg. Oh ja, daar komt niet aan. Puur maar de ploeg bezig geweest van jongens, hoe krijgen wij de focus machinaal op hetzelfde? En iedereen is zijn taak. Nou, en daar hebben we het allemaal aan mijn kroeg. Dus ik denk wel, en dat er wat naar de soul setting is natuurlijk ik wat beter. Maar dat het al die plusjes die bouwen dan langzaam op.
3: Ja. Ja, nou ja, dat is wel zo, want ik heb de klasseringen van de les die je er even bij pakt.
2: Oh
3: ja, nou,
2: dat is dat ik stel.
3: Nou, dan springen we de trendje van die 9. Nou, het valt wel een beetje mooi, maar de laatste vier hier altijd in het rechte richtje.
2: Ja.
3: En had je nou zoggen naar de klassering, nou, je hoort een podiumplak. Je zit er gewoon een keer vijfde, een keer zonde. Het is al hartstikke keurig.
2: Ja, dit hier heb ik net verwacht dat het zou goed weer, maar we zijn...
3: Nu het is zelf ook een beetje.
2: Natuurlijk, ja, je bent altijd wat gereserveerd. Je moet ik zeggen, nou, ben we de kleef? Nee, we zijn ontbouwen, want, maar met het team, dat doe je net. In hier. Ik bedoel, ik moet achterop met Hielke, mijn wandel, daar hebben wij hen nog nooit bij elkaar gezien. Dus dat moet ik bij elkaar, wat bedoelt hij, hoe doen we dit, hoe doen we dat, tactiek. Nou ja, Hielke die komt natuurlijk uit de Lietse Boortjes bij. Die hebben een kiel en wij zwunnen. Dat is nogal heel wat verschil. Dus die moeten dat ik leren en ik moet hem begrijpen en hij moet mij begrijpen. Nou ja, dat heeft hij nodig.
3: Maar nou heeft er al een heel soort nam neer, maar bist u zelf ook een betere skipper wunnen?
2: Ja, ik kan een bril krijgen.
3: Met donkere glazen.
2: Ja, en 30% meer zicht.
3: Nou, dat helpt in elk geval. Lokweeske. En het belooft wat moois voor de komende dagen.
2: Dat hopen we. Dank u wel.
0: Arjen de Boer importeert mijn skipper Klaas van der Meulen van het scootje van Waard zijn. Dat dus goede prestaties had. En dadelijk in het programma zal hem ongeveer kwartier van Sijzen heen. En dan zal Ander Faber u zijn handel op een hicht te brengen van de stand van zaken op dit tijd in het klassement. En hoe die wedstrijd van Joert nou precies verroen. Wat de hichte en de dieptepunten van winnen. En het orenijs van deze dag, dat juist dadelijk van Jacob Stelwagen.
4: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelbe Sijzen. Tijd voor het belangrijkste nieuws van het van deze dag voor Jacob Stelwagen. Goedemiddag. Zeven zin dat ik een microfoon heb die dat toch een beetje docht. Ja. Dat is een beetje moeilijk, want hij is krek te verwikselen van microfoon.
6: Ik ben nou naar een orde microfoon.
0: Ja, precies. Ja. Dat kwam omdat ik de microfoon op een andere manier nodig heb. Ja. Dat binnen nou even die technische omwijzingen en die computer weer een beetje verster. Dus dat is wat.
6: Die is ontopstarten. Ja. Dat is een. Hij heeft een eigen geheugen, denk ik.
0: Nee, ik denk het ik. Nou, we zullen het bezieken in elk geval. Wat wie in van zaken niet joert in het nijs weer?
6: De Vleugelpartij in Wommels, die breidt dit hier de tribunes uit. Er komen haast 80 zitplakken bij. En daarmee kunnen er 2300 leefhavers een zitplak vinden. Er komen dan nog eens 2200 steenplakken bij. De uitreiding van de capaciteit is opmerkelijk. Nee, de Iuwek Suwerder krijgt sprake van krimp. Maar nog 2 weken erin is zo'n 90% van de kaarten al verkocht. Voorzitter Tje Dijkstra van het Vreulenbestuur.
7: Vorig jaar constateerden we dat we 10 uur op het dag zelfs alle zitplakken al uitverkocht waren. En dat die van de Vreulenpartijen dat best wel een unicum. En we hebben naar de tijd schenken dat er 500 loonkaarten meer verkocht waren dan daaronder.
6: De organisatie van de Snitsvieken waarschuwt ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In die berichten worden plakken voor standhouders ombin voor yield, maar in werkelijkheid binnen al die plakken al verzijn. Meerdere ondernemers binnen al dupeerd. Directeur Sander ten Bos van de stichting Sneekweek. Hoe is deze fraude?
8: Het is natuurlijk heel erg oneerlijk. Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend, want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
6: En de situatie bij Jenawater gaat door de SKS-stilerij Juster weer levensgevaarlijk. Dat zei Rinus de Jong van het scootje van de Jouwer. Zijn schip kwam zat dicht bij het publiek deel, dat maar daar kom hier echt oors, vindt er.
9: We hebben almachtig dingen te schreeuwen en draaien naar het publiek. En de laaie mannen op een stijger, die lagen gewoon te scootje in zijn bank weer. Dat kan gewoon niet. Dat met oren hier echt oors. En die mensen moeten gewoon naar de stijger komen. Dat is gewoon, god, had er wat gebeurd, jong. Wat hebben we gedaan?
6: Museum Belvedere in Oranjewoud had een nijschilderij van Jan Mankers in Brooklyn gekregen. Het ging om Geitje bij Bloeiende Boom uit Huntje Fitje. En dat er een schilderij van Mankers opdoekt is, is bijzonder, vertelt directeur Han Steenbruggen.
10: Het is toch nog vrij bijzonder dat schilderijen van Jan Mankers opduiken. Er zijn drie musea die heel veel hebben. Museum Moor in Gorssel, Museum Arnhem in Arnhem en dit museum. Wij hebben de grote Mankers-collecties. En wij hebben prachtige schilderijen van Jan Mankers hier. En zo af en toe duikt er nog wat op. En dit schilderijtje, dat is bekend van een fotootje. We wisten dat het er ergens was. Maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond.
6: Het schilderijje is de hielse met de Sjen in Museum Belvedere. Daarna geeft het waarom naar de eigenaars, het echtpaar Veldman Marsman uit De Bilt. De helft was zijn dat Nij hadden versierd het schilderij definitief naar het museum geeft. Otto Smit van Kolmenswerg in voor de vierde keer de Nijmeegse Vierdaagse. We troffen hem op de Waalbrug bij Nijmegen, zo'n 2 kilometer voor de finish.
11: Ja, ik hoop geen beleren natuurlijk. Het viert al hier aardig goed, maar dat ze waanzien dat we bij de kerf en binnen we de zak nu doggen. Goed dan lijkt het. Spierpinnen zit ik dan wel wat aan, maar ik doe dan eerst even in de rust en ik smaad er even wat spullen op. En dan eerst even wat in de rust en dan loopt dat wel wat bij.
6: Ontzavier meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de omroep app in Friesland Nederlands en nog een heel soort orentaal.
12: En dan ben ik toch blij dat we 2 computers hebben hier in de studio. Hoe ziet het mal gink in?
6: Ik weet net hoe het nou onder die kantoetje had. Ja, hij doet het inmiddels. Ja,
12: in de magische hand van Björn Brouwer, dan start hij wel weer op. Zet het zei altijd zien dat de Tosk-redacteur er is, hij Gimpine Monomeer.
6: Nee, dat is...
13: Touwen een uitdaging? Wie ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
14: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranjewoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
13: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
15: Shoppen?
16: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
15: Oké, dit is wel next level.
16: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
17: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
16: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
18: Wat lezen maar die docht? Dat lid hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of frieslees-offensief.frl.
19: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw

0: En het is nou Suis minuut Noor Jouw. We suizen alle dagen is er bij het kampioenschap van de SKS wel wat te belibbien. Joet wie al in de start al roezig, die moest uitsteld worden vanwege Huddewien. Die moest maar in oeren uitsteld worden. Toen we het pas zien oer treien dat er echt starten worden koer. En toen weer ik nog bij een valse start. Maar misschien wel verrassender binnen de scooters die Joet in de voorrein eindigen. Dadelijk zullen we de boel op een rietje zetten met Andor Faber. Nooit is tijd voor het waarberucht met Tjitske Wiebinga. En dan is de grote vraag verzeld. Bloot het joen en vannacht dan wel een beetje droeg? Maar het antwoord is leuk, ja, negatief?
1: Nee, nou, voor eerst nog net. Maar ik moet wel zeggen, in de joentiet, en dat is het ik eigenlijk al heel vlug, dan is het uit voor grutse part wel droeg. Echt alleen nog de zuidwesthoeken maakt het nog even kans op een tripkerijn des kampen. Eigenlijk de laatste buikers bidel, want in de rest van het land daar rijdt het joen nog vol. Maar wij binden dan voor eerst van nou, de wien die jou te ik zeg in de wijde joen en de nacht wat del. Zeker in het binnenland. En dan, ja, maar wol nog hield dit een soort bewolking. En de noordwestelijke streming die er nog hield dit is, hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden.
0: Dan hebben we de dui. Vanmorgen, de tongsdie, hoe liek het dat? Is het dan weer wat meer simmer?
1: Ja, dat kan ik er wel bij sissen. En waarom sis ik ja, is omdat het eigenlijk voor het grootste pad wel droeg bloed. En ja, de temperatuur die zal uitkomen op zijn 18 of 19 graden. De zinnen die zullen zo uit en terug in de rin van de dij. Ik voorzichtig om wat Sjern litten. We zetten de dij nog wel uiteindelijk met een heel soort bewolking. Maar we merken dus, zagen wij de dij, dat het waar wat opknapt. Het wordt wat luchter. Er vallen hier en daar al wat lachte plakken in de bewolking. En dan staat ze in het einde van de dij. Dus hoe de zinnen er al eens even weer terugheen prikken kennen. Dus ja, er zit wel een waarsverbetering in Jan Durk. Ja.
0: Ja, en dan Freed en het weekend. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk dat het weekend twee gezichten krijgt en dat we Freed en Sneun eigenlijk heel mooi Hollandse zimmerwaar hebben. Ja, die wind die draait weer naar het zuidwesten. Dat betekent dus dat warmere lucht uit het zuiden van Europa is weer wat makkelijker bereiken kan. Dat levert dus op Freed al 22 graden op als maximum temperatuur. Misschien zelfs al de 23. En dan op Sneun 24, misschien wel 24 graden. Daarbij hebben we een mix van wolken en zinnen. Liek het eigenlijk oedijs nou wel voor het grootste paar droeg te bloeien. Maar wat we wel merken zullen op de Sneun, iedereen van de midden en in de joentiet, dan nemen de bewolking terug een steuring waar we dan op Snijn wel echt maar te krijgen hebben. En dat bedoel ik dus met dat dubbele gezichten van het weekend. Want Snijn, dat zit er dan wel weer oorzuurt. Geregeld rijnwetter, temperaturen van zo'n 20 graden en de wind die dan ik weer om het einde van de dijk gewoon weer uit het noordwesten bij. Dus die zuidwestelijke streming, dat is echt even tijdelijk en ik een opleving van die temperatuur. Maar ja, laten we er maar van genieten, want van nou aan wordt het eerst de komende dagen gewoon weer even beter.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, dan het slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. Dook is het maar bepalen wat we draaien met aan de hand van de actualiteit. En Joet komt die actualiteit uit Friesland zelfs. Want Friese poppen die krijgen de meest unieke namen van Nederland. Toch blikken uit onderzoek van Your Surprise op basis van gegevens uit de bedregisters. Friese hadden, die kiezen vaker van namen die landelijk minder populair binnen. Het is denk aan Hidde, Jurre, Jelte, Silke, dat soort van namen. Bij de famke stiet Lieke, stond 2020 op nummer 1, dat is landelijk dus. Hidde is al fjouwer hier achter elkaar de populairste jongensnamen in Friesland. En opvallend is dat landelijk populairste jongensnamen Noah, nou weer helemaal net eens in de Friese top 10 steert. Neefs de onderzoekers liet dat zien dat de Friese identiteit nog altijd een wichtige rol speelt bij de kar van een voorname. Maar wat voor plaat past er nog bij? Even wat inspiratie hier. Dit is misschien van Johnny Cash?
3: Well, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left he went and named me Sue.
0: A boy named Sue. Zo zou maar een leuke suggestie wezen kunnen. Of deze van The Kick.
4: Simone, zo'n team ging er rond waar ik me never nooit zou vertonen. Simone.
0: Dat is wat inspiratie van mijn kant, maar Gitron was al betekenen kist. En Stuardien, creatieve suggesties, maar naar de app, naar Omroep Friesland. Of rugsboven kist klikken, of kies het vertrouwde WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 9 9. Ben ik heel benijd, wist al mijn komst.

0: Pieter Wilkens en Pake Sienwijn. Wie dat?
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: Kwartier van Suizen is het heegtiet om in deze uitsturing van onderwijs de ballons op te maken. Nou, dat gaat om het SKS Kutsisilm van deze dag. Het wie een roezige start, dat kan in elk geval wel zeggen, want het waaide hut op de snitser. Maar zag het zelfs dat de wedstrijdleiding van de morgen al betocht van nou, we kunnen beter maar wat later starten. Dan ben die zwieren poesters er in elk geval uit. En dan wie om 3 uur uiteindelijk de start, 10 minuten schot, om 10 uur 3 de start. Maar toen kon ze toch nog echt beginnen, want toen wie er nog weer een valse start. Maar daarna volgen een wedstrijd die ik terugneem met Andor Faber. Goedemiddag, Andor.
3: Goedemiddag.
0: En je me constateerde onder de uitsturing eigenlijk al dat het een hele oren schielerij wie je als juster. Wat wie er zou oors?
3: Ja, vooral het feit dat we nou op rom wedstrijd wetten wierden. Dus dat je volle langere cruisera kan krijgen. Juster bij Jenne Woord en juster bij de Veenhoop. Is het wedstrijd wetten gewoon volle smeller. Dan zul je volle lietsere klapjes. Dan binnen eigenlijk minder verorings. Ja, dat wie joert heel oors. En dat hij ik te krijgen met de baan die er door de wedstrijdleiding inline wie. En zo neemt de gatebaan wat inhoudt dat je kar had tussen een stuurboordtonnen en een bakboordtonnen. Dat je kiezen maar je hokkentonnen je pakken. Ja, en dat zwaagde natuurlijk van verschillen en van verorings in de volgorde. En al met al had dat er wel voor zwaagd dat we het echt een hele mooie wedstrijd zien. Maar ja, ik behoorlijk wat wien. Want dat wie ik echt een groot verschil in vergelijking met de orde dagen. Dus die de snitsen, maar de kamse Utrecht toch eens een oer, dan naam die we behoorlijk wat wienpoesters mij. Dus de omstandigheden wien gewoon ik compleet oor zoals de volgende dagen. We rient het toch, ja, mijn wienkreft treien eens wel redelijk ophoudt.
0: Ja, flinke wien dus. En die gate, ik herinner omdat ik de hele tijd zeggen dat de ene skipper kiest voor de ene route en de orenskipper voor de oren. Wat wie nou uiteindelijk de beste route is, daar wat uit te zeggen.
3: Ja, het wie wel grappig, want ik denk dat we allemaal al iets van zij zo'n keer bij de Gate West hebben. En je zegt in het begin dat de bakboordtonnen, is maar de kant van het stroom bij te hennen, dat de goede tonnen wie om die te pakken, zodat je dan ook bij de spreader tonnen, zoals dat dan jit heel aan de orenkant van het veld, dat je dan op bakboord aankomt. Want dan heb je altijd de voorrang op de scootjes die op stuurboord aankomen. Dus dat blikte in eerste instantie heel de goede route te wijzen. Maar op een gegeven moment, ja, dan krijg je toch uit je veronlissen, dan mat je een kamaisje als eerste. En dan wutter ik naar je schoen, en dan wutter op je onvalt snits, allerlei heel lang verhoorn. En op een gegeven moment maken snits de kar om dags voor de stuurboordtonnen te gaan. Dus aan de kant eens van de snitsen maar, van het staateiland. Alleen nog vooral vrij gauw die blikken dat ook wel weer de juiste tonnen weer. Dus dat de wien ook wat skifte, dat er toch de kar voor de tonnen ook wat verhoren. En uiteindelijk zegt Jereveen als nummer 12 dat dan ook wel weer in. Kees de DNA ik voor om die stuurboordtonnen even snits te krijgen. En toen toch de wedstrijdleiding op een bepaald stuit. Ja, je zit net een hele hoop verin meer in. Dus laten we nou de finishvlagen er maar in hingen. Daar toch hebben we al mee al, nou ja, goeie orelieren sealed. Orel-oeren sealed, moet ik zeggen.

0: Hier zou wel lang wezen, hè?
1: Ja, dat zou wel lang wezen. Dat zoen we het lang volhouden. Nee, oren loeren. En toen toch de wedstrijdcommissie, we hingen de finishvlagen erin. En ik denk dat dat een goed besluit west had. En ja, dat leerde er dus daar. Dat snits. Ja, eens, alleen nog aan het begin er net goed bij, zie je het. Dochs een kop kwam en die koppositie ik net maar uit handen had.
0: Nou, laten we de stand van zaken eens even troonnemen. Snits dus op 1 en dan?
1: Dan het Jereveen op 2. Wordt een heel knap op plak 3. De Lemmer dan op 4. Op 4 Grauw. Docht voor het klassement. Ik wil goede zaken. Dan de Jouwer op 6. Akrum. Die hier een valske staat. Dus die moest nog een keer over de startlijn. Dan is je een heel eind efter. En had je dan Sonderwurre, wat Pieter Meterjoe docht, dan had je dus echt een fantastische wedstrijd zield. Op 8 Zuidwesthoeken. Op 9 Jennewaard. Op 10 Ljouwert. Olve de hele mannen. Tolve Drachten. Dat zie je nog een keer. Tjinde tonnen om. Moest dus nog een keer om die tonnen heen. En eindigt het net als laatste. Dus had hem Hoekstraat het best wel aardig dien. Huzem. Waar Tretje de Joert en lang waar Andries Brouwer wie de hikken sluiten op het wedstrijdwetter van Terhenne.
0: En kerst wel zissen wat dit budget voor het klassement?
1: Ja, dat kunnen we zissen. We gaan over jouw wedstrijden zielt. Dus dan kunnen we ze staan gewoon wel een klassement op, maatje. Dan hebben we nog altijd 2 koprinners. Dat binnen Grauw en Jennewaard. Ze mij de minste wedstrijd oorloeken voor Jennewaard. En voor Grauw is dat de wedstrijd van Joert. Nou ja, Grauw eindigen Joert als 5e en Jennewaard eindigen Joert als 9e. Ja, die punten kunnen ze er dus uitloeken. Dan bleven ze beide op 6.9 punten steen. Hij ze best wel een marge met de noemer treien. Akrum, die steert er 4 punten efter namelijk. En dan is er weer een lied sprongje met het Jereveen. Ik zal net alle cijfers opnemen, want dan duzelt het die aansender in de studio, Jan Durk. Maar het Jereveen leidt op Fjouwer en dan Woord zijn en de Lemmer op een deal. 5e plak. De Jouwer op het zonderplak, dat is best wel weer een god. Dus we kunnen wel concluderen dat Grauw en Jennewaard er best wel een stukje uit rinnen. Dat we dan een subtop hebben van Akrum met Jereveenwoord zijn in de Lemmer. En dat er dan weer een behoorlijk grut god is naar de middenmoord. En die middenmoord die besteedt uit in ieder geval de Jouwer. En dan jouwt de techniek het nou even een beetje uit handen. Maar dan heb ik de techniek er nou weer bij. Daar staat snits, de hek heel dicht bij de jouwe.
0: Wat voor techniek is dat? Is dat een mobiele telefoon die het even op zwart git of zo?
1: Ja, en ik swipede de hut. Dus hij versprong van het artikel. Dus ik zie het in uw INI-12 live blog. Maar die middenmoord, die dus besteedt uit de jouwe snits, de hele mannen. Huzem, jouwe te Zuidwesthoeken. En dan hebben we weer een gotje met de 2 scootjes die er dan toch wel wat onderuit vallen. En dat binnen Drachten met 32 punten. En Langwaar met 36 punten. Maar ik moet erbij zissen dat Langwaard nog een heger beroep erin had bij de Sielrieën. Tien de uitkomst van het protest juster bij Jennewaard dat ze verlen had. Dus dat zo nog een verhoring in de storm van record krijgen kennen. Maar wat we onthouden is dat Grauw en Jennewaard er het beste voor staan. En dat Drachten en Langwaard dus in de zwierigheden zitten.
0: Nou, heel nota besluit. Liet ze vooruit blik.
1: Morgen Langwaarde Wielen. Weer een wedstrijd op wat rommer wetten. Ik moet die bekennen. We liep je op dat wedstrijd wetten van dij bij dij. Dus ik ga nog net naar het waar van Monsjoen. Maar ik meende dat ik kreeg Tjitske Sissenjerde. Dat we wat Friesk Simmerwaar krijgen. Dus dan zal het wel een beetje hetzelfde blijven. Een beetje traaien fjouwer. En correct me if I'm wrong. Om er maar een mooi Friesk spreekwoord in oren te smieten. Ja, met deze omstandigheden krijgen we morgen op de Langwaarde Wielen weer een hele mooie wedstrijd, denk ik.
0: Nou ja, het is die verjong jij dat je hem de hele media ook Gates is er dan kinder correct me if I'm wrong ik nog wel bij.
1: Ja, spreader. En we hebben van Marit Bouwmeester begin deze week geleerd dat the rich getting richer. En wij gaan wat dat om lang het heel normaal in de trend. Nog zo'n mooi Friesk woord dat we helemaal verengelskje.
0: Yeah, this is the end. Thank you very much.
1: Exact.
0: Oké. Okay.
1: Please.
0: Hoi.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Bent daar onder het slotstuk. Dat is de laatste plaat van dit Onderwijs. Ook is het weer mooi bepalen wat we draaien. Maar aan de hand van de actualiteit. Je hoort dus dat Friesland eigenlijk vol soeverein kiest. Als het gaat om de achternamen van de band. Wij kiezen heel oorzaar in Friesland. Als wat er Hollands kiezen wordt. Wat er Nederlands kiezen wordt. Noah Beigelis, heel populair jongensnamen in de rest van Nederland. Komt hier net eens voor in de top 10. Wat past er nou bij als we het hebben over leuke platen? Nou, daar is mama achter op gereageerd. Ik zal wel wat van de rispingen mee nemen. Hallowed by the Name van Iron Maiden. Jan Jelle komt er mee. Martijn Groeneman die zei dankjewel voor het bericht van de Schoetsjepool. Dus dat is een oorbericht. Zelfs je naam is mooi, van Henk Westbroek. Brengt Henk zelf in. Age van der Woude is direct bij. Her Name Was Lola van Bart Manilow. Age van der Woude, dat is de groetnis. Feit zit erbij, die site Jan Smits van hem draai ik in hem al. Laura, ja, ik wil heel verhandelend inderdaad. De Man van Doutzen kan hem wel draaien, site Sita. Marije Maria van Robolje wat je suggereert. Killing in the Name, oh, dat is wel een hele stevige. En Isbrand die is erbij, maar die houdt wel wat van stevige platen. Monique, die denkt om battelen, oftewel Bart-Jan van Doerde Veeman. Maar die hadden je al draaid. Wat van BZN? Ja, ik had hier wat horen namen. In the Name of Love van U2. Zo wel kennen, zei het Jan Jaap. Zelfs je naam is mooi van het goede doel, zei Kees. Maar het is dus van Henk Westbroek. Lieuwe woe ik graag door de Veeman Jerre en Bart-Jan. Maar die heb ik dus al draaid. En Rosalind, wat ik neemt, van Vitesse. Maar Nico, die hier ik wel een hele aardige suggestie. Want die zei van, je ken ik wil draaien één nacht alleen van Doe Maar. Want er kwam een heel soort naam in voor.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele creatieve oplossing. Ik hem zelf nog nooit zou belusteren, maar het klopt inderdaad wel. Verderop in het noemen, dat we al je naam neemt. Lijkt het mij dus een hele mooie suggestie om de mooie te gaan. Dadelijk, Nice Huizen, dan is het voor Noorderwien non-stop. Willem had eventjes verkozen, maar de Friese muziek, of terwijl de muziek van Friese Groen, eerder wel gewoon bij Omroep Friesland tussen Huizen en Zon. En morgen, dan is er weer een nieuwe editie van Onderwijs. Ik wens jullie van al een hele noffelijke jongta.

0: Johan is er Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij Tij. Hij brengt hem op de
0: deze. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: E-herkenning direct nodig?
3: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Noordwien.
19: Non-stop. De beste muziek van Friesland. Kom.

0: muzikale dwarfslijn van Friesland. Oan Sanoeren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: De Scion binnentrimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsension.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Eurojet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
5: Non-stop muziek.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de
0: tijd. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen

0: een klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus het kerstjaar
1: alle wedstrijddagen.
0: Weer een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Die favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jon van Friesland.
1: Non-stop muziek.

naar Drenthe. Daar hadden ze een karavaansje gehuurd. Maar papa zei al gauw, het is zonde van een centen. Die vakantie het me nou wel lang genoeg duurt. Pak alles maar weer in, ik krijg zo'n zin. We gaan weer naar huis, ik voel me hier niet thuis. Ik mis mijn stadje en mijn huis.

krijgt met mij een hoop gedonder. Mijn opa is zijn hele leven bleven in de stad dat hij ook geboren is. En toen hij wist, er is mij niet veel tijd meer geven, was hij van één ding heel goed wist. Hij zei, neem je met je met, ik leg me wat op bed. Voordat ik voorgoed ga, moet ik hem er een keer scheef zien staan. Mijn kuierke, door de stad is, wat ik mis.

Deze stad is bouwd op drie terpen. Aan drie stroomkes bij de Middelzee. En je kan er veel bedenken en ontwerpen. Maar van de alde hoven vind je het geen twee. Deze toren scheef en krom, ach die valt echt nooit meer om. Hij is wel oud en briek, maar daardoor ook uniek. En veel mooier als de piramides van Gizeh.

even bij de oude ogen zien. Hij droomt ervan, elke dag, alle nachten. De oude ogen geeft hem speciale krachten en blijft altijd in zijn gedachten. Een echte leeuwadder.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op
0: de Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: In 2019 houdt Oeble Brouwer op als officier van justitie.
2: Ik kijk op dit fort. Drie weken letten we Dirk Weersen vermoorden.
1: Hij was dwargemaster.
2: U stapt zijn gezien, was geen idee eens wat het is. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik ga naar deze partij. En toen las ik die advertentie. Toen dacht ik, goh, ja, waarom ik net? Maar het politieke proces, de binnengewoon, die vinden dat geweldig. En ik denk soms, jongen, verdomme, neem nou een beslissing. Ik ben blij dat ik daar wat van af ben.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het is hartstressenvier. In Oren naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: De Scion binnentrimt.
1: Nou, je tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvertelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep hardlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 hardlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog, een graad of 17 is het. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joep.

0: Bij de Servento-hal in Schrusterveen begint aanstaande om jouw wagen een protestgeerkomst van bewoners die het net eens binnen met de komst van de netopvang van 50 asielzoekers in die sporthal. De komst van de netopvang waard vreed bekendmaken, man die ik al voort en dadelijk inruchte. Een proton bewoners vielen haar daar toch oefen. De organisatie van de geerkomsten van aanstaande is in handen van Us Leefbaar Acht Kaspelen. En die organisatie vindt dat Acht Kaspelen beslissingen neemt zonder goed naar de bewoners te harken. Ik bel hier maar een van de initiatiefnemers, dat is Anneke Kanninga-Alma. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ik krijg nog een peteerwest bij de gemeente. Hoe hebben ze daar eigenlijk reageerd op deze manifestatie?
1: Ja, nou, hartstikke goed via de jaar. Ik bedoel, we gaan al het brug. Nou, ze werken gewoon mee. Het gaat echt, we willen gewoon een vreedzame demonstratie gaan. He, dat is dat het goed verint. Dat er signaal onduidelijk aan zijn worden van Janne richting de gemeente. En daar gaat het eigenlijk om.
0: En wat is dat signaal? Wat voor signaal wil jou opbrengen?
1: Nou ja, zodat de gemeente eindelijk eens een keer luistert naar wat de inwoners ik willen. Want die zeggen, we willen nooit van tevoren de Bibel lutsen. Dat is altijd een achterhoor. En dat is net de bedoeling. De gemeente die doet dit vaker en op een gegeven moment dan is de maat even vol.
0: Ja, wat had de gemeente Acht Kaspelen in jouw eigen nog vaker misdien als het gaat om communicatie?
1: Nou, voor ding besluiten en dan naar die tijd pas de inwoners erin te belukken. Dus ja, en dat maakt alles om. Eerst de inwoners erbij belukken en dan dingen beslissen. Maar ja, zie je je krijgt wat oors. En ja, dat is net de manier waarop het gaat.
0: Ja, kun je heel kwaad een voorbeeld nemen wat dan bij jou in het zin zit?
1: Nou, zoals nou dit besluit, dat is helemaal de bewoners door de straat heen en daalt. En ja, dat is net de manier. De bewoners die wisten het nog niet eens. Toen wie het al in de media. De omwonenden wisten het nog niet eens. Die kregen de metjes pas bericht. Maar het wie al volop in de media. Nou, zag je het dan net met de meesten om.
0: Hoe is dat een opvang voor optie meest? Maximaal 50 meesten. Het is alleen nog voor de nacht. Het is alleen nog bij Neet. Als er in Ter Apel en Nije Pekela echt geen plak meer is. Dus alleen nog jongens van 10 uur om maar zo'n uur. Hij is ik nog niet eens in de broeknaam. Je zou niks zeggen kunnen van ja, wat is er nou op tien?
1: Ja, nou ja, wat is er op tien? Zo de manier waarop dit al je gang is. En ten tweede is het ik, nou ja, wat je zorgen die meesten daar in Ter Apel. Nou ja, er is krijg ik weer een steekpartij in de West. Nou, dat wil wie net in deze gemeente gaan. En waar zei dat het je die bloed?
0: Wat verwacht je eigenlijk? Hoeveel mensen komen er? Wat denk je jou?
1: Ik heb geen idee. We laten het op je oor komen en wie zal het zien?
0: En wat kunnen we verwachten? Hadden we nou het programma, zeg?
1: Nou ja, we beginnen zelf eerst inspreken. Dan hebben we jou de gemeente. Ik een brief richting gemeente gestuurd. Dat ik van harte welkom ben om in te spreken. Nou, dat binnen sowieso die twee die er reageert hagen. Dus die kregen dan de kans om 4 minuten te spreken. En dan jou ik de meesten, de inwoners, de gelegenheid om daarop te reageren. Nou ja, en dan maar we zien hoe alles gaat. En we hopen gewoon dat alles vreedzaam verrent. En dat de gemeente dit signaal duidelijk meekrijgt. Van ja, op deze manier zag je weer net te werk. Zag je net mijn wandroom. En dat is ik de manier waarom we de beweging begon binnen. Dat de gemeente iedere keer op deze manier te werk gaat. Ja, dat het hoort een keer op. En dan, ja, dan ben je eigenlijk een beetje verplicht om dit te doen. Want anders brengt het misschien ik nooit terug.
2: De dij voorbij. Dit is de dag voorbij. Omroep
3: Friesland. Ja, juist wie er dus zelfs nee, de finish nog het nedige gedoog mij onvangings een verwoorde bemorgingse bedrag en protesten. Maar ik kwam de scootjes heel dicht bij het publiek deel. Skipper Rinus de Jong van het Jouwse scootje vertelt hoe hij dat juist er belibbe.
4: We hebben juist er wel even naar het hier even zitten van hey, wat is er al gebeurd in de laatste 10 minuten? Dat is hartstikke spannend. Maar gelukkig is het al goed bedeerd. We hebben nou net volgens keer gescoord, lang te handen, vaak gescoord. En dan kwam eigenlijk Trojim.
5: Trojus?
4: Ja, Trojim scherm, wat er op het dienst ging. Daar moest de loer heel gauw uit. Er zit hele scherm moet heel lang. Wie krijgt op tier? Met toen blauw gescoord aan zo'n pjeltje van de stijver. En toen weer hele bende vind je. Ja.
5: Ja, dus dan en heeft die situatie inderdaad maar die stijger en die meesken die het voor erin de matten. Haast ik nog skiën. Wat wie de opinie nou erin bij de bemanning?
4: Nou, wij gaan skiën. Ja, pik rassen op het zwart en een liedstukje in de kop. Dat valt reuze mooi. Alleen het is gewoon levensgevaarlijk wat er gebeurde. En we hebben almachtig dingen te schreeuwen en draaien naar het publiek. En er lagen mannen op een stijger, die lagen gewoon te schotje in zijn bang weer. Dat ken ik gewoon net. Dat met over hier echt over. En die meisjes moeten gewoon op een stijger komen. Dat is gewoon, god, had er wat gebeurd, jong. Wat hebben we dan? Dus we zijn blij dat alles goed beteerd is en dat er niemand gewoon raakt. Bij zelf ik net. En dat beetje skiën en dat skutje, nou, dat komen we erin en dat komen we wel goed.
5: Ja, je bent natuurlijk net de jinnigen die het belutsen wie bij die situatie. Die wie nog wat in de lange leert, maar onder andere snits, lang wat, drachten. Nog een onvaring met jou, het jenne woord. Wie het eind wil vertrouwd om in die lange sleert, met zoveel scootjes, nog om een tonnen te gaan en om noemen te finishen?
4: Nou, dat moet ze zeker ter discussie stellen. Ik denk, vroeger finish nog altijd van het helderheil, ging er de andere kant om. Ik geloof dat wat moeilijk is, maar het nieuwe bewenners daar van de helling. Maar ik, in mijn opinie, hadden ze nou beter gewoon de nummers op de kop gooien en aan de andere kant langs leert wat je dat iedereen finished is. Want dit is wel gevaarlijk, hè? Vooral omdat het zorgt in de wind of hier. Om dan de keuze te maken als je dan een bak wordt of stuurd om die boeien in te gaan. Ja, dat is moeilijk. He, wij in een schifting, we zielen op bakboord. En dan kregen we samen een schifting, we zielen op stuurboord, staat er ook. En die is stuurd. Dus dat is wel gevaarlijk, ja, omdat staat het waan.
3: En het is skipper Rinus de Jong van het scootje van de Jouwer. Onder de telefoon is René Nagelhout van de SGS. Een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
3: Ja, juist in de vlakbij doet dit barren. Wie het verantwoorden?
6: De wedstrijdse baan is op deze manier uitzet door de commissie. De commissie heeft daar een hele duidelijke keuze maken van tevoren dat ik bepraat met de skippers. Dus men wist wat er eigenlijk gebeurde zo. Tagelijkers ik was gewoon geen vuur SKS. Oh, je moet via alle kanalen richting het publiek van dat tinker om. Dan komen staande scootjes om. Grutters vieren bakken. Er komen geeken hoor, et cetera, et cetera. Dus hard en rekken hoor. Dus zorg dat ze net op plakken stiefst waar ze dichtbij komen. Nou, dat gebeurt dus dan wel. Ja, dat is zeker iets voor de evaluatie. Wat ik dit al heb bezig. Het verhaal van mijn vrienden zie ik hier. En dat ik zo van dichtbij. Ja, de meeste mensen net op zijn stijl gesisteren. Dat ken ik gewoon net.
3: Nee, eigenlijk zijn mensen van het publiek hier er eigenlijk helemaal aan zitten, matten.
6: Op dat plak wie dat link, ja. Dat klopt zeker. Dat je daar om die ton heen draaien en in de betiering komen. Ja, dat is link. Absoluut. Ja. Daar leer je van. Dit is een omstandigheid, een noordwestenwind. Ik heb een dikke noordwestenwind. Ja, dat is pal op die sleert. Dat is ingewikkeld. Van tevoren bepraten, van tevoren keuzes in maken. Ja, zorg dat op een bepaalde manier uitpakt. En daarmee wat mooi.
3: Ja, nou, in principe is het vrij simpel. Spannen lint en komt er net voorbij. Maar ik begrijp wel dat je wat in de patakomie roos.
6: Wij zullen ze dit zeker mooi nemen in besprekingen met de wedstrijdcommissies die wij hebben. En daar heet uiteraard ik de commissie aan woord bij. Ik ken ze goed genoeg, ze zijn zeer professioneel. Zullen hier ik absoluut hun conclusies uitloeken. En wat dat is, weet ik net, maar dat zullen we in de evaluatie maken over praten.
2: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Alles wat jouw dies mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
2: De organisatie van de Snitswieken waarschuwt ondernemers voor misleidende advertenties en e-mails. In de beruchten worden plakken voor stoonhouders onderbeen van yield, maar in werkelijkheid binnen die plakken al zijn. Verschaat ondernemers die zo'n de Pierre wijzen. Dat praatkoffierde mijn directeur Sander ten Bos van Stichting Sneekweek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hoe zien die mailtjes en nep-advertenties, hoe zien die eruit?
3: Nou, het is een bericht wat op Facebook stond. Gisteravond om 11 uur is het er afgehaald door Meta. Wij hebben contact gezocht met Facebook om de advertentie te laten verwijderen. Zij bieden aan markten en op de markt- en braderieagenda worden standhouders voor Sneekweek Festival 2026 gevraagd. En daar kun je op reageren en dan kun je aanklikken wat je allemaal zou willen verkopen. En ze geven daarin wat voorbeelden van eten en drank, mode en accessoires, handgemaakte ambachtelijke producten en van al dit soort dingen. Daar geven ze voorbeelden van wat dan allemaal zou kunnen. En vervolgens, als je daar dan op reageert, dan krijg je een formulier waar je kan invullen of je stroom nodig hebt en al dat soort dingen. En er wordt gesuggereerd dat jij 7 dagen midden in Sneek op het Sneekweek Festival kan gaan staan.
2: En wat dacht u toen u die advertentie voor het eerst zag? Toen u het eerst die berichten binnenkreeg? Wat was uw reactie toen?
3: Wij weten dat het niet kan, omdat het vergunningstechnisch niet is aangevraagd, ook niet geregeld is. En je wil het als organisatie ook niet, hè, want je wil niet een patatzaak die in het centrum van Sneek zit, daar wil je niet een andere patatzaak voor hebben staan in al die dagen. Want weet je, we doen het samen met de ondernemers en de mensen uit Sneek om dat festival hartstikke leuk te maken. Dus dat wil je niet. Dus ik las het en dan denk je van, hey, wat gebeurt hier? Dat kan helemaal niet. Wat je ziet is dat onze KVK-nummer wordt gebruikt. Ze doen alsof ze ons zijn. En vervolgens als je verder gaat en je voor het vult het formulier in, dan krijg je een factuur. En dat is nou een bankrekeningnummer wat niet met de Stichting Sneekweek te maken heeft.
2: Het klinkt best geraffineerd allemaal. Als u het heeft over een KVK-nummer, dat gewoon klopt. En überhaupt al dat jullie naam gebruikt wordt. Klinkt best wel ver uitgewerkt.
3: Ja, we hebben inmiddels wat ervaring. Hè. Vorig jaar hadden we een ambulance die zorg verleende. Dus inmiddels, je beleeft altijd wel wat in de Sneekweek, laat ik zo maar zeggen. Dus er gebeuren tegenwoordig vreemde dingen, maar het is natuurlijk heel erg oneerlijk. En wij weten natuurlijk niet wie er... Wij weten dat er mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk zijn er partijen bij ons op lijn gekomen. Het ligt nu echt bij de politie, want wij hebben aangifte gedaan. Voor deze mensen is het gewoon verschrikkelijk vervelend, want die komen straks voorrijden en die denken dat ze plek hebben. Maar ja, dat gaat echt niet gebeuren.
2: Ja. Nu geeft u aan, er is contact met Meta geweest, met Facebook. De advertentie die is verwijderd. Nu is het natuurlijk ook zo, en dat is een voorbeeld bij jullie in de buurt. De supermarkt in Sneek, de Poys, heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken dat er echt regelmatig pagina's opduiken met kopieën. Die lijken op die van de Poys. En dat is één keer in de zoveel tijd. Dat is een soort kat-en-muisspel op Facebook aan het worden. Is dat op jullie ook een beetje de angst nu? Moeten jullie hier verder iets mee, behalve dan deze advertentie?
3: Wij staan er volledig buiten. Het gebeurt buiten ons om. Wij kunnen er helemaal niks mee, behalve dan zodra wij er kennis van hebben genomen, gelijk ageren en zorgen dat we proberen die advertentie weg te krijgen. Dat duurt altijd eventjes. Maar vervolgens is die advertentie niet weg. Meer kunnen wij niet doen. En het is heel vervelend voor deze mensen, maar het is iets wat buiten ons om geregeld wordt. Ja. Wel natuurlijk gewoon een slechte naam oplevert. Ja, weet je, mensen raken teleurgesteld. Dat is altijd hartstikke vervelend.
2: Ja. En mensen die dit formulier ingevuld hebben, mensen die twijfelen, of ze misschien iets aangeklikt hebben wat ze niet aangeklikt zouden moeten hebben. Wat is het advies daarvoor? Kunnen zij aangifte doen bijvoorbeeld?
3: Ja, zij moeten in dit geval ook aangifte gaan doen bij de politie. En Ja, ik hoop dat die er een zaak van maken en dat uiteindelijk degene die dit heeft veroorzaakt of geplaatst heeft, dat die uiteindelijk in elk geval het geld terug gaat betalen.
2: Laten we hopen in elk geval dat het stopt en dat jullie je vooral kunnen richten op de Sneekweek zelf. Want dat is toch een beetje de bedoeling volgens mij.
3: Ja, daar hebben we heel veel zin in. We zijn er klaar voor. Gisteren echt een hele drukke dag. Alle ondernemers nog van de horeca nog gesproken. En we hebben er enorm veel zin in. Prachtig mooi programma. Dus we gaan er een fantastische week van maken.
2: Sander ten Bos, de directeur van Stichting Sneekweek. Hartelijk dank.
0: Alles wat je Dives mist hebben. Jongens, dus kunt zien in Alphen.
1: De Dive voorbij.
0: Dit

0: Friesland. Keuzestress, dat is wat er nog aan is op de Snitsermaar bij Terhenne. Wat voor tonnen kies je, wat doe je in de gate, wat voor kant ga je om en wat voor resultaat had dat? Snits had ontnota goede keuzes maken, live voor on, maar het is alweer een paar minuten lien dat we Reinoud Ritsma en Andor Fabri hebben. Wat is de stand van zaken, man?
1: Ja, een hele wichtige update, want de finish hing het erin. En ja, ze zijn al op bijna de finish. En ze is in dit geval het koetsje van Snits. Want dat Sil nou de finish oorzielen kennen. En dan betjut het dat we al heel vlug nou een finish krijgen, Sille. Dat het Jere Veen op plak 12 leidt. Ja, dat zullen ze gewoon wij echt net meer voor, Jan. En maar oorvallen op Snits, dat is er eigenlijk net meer bij. Dus we kennen wel Sissen, Reinoud, ja. Dat Snits. Maar Jappie Visser, dit is de wedstrijd winnen, Sil.
2: Zeker. En wat het mij onbelangrijk is dat Jappie heel erg wint.
1: Nou, sinds dat doel. Ja, we vonden het net te vaak horen hoe Feline hier haar. Hoe dat verschrikkelijke ongeluk wat hier op de snitsen maar bij te hennen op die stadline baden. We trok Jappie Visser in het ziekenhuis bedarren. Der wekenlang terugbracht. Maar uiteindelijk een ier naar wat er toen gebeurde. Wint hij de wedstrijd nou? En dat is wel heel, heel, heel bijzonder. Wij varen nou even. Ik denk dat zij over een seconde als zien hoe die finishlijnen gaan zullen. Er wordt nog net op het roefkeslijn. Er wordt heel rustig nog terug de adviseurs zitten. Jappie Visser, hij squattert een keer met de hollen. Rekken je maar dat hij altijd zal nochteren. Jappie Visser nog wel even rondtinken, Sil. Ik zie een glimk waar hij de fucking is. Ze zorgen om haar een hinnen. Ik zie een heel soort meer glimken. Er is blierdskip. En oh, oh, oh, wat is dit een mooie en bijzondere overwinning van het scootje van Snits. Op de Snitsermaar. Op de Snitsermaar klinkt daar het startschot. En Jappie Visser, hij bloeit heel rustig onder het helm houdt. Hij bloeit heel rustig sturen. Applaudisseer het. Klap nou in zijn handen. En dit, ja, nou, ja, het bloeit de stuur, maar het bloeit de skipper. Hij sjocht om hem heen. Want we hadden zelfs juster nog een akkefietsje sjoen met het winnende scootje. Dat uiteindelijk nog in opvaring kan met Ljouwert. Dus er is nou nog complete, ja, controle, complete focus bij Jappie Visser. Maar hij shirt nou dat de scootjes, de efterste scootjes voorbij winnen. Dus kan nou even rustig ziek helden. Daar klinkt het schot van Jere Veen. Dat twadde wordt. En een heel kreerse wedstrijd sealed had. En we sjoggen dat Wards Eind nou op wij is naar je tredde plak. De Lemmer beziekt het nog wel. Maar Wards Eind kan die finish aan in ieder geval zielen. En zullen dan het tredde plak helden. En ik dat is een hele kreerse prestatie. Wij beziek je Arjen de Boer aan te zetten op het scootje op de sneker. Van. Alleen ze zullen nog even een keer door de wiet. Nee, ze hebben het zeil het uur naar onder. Zodat de gong er wat uitgeert. En Arjen heeft in allereerst een interview dwanken met Jappie Visser. Ja, nou zorg ik de glimp op zijn gezicht. De high five. Bij de bemanning. En nu is er rondte om even dat feestje te vieren voor Jappie Visser. Ja, Tomke en Arjen. Nou mij die om boord komen. Nou is het veilig. Nou kan het. En dan... zullen wij aasen het verhaal jaren van de skipper van Snits. Die dus on nota als beste resultaat in dit kampioenskip een achtste plak noteren hier. En nou in de vierde wedstrijd wint hij op de Snitsen. Maar wilst ik het Scott van Wart zijn klonken had. Dat is dus de noemer treien. De lokweesken. Nou, om het adres van Jappie Visser. En ja, het feest op het voordek. De binnen kroepen, de binnen lokweesken. En ja, het handje van Jappie Visser. Nee, het scootje van het Jere Veen. De lokweesken van het Jere Veen onder het adres van Snits. En dan... ja, wachten wij nog even op het moment dat het interview plak vinden kan. Zoek ik nog even naar wat de vierde bad. Nou klinkt dat het Scott voor de Lemmer. Dat is dus de noemer Fjouwer. Ondertussen Fjortje Grauw en de Jouwer. Nog een heel vermakelijke striertuut voor het vijfde plak. En dan zal dat die striertuut wezen. Waarbij ik denk dat Grauw krijgt in het vaardeel is. Maar dat zullen we aasen op die finishline. Schermatten. En ik begreep dat we naar Arjen ta kennen voor een interview met Jappie Visser, de skipper van de Snekerpan, die het nou clear zit. Ze liet de fok nog een lietsbietje steen. De fok die bleut er nog een lietsbietje op steen. Hij zit er clear voor en Jappie Visser zit er clear voor. Arjen, het is ondij.
3: Jappie, besiek je die gevoelens te omschrijven?
4: Ja.
3: Jappie, besiek je die gevoelens te omschrijven?
4: Dat is heel dubbel, Alger. Hartstikke hard werken, Jood. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt voor het hier raakt me hier eruit. Nou weer die eerste. Dus dat is wel van tien naar het oren, hè?
3: Ja. Ja. Het is 180 graden noors.
4: Ja, dit is 360 graden in de ronde en dan nog een keer 180 en dan heb je ongeveer het goede gevoel. Ja.
3: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijden, een keer 8, een keer 13, een keer 12. Ja. We tochten al hier van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zet als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit, die eerste wedstrijden.
4: Nee, die grauwde hebben het zelf geschieten. Ja, in die oren wedstrijden van je op je woord en ben je, ja... De binnenbij die kent dat heel goed, die maakt zijn eigen geluk daar en wij schieten er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, ben jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader je erbij. He?
3: Ja, maar als er één skipper wie die echt verlangen naar de Rutte Wetter, dan wie de stoot?
4: Ja, zeker, meer dan. Ja, meer dan. Ja.
3: Ja. En stoot dan van de morgen het gevoel van en nou begint het kampioenschap pas echt voor u?
4: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al even hut zat. He? Dat is 16e start, ik woon, dan kwam die nog lekker naar buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging morgen nog alle keer. En dat ging alle keer goed volgens mij. Ik heb niks shirt, niks jet of van nou.
3: Nee, ik ging gekke dingen gelukkig.
4: Gelukkig, dat is mooi. Ja, maar dat boeit toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in je beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we gingen drukker nog.
3: Ja, zeker, want Jim Wien, want de orenskoetjes, die wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbes en Tonnen, wie is toch wel hield hij het als eerste? Hij is wel in de gaten dat Jervie en Stade gewoon stiekem een beetje dichterbij kan?
4: Ja, nou, uit de stad waar leek het buurt echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, de roem van gemeter. Jouren, die ging ik hut. Die kon wees ik naar de baas. En ja, het is vrij, omdat de wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij winnen hier van de onderste, volgens mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die skippen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom haast niks. Gewoon nu bakbord aan. Hè? En ik heb zo'n, ik ben één punt dat hij mensen heel keurig deed. Want mensen draaien van bakbord naar stuurboot. Nou, dat hij zich Oostman kent volgens mij. Voor mij weet ook of zo, weet ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste keer lopen we super saai. Want het was steeds hetzelfde rondje. En letter wisken er mee wat. En toen waren we interessant en toen kwam Heerenveen dichterbij. Ik bleek ze. Hij doet hem hè? Vreselijk.
3: Ja, hij is Steven Ecke, hè?
4: Ja, ja. En het zit in die klakjes. Hè. We zijn toch een keer bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is het eigen wedstrijd.
3: Ja, zij worden wel even trokken hier.
4: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hudder, hè? Eerlijk is eerlijk.
3: Ien vraag nog van Hest nog wel eens tocht om wat er voor het hier al een gebeurd is op dit wetter?
4: Ja, dat denk ik. Nou ja, dagelijks.
3: Nee, maar
4: Je hoort net meer. Nee. Nee, je hoeft net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brukken. Was dat wel? Absoluut ja, net.
3: Wat een totaal oorgevoel, hè?
4: Ja, super. Prachtig.
3: Welkom eens.
4: Dank je.
5: Alles wat er spielt.
6: Yes, hier.
5: Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: live voorbij. Omroep
1: Friesland. De broccoli-rispingen is in volle gang. Bouwboer Andries van der Linden van Marre runt de Jeremijs in Heist, een bouwwerkerij. Dat de directe familie van de bloemkool verbouwd wordt. Hij leidt uit hoe het rispingenseizoen van broccoli eruit zocht en werd er tjin oor in.
2: Ja, we zijn 4 weken in, ben we begonnen. En we hadden nu een 30 hectare al ongeveer. En dat gaat tot eind november hier terug. Tot middel november ongeveer.
3: Ja, maar hoeveel mensen ben je in je dwaande?
2: Ik ben met 12 snijers en er zit er één op een wijn. En dan rijdt hij in de volle wijn op een deel.
3: En hoe zit dit proces eruit? Hoe maak je dat vaststellen? Hoe gaat dat?
2: Nou, we beginnen in het perceel. Ja, als je eerst aan de maat bent, zo'n 18 centimeter, dan halen we de eerste eruit. En dan maken we er dan om een 2-3 dagen maken we de wet erheen. En dan draai je een keer eroverheen en dan is het hele perceel leeg.
3: Dus het is net jouw het al jaren in gekleed?
2: Nee, vaak net. Vaak maak je er 2-3 keer doorheen.
3: En hoeveel hectare hebben we hier om broccoli, Fjon?
2: Dit is 16,5 hectare ongeveer.
3: En hoeveel hier stikken we in totaal?
2: Ja, 155 en 160 hectare in.
3: En weten we nu al iets meer te zeggen over de oogst? Is het wat slaggen?
2: Ik is er dan net heel volle verzezen. Het begint weer moeilijk, tot het zo warm weer. Nou, het gaat nu wel goed, hè. Er is genoeg aanzet en de temperaturen zijn nu ook wat gunstiger. Maar ik is er eigenlijk nog net heel veel verzezen.
3: En dan zei ze de temperatuur en het weer te warm. Wat had die warmte ermee te krijgen?
2: Nou, maar extreme warmte en dan groeit het net mooi. En dus dan krijg je net hele mooie kwaliteit. Plus dat de mensen dan vaak geen broccoli eten. En dan je ziet liever barbecue en wat anders eten.
3: Dus ik neem al wat je goed in de onkomende weekend Rick uitzucht met de oogst.
2: Ja, klopt. Dat is maar kijk wat gebeurt er. Het had natuurlijk ook met de buurland en de export uit de steen hoe de kwaliteit daar is. En hoe het daar voort groeit. Daar hing het uiteindelijk ook van. Dat je heel goed gaat, dat wil niet zeggen dat het op mooie plekken goed gaat.
3: Je oogst hier de broccoli, maar waar gaat die uiteindelijk heen?
2: Het gaat hier al in product naar de Nederlandse supermarkt daar. En je hebt een deel ervan, wat er oer is, zeg maar 20% van het areaal ongeveer, die gaat op export naar de buurlanden daar. En wat maar vraag is, het ware.
3: En dus ze kijken al, het is net altijd hier slecht gaat, dat het ergens oors goed gaat. Had dat dan ik te krijgen, hoeveel er naar export gaat?
2: Ja, dat is zeker. Dat het in bijvoorbeeld Engeland, omdat het heel droog is, of daar versoept een gedeelte, dat keer voor u wel eens positief uitpakken en dan. En dat daar de vraag groot is en dat wij al leveren naar de buurland daar meer.
3: En dan toch ik nou even, hoe is het om in deze periode boer te wezen? Je krijgt misschien wel een soort kritiek.
2: Ja, ik weet net, uw aannemer die rent wel een beetje voorop, maar er werd een regelgeving. En daar trok je wij er wel heel snel. En dan ben wij al een beetje voorbereid om het samen te zeggen, op wat er komen gaat. Ja, tuurlijk, het wordt die wel lastiger maken, hè, met bepaalde bestrijdingsmiddelen die eruit gaat. En dat eigenlijk hele mooie middelen winnen, hè, in uw beleving. En een stukje droogte en er nou bij, en wat het lastig maakt. Maar tuurlijk, het is net zat het wie. En het wordt wel moeilijker.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren,
0: de dag voorbij.
5: We hebben even contact met Janine Spanjer. Het is Joert de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen. En het is traditioneel bekend als de dij van de roze waan, zie ik ook zeggen. Dat is toch wel een thema dat er vaak voor omkomt. Janine, ik ben heel benieuwd. Hoe gaat het juist er eigenlijk mee maken? Want daar maken we eerst maar eens op rom, Jan.
6: Nou ja, juist er heel prima mee maken. De start weer wat traag, maar verder heb ik gewoon heerlijk groen. Goed, zonder problemen. De sfeer weer goed. Els niet op het best. Het deels weer bevolkt. Op een gegeven moment toen kwam het sinds wat rood. Toen was het een beetje warm. Maar ja, goed, hier moet ik altijd wat zeuren houden natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar het is. Ik heb me vorige week nog ingesteld op 30 graden. Want ze zijn al van tussen de 20 en de 24. Nou, ik denk, dat heb ik nog nooit meemaken. Dus ik denk dat zullen we net gebeuren. Het zullen we warmer worden. Maar het weer is gewoon echt heel lekker.
5: Dus, dat get back. Ben ik ook op benijd, want juist hebben we nog even een liedje opropken die eigenlijk, hè, van de andere Friesen ben die kant opgaan.
6: Ja.
5: Ik ben wel benijd, ben je er nog best Friesen zien komen?
6: Ik zag wel Friesen inderdaad, spreek ik wel Friesen. Ik ben net op afstand oorsprutsen of wat, en ik maak dat net. Maar onder oren, die jongen die voor skiezers rint, die ben ik zien komen met zijn men, daar heb ik nou een praatje mee maken. Goed, via wat praatjes dat mensen niet zeggen, hey, nou ja, Friesland, hoe zit dat? Of een poetsje op een recht van de wandelwolf van, hey, Maar is dat dan van Friske Skiep of uw mem die komt uit Friesland? Die is, nou ja, goed, neem het maar. Dus dan doe je eigenlijk qua topografie een beetje een rondje Friesland.
5: Als associaties, iedereen, hè?
6: Ja, inderdaad, ja.
5: Ja,
6: ja, zeker.
5: En de dijk van Joert, want dat is van een man die het weer uiteindzet. Hoe laat begint het altijd eigenlijk? Of hoe betekent het met elkaar kreeg?
6: Ik probeer je om 4 woorden, of tenminste voor de start van 4 woorden te wezen. Ik ben net in je niet om jou 4 van of kwartier of jou al in Nijmegen is om dan als eerste door de streep te gaan. Als ik rond 4 van de ben, dan is mijn beste nog. En Joert wiek voor 4 van weker. Dus jij iets van 10 voor 4 van. En nou, ik weet wat vlotter door de start heen deze keer. Dus ik heb een goed jelle oren wachten. Maar misschien 24 minuten, maar prima.
5: Hetzelfde verhaal.
6: Dus, ja.
5: Daarna dus, kan je het over trot in, dat het er ook een beetje voorbij is.
6: Ja, inderdaad. Ja, goed. Dus ik ben nou Nijmegen bijna uit. We zijn wel aardig trok. Maar als je dan wel wat smellere stritsjes op een gegeven moment, ja, dan is het een beetje of op een stoep of een beetje ertussen trok. En dan stagneert het wel eens een beetje. Maar dat is ik net heel erg spannend. Dat, er is uiteindelijk iedereen ziek het zien rond. En nou ja, als je wat minder snel kan, nou ja, dan doe je maar wat rustiger. Dat, dat is ik zo.
5: En dat is vanzelfs te herkennen onder oren het gele shirt van de hele deeltop van de Alzheimer Stichting.
6: Ja, klopt.
5: Het is roze waasje, les ik bij de collega's van Omroep Gelderloon. Ja. Ik zag al wat green voorbij komen, als een militair in het onderwijs binnen. Als dat die klinig afstemt op de dijk van Joert, of is het weer onvertrouwd geel, Sarapijs, witte westdienst?
6: Geel pet, misschien dat vanmiddag de roze marathonpet opzet, ook naar Nijmegen inkomt, dat zou kennen. Maar verder hou ik allemaal mijn geel petje op mijn geel shirt. Ik heb wel een peer regenboogvlaggen op mijn herkenbare noemer geplakt. Ik heb mijn regenboogstickers rond u deal. Want ja, goed, ik onder bij mensen met Alzheimer of dementie is het gewoon best wel een groot probleem natuurlijk. Dat ze ja, seksueel oorsgeaard binnen. Want ja, mensen gaan op game met een beetje brom in het teet. En ja, dan komt juist een generatie contractie in om van hé. Hey, je komt op een gegeven moment uit de kast. En dan kun je inderdaad jaren en jaren daarna leven dat het alleen goed is. Maar dan kom je weer in dezelfde onwisselgiet waarom die ze insuline mee maken. En dat is gewoon wel heel schrijnend natuurlijk.
5: Dus ja, en, de pine die er jeder weer, die komt er ook waarom dus?
6: Die komt er ook weer waarom, ja. En daarbij lees ik laatst een artikeltje dat die instellingen soms het eerst bekend is dat je een partner hebt die van hetzelfde geslacht is. En dat er vregen werd van, goh, hey, ook een man. Nee, ik heb geen man. Maar dat er net vregen werd van, hey, een partner. En ja, als er dan wel iets gebeurt, dat dan familie ineens zegt, maar goh, dit partner eigenlijk wel dat er iets aan de hand is. Niet partner, hoe dan? En dan kan het dus wijzen dat je hier als een soort boezemvriendin op bezoek geweest is. En dat mensen het net in de gaten houden, hè, dat eigenlijk de relatie van diegene weer.
5: Hey,
6: het is natuurlijk, dat is heel verdrietig.
5: Vregen ze zelfs omdenken voor de Alzheimer Stichting. Is er ook een manier waarop mensen die vierder volgen kunnen, boeten de uitsturing om hoe ze stiepje kennen?
6: Ja, ik zet sowieso geregeld even een berichtje op Facebook van Janine Spanje dan. En ik ren de vierdaagse sponsorloop. En dan onder Janine Kuipers Spanjer waarschijnlijk. Maar in elk geval had mijn actie heet Ik Vergeet Wel Eens Wat. En daar kan ze mij ondervinden. En dan kan ze ik geld doneren. En ik heb bij u in het Warpen bij de bakker en orenbakkerijlocaties. Daarvan heb ik een flyer tegen je mijn QR-code dan. En ja, goed. Daar mag je mensen op doneren. Heel graag zelfs.
5: Nou, dat is een mooie oproep bij deze. En wij hebben zelfs mooi weer even contact met jij.
6: Nou, fantastisch. Helemaal goed.
5: En heel veel succes.
6: Ja, en je hebt een fijne dag en goede uitsturing.
5: Kom goed. Janine, dankjewel.
6: Okay. Doei.
0: Dit is de dag voorbij.

0: 10:30.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: En we zullen het hebben over Museum Belvedere. Want er is een nieuw schilderij in Broeklin bij dat museum in Oranjewoud. Die gaat om het werk van schilder Jan Mankes, het jongetje Viertje. En dat er een schilderij van Mankes opdoekt, dat is bijzonder, vertelt directeur Han Steenbruggen. Verslaggever Geke Leenstra, Diggy bij hem Del.
3: We staan hier in Museum Belvedere in Oranjewoud. Wat zien we hier naast u?
4: We zien hier een heel klein schilderijtje van de beroemde meester Jan Mankes. En dat is wel een bijzonder schilderijtje, omdat het een aanwinst is. Het is nu een bruikleen. Maar degene die het ons in bruikleen hebben gegeven, die hebben beloofd dat het uiteindelijk hier definitief terechtkomt. Dus ja, wij zijn nu heel blij met dit kleinood. En het is geschilderd door Jan Mankes in 1914. En dat is in het leven van Mankes wel een belangrijk jaartal. Hij woonde toen hier op 2 worpen afstand van dit museum, hè, in de Kniepen. En dat is de periode dat hij net kennis maakt met de brieven van Vincent van Gogh, die dan worden uitgegeven in 1914. Die leest hij. En hij was al een bewonderaar van Van Gogh. Maar dan springt dat helemaal open. En dan begint hij toch een beetje in de stijl van Vincent van Gogh te experimenteren. Nou, dat doet hij in korte periode. In de periode dat hij dat doet, stamt dit schilderij ook uit. En dit is een van de mooiste resultaten van die periode. Dat is de periode dat hij dat toch ietsje, je zou bijna niet zeggen hier, maar toch ietsje losser begint te schilderen. Maar ook elementen in dat schilderijtje gaat opnemen die, ja, toch min of meer een citaat zijn uit beroemde schilderijen van Van Gogh. Denk maar aan dat bloeiende boompje. Nou, dat is hier vertaald in een bloeiend perenboompje. Dus elementen die eigenlijk verwijzen naar de kunstenaar die op dat moment zo bewondert. Nou, dat is een van de dingen dat het schilderijtje zo bijzonder maakt.
3: Ja, want wat zien we precies op het schilderijtje?
4: We zien een geitje met de rug naar ons toe. We zien een bloeiend boompje. En we zien daar in het midden hier water, dus een moerasgebied. Met op de achtergrond nog net een bomenrij die het beeldvlak toch als het ware afsluit. En het is ontleend ook weer aan de omgeving hier. Jan Mankes woont in de Kniepen. Iets verder heb je Terband. En dat is een plek, een omgeving waar hij regelmatig rondstruinde. Daar was ook veel water. Een moerasachtige omgeving met berkenbomen, et cetera. Waar hij veel getekend heeft. En veel van die tekeningen van de omgeving, van het landschap daar, nam hij mee naar huis. En waren meestal aanleiding voor schilderijen. Nou, zo heeft hij hier ook bijna als een soort collage, hè, dat landschap heeft hij genomen. Nou, dat geitje, daar had hij verschillende tekeningen van. Die geit met de rug naar ons toe, die zie je ook op andere schilderijen van Mankes. Dus daar had hij getekende voorbeelden van. En dan was er dat boompje wat achter in de tuin stond bij de familie Mankes. Dus die elementen heeft hij hier gekoppeld in dit, of verbonden, samengebracht in dit schilderijtje. En dat is een heel aardige wetenschap.
3: Hoe bijzonder is het dat dit schilderijtje hier nu hangt?
4: Nou ja, het is toch nog vrij bijzonder dat schilderijen van Jan Mankes opduiken. Er zijn 3 musea die heel veel hebben. Museum Moor in Gorssel, Museum Arnhem in Arnhem en dit museum. Wij hebben de grote Mankes-collecties. En wij hebben prachtige schilderijen van Jan Mankes hier. En zo af en toe duikt er nog wat op. En dit schilderijtje, dat is bekend van een fotootje. We wisten dat het er ergens was. Maar het is sinds de jaren 60 niet meer museaal getoond. Dus ja, was onder radar verdwenen. En niemand wist wat het was. Totdat het dan toch in één keer opduikt en gekocht kon worden door een bevriende verzamelaar die meteen vond dat dat in dit museum terecht moest komen. En daar hebben ze groot gelijk aan.
1: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen 10:30.
0: Dit is De Dij

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij...
0: Wij hadden PC.
3: Het brengt hem achterin het BT. Het brengt hem op de BT.
1: Waar is die 29 juli? In Frentje.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de prijs dagelijks aangepast. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten. Tyrus stond al langer op de lijst van werelderfgoed, maar krijgt nu een extra beschermde status op verzoek van de Libanese regering. Die had daarom gevraagd na de Israëlische bombardementen in de oorlog met Hezbollah. Het weer. Vanavond is het droog, een graad of 17. Komende nacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Laura Loomer, een extreemrechtse Amerikaanse influencer die Trump aanhangt en Russische leugens over Oekraïne heeft herhaald, is om. Ze bezocht Oekraïne, sprak er mensen, zag het oorlogsleed en schrok zich lam. Nu spijt het haar dat ze Russische desinformatie heeft verspreid, zegt ze berouwvol. Gewoon ergens heen gaan, mensen spreken en dan pas oordelen. Hoe mooi zou de wereld zijn als we dat allemaal zouden doen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump een eigen civiel nucleair programma ontwikkelen. Wat betekent dat? En is er reden tot zorg? Verder in deze uitzending, wie wil Antonio Guterres opvolgen als boegbeeld van de Verenigde Naties? Hoe kon het dat een AI-programma bij een test wist te ontsnappen en zijn eigen goddelijke gang ging? En mieren, duur, exclusief, een delicatesse, maar zijn ze ook lekker? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 22 juli.
4: Nou, het is een vreselijk ongeluk.
5: Het is een enorme klap geweest.
2: De Rotterdamse burgemeester Schouten was onder de indruk van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Meerdere passagiers raakten gewond. Deze vrouw kwam er goed vanaf.
6: En er was niks met mij gebeurd, prijs God. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
2: Veel Rotterdammers hoorden van het ongeluk via sociale media.
7: Toen dacht ik, ik ga even langs fietsen om te kijken.
2: Hij zag direct iets opmerkelijks.
7: Deze brug is best wel lang. En nog je kan die tram zien van verte. Waarom rem je dan niet?
2: Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Maar één ding is duidelijk, zegt de directeur van het trambedrijf.
8: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
2: Verder wil ze vooral dat de aandacht naar de slachtoffers gaat. Daar is dit jongetje het helemaal mee eens.
9: Ja, ik vind het vooral niet zo heel fijn voor de mensen. Ik hoop dat ze snel weer beter worden.
2: Het reisadvies naar het Midden-Oosten is aangescherpt naar code oranje. Moet je dan nog wel op het vliegtuig stappen?
10: Ja, je twijfelt wel, ja.
2: En na twijfelen denk je nog even dieper na?
11: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door.
2: Daarna begint het relativeren.
12: We blijven er 1 nacht. Ja, er is altijd zeker risico, maar ik vind het nog wel te overzien.
2: En dat relativeren, dat doe je waarschijnlijk ook omdat je kinderen zo graag weg willen.
13: Het is de allereerste keer buiten Europa en we doen eigenlijk nooit zo'n grote reis. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: En als het besluit is genomen, kun je ervoor kiezen niet meer aan het risico te denken.
11: We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
2: Verder met de droogte. In de dijken zitten flinke scheuren en dat is gevaarlijk, vertelt deze dijkeninspecteur bij Hart van Nederland.
14: Dan kan er water doorheen gaan stromen. Nou ja, water en grond, als daar gaan stromen, dan weet je het wel. Dan dondert die kering in elkaar, ja.
2: Vandaag regende het in ieder geval een beetje. Helpt dat nou?
15: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
2: Hij gebruikte deze woorden natuurlijk niet voor niks.
16: Leuke woordgrap.
15: Dank je wel. Een echte dad joke.
2: Toch is hij blij met het kleine beetje regen.
15: Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
2: Andere dingen ruiken dan weer minder.
10: Wat ruiken jullie?
17: Dode vissen. Maar op zich is een dode vis in het water niet alarmerend.
2: Tot slot zomerkampen. Daar mogen kinderen nog maar een half uurtje op hun telefoon. Niet ieder kind is daar blij mee.
18: Ja, soms een beetje stom.
19: Wel jammer.
2: Anderen gaan er volwassen mee om en klinken dan ook gelijk zo.
20: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
2: En wat doe je eigenlijk met dat half uurtje?
21: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
2: En als je veel wil gamen, dan moet je het gesprek met je ouders natuurlijk zo kort mogelijk houden.
22: Hallo mama.
23: Jullie
22: willen
23: wat te vertellen?
22: Nee, niet heel veel.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Levi van Eck.
24: AED-kasten die tegen gevels in de zon hangen kunnen op warme zomerdagen bloedheet worden. Die kasten kunnen dan uitzetten en moeilijk opengaan, waarschuwen experts in het AD. Boven de 50 graden kunnen AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt een oud ambulanceverpleegkundige in de krant.
2: In een kast in de volle zon kan het veel heter dan 50 graden worden, zegt Bart de Visser van AED-wijzer. Probeer in alle haast maar eens zo'n apparaat van 70 graden beet te pakken, zegt hij. Het advies is dus om de kasten niet in de volle zon te hangen. Hartslag Nu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft trouwens geen meldingen ontvangen van AED's die door de hitte niet goed meer zouden werken.
24: De Verenigde Naties gaan volgend jaar op missie naar de Waddenzee. Een speciaal comité wil met eigen ogen zien of de Waddenzee nog wel werelderfgoed is. En wat Nederland, Duitsland en Denemarken doen om het grootste getijdengebied ter wereld te beschermen, schrijft Trouw. Want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich zorgen. Gaswinning, zoutwinning, visserij, baggeren en graven vormen een bedreiging voor de Waddenzee.
2: En dus bestaat er een kans dat de Waddenzee op een soort zwarte lijst van UNESCO komt te staan. Nederland, Duitsland en Denemarken zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. Als drie superwelvarende landen niet in staat zijn om zo'n belangrijk natuurgebied adequaat te beschermen, is dat echt een internationale blamage, zegt hij in de krant.
24: In NRC een reportage over Turkse gepensioneerden. Want door de lage pensioenen en hoge kosten van levensonderhoud kunnen ze nauwelijks rondkomen. Sommige gepensioneerde Turken wonen daarom in goedkope hotels. Mensen overleven nog, maar de vraag is hoe ze overleven, zegt een 73-jarige oud-ijzervlechter. Hij heeft een pensioen van €400 per maand.
2: Om wat bij te verdienen nemen de mannen dagklussen aan in de bouw. Een ander blijft werken als figurant en acteur. Ik noem veel Turkse gepensioneerden levende doden. We leven nog, maar we kunnen niet meer leven zoals mensen zouden moeten leven, vertelde 70-jarige Kudret Yilmaz.
24: En de Volkskrant ging mee met Go Volta, de eerste Nederlandse prijsvechter op het spoor. Reizigers kunnen sinds maart rechtstreeks met deze trein naar Berlijn en Hamburg. Later dit jaar moet Parijs erbij komen. De vervoerder richt zich op mensen die liever goedkoop dan snel reizen en met minder comfort. Zo is er bijvoorbeeld geen airco. De verslaggever betaalt €70 voor een retourticket naar Berlijn.
2: De heenreis eindigt voor de meeste reizigers positief. De trein rijdt 10 minuten voor de verwachte aankomsttijd Berlijn binnen. De terugreis daarentegen verliep grilliger. De trein kwam 5,5 uur later in Amsterdam aan dan gepland, al lag de oorzaak grotendeels buiten Go Volta. Maar juist dan moet de jonge vervoerder zich bewijzen, schrijft de krant, want lange tijd werd er niet gecommuniceerd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Counting Down the Days hoort u van Jonathan Jeremiah. En terwijl de Verenigde Staten oorlog voeren met Iran vanwege zijn nucleaire programma, gaf president Trump vandaag zijn goedkeuring aan een bijzonder akkoord met Saudi-Arabië over een, jawel, civiel nucleair programma voor Saudi-Arabië. Dat veroorzaakt opgetrokken wenkbrauwen, want is dit wel verstandig, zeker op dit moment? Niels van Willigen, hoogleraar strategische studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat behelst dit akkoord precies van de VS met Saudi-Arabië?
1: Dit is een akkoord waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt. Ook in zijn eerste termijn heeft hij al over nagedacht. Biden heeft erover nagedacht. En nu dan is het moment waarop het akkoord vorm zou moeten krijgen. En het gaat om samenwerking op civiel gebied. Dus dit heeft in eerste instantie niets met een nucleair wapen te maken, maar met kerncentrales en bijvoorbeeld onderzoeksreactoren.
0: Ja, dus kernenergie moet ik me dan voorstellen. Ja. Ja, energievoorziening. Is het nou bijzonder dat de VS dit soort akkoorden sluit met landen?
1: Nou, op zich niet. Ze hebben heel veel van dit soort akkoorden. Zo'n 26 akkoorden met 51 regeringen. In die groep zit ook bijvoorbeeld Euratom. Dat is een Europese organisatie die op gebied van atoomenergie actief is. Dus via die organisatie doet Nederland bijvoorbeeld ook mee. Dus eigenlijk is het heel erg gewoon. Maar de timing is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Want tegelijkertijd vindt er een oorlog plaats tegen Iran. Omdat Iran geen uranium mag verrijken. Omdat de angst is dat Iran een atoomwapen bouwt. En tegelijkertijd wordt er dan zo'n deal gesloten. Dus de timing is natuurlijk heel erg pikant.
0: Ja, en het houdt dus in dat de VS Saudi-Arabië gaan helpen met technologie, met kennisoverdracht, met praktische hulp. Laten ze daarmee zien, we staan op goede voet met Saudi-Arabië. Vertrouwen dat land deze technologie toe?
1: Zeker. Het is ook een middel om de band tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië te versterken. In eerste instantie om daar een goede economische deal uit te halen. Want inderdaad, Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook al een politiek-strategische kant.
0: Ja, nou, u zei het net al, hè? Tegen Iran wordt ondertussen oorlog gevoerd. En uitgerekend Iran kreeg ooit het nucleaire programma van de VS toen de Shah er nog zat in die tijd. Dus zo'n vriendschap is ook heel betrekkelijk, hè?
1: Klopt. Hè. De oorsprong van het Iraanse nucleaire programma ligt in de tijd dat de Amerikanen hun kennis deelden met de Shah. Dan hebben we het over de jaren 50. En eigenlijk niet alleen met Iran, maar met heel veel landen in de wereld. Alleen ja, sinds natuurlijk de Islamitische revolutie van 1979 ligt het heel anders. Een ander regime, vijandschap tussen beide landen. Dus het kan inderdaad verkeren wat dat betreft. Ja,
0: ja. Nou gaat het civiel nucleair programma. Dat heeft u al netjes uitgelegd. Maar kan Saudi-Arabië er in principe ook een kernwapen mee ontwikkelen met deze kennis en technologie als het dat zou willen?
1: Voor het ontwikkelen van een kernwapen is meer nodig dan alleen maar die civiele industrie, maar het geeft natuurlijk wel een bepaalde basis. En het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen. En het lijkt er ook op, hè, nog niet alles is bekend van de deal, maar het lijkt erop dat ook niet Iran aan de allerstrengste non-proliferatie eisen van de VN hoeft te voldoen. Hè. Er zijn verschillende overeenkomsten en verschillende regels. En het strengste pakket, daar hoeft Iran waarschijnlijk niet aan te voldoen. Dus
0: Saudi-Arabië bedoelt u? Ja,
1: Inderdaad, sorry. Maar goed, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Want op het moment dat Saudi-Arabië inderdaad toch eigenlijk via deze manier een geitenpaadje weet te creëren om ooit misschien toch door vrij uranium en vele andere stappen nog een eigen kernwapen te gaan bouwen. Dan heeft in ieder geval die basis gelegd. En Iran als grote strategische rivaal zal dit natuurlijk niet echt verwelkomen.
0: Maar waarom zou Trump dit doen? Want u zegt net zelf al, dit is niet gebruikelijk. Het is gebruikelijk om af te spreken dat verrijkte uranium van elders wordt aangevoerd en dat daar allerlei restricties op zitten. Waarom zouden ze dit bij Saudi-Arabië anders hebben geregeld?
1: Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar je zou kunnen vermoeden dat het een deal is waarbij er over en weer compromissen zijn gesloten. En waarbij de Amerikanen graag geld willen verdienen. Inderdaad willen voorkomen dat Rusland en China een versterkte positie in de regio krijgen. En in ruil daarvoor wat soepeler zijn omgegaan met die non-proliferatie-eisen. Overigens wordt het ontkend vanuit Washington. Want er wordt gezegd, nee, we hebben onze eigen eisen. En dat klopt ook. Ook de Amerikanen hebben hun eigen controles. Maar goed, als je dit vergelijkt bijvoorbeeld met een deal die in 2009 is gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, een van de buurlanden, een van de landen in de regio, dan zijn die eisen veel strenger voor dat land. Dus er zit toch wel een opmerkelijk verschil in.
0: Ja, dus wat soepelere eisen. Weten we eigenlijk iets over de ambities van Saudi-Arabië om misschien wel een eigen kernwapen te willen bezitten?
1: Nou, in ieder geval heeft Saudi-Arabië in 2018, Mohammed bin Salman, de leider, die heeft toen gezegd, als Iran een kernwapen krijgt, dan zullen wij er ook een gaan maken. En dat is ook eigenlijk de grote angst, dat op het moment dat Iran inderdaad die stap maakt naar een kernwapen, dat Saudi-Arabië en andere landen zullen volgen. Dus in ieder geval is die ambitie uitgesproken. Ik wil niet zeggen dat Saudi-Arabië nu zelf hard gaat werken aan het kernwapen, maar we leven ook in een tijd waarin kernwapens weer wat belangrijker zijn geworden, waarbij arsenalen worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dus het is ook niet helemaal uit te sluiten.
0: Ja, dan de procedurele kant. Hè. De goedkeuring is er nu van Trump. Het akkoord moet nog door het Amerikaanse congres. Wordt daar nog veel tegenstand verwacht?
1: Nou, er lijkt wel een redelijke consensus te zijn in de Republikeinse Partij dat dit moet gaan gebeuren. En dit is ook al een proces van jaren. Dus ook onder een democratische president, Biden, werd hier over gesproken. Maar toen lag ook de eis op tafel dat dit zou gebeuren op het moment dat Saudi-Arabië zijn relatie met Israël zou normaliseren. En dat lijkt nu losgelaten. Dus je zou kunnen verwachten dat het vanuit de Democraten wat meer weerstand is. Maar goed, de Republikeinen hebben nog steeds de meerderheid. En om dit tegen te houden, om dit tegen te moeten houden, zul je een grote meerderheid moeten hebben. Moet je een 2/3 meerderheid hebben. Dus ja, de kans is klein dat dit echt gaat standen in het congres.
0: Ja, nou, u zei net al, nou ja, dat is commotie in Iran teweeg gebracht, dat dit akkoord er komt. U zegt, ja, het is opmerkelijk dat die clausule er niet in staat, hè, van dat verrijken van uranium. Al bij al, is dit nou verstandig?
1: Ja, kijk, het is maar net wat je voor de korte termijn en je wil grote economische deals sluiten als Trump zijnde, dan is het misschien heel erg verstandig. Maar voor de langere termijn zou ik zeggen, probeer het model bijvoorbeeld wat je hebt gekozen bij de Verenigde Arabische Emiraten te repliceren. Dus niet zelf uranium verrijken en ook onder de strengste eisen van het non-proliferatieregime vallen. Ook omdat je op dit moment eigenlijk verwikkeld zit in een oorlog met Iran. Die wil je dwingen om te zorgen dat er geen uranium wordt verrijkt. Maar ja, met deze ontwikkeling zullen de mensen, de leiders in Teheran, hun wenkbrauwen optrekken. En inderdaad zeggen van ja, waarom zouden zij wel hun eigen uranium mogen verrijken en wij niet? Dus het helpt niet, denk ik, in de onderhandelingen met Iran.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hartelijk dank, Niels van Willigen. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Cold Heart is dat. Elton John en Dua Lipa. De lidstaten van de Verenigde Staten gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Na 10 jaar Antonio Guterres is het tijd voor een opvolger. Er zijn 6 kandidaten en die presenteren zich morgen officieel aan de lidstaten. Lise Gregoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6 kandidaten voor zo'n topfunctie, dat lijkt niet heel veel.
1: Nee, dat is inderdaad minder dan we in het verleden gewend waren. Maar het is ook echt wel een hele ingewikkelde tijd. Dus ik denk, je moet er ook maar aan gaan staan om dit nu om hier voor je vinger op te steken in deze moeilijke tijd.
0: Ja, is het geen leuke baan?
1: Of het een leuke baan is, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele boeiende baan is. En het is een hele veelzijdige baan. Je bent niet alleen de baas van de grootste wereldwijde internationale organisatie. Dus baas van de administratie. Maar je bent ook de belangrijkste diplomaat en de hoeder van de verdragen en van de afspraken die we wereldwijd met elkaar maken. Dus het is wel heel veelzijdig, maar het is ook ontzettend moeilijk.
0: Ja, en er moet ook een reorganisatie intern komen bij de VN.
1: Dat klopt, die is ook in gang gezet. De VN staat onder best wel grote financiële druk. Dus de huidige secretaris-generaal heeft een ambitieus bezuinigingsprogramma in gang gezet. En ik verwacht ook dat een van de belangrijke onderwerpen wordt voor de selectie van een nieuwe secretaris-generaal. Van wat is de visie van een nieuwe secretaris-generaal op de toekomst van de VN en welke hervormingen daarvoor moeten plaatsvinden?
0: Ja, en zijn dus 6 officiële kandidaten tot dusver. Hebben die wat u betreft allemaal de goede papieren?
1: Ik denk dat als je kijkt naar de mensen die hun vinger hebben opgestoken of die zich kandidaat hebben gesteld, die hebben allemaal een zeer indrukwekkende staat van dienst. En ja, het is zoals Shakespeare zei, beauty is in the eyes of the beholder. Dus of dat de goede papieren zijn om de baan te krijgen, dat valt te bezien. Maar ze hebben allemaal echt wel de nodige strepen verdiend.
0: Ja, want 5 van de 6 komen er uit Midden- of Zuid-Amerika. Eentje komt uit Senegal. 4 vrouwen zitten ertussen, 4 van de 6.
1: Klopt.
0: Ja, dus ja. De kans dat het een vrouw wordt is niet onaanzienlijk.
1: Nou ja, na 80 jaar zou het op zich wel mooi zijn als er een vrouw de SG-functie gaat vervullen. En informeel gaat er ook rond van dat Zuid-Amerika of Latijns-Amerika en de Cariben aan de beurt zijn nu voor het leveren van secretaris-generaal. En ook is het idee van het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als het een vrouw is. Maar of dat daadwerkelijke doorslaggevende factoren zullen blijken in de uiteindelijke selectie is nog maar de vraag.
0: Ja, want even voor het goede begrip, de kandidaten worden voorgedragen door de lidstaten. Je kan je niet zelf als individu je vinger opsteken en zeggen, het lijkt me ook wel leuk.
1: Nee, dat klopt. Dus lidstaten moeten de kandidaten voordragen. En het hoeft niet de eigen lidstaat te zijn. Dus er zijn een aantal voorbeelden van personen die zijn voorgedragen door andere landen dan hun eigen land. Dus dat kan. Maar het is belangrijk dat een lidstaat inderdaad de kandidaten voordraagt.
0: Ja, en om benoemd te kunnen worden moet een kandidaat unanieme steun krijgen van in elk geval de 15 leden van de VN-veiligheidsraad. Dat lijkt me ook vrij ingewikkeld. En dan heb je ook nog die permanente leden, China, Frankrijk, Rusland, VK, de Verenigde Staten. Die hebben ook nog vetorecht. Dan moet zo'n kandidaat wel echt een schaap met 5 poten zijn, acceptabel voor al die landen. Hoe gaat dat lukken?
1: Nou, dat is de grote vraag op dit moment. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk, zit die persoon er al bij? We hebben morgen een grote town hall meeting in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar zijn alle 6 de kandidaten die zullen zich daar presenteren en in debat gaan reageren op vragen van landen en van het maatschappelijk middenveld. Er zijn ook NGO's uitgenodigd. Dat zal een belangrijke graadmeter worden. En dan is er volgende week in de Veiligheidsraad wat ze dan noemen de straw polls. Dat strootje trekken, maar eigenlijk is dat een geheime stemming. Mm-hmm. Waarin je een eerste indicatie, het echt is een eerste stemming van velen die waarschijnlijk nog gaan volgen. Maar een eerste peiling van hoe de vlag erbij hangt. Van hoe daar kunnen kandidaten worden aangemoedigd of ontmoedigd. En op basis daarvan zal gezien worden. Of, nou ja, ook of het menens is. Of de Latijns-Amerikaanse regio daadwerkelijk zoveel kansen heeft. Of dat kandidaten dus worden ontmoedigd om verder te gaan. Of juist kandidaten die worden aangemoedigd.
0: Ja.
1: Maar ik verwacht dat er nog wel wat mensen in de coulissen staan om na die eerste geheimstemming misschien zich toch in de race te mengen.
0: Oké, dus dat er misschien nog kandidaten bij komen. Steunt Nederland of het Koninkrijk der Nederlanden, steunt dat al een kandidaat of moet dat nog worden bepaald? En gaat u daarover?
1: Nee, we hebben nog helemaal geen steun bepaald. Het is zo dat de Veiligheidsraad zal inderdaad een kandidaat moeten voordragen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar zitten 193 landen in en dus ook het Koninkrijk der Nederlanden. Dus wij zullen op dat moment bepalen of wij voor die persoon gaan stemmen. Maar wij zijn een van de 193 en het gaat nu vooral eigenlijk in deze fase over welke kandidaat gaat worden voorgedragen. Er wordt maar één kandidaat voorgedragen. Welke kandidaat wordt voorgedragen door de Veiligheidsraad aan die algemene vergadering?
0: Ja, en is die dan ook voor iedereen acceptabel? Vandaag schreef de New York Post dat president Trump wil dat FIFA-voorzitter Infantino de nieuwe SG van de Verenigde Naties wordt. Is dat nou iets wat we serieus moeten nemen?
1: Kijk, op dit moment is er natuurlijk geen voordracht. Dus ik denk op het moment dat de Verenigde Staten besluiten dat zij Infantino voordragen voor die selectie, dan zal die persoon dezelfde stappen moeten doorlopen als de andere kandidaten. Dat betekent dat er een hearing moet komen en dergelijke. En dan zullen ook weer de loodjes worden getrokken en dan zullen we zien hoe serieus die kandidatuur door anderen wordt genomen.
0: Ja,
1: maar daar zijn we nog lang niet.
0: Nee, Trump is natuurlijk geen fan, überhaupt niet van internationale organisaties. Misschien zou die benoeming van Infantino hem ook wel heel mild kunnen stemmen. Hè?
1: Nou, mijn beeld is, en ik kijk naar de speech die Trump vorig jaar heeft gehouden voor de Algemene Vergadering, waarin die nadruk op legde dat de VN hele grote potentie heeft. En dat is ook wat mijn Amerikaanse collega's zeggen. Ze zeggen van wij willen vooral heel veel hervormingen in het systeem. En meer focus op vrede en veiligheid bijvoorbeeld. Zij willen een aantal aanpassingen in het systeem, maar willen niet het systeem zelf helemaal onderuit halen. En dus ik denk, tot nu toe is mijn beeld niet dat de Amerikanen zich helemaal terugtrekken. En natuurlijk maken ze keuzes om uit bepaalde deelorganisaties wel terug te trekken. Maar de hoofdzetel hier in New York proberen ze vooral onder druk te zetten om een aantal dingen op een andere manier te doen.
0: Oké, dus we zijn ze nog niet kwijt. Nou, helemaal tot slot, op 1 januari moet deze nieuwe secretaris-generaal beginnen. Is het wel eens gebeurd dat lidstaten het niet eens konden worden?
1: Ja, ik moet even graven. Ik denk dat dat kan gebeuren. En daarom denk ik ook dat er echt tussen nu en eind december nog een heleboel kan gebeuren. Maar in het verleden bijvoorbeeld bij de benoeming van Oetant in de jaren 60... Mm-hmm. Kwamen ze er niet uit en hebben zij, en dat was dus een van de eerste secretarissen-generaals van de VN, en zijn ze dus zelf gaan scouten. Dus zijn ze hem gaan benaderen. Hij was toen permanent vertegenwoordiger voor Burma destijds. En zij hebben hem benaderd om dat te doen. En hebben hem eerst eigenlijk als een soort voorlopige benoeming, hebben hem een voorlopige benoeming gegeven. En pas toen ze zagen dat hij dat goed deed, werd hij echt volledig secretaris-generaal. Dus er zijn presidenten, maar ik hoop niet dat het zover komt.
0: Ja, een soort proeftijd. Nee, nou, hopen dat ze eruit komen. Hartelijk dank, Lise Grégoire, permanent vertegenwoordiger bij de VN. En AI, kunstmatige intelligentie, die zijn eigen goddelijke gang gaat en de mens overvleugelt. Het is een doembeeld of een science fiction scenario. Maar nu is er een zogenoemd veiligheidsincident gebeurd bij OpenAI. Dat is de maker van onder meer ChatGPT. En volgens het bedrijf zelf sloeg zijn eigen AI-programma of een eigen AI-agent bij een test op hol. En toen ging het uit eigen beweging een ander bedrijf weer hacken. Nou, het leidde tot flink wat opwinding in de techwereld.
2: OpenAI says its technology went rogue, hacking AI startup Hugging Face of its own accord.
3: OpenAI could not even control in its own sandbox, having cut this thing off from the internet.
4: Right.
3: It figures out a way to escape.
4: To find the internet.
3: It's weird because it seems like it has its own intentionality.
0: Tech-expert Bert Huber, welkom.
5: Goedenavond.
0: Nou, hoop opwinding. OpenAI zou geen controle meer hebben gehad over zijn eigen AI-agent, over zijn programmaatje dat autonoom taken aan het verrichten is. Het wist te ontsnappen. Je hoorde het begrip sandbox viel net al in het fragment. Een afgesloten deel waar het getest werd. Het sloeg aan het hacken, elders op internet. Dat klinkt als science fiction. Wat is hier nou gebeurd?
4: Ja. Nou, het is om te beginnen, de firma OpenAI en alle AI-boeren doen dit eigenlijk één keer per kwartaal. Dan komen ze met nieuws van, oh, wat we nou hebben gemaakt is zo eng en dat is echt te gevaarlijk voor de wereld. En dan zes weken later zeggen ze trouwens, je kunt het nu bij ons huren.
0: Dus het is ook een beetje reclame.
4: Het is minstens deels, komt het ze wel heel goed uit en is het onderdeel van een patroon. Tegelijkertijd is er echt wel iets gebeurd. Ze hebben een computerprogramma gemaakt wat goed kan hacken.
0: Ja.
4: Daar hebben ze alle veiligheidsfeatures uitgezet. Dus ze hebben gezegd van joh, de veiligheidsklep is eraf.
0: Mm-hmm.
4: En toen hebben ze die aan het hacken gezet en hebben hem ook nog toegang gegeven tot internet. En dat is toch wel. En nu zeggen ze, ja, onze AI is zo knap, hij is ontsnapt. Maar ja, het was hun eigen AI waar ze zelf de veiligheidskleppen af hebben gehaald. En die moest gaan demonstreren hoe goed hij kon hacken. Toen hebben ze niet opgelet. En toen bleek dat die machine niet goed begrepen had wat hij moest hacken. En toen ging hij maar het internet op om daar allemaal andere bedrijven te hacken.
0: Ja, ja. Want in dat fragment wat we net hoorden ging het ook over intentie. Hè? Dus expres. Ja. Alsof dat AI-model wist wat het deed? Of was het toch OpenAI zelf die wist dat het model dit kon gaan doen?
4: Ja, daar hebben ze eigenlijk iets heel raars gedaan. Ze hebben dus een computerprogramma gemaakt wat kan gaan hacken. En dat programma heeft vervolgens een ander bedrijf gehackt. Nou, dat heet een misdrijf, heet dat.
0: Ja, dat mag gewoon niet, toch?
4: Als ik dat had gedaan, zat ik nu op mijn politiebureau.
0: Ja.
4: Maar wat doen de AI-bedrijven nou? Die zeggen van, ja, nee, maar dat hebben wij eigenlijk niet gedaan. Dat heeft onze AI gedaan. Die heeft allemaal zelf eigen ideeën over de wereld. En,
0: Oh, dus het is ook een manier om de verantwoordelijkheid.
4: Exact. En dat is wat
0: het bedrijf
4: te leggen. Het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iemand heeft gezegd, ja, we hebben een ander bedrijf gehackt. Maar wauw, wat zijn we daar trots op.
0: Ja, maar het was niet de bedoeling, neem ik aan, hè, dat deze hack zou plaatsvinden. Ik bedoel, het was de bedoeling om te testen wat hij kon, deze AI-agent. Maar het zal toch niet hun. Ook niet de bedoeling zijn geweest.
4: Nee, het komt meer over als enorme slordigheid. Ze hadden bijvoorbeeld kunnen monitoren. Heeft dit apparaat inmiddels verbinding met internet? Dat hadden ze heel makkelijk kunnen zien. Hè? Want het is een AI, is ook niet magisch. Het is gewoon een computerprogramma. En die begonnen op een gegeven moment met het internet te communiceren. En op dat moment hadden ze hem uit moeten zetten. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat ze hem aan hebben gezet. En dat ze vervolgens zelf allemaal naar huis zijn gegaan. En zoiets hadden van, nou, laten we morgen maar kijken wat hij gedaan heeft.
0: Dus jij denkt eerder slordigheid dan dat we hier een enorm intelligent, zelfdenkend programma aan het werk zien.
4: Ja, en als onderbouwing daarvan. Want die mensen die dus gehackt zijn, die hadden een paar dagen geleden al gezegd van, ja, we zijn gehackt, maar we weten niet door wie.
0: Ja.
4: Maar die vertelden ook al van, ja, we zijn niet gehackt met hele bijzondere, unieke technologieën of zo. Ze zijn bijvoorbeeld gehackt via een gelekt wachtwoord. Nou, dat is helemaal niet heel bijzonder. Dus
0: dat is toch de meest voorkomende
4: nog steeds,
0: manier waarop gehackt
4: wordt. En ook de AI doet dat. Dus het komt meer over als van, ja, we hadden de deur een keer laten staan en de machine niet goed uitgelegd wat hij wel en niet mocht doen.
0: Mm-hmm.
4: Dan dat dit zo knap is ineens dat het allemaal onverwacht was.
0: Dus dit is niet een ontwikkeling, een nieuwe ontwikkeling die nieuwe inventiviteit, effectiviteit laat zien? Of,
4: nou, wat
0: of toch wel een beetje?
4: Je moet
0: ze
4: het zo
0: hebben
4: zien,
0: wel het gaatje kunnen vinden.
4: Precies, een van de dingen die de AI ontzettend goed doet. Hij kan zeg maar best wel oké hacken. Maar een van de meest spectaculaire dingen is dat de AI heeft gewoon honderden uren tijd per dag. Dus waar een normale hacker toch af en toe moet slapen, kan je de computer gewoon door laten gaan. En hij probeert ieder gaatje wat hij kan vinden. En uiteindelijk kan ontzettend veel daardoor alsnog gehackt worden. Zelfs zonder dat er een hele bijzondere techniek achter zit.
0: Ja. Nou, is dit, zeg je misschien slordigheid of niet helemaal goed afgedikt. We hebben wel vaker berichten over AI dat op hol slaat, zeg ik maar even populair. Alibaba, het Chinese bedrijf, had onlangs een incident, een loss of control incident noemden ze dan. Dat ze geen controle meer hadden over de techniek. Was het ook slordigheid of was het ook op hol slaande techniek?
4: Ja, het komt er feitelijk op neer. Je weet nooit precies wat zo'n AI gaat doen. Dus het is een beetje een illusie dat je sowieso controle over dat ding hebt.
0: Ja.
4: En als je hem dan aansluit op het internet en je laat hem zijn gang gaan, dan moet je niet verbaasd zijn dat hij ook daar wel eens rare dingen gaat doen. Dus het idee van loss of control impliceert dat je normaal wel controle hebt. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
0: Ja, en het gaat dus, als ik je goed beluister, om het goed programmeren of goed aangeven van de begrenzing. Van wat mag je wel, wat mag je niet. En waar mag je wel of niet in?
4: Ja,
0: dat is de ene.
4: Ja? Maar de andere is ook wel van, je kan het dus goed in de gaten houden. Dus, maar dan moet je dus wel opletten van, houdt hij zich aan zijn instructies?
0: Ja.
4: En het is een beetje naïef om de AI zelf te zeggen van, joh, je moet geen stoute dingen doen. Maar dat is geen mens of zo.
0: Het is een programma.
4: Het is een programma.
0: Ja.
4: En, maar we kunnen wel heel goed meten. Dus als je zegt, je mag alleen deze computer gaan hacken, dan kan je hem uitzetten op het moment dat hij iets anders blijkt te hacken.
0: Ja, nou, wie controleert of die begrenzingen en die voorwaarden die worden gesteld aan dit soort programma's nou volgens de wet zijn, ethisch zijn enzovoort? Ja. Is daar controle op?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is nu de slager keurt zijn eigen vlees. Maar juridisch gezien klopt dat ook wel, want de AI is geen eigen ding. Dus de AI is nu eigenlijk, als je zegt de AI heeft dit gehackt, dan zeg ik nee, dat is niet zo. Dit bedrijf OpenAI heeft iemand gehackt met gebruik van computerprogramma's. Dus wie houdt dit in toom? Dat is eigenlijk gewoon het strafrecht.
0: Mm-hmm.
4: Dat zegt van, joh, jullie mogen niet andere mensen hacken. En er had eigenlijk gewoon aangifte gedaan moeten worden. En er hadden nu mensen op een politiebureau moeten zitten. Maar op de manier waarop wij nu naar AI kijken, vindt iedereen dit bijna gewoon een soort status aparte hebben. En zo, joh, wat gek wat er nou is gebeurd.
0: Ja.
4: Maar er is eigenlijk weinig regelgeving. En de regelgeving die we hebben, die doen we een soort niet.
0: Ja, dus zeg maar de filmscenario's waarin AI ons voorbij streeft en de boel overneemt, dat kan eigenlijk alleen gebeuren als je niet begrenst, als je de aanstuurders van de AI niet begrenst.
4: Juist, en als je het apparaat dus op het internet aansluit en daarna naar huis gaat en zegt, laat die computer zijn ding maar doen. Ja, dan gebeuren er hele gekke dingen. Maar dan ben je als mens zelf mee begonnen.
0: Ja, en dus dat moet je niet doen. Dank je wel, Bert Hubert.

0: Ja, en wie kent deze iconische tune niet? De soundtrack van The Pink Panther. En de saxofonist die u net hoorde, Plas Johnson, is op 94-jarige leeftijd overleden. Zo werd vandaag bekendgemaakt. En aan de lijn heb ik saxofonist Benjamin Herman. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zelf net
1: wat
0: klaar.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik was aan het spelen. Ik sta in een steegje achter een kroegje. In Rotterdam.
0: Oh, wat heerlijk, dat klinkt heel jazzy. Net klaar met optreden. Ja. Plas Johnson, wat was dat voor een saxofonist?
1: Hij is vooral de iconische stem geweest van dat stuk van Henry Mancini.
0: Ja.
1: Pink Panther. Daar kent iedereen hem van. Maar het was een studio cat en een echte jazz saxofonist. Met een waanzinnig geluid. En ik weet zeker dat er zijn zoveel mensen begonnen met saxofoon spelen vanwege dat liedje.
0: Ja.
1: En ik weet ook dat altijd als ik hem hoor in deze versie, de originele versie van de orkest van Henry Mancini, dan krijg ik weer kippenvel. Want hij speelt het zo mooi, die Plas Johnson.
0: Ja, wat doet hij zo mooi? Wat maakt het zo mooi en wat maakt het zo specifiek Plas?
1: Ja, voor mij is het dat beetje dat stukje lucht aan het begin van elke toon. Dus dat je hoort hem echt zo tuffen in die tenorsaxofoon.
0: Ja.
1: Vroom, vroom, vroom, vroom. En sommige mensen die hebben een hele scherpe aanzet. En sommige mensen hebben een hele scherpe toon. Maar hij heeft echt een... Ja, de hele geschiedenis van de tenorsaxofoon zit in zijn geluid en in zijn geluid en in zijn aanpak. En ik weet dat Henry Mancini, die heeft het echt op hem geschreven, met hem in gedachten.
0: Oh, speciaal met het idee dat hij dit moest gaan spelen.
1: Ja. Vanwege zijn sound.
0: Ja, en deze Pink Panther tune, was dat ook het hoogtepunt in zijn leven? Of dacht hij heel lang, ja, beginnen ze weer over die Pink Panther?
1: Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het een zegen en een vloek is, zoiets. Het zal hem zijn hele leven lang blijven achtervolgen, maar ik denk dat hij daardoor ook in de harten van alle luisteraars is gesloten.
0: Ja, we gaan zo verder luisteren naar de rest van het stuk. Waar moeten we op letten?
1: Nou, ja, vooral dus die diepe tenor saxofoon sound van hem. Hij speelt het instrument echt als een saxofoon hoort te klinken. Als tenor saxofoon hoort te klinken, in mijn optiek.
0: Okay.
1: Dus heel, heel zwoel en mooi.
0: Zwoel en mooi. Dankjewel. Dankjewel Benjamin Herman dat je aan de telefoon wilde komen. We gaan verder luisteren naar Plas Johnson in de Pink Panther team.

0: Blaise Johnson dus en de Pink Panther Team. De meeste mensen willen liever geen mieren in hun keuken, althans geen levende. Maar voor anderen zijn ze, als ze dood zijn, juist een delicatesse. Een restauranthouder in Zuid-Korea serveerde mieren als garnering bij de desserts. En hij moet daarvoor misschien de gevangenis in, want dat mocht helemaal niet in Zuid-Korea. En in de studio bij mij zit Willem Lieberweert. Die probeert als de insectenman heel Nederland aan de insecten te krijgen. Welkom.
1: Hallo.
0: Er staan hier ook allemaal hapjes. Zijn dat allemaal insectenhapjes?
1: Overal zitten insecten verwerkt, ja.
0: Overal insecten. En die moet ik straks gaan proeven, denk ik.
1: Je moet helemaal niks, maar je mag.
0: Mieren. Mieren als garnering bij een ijsje. Dat is wat in dit geval in Zuid-Korea. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Want mieren zijn heel erg lekker. Je hebt diverse mieren die gegeten worden.
0: Ja.
1: Ik denk dat bij het ijsje is waarschijnlijk de honingmier gebruikt.
0: Uh-huh.
1: Die eet nectar, of die zuigt nectar op. En die krijgt een hele zoete smaak. Het zou ook een andere mier kunnen zijn. Dus heb ik mieren die smaken juist weer een klein beetje zuurig. En die geven gewoon een fris zoete smaak. En,
0: die kan je dan ergens overheen doen?
1: De meeste mieren die gegeten worden, die worden wel gekweekt. Hoewel er ook wel soorten zijn die moeilijk kweekbaar zijn. En die ze dus wel uit de natuur halen.
0: Dus niet zo'n mier. Want ik heb een keer per ongeluk een mier gegeten. Een levende, die zat op een braam.
1: Ja.
0: En dat was niet lekker. Dat was vooral branderig, een beetje batterijzuurachtig.
1: Nee, dat snap ik. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het is dus, zijn dus speciaal gekweekte mieren.
1: Ja.
0: Nou is het in Zuid-Korea dus toch verboden, het eten van mieren. Deze chef had ze geserveerd, maar dat mocht dus helemaal niet. En in Nederland mag je mieren eten?
1: Ja, in principe wel. Kijk, in Nederland, of eigenlijk in Europa, zijn 4 insecten toegestaan voor humane consumptie, officieel.
0: Ja.
1: Dat is de kleine meelworm, de grote meelworm, de krekel en de springhaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat neemt niet weg dat er ook andere insecten worden gegeten. En dat er mieren worden gebruikt als garnering in restaurants, zieke restaurants. Dat is eigenlijk ook wel wel te doen gebruikelijk.
0: Ja, en waar koop je die dan?
1: Je kunt ze via verschillende leveranciers kopen. Je kunt ze ook op internet bestellen. Ze zijn natuurlijk wel exclusief en duur.
0: Ja, wat is duur?
1: Wat is duur? Kijk, 25-30 euro voor 15 gram. En dan kom je uit op een kleine tussen 1800 en 2000 euro de kilo.
0: Oh, dat is
1: maar je hebt geen kilo nodig, want die zijn heel erg klein. En insecten zijn heel erg licht. Dus voor 15 gram heb je al heel veel.
0: Ja, dus daar kom je een heel eind mee.
1: Ja.
0: Ja. Nou, weet ik dat. Je had Noma, dat wereldberoemde restaurant in Kopenhagen, dat hele dure. Dat had levende mieren, wat over de yoghurt ging. Is dat gebruikelijk?
1: Want nee, dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
0: Nee.
1: Wij werken ook alleen maar met gedroogde insecten. En er zijn natuurlijk ook wel rechten en zo waar ze dan niet gedroogde insecten in gebruiken. Maar levend, dat komt eigenlijk niet voor.
0: Ja. Nee. Nou, heeft u wat dingen bij u? Zit er ook meer bij?
1: Nee. Wij werken alleen maar met toegestaande insecten die in Europa zijn toegestaan. Wij hebben geen andere. Je kunt het wel krijgen, maar ja, dat is natuurlijk niet mijn business eigenlijk.
0: Nee,
1: ik heb geen exclusief restaurant.
0: We hebben geen mieren, geen 2000 euro aan mieren hier liggen. Nou, wordt het eten van insecten gezien als de oplossing voor wereldwijd voedseltekort, maar ook voor allerlei milieuproblematiek, want het heeft heel veel eiwit en dan hoef je geen koeien en zo meer te eten. Maar ze staan niet, het wil niet echt lukken, hè, om ze op de menus te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk heel erg jammer. Als je kijkt naar insecten op zich, ze hebben op alle terreinen hebben ze alleen maar voordelen.
0: Mm-hmm.
1: Ze verbruiken veel minder water. Ze hebben geen CO2-uitstoot, omdat ze zelf geen eigen verbranding hebben. Ze verbruiken veel minder voedsel. Hè, want als een koe 10 kilo voer in stopt, heeft hij er 8 voor nodig om zichzelf warm te houden. Dat hoeft een insect niet. Insecten leven op de rest stroom van de voedingsindustrie. En daarbij zijn ze nog veel voedzamer. Is de voedingswaarde veel hoger.
0: Ja,
1: het manier van kweken is echt heel erg diervriendelijk. Dus het heeft alleen maar voordelen.

0: Het grote probleem is het imagoprobleem. Wij hebben altijd geleerd dat insecten vies en eng zijn. En als er ooit een keer op televisie iets is dat ze iets engs moeten eten, zijn het ook altijd insecten. Maar insecten eten wordt toch geassocieerd met hele insecten eten. En ik heb hier allemaal producten staan waar je ze helemaal niet in ziet.
1: Ja, ik zal het eens beschrijven. Ja, wat is het? Een soort smeerseltje?
0: Nee, dat is een tapenade. En daar zit een eetbaar lepeltje in. Ja. Dus dat lepeltje kun je ook opeten.
1: Ik geloof, als ik nu in de microfoon ga eten, gaat het heel onsmakelijk klinken voor de mensen thuis.
0: Nou, dan proef ze dadelijk maar.
1: Maar ik neem een heel klein proefetje. En dat...
0: En dit zijn sausijsbroodjes. Dit zijn lumpiaatjes. En heb ik hier chips. En ik heb hier ook nog insectenbier.
1: Insectenbier.
0: Dat bier is verrijkt met toevoeging van insecten.
1: Gewoon
0: bier
1: echt bier.
0: Wordt gebrouwen als normaal bier. Alleen wij voegen bij het kookproces insecten toe. En die gaan dan na de filtering ook weer uit. Zodat de eiwitten in het bier blijven zitten. En dan krijg je een heel mooi, zacht, rond biertje van.
1: Ja. En hoe smaakt dat? Is het een 0.0'tje?
0: Ik heb geen 0.0'tje. Ik heb blond IPA triple en stout.
1: Okay,
0: en je mag ze dadelijk proeven.
1: Heftig,
0: maar,
1: ga ik doen.
0: Nee, 0.0'tje is ons nog niet gelukt.
1: Dat doen jullie niet aan.
0: Nou, dat doen we niet aan. Het is best moeilijk om een 0.0 te maken.
1: Oké.
0: Maar dat is weer een ander gesprek.
1: Dat is
0: kom graag
1: een
0: even terug.
1: Ja, nou, u zei net al van, je kan het heel smakelijk presenteren. Kijk maar. En toch denken mensen dat het allemaal heel eng is. Denkt u dat het gaat gebeuren? Dat we op een gegeven moment in een tijdperk stappen waarin het normaal wordt om te zeggen, ja, noem mij maar zo'n krekel lumpia?
0: Nou ja, weet je, veel dingen veranderen pas op het moment dat er iets ernstigs gebeurt.
1: Ja.
0: En als er iets ernstigs gebeurt waardoor er geen vlees meer verkrijgbaar is of iets anders, dan zullen we heel snel teruggrijpen naar insecten, omdat dat eigenlijk wel een hele goede vervanger is. Het is ook een volledige vleesvervanger. Ja. Er zitten alle 22 aminozuren in. Omega-3, omega-6 vet, vitamine B6, vitamine B12, heel veel ijzer. Dus wat dat betreft, het is gewoon een heel goed product. En als ik mensen vertel en ik laat ze proeven, zijn ze ook allemaal enthousiast. Alleen het grote probleem is, je kunt het nergens krijgen. En dat remt het weer. Want heb ik mensen enthousiast, dan vragen ze mij, waar kan ik het kopen? En dan moet ik zeggen, ja, nergens. Of je moet bij mij op de website bestellen.
1: Nog even terug naar die mier. U heeft hier dus geen mier in verwerkt. Hè?
0: Nee.
1: Dus voor eiwitten moeten we dus van de krekels en de springkanen hebben. Maar die mier, u zei al, hij is heel duur. Maar gaat die nog een rol van betekenis spelen in de transitie naar insecten eten?
0: Nou, uiteindelijk krijgen we nog veel meer insecten. Kijk, er zijn op dit moment wereldwijd zo'n 2000 insecten waarvan bekend is dat ze eetbaar zijn. Ik heb gezegd dat EFSA heeft er maar 3 of 4 dan goedgekeurd. Ja, er komt er natuurlijk veel meer bij. We zijn nu bezig veel met de zwarte soldatenvlieg. Je hebt nog de wasp.
1: De zwarte soldatenvlieg?
0: Ja, de zwarte soldatenvlieg. Die kweekt heel erg snel. Dan heb je de wasmotrups, de morioworm. Er komen er nog veel meer aan. En het is ook wel heel goed, want door die diversiteit en een groter aanbod zullen we misschien toch een keer een moment krijgen dat die omslag komt.
1: Dat we
0: wel insecten gaan eten.
1: Het zijn in elk geval prachtige namen. De zwarte soldatenvlieg zijn. Ja. Die ga ik onthouden. En ik ga u heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. En ik ga zo meteen wat van die insecten proeven. Dank je wel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Willem Lieberweer. Ja. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Teddy Tops met Nooit Meer Slapen. Ik wens u een fijne nacht.
2: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
2: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
1: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
3: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
1: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een hore kant. Ik sjog hem glimkend aan en loek mijn rok omheeg. Hij knippert mooi de egen,

0: Oh, de klapper.
1: Ek disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstjoen.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Zien favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Size 100 Ier Sint Antoni Gasthuis in Ljouwert.
2: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zei ik, want toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
1: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, het BT. Hij brengt hem op de BT.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.